mighty natural grace. For tonight, God is a demon.

is only Van Buren, and you

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlak bij Moskou neergehaald. Er zouden branden woeden bij een oliedepot in Noginsk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote, zware rookwolken te zien. Een record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. Zo'n 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. Bovendien bestaat de starterslening uit twee leningdelen. Na 3 jaar kunnen rente en aflossing gaan gelden. Venezuela neemt ruim 300 miljoen euro aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Volgens interim-president Rodriguez wordt het geld gebruikt voor huisvesting, infrastructuur en essentiële voorzieningen voor getroffen gezinnen. Het dodental door de twee zware bevingen is opgelopen tot 5069. Duizenden mensen zijn dakloos en verblijven voorlopig in scholen, parken en stadions. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoleanceregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen. De acteur overleed dinsdag onverwacht aan een hartstilstand en werd 61 jaar. Geel was bekend van de bekroonde film Simon, de serie Flikker Rotterdam en als vaste stem van RTL 5. Hij wordt in besloten kring begraven. Als eerbetoon zendt NPO 3 de film Simon vanavond opnieuw uit. Dan nog het weer. Veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegden, maar onduidelijk is wie erachter zit. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlakbij Moskou neergehaald. Er zouden branden woeden bij een oliedepot in Nogensk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote zwarte rookwolken te zien. Een recordaantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. En dat was ongeveer 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Zijn voorganger liep donderdag een hersenschudding op toen hij bij het landen met een knie zijn hoofd raakte. Woensdag ging het wel goed. De organisatie laat weten dat de stunts voor de rest van het festival niet meer doorgaan. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles die veroorzaken de vertraging in ons land. Zo staat de file op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer. En ook 3 kilometer file op de A76 vanuit Geleen naar Aken tot aan de Duitse grens. Met een klein kwartiertje vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo. Voel mij
1: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Kijk, en fijn dat jullie er zijn. Hugo Borst, Theo Jansen, Thomas van Groningen, Piet Copelens en Noah Valen. We noemen maar eigenlijk meteen even iets van het hart. Want we zijn hier heel dag heel hard aan het werk met een draaiboek. Hè? De redactie is daar echt uren mee bezig. En wat gaat Theo Jansen doen met, vervolgens met het draaiboek?
4: Ja, we hadden het over de camping natuurlijk, hè? Een wc-rolletje.
5: Dus,
4: ja, toen ben ik even naar de wc gegaan. Heb ik even een kleine grote boodschap gedaan en de draaiboek doorgelezen.
3: Ja, in een half uur tijd.
4: Ja, en er was geen wc-papier, dus het draaiboek heb ik doorgespoeld.
3: Heb je er ook iets op gedaan? Denk je van, ik kan
4: nee,
3: er wel mee?
4: Nee, ik zag alleen maar Thomas. Dus toen ben ik gestopt.
3: Nou, laten we hem
5: toilet hier is maar één herentoilet waar ik kan zitten. Dus als je daar zit, dat je het voelt, hier hebben heel veel grote der aarde gezeten.
4: Ja,
5: dat kan
4: zeker.
5: Niet anders.
4: Zeker.
5: Johan Derksen heeft daar zo zitten kakken.
3: Ja.
5: Maar in dit, ik geloof dat Sesamstraat ooit
3: maar
5: in deze...
3: Maar komt daar wel wat uit, want die eet niet.
6: Ja, dus Pino, wat... heeft Pino er ook?
5: Pino, ja, want Sesamstraat is ooit in deze studio opgenomen. Dus die heeft daar ook zitten kakken.
3: Mark Rutte
5: heeft daar ooit zitten... Nou,
3: Frans Timmermans.
5: Een heel bijzonder toilet.
3: Ja, en wij kwamen op deze
6: discussie...
3: In Rotterdam
6: discussie. Is het trouwens in het stadhuis een toilet speciaal voor de koninklijke familie. Dus als zij een keer er zijn, kunnen zij op dat toilet... Voor de rest maakt niemand daar gebruik van.
3: Is dat niet een beetje decadent?
6: Ja, dat is ooit zo gebouwd rond de jaren 1960.
3: En dan gaat het deurtje 70. Weer op slot. Dus eigenlijk een verboden kamertje.
6: Ik denk dat het allemaal goed wordt schoon, maar het is echt zo.
5: Heb jij niet je eigen toilet hier geëist in je contract?
3: Jawel. Ja. Meneer gekregen. Oh. Ja. Nou, over
6: Theo,
3: eisen gesproken.
6: Theo vraagt iets heel essentieels. Zou de koninklijke familie echt specifiek een vouwer... Zou het vouwers zijn?
3: Ja,
6: of proppers?
3: Proppers. Vouwen of proppers. Dat weet ik niet. Wat doe jij meestal?
6: Nou, weet je, ik ben geswitst. Ik heb een keer geschreven... daar heb ik wel goed over nagedacht. Inderdaad, vouwen.
3: Ja?
6: Maar op een gegeven moment... Ik weet niet of het door het papier is gekomen. Toen ben ik gaan proppen.
3: Ja? En? Beviel dat?
6: Het maakt eigenlijk geen reet uit.
3: Nee. Nee. En je bouwt ook geen vlootje?
6: Nee, een vlootje?
3: Ja, een vlootje bouwen. Kennen jullie dat niet?
4: Nou, nee. Vertel, leg eens uit.
3: Van wat wc-papier neerleggen en dan
7: voor
3: kan hij mooi
7: harde
3: doorspoelen.
7: Landing.
3: Voor de harde landing. Ja.
4: Okay.
7: Goed begin van de
6: dat hij niet plonst.
7: Precies.
6: Ja, dat kan vervelend zijn. Dat je nog even zo'n klets op je...
5: U had allemaal ook nog Goede Avond Nederland gekund. Ik zeg het nou even tegen het publiek hier, maar ja, u koos voor dit programma.
3: Ja, het is toch vrijdag, dus je moet gewoon ietsje luchtigen. Nou, ja,
5: maar dat dan zo plons, dat je dan het voelt nog, dat heb je ook wel eens.
3: Ja, maar niet met een vlootje. Begrijp je wel?
4: Maar jij gebruikt volgens mij natte doekjes, toch?
5: Als ze er zijn, dan vind ik natte doekjes wel. Dat is, ja, dat is wel het meest schoon.
7: Oké.
3: Prima.
5: Nee, maar dat is, vind je dat niet prettig?
3: Ja.
8: Lijn, even een suggestie voor onze voormalige voetballer. Haal het nietje de volgende keer uit het draaiboek.
4: Oké.
8: Blijf het onder ons.
4: Hij brandt wel een beetje.
3: Anyway, je hebt sowieso een topdag. Vitesse.
4: Ja.
3: Mooi nieuws.
4: Ja, zeker. Ik bedoel, uiteindelijk was dat heel belangrijk. Een aantal weken geleden was er natuurlijk al een beetje een uitspraak geweest. Nu werd het dan bevestigd door de hoogste rechter.
3: Ja.
4: Wat heel positief was voor de club. Hè. Ik bedoel, volgens mij waren er 81 punten die voorbij kwamen. En Vitesse heeft op alle punten gelijk gekregen. Dus de KVB ongelijk. Maar uiteindelijk is het belangrijkste nu, er loopt nog een bodemprocedure, dat de KVB met Vitesse in gesprek gaat. Vitesse willen zo snel mogelijk oplossen. Die willen verder naar de toekomst kijken. En ik denk dat de KVB nu ook wel op het punt is, weet je, dat ze ook verder moeten en dus dit gesprek moeten aangaan en het zo snel mogelijk moeten oplossen.
3: Ja, het is wel een bumpy ride geweest. Het is echt alle kanten opgeschoten, ook de emoties trouwens. Vind jij, Hugo, dat Vitesse echt wel een eredivisiewaardige club is?
6: Zeker.
3: En waarom vind
6: achterban?
3: Je dat?
6: Nou, Arnhem is om te beginnen een grote stad. Er zijn ook hele leuke mensen. Mensen als Theo Jansen, Marcel van Roosmalen. Die behoorlijk op hun eigen club kritisch kunnen zijn. Maar daarnaast is het een heel toffe club. Omdat Er zijn boeken over geschreven, door Marcel van Roosmalen bijvoorbeeld. Ja, die zijn zo ontzettend hilarisch. En dat heeft te maken gewoon met de mentaliteit van de Arnhemmer. Ik weet niet hoe ik het precies moet omschrijven, maar dat is een merkwaardig volk. En ze hebben ook aangeschurkt tegen de elite, tegen de top, ja? Tegen de top drie. Hè. Ze hebben natuurlijk Abramovic als stiekem sponsor gehad. Maar tegelijkertijd hebben ze ook in de allerlaagste afdeling gezeten. Toen ik begon, 1985, bij VI, stond er een melkbus. Vitesse ging bijna failliet. En de supporters deden daar dan een gulden in of een briefje van 5... om Vitesse te redden. Dus ze hebben stormachtige tijden meegemaakt. Maar uiteindelijk hebben de prachtige voetballers gespeeld. Philip Cocu bijvoorbeeld, Theo.
3: Ja.
6: In het buitenland, die Engelsen. Wat is ook weer de beste Engelse speler die...
4: Als je de kort verleden kijkt, heb je natuurlijk Odegaard gehad, die bij Vitesse heeft gespeeld.
3: Mount bedoel Mount, denk ik.
6: Mason Mount.
4: Mason Mount heeft bij dingen gespeeld. En zo zijn er nog wel meer, maar ik bedoel dat misschien de allerbeste voetballer vergeten we even.
3: Ja, Bosveld.
4: Charlie Bosveld. Denk ik de allerbeste voetballer die we hebben gehad.
6: Ja, die hebben ze ook nog
4: Frans,
6: gezien bij Sparta.
4: Frans Thijssen was natuurlijk ook een geweldige speler.
3: Ja.
4: En Theo Bos is gewoon nog steeds, en dat blijft ook.
3: Club
4: en dat
3: Dico.
4: Zal voor altijd blijven, de grootste die de club heeft gehad.
3: Zeker weten. Omschrijf de Arnhemmers, want daar ben ik wel benieuwd.
4: Ja, tikkeltje cynisch. Dat is het denk ik vooral. Overal wel een beetje tegenaan lopen, trappen. En misschien ook wel soms een beetje over het grensje heen. Maar vooral, denk ik, heel cynisch. Wij zijn heel cynisch en heel hard.
3: Ja.
6: Maar tegelijkertijd ook leuk, die veteranendag altijd.
4: Ja.
6: He? Het is natuurlijk een stad die in de oorlog behoorlijk getroffen is. En elk jaar vindt daar een prachtig evenement plaats. En dan komen al die ouwetjes die komen daar met hun medailles op. Ja, ik vind het heel ontroerend dan.
3: Ja, wat het natuurlijk steeds minder worden. Want dat hebben we gemerkt
4: afgelopen jaar.
3: Ja, maar dat is inderdaad mooi. Hoe heet hij ook alweer? De Airborne-wedstrijd.
5: Zie je ooit die club nog wel weer
6: terugkeren? Oh, je zit binnen 3 jaar terug.
4: Ja,
3: serieus?
4: Er zijn nu lokale ondernemers, hè, die hebben de club overgenomen. Dus die hebben de aandelen overgenomen. We zijn nu bezig bij de club. Hè, het begint volgende maand een nieuwe technisch directeur. Of tenminste een nieuwe directeur, algemeen directeur. We zijn bezig om technisch vlak de dingen weer een beetje op de rit te krijgen. En dan kun je langzaam doorbouwen. Dus het gaat met stapjes vooruit. Alleen het heeft nog wel even tijd nodig.
6: Vorig jaar hebben ze met al die punten aftrek, hebben ze bijna na competitie gehaald.
4: Ja, we hadden de play-offs gehaald. We waren volgens mij 8e geworden dan in de competitie. Dus dan had je de play-offs kunnen spelen. Ja.
3: Hoe dan ook nog wel een weg te gaan. Maar dit is echt de belangrijkste stap. Die proflicentie die wordt behouden. Hey, morgen lekker op vakantie, Noah.
7: Ja, morgen lekker op vakantie. Ja.
3: Maar jij doet dus geen Conference League...
7: Nee, nou niet de eerste ronde, die doe ik niet bij Ziggo Sport. Ajax tegen Vojvodina. Ja, het is wat, hè? Ja.
6: Waar komen die vandaan?
7: Die komen uit Servië. En de grap is, ik ben daar 2 jaar geleden speelde Ajax ook tegen Vojvodina. Toen was het in de voorrondes van de Europa League. En toen ben ik daar naartoe gegaan. Dat was mijn eerste trip eigenlijk met Jurie Mulder. Gingen we met z'n tweeën. En toen hadden wij een taxichauffeur. En die dacht werkelijk waar dat hij Max Verstappen was. En die wilde de tolwegen ontwijken. En toen ging die gewoon met 180 over zo'n heel gammel gammele weg eigenlijk. En toen hadden we een klapband. Dus dan heb ik zo met 2 uur lang met Jurie Mulder zo gestaan. Hadden we bijna die wedstrijd gemist. Dus ik dacht, Vojvodina uit, die sla ik dit jaar...
3: Die sla je even open.
7: Ja, maar hier gewoon... ligt hij. Dat is Jurie.
3: Gaat ook nog even bijklussen. Ja, het is wel gewoon te zien op Ziggo Sport.
7: Zeker.
3: Heb jij, Pieter, de column van Hugo gelezen van de week?
9: Nee.
3: Nee, wij doen er altijd normaal gesproken op vrijdag een beetje luchtig. Maar dit is wel even een serieus onderwerp. Want je hebt een column geschreven over Rob Diepering.
9: Ja.
3: De scheidsrechter die helaas is overleden. En er is best wel veel kritiek opgekomen. Of in ieder geval, mensen hadden daar een mening over. Zal ik eerst even een stukje voorlezen voor de mensen die het niet weten?
9: Goed hoor.
3: Daar komt hij. Hij floot afgelopen weekend nog het oefenduel tussen Go Ahead Eagles en Apollon Limassol. Jij schrijft onder andere: ik probeer me een voorstelling te maken van het onmens die de dood op zijn geweten heeft. Dus jij gaat op zaterdag kijken naar Go Ahead Eagles tegen Apollon Limassol. Je lurkt aan een biertje, je ziet de glimmende schedel van de scheidsrechter en je herinnert je dat aan hem een verhaal kleeft. Jouw vuige taal viel als zure regen over de arbiter die de moed had om zijn leven weer op te pakken. Diepering hoorde het. Het raakte hem diep, al gaf hij geen krimp. Je trok een gebeurtenis finaal uit zijn verband en bleef treiteren, pesten en lurkte aan je volgende biertje. Je bent vast zo iemand die zich nu verschuilt achter die bekers bier die je te veel gesopen hebt, maar je bent een lafaard. Veel emotie.
6: Ja. Ja, we moeten terug naar het voorjaar, ik denk zo maart. Diepering is met buitenlandse scheidsrechters op pad. En er is een incident. Er is een klacht van een minderjarige. En dat leidt tot arrestatie, want hij zou de volgende dag naar huis vliegen. Dus hij is aangehouden door de politie. Is ook daarna weer vrijgekomen en teruggegaan naar Nederland.
3: Geseponeerd.
6: Geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Dat heeft nogal wat teweeg gebracht, want daar wordt natuurlijk melding van gemaakt, want hij is een publieke figuur. En ook al is hij vrijgesproken, dat is nieuws. Vervolgens is er heel veel gebeurd. Hij is tijdelijk niet actief geweest bij de KNVB. De Europese Voetbalbond heeft hem ook tijdelijk niet aangesteld. Kortom, hij is buiten beeld. In die tussentijd heeft KNVB fantastisch werk verricht. Raymond van Meen is een hele goede scheidsrechtersbaas, vind ik. Je hebt veel contact met hem gehouden, want er gebeurt nogal wat. De collega's hebben hem goed gesteund. Je hoort als bij die scheidsrechters, het zijn allemaal mensen die elkaar licht in de ogen niet gunnen. Dat is zeker niet het geval. Dus hij kwam daar goed vanaf. Op een gegeven moment moet je weer natuurlijk een wedstrijd gaan fluiten. Nou, ze hadden uitgekozen, ook in overleg met Rob zelf, om in de voorbereiding een wedstrijdje te doen. Nou, dat werd die wedstrijd. En daar is iets gebeurd. Rumor says it. Mm-hmm. En een dag later is hij gestorven. Publiek geheim, zelfdoding. Ik heb daar ik heb nogal wat zelfdodingen in mijn omgeving meegemaakt, ook vanwege pestgedrag. Ik heb een hele emotionele column geschreven, omdat ik vind dat natuurlijk wij allemaal plagen, maar van plagen kan wel eens pesten komen. En we hebben natuurlijk de uber-pestkop Trump. Ik vind dat heel kwalijk. We moeten elkaar wat liever bejegenen. Dus ik heb me als columnist, het is echt een column, heb ik me flink ingespannen om degene die daar wat heeft geroepen te raken. Ja, en toen was Leiden in last. Heel veel sympathiebetuigingen gekregen, onder meer uit de scheidsrechterswereld, maar ook van lezers overal vandaan. Maar toen kreeg ik van Go Ahead Eagles baas Jan-Willem van Dop een app waarvan ik dacht van, je hebt het niet begrepen. Omdat in die app stond dat hij heel erg teleurgesteld was hoe ik Go Ahead Eagles had bejegend. Maar daar ging het helemaal niet om. Toen ben ik er eens verder ingedoken. En toen heb ik echt gevonden dat het echt zo is dat bij het weglopen na de wedstrijd naar de kleedkamers heeft iemand iets afschuwelijks geroepen. Minstens één iemand. Dat is ook opgepakt door een van de mensen, weet ik, van het arbitrale trio. Voor de rest, geen spreekkoren. Puur een onverlaat die misschien met wat te veel drank in zijn mik, ja, refereerde aan wat was gebeurd in maart. Heel akelig allemaal. En ja, een dag later gaat het helemaal fout. Ik dacht, waarom doet Jan-Willem van Dop dat? Waarom wil je jezelf schoonpraten, of je club schoonpraten? Want daar ging het accent heel erg op. Maar dat was helemaal de intentie van mijn column niet. Want bij mijn club Sparta heb je ook wel zo'n randdebiel die iets lelijks zegt.
3: Bij alle clubs is het
6: en bij
3: zo.
6: Vitesse heb je dat ook. Bij alle clubs is het zo. Er wordt gepest op school, op kantoren, noem maar op. En wat ik wilde vertellen, dat ontsteeg eigenlijk de voetbalwereld. Dat gaat gewoon over hoe wij met elkaar omgaan. En dat is soms nasty. En ja, ik denk dat Rob Dieperink, dat weet ik ook inmiddels, daar heb ik het best wel moeite mee. Die was op zeker moment wel uit het leven gestapt. Die had grote issues, grote problemen. Ik kan daar verder niks over zeggen. Dat is ook aan de familie. En de familie vraagt om privacy, om rust. Dus laten we het zo laten. Ja, dat is eigenlijk mijn verhaal van deze week. Als columnist schrijf je heel overwogen soms, maar je kunt ook wel eens heel emotioneel schrijven. En daar is veel om te doen geweest.
5: Ja. Maar, want jouw column, ik vond hem heel mooi hoor, dus ik wil er niks aan afdoen. Maar de suggestie wel van de column is wel dat je echt vrij zeker weet dat er een link is tussen
6: nou, gek,
5: die
6: gek,
5: koren en zijn keuze om uit het leven te stappen.
6: Nee, als je de column leest, dan is het echt een column. En het is gezegd. Dat heb ik ook achteraf gehoord gekregen. En ik weet ook zeker dat, want mijn bronnen daarvan kent Jan-Willem van Dop, tenminste eentje. Dus die moet het ook weten. Maar we moeten dat Cohen Eagles helemaal niet verwijten. Want je kunt eenlingen... Kijk, als het massaal geroepen wordt, is het wat anders.
9: Ja.
6: Maar ik weet niet of de schoffering aanleiding is geweest om uit het leven te stappen voor hem. Dat was toch wel gebeurd. Want hij had grote problemen. Zijn dood was echt goed voorbereid.
10: Jeetje.
6: Ja, het is heftig.
10: Nee, dat is het ook.
6: We zitten net over vouwen en proppen te praten.
10: Precies.
6: En nu krijgen we dit.
10: Ja. Maar het is wel goed dat je het uitlegt. Dat in ieder geval voor de mensen die het niet begrepen en die eigenlijk meer aan de kant stonden van, ja, maar je kunt toch niet zomaar Go Ahead Eagles beschuldigen, dat je nuanceert waar het nou eigenlijk werkelijk om draait.
6: Het gaat helemaal niet om Go Ahead Eagles.
10: Precies.
6: Het gaat om dat we als mensen goed moeten nadenken. Pesten is verschrikkelijk en er komen de gruwelijkste dingen van. En dat moeten we niet doen. En voor de rest, KNVB heeft hem fantastisch geholpen. UEFA heeft hem echt behoorlijk laten zitten, weet ik. En het was voor hem natuurlijk ook een hard gelach dat Team Makkely in Amerika zat, het WK deed. Daar had hij bij gehoord.
10: Ja.
6: Dat is niet het geval geweest. Maar ik denk dat de problemen die hij in zijn leven had, hadden uiteindelijk toch wel geleid tot...
10: Ontzettend triest. Sterkte in ieder geval voor de familie, dat sowieso. En dan moet je toch weer verder, want het leven gaat ook gewoon weer door. En als we het dan hebben over het laatste nieuws, bijvoorbeeld op atletiek gebied, wordt het nou straks sportkijken, Noah, of wordt het censuur waar we naar gaan kijken? Wat wordt er nou eigenlijk?
7: Ja, nou, dat vind ik wel overdreven om het censuur te gaan noemen. Kijk, er worden de EBU, die hebben eigenlijk in samenspraak met vrouwelijke atletes, veelal bij atletiek, besproken dat ze dat eigenlijk op een andere manier op sommige momenten in beeld moeten brengen. Dus niet te veel close-ups. Kijk, ja, het is nou eenmaal zo, in die sport, je ziet heel veel. Hè? De pakjes die ze dragen zijn zo klein mogelijk, zo dun mogelijk, om zo snel mogelijk te zijn. Nou, er zijn vrouwelijke atletes die zich daar onprettig bij voelen. En dat we dus dit soort dingen die we nu in beeld zien, dat ze dat willen vermijden. Nou, hoe gaan ze dat doen? Wat meer van afstand, wat meer opletten als regisseur zijnde, welke shots je schakelt op welk moment. Het is natuurlijk lastig, want atletiek en sport, het is ook emotie. Je wil het ook mooi in beeld brengen. Maar ik denk dat het vooral wel heel goed is dat er is geluisterd naar vrouwelijke atletes. Want zij zijn degene die dat het beste kunnen verwoorden. En zij voelen zich er sommigen dan onprettig bij. En wat je ook niet moet onderschatten, denk ik, is dat de beelden die gemaakt worden vervolgens online natuurlijk heel veel worden doorgestuurd. Dat daar misbruik van wordt gemaakt. En dat is natuurlijk wel iets wat heel erg schadelijk is voor de vrouwelijke atleten. Dus ik vind het eigenlijk best wel een hele goede verandering. Alleen, we moeten het ook niet overdrijven. Het moet geen censuur worden. We moeten ook gewoon die sport mooi in beeld brengen.
10: Ja, ik vind me zo af te vragen of de regisseur naar jouw vader is regisseur.
7: Ja.
10: Of de regisseur straks met zweet in zijn handen een wedstrijd staat te regisseren.
7: Ja, dat kan. Dat ze op een gegeven moment denken, oh ja, ik weet niet of ik dit nou in beeld mag brengen omdat iemand zich daar niet prettig bij voelt. Ik denk dat er gewoon hele duidelijke richtlijnen moeten worden afgesproken. En er gaan ongetwijfeld momenten komen dat het wel nog een keer gebeurt en dat het wel onprettig is.
10: Wat vind jij, Pieter?
7: Ja.
8: Nou, ik vind het heel lastig, want als je sommige atleten vooral met hardlopen ziet, dan moet je goed je best doen om te kijken of ze überhaupt wat aan hebben. Dus dan wordt het ingewikkeld om daar een totaal opname van te maken. Ik vind het heel erg lastig. Ik vind als je dat echt heel erg vervelend vindt, dan moet je terug naar de oorzaak. We hebben vroeger ook geen hockeysters gehad met broekjes eronder. Dat hebben ze wel gekregen.
10: Ja.
8: Toch ook om dezelfde soort redenen. Dan moet je de kledingeisen stellen dat niet kan. Ze vragen wat ik ervan vind.
7: Ja, dat begrijp ik. Maar ik vind dat een beetje een ouderwetse gedachte.
8: Ja, maar ik ben ook oud.
7: Ja, nee, dat zie ik. Want ik denk namelijk niet dat het uitmaakt of je een...
8: Ja, waar zie je dat aan, Bon?
7: Een lange legging draagt.
8: Ik ben een
7: vouwer.
8: Ik ben een vouwer.
7: Pieter, hou op.
10: Nou, maar ik snap wel wat je bedoelt, Piet. Want jij denkt, ja, het is misschien ergens ook een beetje hypocriet. Want ze gebruiken de lichaam van vrouwen natuurlijk ook vaak voor kijkcijfers. Je hebt bijvoorbeeld ook vrouwen die het gewoon heel fijn vinden om er sexy uit te zien. Nou, het beste voorbeeld daarvan is natuurlijk Jutta Leerdam. Maar dat is voor iedereen voor zich natuurlijk. Kijk, dan moet je gaan afvragen als regisseur. Ja, wat ga ik nou doen? Ga ik nou alleen een close pakken? Of laat ik alles zien?
9: Nee, dan moeten ze nu naar Erwin Weddemars schakelen. Op de tribune.
10: Ja, ja,
9: als
10: ja.
9: Als dit gebeurt. Ja, als het ritje open gaat, Erwin in beeld. Dat
10: altijd
9: is
10: naar Erwin. Ja, ja, ja.
4: Moet je wel zoeken waarschijnlijk.
9: Ja, ja.
6: Maar Noah, had dit nou met Nike te maken?
7: Nou, dat bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen dat Hitler dan goud pakte, dan, ja, dat trok zij open. En het was een sport-BH van Nike. Dat is natuurlijk een hele mooie commerciële deal. En ik vind, kijk, we maken er grappen over, maar vrouwelijke sporters moeten aandoen wat ze prettig
10: wat ze
7: vinden.
10: Willen.
7: Beachvolleybalsters, ja, moesten vroeger een bikini dragen. Nou, dat is gelukkig ook veranderd. Hockeysters mogen ook een broekje dragen als, ja, dat zover is. En dat we er een klein beetje rekening mee houden. Maar goed, ik zit dat nu aan allemaal mannen te vertellen. Dat vind ik toch wel heel erg logisch eigenlijk.
10: Ik ben het wel met je eens.
9: We zijn het met je eens, hoor.
10: Okay. Goed. Ja. Even nog hoogspringen, want dat is wel lastig in beeld te brengen. Moet maar eens even kijken. Want vanuit welke hoek moet je dit dan gaan filmen? Iedereen denkt, oh, dat is makkelijk, gewoon vanaf de zijkant. Maar je moet de sport natuurlijk ook mooi in beeld brengen. Kijk, hier zien we dat. Ik heb even overleg gehad met een regisseur. Die zegt, ja, dat als wij met al die dingen rekening moeten gaan houden, dan gaan ze ook doen en proberen, dan wordt het wel heel anders kijken. Of is dit gewoon, ja, een beetje muggenzifterij?
9: Nee, dit doen we alleen maar via de radio dan.
10: Ja. Maar goed, dus wij moeten dit ook dadelijk gaan doen bij beachvolleybal en bij eigenlijk alle andere sporten? Dit is toch goed van de EBU dan, of niet?
6: Ja. Ja, weet je wat het is? Als vrouwen dit wensen, dan moeten we daar naar luisteren. Nou, en misschien moet je er ook vrouwelijke regisseurs sec opzetten.
7: Ja, je kan het ook gewoon iets meer vanuit een afstandje filmen. Ja, dan ben je toch...
10: Zeker, ik denk dat het punt duidelijk is. Maar er is één iemand die is wel... Want het komt allemaal van de EBU, hè? Jullie weten wat de EBU is?
9: De European Broadcasting Union.
10: Ja, in ieder geval, die registreren alles. Maar
9: Eurovisie Songfestival natuurlijk.
10: Ja, één iemand is echt boos. Die is er niet mee.
11: Oh. Ik zou bijna zeggen, fuck de EBU. Maar dat zeg ik nu ook.
10: Ja, precies. Cornel Maas. Het leuke is, zijn broer is volgens mij een hoorloper, ook een atleet.
7: Oh,
10: Frans Maas. Ja, altijd gestopt. Ik zie Cornel Maas. Ik denk meteen aan het Songfestival. En ik denk ook meteen aan Mona Keijs. Want die zegt, ja, maar luister eens. Nederland moet wel gewoon weer meedoen volgend jaar. Want het is natuurlijk niet zo dat particuliere politieke mening van de Afro-Tros dit in de weg mag staan.
9: Ja, en ik geloof dat ze nu wel dat de minister dan met de NPO gaat regelen dat in ieder geval één omroep het oppakt. Dat, ja, we wel meedoen.
10: Ja.
9: En dat zou dan misschien een omroep Max kunnen zijn, die dan namens Nederland dan iemand gaat sturen.
10: Maar mee eens? Moet het uitgezonden worden of zullen
6: we
10: gewoon het hele...
6: Alberti dus.
9: Ja.
10: We kunnen ook alles skippen.
6: Het is niks mis bij overigens.
9: Nou, nee, maar laten we... Kijk, het heeft afgelopen jaar... Die boycott was een statement. Nou, daar kan je van alles van vinden. Maar het statement was niet echt gelukt. Want het is uiteindelijk gewoon uitgezonden. Het evenement ging gewoon door. Ja. De rest van Europa had er een beetje lak aan. Behalve die paar landen die ook met het statement meededen. Dus je kan je afvragen of dat statement voor een tweede jaar dan zin heeft. Mm-hmm. Ik denk het niet.
10: Nee.
9: Dus dan... Maar goed, de Afro-Tros gaat in augustus, als ik me niet vergis, bepalen of ze mee gaan doen.
10: Ja.
9: Dus laten we dat eerst even afwachten. En ik kan me voorstellen, als zij in augustus aangeven, wij doen het niet, dan is op zich wel tijd voor een andere omroep om in te stappen. Ik denk dat Jan Slachter, ja, al klaar staat.
10: Dat denk ik ook, ja.
9: Maar ik weet niet meer, Willeke Alberti zou kunnen. Zou ik wel leuk vinden eigenlijk.
6: Of Wilfried Gené.
10: Ja. Dat zou wel, ja,
9: zullen we een actie beginnen? Wilfried naar het Songfestival.
7: Je wil sowieso. Ja.
10: Hey, het is moeilijk naar zo'n onderwerp om weer een beetje sfeer in te krijgen. Hè? Dus dan ga ik toch wel even proberen. Ik wilde eigenlijk naar de oorlog, maar die sla ik heel even over. Kom zo bij jou, Pieter. Dat is anders ook zo lullig, hè?
8: Ik weet eigenlijk niet meer wat het over gaat als ze doorgaat, hoor.
10: Zeg, als jij nou een interview hebt, heb je dan ook allerlei eisen? Stel, je moet naar het buitenland. Heb je dan ook zo'n eisenlijstje met wat je allemaal wil hebben en hoe het er allemaal uit moet komen te zien?
8: Nee.
10: Nee?
8: Nee.
10: Makkelijk. Wat vraag
8: ze
10: jij dan?
8: Ik vraag of ik kan en dan als ik kan, doe ik het. En als ik het niet kan, dan doe ik het niet. En dan komen ze vaak naar een plek waar ik toch toevallig ben. En voor de rest heb ik daar geen eisen aan. Ik hoef het ook niet van tevoren te horen wat ze wel of niet knippen. Het maakt me niks uit.
10: Nee, ja, ik heb even zitten kijken wat Sylvie Meijs allemaal eist. Ja. Sowieso, want ze woont in Hamburg. Tickets van Hamburg naar Nederland. Van Nederland terug. Ze wil een suite in Nederland. Liefst in het conservatoriumhotel, geloof ik. Haar aanhang. Dus de mensen die erbij zijn, make-up, dat soort dingen. Die krijgen standaardkamer. Nou, dat soort dingen. Ze wil VIP-service op Schiphol. Kortom, een heel lijstje. Zouden jullie dan afhaken? Of denk je...
7: Dat heeft Theo ook voor bij Ziggo Sport, toch?
4: Ja, een beetje. Ja. Nee. Ja, haak je dan af. Ik bedoel, het ligt eraan hoe graag je dit wil. Hè. Ik bedoel... Ik snap sowieso niet dat zij in Nederland op de buis komt.
10: Nou, dit wil je toch?
4: Ja, nee, maar ik bedoel, in Nederland
8: kan het weggehaald worden. Want,
4: nee, we mogen ze niet in de. Maar in Nederland is zij toch niet zo'n hele grote ster. Zij is vooral in het buitenland. In Duitsland is zij een hele grote ster, toch?
9: Ja, zij in Nederland. Nee, Sylvie Meijs ken ik alleen een beetje van vroeger van die dingen. Maar dat is toch al een beetje voorbij, of niet?
10: Nee, joh, wel nee. Kom je daar nou toch weer bij?
9: Wat doet Sylvie Meijs tegenwoordig?
10: Nou, van alles.
4: Hetzelfde.
7: Influencer toch ook?
9: Influencer.
7: Ja,
4: maar op het Nederlands. Televisie is er toch ook bijna nooit?
10: Nee, dat klopt.
4: Ik zou dan zeggen van...
9: Maar ze vraagt 9000 euro om geïnterviewd te worden.
10: Ja, nee, dan zal er nog wel bij komen. Maar ze zijn allemaal randvoorwaarden. Ja. Ja, jij bent inmiddels een grote ster, dus dat kan jij ook vragen.
9: Nou... Ja, maar interviews vind ik wel lastig, vervelend. Ik heb dat laatste ook weer dan doen ze schrijven. Maar ik roep nog wel eens wat, weet je. Gewoon, maar dan bedoel ik het grappig. Maar als je het Niet dat ik grappig ben, maar ik bedoel het grappig. Maar
6: als je bent best wel een dingetje.
9: Maar als je het op papier terugleest, dan is dat heel anders. Dat, ja, dat is vreselijk.
6: Dan is de content weer.
9: Ja, dus ik doe dat niet meer. Als, nee. als ze bellen voor dat...
6: Ja, wel, man.
9: Nee.
10: Nee?
6: Nou, noem eens wat waardoor je in de problemen bent gekomen. Welke uitspraak?
9: Ja. Nou, over dat proppen en vouwen, hoor. Als je dat uit gaat schrijven van net, hè, dan kan heel lelijk zijn over dat toiletje van hier. Ja, precies.
10: Ja, maar let maar op. Morgen staat het er, hoor. Helemaal uitgeschreven. Ja, nou, we gaan het vanzelf zien.
6: Nee, hij is van de natte doekjes, hè?
10: De natte doekjes. Het kusje.
6: Dat zijn toch wetties?
10: Wetties, het kusje van de tong.
9: Ja, maar wij hebben thuis een babytje. Dus, of jij is geen baby, hij is bijna twee. Maar die Zwitserdoekjes zijn ook perfect daarvoor.
6: Ja?
9: Dat weet jij ook, hè?
4: Ja, zeker. Ja. Ik heb ook eentje van bijna twee. Dus,
9: Noah, kijk me aan. Kan mijn vakantie nu al beginnen?
10: Jongens,
9: nog 20 minuten.
10: Yes. Nog twee avonden oranje zomer. In ieder geval van dit WK. Dan krijgen we natuurlijk komende zondag VI. Die doen de finale. En dan vanaf maandag gaan we gewoon weer oranje zomer doen. Zoals het altijd hoort. Van maandag tot en met vrijdag. En denk je, nou, vind ik leuk. Er is ook altijd muziek aanwezig. Dan kom je gezellig langs. Even deze QR-code scannen. Meld je aan. En dan zien we jou hier heel graag en gezellig terug in het publiek. En doe dat zeker. En ondertussen, de VS bombardeert zich gewoon helemaal een ongeluk. Maar het Iraanse regime buigt niet, hè?
8: Dus ze kunnen niet anders. Het enige wat ze kunnen doen, en dat doen ze ook, is proberen de Amerikanen te raken in andere landen om hen heen. Maar wat vandaag is gebeurd is, je ziet dat hij nu andere doelen is gaan zoeken. Meneer Trump, hij is nu een economie aan het raken. Dus wat hij doet is bruggen en andere faciliteiten aan te pakken, waardoor het moeilijk wordt voor de militairen om logistiek in te brengen. Die is in ieder geval raak geweest, zo te zien. Die brug doet het niet meer. En daarvoor deed hij alleen maar installaties aanvallen van raketten die op schepen werden geschoten, of luchtverdedigingsplekken of commandoposten. Nu is hij met economisch achterland bezig. Dus ja. Wel een switch in wat hij aan het doen is. En dat gaat de bevolking ook raken.
10: Nou, is het niet een onwinbare war, als je zo bekijkt, dat VS eigenlijk met open ogen erin stapt?
8: Ja, wat we al verweten hebben, is dat hij geen goed plan had. Hè. In Venezuela had hij de plaatsvervangend president klaarstaan. En daar was niemand klaar. Er zijn wel wat verhalen nu dat er de voormalige president benaderd was. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus hij is planloos met die campagne begonnen. Nou, ik ben een luchtmachter in hart en nieren. Je kunt geen land veroveren of op de knieën dwingen met alleen luchtmacht. Dan moet je boots on the ground hebben. En hij van tevoren gezegd dat hij dat niet zou doen. En het tweede dat hij gedaan heeft, en daar komt hij nu misschien een beetje op terug, je moet het toch echt van de bevolking hebben die er helemaal klaar is met dat regime, hè, waar er heel veel van opgehangen zijn inmiddels. En ja, als je nu ook de bevolking dwars gaat zitten om dat beetje wat die economie nog draaiende houdt, en dus ook gaat raken in eten, drinken, boodschappen doen, dat zou ze wel eens over het randje kunnen helpen. Dus het regime vindt dat ongetwijfeld niet fijn. Maar die kunnen niks anders dan gewoon proberen de VS te raken. En zolang de VS doorgaat, blijft het gewoon doorgaan.
10: Maar kunnen wij de mensen thuis nog uitleggen dat deze oorlog eigenlijk ook hun probleem is? Want de hypotheekrente gaat omhoog. Nou, de benzinepomp, dat weten we al lang. Dus het is op een gegeven moment ook gewoon ons probleem.
8: Dat is het al. En dan heb je ook nog een president die tijdens een NAVO-conferentie vertelt dat het hem teleurstelt dat we hem niet te hulp zijn geschoten. Alsof hij meneer NAVO is en we geen regels hebben voordat we een land aanpakken. Heeft hij niet gedaan. Hij doet allemaal dingen zelf. Hij jokt erbij dat het gedrukt staat. En als het al fout uitloopt, dan begint hij weer een van de redenvoering te houden, waarbij de schuld wordt verschoven naar alles behalve hem, zonder dat hij bewijs levert. Dus je had het over pestgedrag. En je maakte grappenderwijs te vergelijken met de grote pestkop in de wereld. Dat is hij ook.
10: Ja.
8: Hij maakt het ons hartstikke moeilijk en het raakt ons allemaal. Ja. Maar dat geeft ook weer de mogelijkheid, als het iedereen raakt, is iedereen het dadelijk zat. Ja, en dan gaan er andere dingen gebeuren, waardoor met name die straat van Hormuz, waar alles vast zit, waar dus 20 miljoen vaten niet doorheen kunnen. Ja, daar moeten we of alternatieven voor vinden, of ze worden daar gewoon toe gedwongen. En dan heb je, nou, ze hebben al een oplossing gezocht. Het zijn moeilijke woorden. In Bab al-Mandeb, dat is een doorvaart waar de Houthis vlakbij wonen. Dus je bent voortdurend in regio's waar je die schepen makkelijk onder vuur kan nemen. En ja, er gaan nu stemmen op. Er worden al alternatieven gezocht. Heb ik vorige keer ook verteld dat er met pijpleidingen gewerkt gaat worden die in de Middellandse Zee uitkomen.
10: Maar hoe snel gaat dat, Pieter?
8: Nou, dat is niet zeker nog twee jaar of langer.
10: Ja, dus we zitten eigenlijk nog 2 jaar in die ellende als die straat niet
8: opengaat. Nou, misschien dat we ook, als heb ik ook verteld, wat meer ons best moeten doen om te kijken wat voor voorraden we zelf in Europa nog hebben, waar we beton in storten. Bijvoorbeeld LNG, ook 20 miljoen berkvoliter niet doorgaat. Ik heb het even uitgerekend om het toch maar eens een keertje te zeggen. De hele voorraad in Groningen, als het alleen aan Nederland besteedt, kunnen we tussen de 15 en 18 jaar mee toe. We hebben daar geen problemen van als land. Als we de helft verkopen aan Duitsland, dan is het met de geldontwaarding en de paniek of we genoeg geld hebben, misschien is het ook gedaan.
5: Ja, ik kan je vast uit de droom helpen. Politiek gezien in Nederland gaat dit echt niet gebeuren.
6: Geen enkel draagvlak.
5: Ik zie het niet gebeuren dat Groningen weer open gaat. Tenzij de crisis zo hoog wordt, kijk, dat echt het water aan de lippen staat en het licht hieruit valt.
8: Ja, komt toch een tenzij. Nou, dat hebben we ook bij water gezien vandaag. Wij zijn niet zo flexibel. Als we in een wijk, één wijk geen water of elektriciteit hebben, is het Nederlands nieuws. Dus dat houden wij niet lang vol.
10: Nee, heb je een beetje genoten, Theo, eigenlijk van de halve finale? Afgelopen woensdag.
6: Dat gaat wel heel snel, hè?
12: Ja, we gaan er heel snel door.
10: Ja, maar je moet op een gegeven moment afronden.
12: Het was ook een soort van oorlog, hè? De eerste helft. Ja, dat was ook vooral heel veel duels hebben we gezien. Heel veel strijd. Slecht voetbal, zeker de eerste helft.
10: Wat vond je het mooist aan die wedstrijd?
12: Eigenlijk de laatste half uur. Toen Argentinië moest. En Engeland eigenlijk zijn eigen graf aan het graven was. Met de trainer die hele vreemde wissels toepaste, waardoor ze hij gaf een signaal af richting de groep van we gaan niet meer voetballen, we gaan alleen nog maar verdedigen en hopen op. Ja, dat was wel heel duidelijk.
10: Dus ja, dat wordt hoog opgenomen, hè, in Engeland. Heb je zoiets van nee, maar die Tuchel die moet wel blijven? Of zeg je van nou, als ik Engeland was, weg ermee?
12: Weg ermee.
10: Ja?
12: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, volgens mij zijn er ook al
6: heel lelijks gezegd dat niet in het DNA zit dat Engeland niet kan voetballen. Natuurlijk zijn ze iets minder zoals Spanje, hè, in het rond spelen, et cetera. Maar luister, in Engeland is het voetbal uitgevonden. Mm-hmm. En als je zegt dat de Engelsen in hun DNA iets missen, dan heb je eigenlijk een heel volk van je vervreemd. En hij gaat het niet redden tegen de tabloids.
12: En volgens mij zijn er ook al een aantal spelers, hè, dus een beetje bepalende spelers die al wat moeite hebben en die dat ook wel roepen richting de tabloids.
6: Het openbaarde zich in die kwartfinale.
12: Bellingham
10: heeft dat
12: al.
10: Sowieso. Het is wel zo dat dit het toernooi is, doen ook heel veel landen mee, waarbij de meeste bondscoaches zijn gesneuveld of zijn weggegaan. Het zijn er enorm veel. Maar dan heb je nog die situatie met die bidon. Die bidon van Pickford, dat moet je even uitleggen. Want ik neem aan dat Messi nu de andere kant op
7: Die weet nu wat. Nee, ja, de bidon van de keeper van Engeland werd gevonden. En na afloop was het eigenlijk een heel gek beeld. Zie je dus de spelers van Argentinië naar die bidon kijken. En daar staat dus per penaltynemer, per speler, staat erop waar je naartoe moet duiken. Dus er staat bij Messi, staat er dan fake left, dive right.
10: Ja.
7: Dat is echt, dat lijkt me zo. Als je dus Messi bent en je leest dat en je denkt, oh, dus hij had die kant opgedoken als ik die pingel had genomen. Eigenlijk heel gek. Hij zegt net over Tuchel, hij heeft zelf gezegd, ik blijf. Hij heeft een contract tot en met EK van 28. En als die weggaat, dat kan. Maar dan moeten ze hem echt miljoenen gaan betalen aan ontslagvergoeding. Dus ik denk dat ze daar wel een beetje mee wachten.
10: Ja, maar de grote vraag is natuurlijk wel, wat gaat de doelman van Spanje doen? Neemt hij dit één op één over? Of denkt hij, ja, maar Messi zal nu wel denken, ik ga precies andersom doen. Dat is
8: dus, dus is de vraag, wat gaat Messi doen?
10: Ja, dat is toch een mentaal spelletje.
6: Ja, nee. Maar dat is het ook.
12: Ik denk fake left, dive left. Hè?
8: Absoluut.
12: Dus ik denk dat hij
8: dat wel goed.
10: Ja, nee,
8: de Belgische why not? Keeper.
5: Ja. Die andere tijden over die over Krul gemaakt was, was heel, dat Van Gaal, die zei, je moet wachten. En zien. En niet iets van tevoren.
7: Nou ja, en dat heeft Van Gaal ook tegen Andries Noppert gezegd.
12: Ja, maar die deed
7: het niet. Maar die dacht, weet je wat?
5: Ik doe het niet.
10: Zo zie je, maar altijd luisteren naar meneer Van Gaal.
6: Hij was helemaal wetenschappelijk onderzocht. En hij dacht toch wel, ik ga dat niet doen. Ik kies gewoon een hoek.
10: Ik kijk zelf wel even.
12: Volgens mij heb ik het Krul heeft daar ook wel eens wat over verteld. Hè. Krul heeft ook gezegd van, ja, weet je, Van Gaal en Hoek, want het was vooral Hoek, hè, die dat aangaf, je moet wachten. Maar hij zei, als ik ga wachten en ze nemen die penalty gewoon normaal en ze schieten, want iedere speler kan hem in de hoek schieten.
10: Ja, dat sta je ook
12: ben kansloos.
10: Ja.
6: Maar
12: hij
6: je
12: zegt,
6: weet
12: dus
6: ook dat met de spanning is er altijd wel een speler die je niet goed
12: vindt. Ja, dat hebben we dit toernooi wel gezien, denk ik.
6: Ja, heel slecht.
10: Hey, maar de finale is wel de eerste wedstrijd waar Trump bij is. Heeft hij voorkeur, denk je?
7: Nou, ik denk dat Messi de enige voetballer is die hij kent. Dus dat zal hij wel weer leuk vinden. En wat ik ook, we hebben hem natuurlijk gezien bij het WK voor clubs. Hè. Dat was vorig jaar. Toen moest hij de beker uitreiken aan Chelsea. Nou, hij gaat nu ook de beker uitreiken. Nou, toen bleef hij op het podium staan. Terwijl die beker zo omhoog werd gedaan. Dus ik denk dat hij gewoon tussen of die Spanjaarden of die Argentijnen zo lekker gaat staan.
10: Dit is zijn moment.
5: Politiek gezien is hij heel goed met die Milei van Argentinië. Hè?
10: Ja.
5: Dus dat zal zijn voorkeur hebben. Die is overigens niet bij, hè, want die kijkt dus altijd thuis op de bank. Dat is bijgeloof. En heeft hij ook altijd hetzelfde jasje aan.
10: Ja,
5: en dat gaat hij nu ook weer aantrekken.
7: Zwetend jasje.
10: Moet hij lekker blijven doen.
5: Als hij dat doet, dan winnen ze zich.
10: Maar ik kijk er naar uit als hij toch die trofee moet geven aan Spanje. Want hij vindt Spanje zo'n leuk land. Geniet.
13: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please.
14: including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back. Oh.
7: Ik denk dat hij hem gewoon niet geeft als Spanje.
3: Nee, gezellig, met koning Filip, heerlijk. Ja.
9: Heb jij wel eens in een persconferentie gezeten naast iemand die hele rare dingen zei?
12: Bijna iedere dag. Iedere keer, ja. Ja. Ja, de spelers vinden dat helemaal niks. De spelers hebben er sowieso al moeite mee om daar te zitten. Willen er ook niet zitten. Dus die roepen de domste dingen.
3: Hey, knap. Kunnen jullie je voorstellen dat je nog sport of voetbal... Nee. Met een gebroken... Nee. Doe je eigenlijk nog wel eens wat?
12: Nee, ja, heel af en toe padel.
3: Oh ja, oké. Okay. Ja. Maar kan je je voorstellen dat je met een gebroken rug nog aan het sporten bent? Oh.
7: Nee.
3: Saliba.
7: Ja, de verdediger van Frankrijk. Hij moest ook gewisseld worden tegen Spanje. Die had dus blijkbaar al een breukje in zijn wervelkolom zitten. Dat hij eigenlijk in april van het seizoen al opgelopen. Nou, hij heeft met Arsenal wilde hij natuurlijk het kampioenschap meemaken. Champions League finale spelen. En dus hiermee ook doorgespeeld. Maar ja, je ziet het best vaak gebeuren. Frenkie de Jong heeft ook met zijn knie doorgespeeld. Nou, dat schijnt dus nu ook dat hij daar heel lang last van gaat hebben. We hadden het opgezocht. Tiger Woods heeft volgens mij de US Open een keer gewonnen met een gescheurde kruisband.
3: Een gebroken knie en een gescheurde kruisband.
7: Ja, Lindsey Vonn. Nou, op de Olympische Spelen met een gescheurde
9: kruisband.
7: Dat
9: vond ik onverantwoord.
7: Heel onverantwoord. Ja, dit is natuurlijk eigenlijk ook onverantwoord. Want hij ligt er nu 4 tot 5 maanden, ligt die Saliba eruit.
3: Ja.
12: Maar dan heeft hij gespeeld met een brace. Of.
3: Ik weet eigenlijk niet eens of hij het zelf wist. Nee, maar pijn zal het gedaan
9: maar
3: hebben.
9: Maar die Lindsey Vonn, dat is het enige moment van die winterspelen die me bijgebleven is. Dat zijn met die helikopters van die bellen. Dat duurde ook heel lang. Dat werd allemaal live uitgezoomd.
6: Ja, maar ik heb gescheurde kruisbanden gehad. Het idee dat je dan een afdaling moet gaan maken. Ja, sorry.
12: Dat is de ergste van...
6: Heb
12: jij je kruisbanden gescheurd
3: gehad? Nee.
12: Ik dan zo. Maar het eerste wat gebeurt, je bent niet meer stabiel. Dus je knie is niet stabiel.
3: Nee.
12: Nou, als je op een ding staat, volgens mij trilt het alleen maar.
9: Ze nog of niet? Is ze nog doorgegaan?
12: Maar ze wil wel weer verder, toch?
7: Ja, het liefst wel. Ja, als je blieft zeggen, dan ben je wel verslaafd aan de sport.
6: Maar die rug, die fascineerde jou, hè?
3: Ja, die fascineerde mij.
6: Hoe is het met jouw rug?
3: Goed is helemaal goed, recht. Ja, kan ook
9: kan je
3: gewoon
9: wel zitten?
3: Ik kan ook gewoon zitten. Daar krijg ik heel vaak vragen over. Ja.
6: En moet je veel krachttraining doen nog?
3: Iedere dag, ja. Maar waarom ik sta, dat kan ik wel even uitleggen. Anders moeten ze weer die tafel helemaal demonteren. Ik kost allemaal geld, dus ik blijf gewoon staan.
9: Maar ik ga jou nog een weekje vervangen op het einde. Is die tafel, dan moet ik dan ook staan?
3: Kom even staan. Even kijken of dit
6: maar
3: ook...
6: kom jij er bovenuit
3: dan? Nee, denk ik niet. Of jij er bovenuit komt.
12: Zulke hoge truc hebben we.
9: Goedenavond allemaal, welkom bij de Oranje Zomer.
3: Ja, blijf jij maar staan. Ja. Nou, zo'n kleintje ben je nou ook weer niet. Hey, dat is social media van de ministers, van Kamerleden. Vinden jullie dat leuk? Vind je dat leuk om naar te kijken, social media?
12: Nee.
3: Als je Jette zo even in beeld ziet.
12: Nee, doe het. Zeker, ik volg het ook. Want het blijft een bron van informatie. Dat blijft je vak. Maar ik word altijd een beetje verdrietig van wat mensen er allemaal opgooien. Omdat ze onbeschaamd dingen erop knallen. Zonder dat ze er verantwoordelijkheid voor nemen. Ik vind dat ze daar... Ik ben zelfs een voorstander voor dat je niet eerder op social media mag... dan dat je je ID-card in je computer hebt gefrommeld.
3: Ah, dus een bepaalde leeftijdsgrens.
12: Dat, nee, maar ook gewoon dat Pinocchio 6 jou niet tot de grond afbrandt... en dan niet te pakken kan worden genomen.
3: Ja, maar dat is net even een andere afslag. Kijk, social media voor ministers... Voor iedereen die in de politiek zit, kan natuurlijk ook helpen. Het kan functioneel zijn, maar wanneer is het functioneel, wanneer is het ijdel?
9: Nou, het wordt wel vaak ijdel, hoor. Want kijk, bij die ministers, wat je dan ziet... want daar gaat het niet om, dat stond vanmorgen... en de voorpagina van de Telegraaf is heel veel geld aan uit te geven. Wat je ziet is dat ze moeten natuurlijk wat beleid verkopen. En op zich is het heel goed en ook wel echt te begrijpen... dat ministeries zeggen, we willen op social media... als we nieuw beleid hebben, dat de mensen hier allemaal weten... wat de regels zijn. Dus dat is allemaal heel nobel. En het draaft wel een beetje door in reels en dingetjes... en allemaal filmpjes en fotootjes. En heel gelikt van ieder werkbezoek wordt er gemaakt... als een minister ergens binnenkomt, dan loopt hij met een camera achteraan. Er gaat ontzettend veel geld in om. En dat is wel een beetje ijdel.
3: Ik heb even gekeken. 3,5 miljoen euro is er uitgegeven, allemaal van ons belastingsgeld, aan externe inhuur voor de social media van bewindspersonen.
9: Ja, in de afgelopen
6: 6 jaar.
3: Ja, dat is toch veel?
9: En er werken 33 mensen fulltime aan de Instagram en X en LinkedIn-accounts.
6: Maar dat is werkgelegenheid.
9: Nou, de overheid moet wat kleiner. Moet overal bezuinigd worden. Het is best gek dat je 33
6: die mensen
9: in
6: moeten zichtbaar zijn.
9: 33.
7: Maar daarmee wordt toch ook de jeugd met name geprobeerd om de jeugd politiek
9: te... Er zijn niet heel veel 16-jarigen die @min VWS volgen. En,
3: kijk even. Ook niet naar zo'n filmpje bijvoorbeeld.
15: Lieve schat, het is heel simpel. Of je bent een hottie, of je bent het niet. En jij bent het.
16: I have the one and only 24 karat gold Labubu.

0: het is... Oké, okay, ik geef het een beetje flauw. Dat is wel alleen Jet te pakken. Want we kunnen van iedereen die
1: En het is van de partij ook. Dus het is niet van de... Van
0: ja, maar oké. Okay, dus er is een hele social media afdeling die denkt... Nou, dit moet je doen.
1: Van D66 denken ze dat dit werkt. En het heeft gewerkt, maar, want hij heeft de verkiezingen
2: gewonnen. Is het belastinggeld of van de partij?
1: Dit is van de partij. Maar dat is uiteindelijk belastinggeld, maar ja.
0: Ja, dat, uiteindelijk wel. Betalen wij het gewoon nog.
3: Wel leuk,
0: jij en ik. Ja? Dat is echt iets voor jou, ja. Maar ik zei net, wanneer is het functioneel en wanneer is het ijdel? Kijk, je hebt natuurlijk ook door heel vaak bewindsleden... die gaan nog even op de foto, bijvoorbeeld met Zelensky, dat zien we heel vaak terug. Ja. Of met Trump, of wie dan ook. Maar bijvoorbeeld onze eigen Infantino, ja, onze FIFA-baas... die vond het zelfs nodig om bij een begrafenis van Pelé... om daar een selfie te maken. Is dat schaamteloos of niet? Ja. Dit is niet Pelé uiteraard, maar dit was wel bij zijn begrafenis.
4: Hij schijnt ook heel veel geld uit te geven aan zijn kapper. Dat vind ik ook eigenlijk ongelooflijk, vind je?
0: Het is echt een dijkletser, Pieter. Echt,
4: ja, ik hoor één dijkvlammer hier.
0: Nou, weet je, als jij het daarover hebt, kun je meteen naar de brand
2: gaan. Maar wat gaat er zondag gebeuren met Infantino en Trump? Daar kijk ik toch wel een beetje naar uit.
5: Lekker knuffelen.
2: Want ik denk namelijk, als die in beeld komen, dat die worden uitgefloten.
6: Zeker.
2: Maar dat kun je natuurlijk als regisseur kan je dat oplossen.
5: Door ze niet in beeld te nemen, bedoel jij?
2: Nou, als je het nou zo manipuleert dat je ze in beeld neemt, eerder... en dat er dan goed geluid onder zit, ander geluid... dan lijkt het net of er niet gefloten wordt. Want maar, je kunt er vergif op innemen.
1: Maar Infantino is toch het hele toernooi heel vaak in beeld genomen?
2: Ja. Nou, die werd ook uitgefloten.
1: Dat zal dat
0: maar ik hoor net, de regisseur is heel driftig tegen mij aan het vertellen... dat ze laat hem dan niet, want hij weet dat. Hij doet al die grote wedstrijden, onze regisseur.
2: Dus we krijgen geen... shot van die man.
5: De tv wel, maar je kan het ook verkiezen om het bijvoorbeeld niet in het stadion, toch? De
0: niet in het scherm,
5: dan zien ze het niet.
0: Ja, ja, dat is het dan. Je zal maar... je zal maar 6 keer overvallen worden. Je bent juwelier, je wordt 6 keer overvallen. Wat doe je dan de 7e keer?
1: Ja.
0: Wat zouden jullie doen?
4: Ik denk dat de tent al dicht had gegooid.
0: Ja?
4: Ja.
6: Overal camera's, toch?
4: Dat sowieso.
0: Ja, oké, maar Matteo, je wordt bedreigd.
6: Nee, ja, maar wat zou je dan doen? Ja, het ligt.
2: Hoe loopt dit af?
1: Nou ja, kijk, dit is in Noord-Italië. De dochter van die eigenaar wordt nog even vastgebonden. Die heeft een pistool tegen het gezicht gehad. Dit is al wel 5 jaar geleden, hoor, dit. Nou ja, dit is dan binnen. En uiteindelijk komt dus de eigenaar van die zaak. Die komt nu de hoek. Dat is die man die daar de hoek om komt. En ja, die gaat uiteindelijk... weet die overvallers, ze nemen wel het buit mee... maar die weten ze de zaak uit te jagen. En buiten schiet hij ze dood. Terwijl ze wegrennen. Hij schiet er 2 dood, 1 overleeft het. En dit is wel een zaak, want het is nu in Italië echt heel groot nieuws. Want die man is in hoger beroep gegaan. Is veroordeeld tot 14 jaar cel. Hij is 72, dus die man heeft levenslang gekregen. En er is nu in rechtse partijen in de Italiaanse politiek... terwijl ik hier McDonald's voor mijn neus krijg trouwens. Maar die...
6: Het is wel gek dat alleen wij dat krijgen.
1: Ja, dat is ook gek, ja. Zie, Noah slaan ze over. Oh, nee, niet. Nee. Maar de rechtse partijen zeggen, dit is zelfverdediging. Maar die mannen rennen weg en dan schiet hij achter ze aan. En in Italië is dit echt het gesprek van de dag, begrijp ik. Maar dat is best wel een heftige kwestie. Wat is nou zelfverdediging? Als jij, dit is de 6e keer dat die man overvallen wordt. Zijn dochter
6: dus als
1: hij
6: dat in zijn zaak had gedaan, was het oké geweest?
1: Ja.
6: Maar omdat ze wegliepen...
1: Ja.
0: Ja, dat is grote opstand, hè, in Italië daarover.
1: Ja, en de politievakbond zegt bijvoorbeeld... deze man hoort niet in de gevangenis thuis. Nee, deze man hij haalt tenminste de criminaliteit van de straat af.
0: Dat is het eerste wat ik dan ook zou denken. Ondertussen denk je, wat gebeurt er allemaal? Maar wij zoeken al het hele WK fan of the matches. Als je echt groot fan bent van welk land dan ook... dan krijg je zo'n mooi McDonald's-pakket. En nu dachten wij, ja, Thomas is er weer. Het was vorige keer zo lekker. En jij en ik delen graag de McNuggets. Dus we zijn weer verwend op McDonald's met allerlei McNuggets... En trouwens ook het hele publiek, hè. Dus tast lekker toe. Eet lekker, staat altijd goed op camera. Dat gaan wij dan ook zo meteen doen.
6: Zal ik een milkshake, popcorn? Dat schijnt nieuw te zijn, toch?
0: Nou, misschien komt dat er ook nog achteraan. Ja? Neem eerst je burgertje maar, of je kipnuggets.
6: Eerst even kijken wat allemaal van
0: de Noah, hoe duur is het om in het stadion te zitten eigenlijk?
2: Spicy dat.
0: Bij het WK.
5: Nou, ik zat even te kijken. Je kan dan nog kaarten kopen. Nou, de goedkoopste kaartjes kosten dan €7.000.
0: Ja?
5: Nou... En de duurste kaartjes €40.000. Dus ik dacht, leuk, ik koop er even een paar voor ons lekker teamuitje. Nou ja, het slaat natuurlijk helemaal
0: naar... bizarre prijzen. Ja, maar je krijgt wel een halftime show. Daar hebben we natuurlijk
2: dat is nog niet eens weggelegd voor de familie De Mol.
0: Nee.
2: Als je met de hele familie De Mol gaat, kan je dat niet afrekenen.
0: Dan ben je failliet. Dan ben je gewoon failliet.
5: Dat kan echt niet.
0: Nee, maar het zijn bizar. bizarre prijzen zijn dat. Maar het winnende land krijgt wel een mooi ringetje, begreep ik.
5: Er zijn natuurlijk een aantal dingen waar je heel veel kritiek op kan hebben bij dit WK. Maar dit vind ik eigenlijk best een leuke touch. Je hebt natuurlijk de Amerikaanse traditie, hè, dat je zo'n gave ring krijgt als je kampioen wordt bij de NBA of bij de NFL. Ja, je ziet die fantastische foto's altijd van, hè, van Michael Jordan, van Tom Brady, met al die ringen om. Nou, het winnende land krijgt dat ook. Allemaal zo'n ring hem op maat gemaakt wordt het dan. Maar wat ze dan ook wel weer handig doen, is dat ze er ook 2000 ongeveer gaan verkopen aan fans. Kijk, dit zijn al die foto's van vroeger natuurlijk super. Ja, hoeveel heeft Tom Brady er nou? Ik zie er 7 om zijn vingers zitten. Maar die gaan ze dan ook weer verkopen aan fans. Dus ze proberen natuurlijk overal weer een commercieel slaatje uit te
0: halen. Ja, en wij hebben de dennenappel, hè?
2: Dat is toch schattig, dat dennenappeltje? Dat is ook een mooi ding. Jij hebt hem vast.
6: Ik heb hem gewonnen, ja.
0: En ik heb ook een blauwe dennenappel.
6: Ik heb ook een blauwe dennenappel.
2: Heb je hem zo groot?
6: Ja, en ik heb hem ik heb een lijst met daarin. Met Twente heb ik die gewonnen. Ben ik ook kampioen geworden. Daar heb ik een shirt in met het bekertje en de medaille. Dus die heb ik beneden in de kelder liggen.
1: Weten we nou hoe lang die rust gaat duren eigenlijk?
5: 25 minuten.
0: Oh, ik wou zeggen 3 uur.
6: Ongeveer, 25 minuten, toch?
0: 25? Ja, dan wordt natuurlijk veel meer. En dan gaat natuurlijk van alles mis. Weet je nou
5: al. Maar dan moet je toch gewoon weer opnieuw een warming-up gaan doen. Kijk, jij weet dat. Maar...
6: Ja, maar weet je, bedoel, je moet ook niet zo zeuren, man. Dat is lekker, man. Je kan even naar de wc, je kan een kop koffie drinken.
5: Even liggen.
6: Je kan even vouwen of poppen.
0: Of een McNuggetje. Lekker McNugget kijken.
6: En ondertussen kun je gewoon kijken naar Justin Bieber.
2: Daarom zijn die kaartjes zo duur natuurlijk al.
6: Ja, maar het is
2: vanwege die artiesten, ja.
1: Maar komt het wel eens voor dat er rust uitloopt in Nederland of zo? Is dat nooit?
6: Nee.
5: Zelfde strenge eisen.
6: Tenzij de wedstrijd wordt gestaakt natuurlijk vanwege noodweer. Ja.

0: Dat is wel leuk. Micha Vorm die vond dat destijds heel leuk.
1: Ja, maar dat, kijk, voor het Nederlands elftal was dat leuk. Want die wonnen die wedstrijd in 2014. Ja, dan heb je nog zo'n bronzen plak om, ter herinnering.
0: Ja, tegen Brazilië was dat.
1: Ja, maar denk je nou dat Harry Kane en Mbappé zin hebben om nu nog een wedstrijdje te gaan voetballen?
0: Dat denk ik niet.
1: Denk
0: ik
1: niet.
0: Nee, wij gaan lekker...
1: Wat zei je? Je wil een Mackie.
0: Ik wil graag een Mackie. Ja, ik zit wel... Ik denk, wanneer komt die break? Maar die komt er dus nu aan. Zometeen zijn we terug. Hebben we nog even over Oekraïne. En nog eventjes jouw pompiedol. Wie is dat?
2: Ik heb mijn mond vol.
0: Nou, vraag ik het zo. Blijf hangen, cliffhanger, tot zo.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo. Voel mij
4: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Zo. Morgen zijn we er trouwens weer om 8:00. En dan vanaf maandag gewoon weer vertrouwde tijd. 9:30 of iets over 9:30. Even recenseren. Cijfer voor de empanadas?
2: Een 9.
0: 9?
2: Lekker, ja, heerlijk.
0: En de kipnuggets?
2: Dat is altijd een 10.
0: Altijd een 10.
2: Altijd een 10.
0: Neem jij altijd 6 of 12?
2: 20.
0: ik wist helemaal niet dat jij zo'n fan was van Mick Jagger.
2: Nou, dat was ik eigenlijk niet. Ik vind de Stones wel vet. En ik ben ook wel eens een concert van de Stones geweest. Maar er was afgelopen week, hij heeft natuurlijk een album uitgebracht. Hij doet een perstour en hij heeft een podcast gedaan van de New York Times.
0: Ja.
2: En toen kwam ik eigenlijk achter hoe leuk Mick Jagger is. Wat een ontzettend leuke, relaxte vent dat is. En ik hing echt aan zijn lippen. Het ging bijvoorbeeld het was een hele goede interview. Die deed dat trouwens echt heel goed. Maar die vroeg hem bijvoorbeeld naar van ja, als je jezelf dan vergelijkt bijvoorbeeld met artiesten als Bruce Springsteen, die dan toch echt wel meer ook een politieke boodschap willen brengen op dat podium, dan heeft hij echt de verhaal van ja, maar daar ben ik niet voor. Ik ben er om die mensen te vermaken. En dan heeft hij ook nog vergelijkingen met ja, als ik op Glastonbury sta, dan staan er ook heel veel mensen die hebben een kaartje voor het festival gekocht, niet per se voor mij. Dus dan zit ook nog een beetje, zelfs een beetje bij de grote Mick Jagger, een beetje onzekerheid in dat hij toch zich anders opstelt dan mensen die in een stadion naar hem toe komen. Nou, ik vond echt dat hij hele leuke teksten had.
0: Ja, dus je hebt gewoon een heel ander beeld. Nou.
6: My job in the live music world is just those people that come is to have the best time they possibly can, and for 2 hours or whatever it is to forget all their problems and the problems of the world.
7: It's just, you know, they want to leave the concert feeling like it was worth it, and they can forget their troubles.
6: And you don't want to lecture them.
2: Ja, je moet ze niet de les lezen. En dat vind ik eigenlijk wel een goeie.
0: Mooi.
8: Ik ineens denken aan het geweldig interview. Moeten mensen thuis even googlen. Sonja Barend.
0: Ja, ja.
8: Flirten.
0: Geweldig. Ja, ik had dat ook graag willen laten zien. Ik krijg allemaal in één keer paniekerige appjes. We zijn er helemaal niet om 9:30. Op maandag tot en met vrijdag. 9:50. Dat is nieuw deze zomer. Alleen deze zomer. Dus vanaf maandag 9:50. Iedere werkdag zijn wij er met de Oranje Zomer. 5 weken lang. En jij doet er ook nog eentje, geloof ik, een week.
2: Ja, maar dan wel om 9:30, toch?
0: Nee, 9:50.
2: Ja, 9:50, een rare tijd.
0: Ja, maar maak de mensen nou niet...
2: Tien voor half tien.
0: Eventjes omcirkelen in je agenda. Ja, oké. Okay. Nou, is die oorlog tussen Oekraïne en Rusland... is dat nou gewoon een drone-oorlog geworden?
9: Nee, het is wel een groot verschil met toen we 4 jaar geleden erover spraken. Toen we vertelden dat de Oekraïners met 1 hand op de rug moesten knokken. Omdat ze niet het doel in het achterland van de Russen konden aanvallen. Dat gaven we ze gewoon niet, mocht niet. Nu maken ze zelf. En nu zie je wel wat ze nu aan het doen zijn in kentering. Omdat Rusland moet het nog van de olie hebben. Ze produceren olie, ze maken er kerosine, benzine en diesel van. En ze exporteren het. En wat doen de Oekraïners? Die pakken die laatste twee pakken ze aan. Dus dat het en niet weg kan. En ze vallen de olieraffinaderij. Zodat het raffinageproces in de problemen komt. En dan kun je olie aanvoeren wat je wil, dan kun je er niets mee. Dus het is meer de economische kaart die ze spelen. Dat ze van het begin af aan hadden moeten mogen doen. Het heeft voor hun goede consequenties. Omdat aan het front gebeurt er bijna niks. En de bevolking ziet nu ook wat de consequenties in de rest van Rusland zijn. Dus er komt een moment dat hij dat niet meer kan uitleggen. Dat is eigenlijk het grote verschil met in het begin van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

0: Maar ja, het helpt natuurlijk een vrede helemaal niks dichterbij. Omdat geen van beiden meer terug kunnen. Ook Poetin. Ja, hoe is er voor hem nog een weg mogelijk... Waarbij hij met opgeheven hoogte het pand kan verlaten. Zelfs de Krim, waar we in 2014 niks aan gedaan hebben... wordt op dit moment door de Oekraïne geïsoleerd.
1: Ja, dus eigenlijk een kat in het nauw, zou je kunnen zeggen, absoluut. Bij Poetin. Maar dat maakt het misschien wel des te gevaarlijker.
0: Nou, als je dan speculeert dat hij andere wapens gaat inzetten... dat zie ik niet gebeuren. Maar ja, hij kan moeilijk nu opeens wel vredesbesprekingen geven... beginnen waarin hij zegt, ik hoef niks meer te hebben. En nu de Krim ook geïsoleerd wordt... dat was natuurlijk het stokpaardje waar wij niks aan gedaan hebben... en waar Poetin mee begonnen is. Ja, dat raakt steeds meer geïsoleerd. En de bevolking heeft behoorlijk wat last. Want je hebt satellietfoto's waar mensen in de rij staan... voor een benzinestation van 50 kilometer lang...
1: Ja.
0: Dat duurt even voordat je weet niet eens zeker of je in de rij staat voor een benzinestation. Als je pech hebt, kom je aan zijn. Sta je bij je schoonmoeder voor de deur. Je weet het niet.
1: Dat is nog erger.
2: Een hele langzame McDrive.
1: Ja.
0: Dat bedoel ik. Dus het is de bevolking gaat het merken. En dat zou wel kunnen helpen als daar een keer in zijn directe omgeving iemand zegt: nou is het genoeg geweest.
2: Maar die geruchten gingen al een beetje toch wel. Maar iedere keer hoor ik dat en dan gebeurt het niet.
0: Omdat hij een ongelofelijke meester is en het op tijd wegzetten van dat soort mensen. Vandaar dat als je kozijnen wil hebben en je wil van je schoonmoeder af... dan moet je de ziekenhuiskozijnen nemen die hij heeft. Er valt altijd iemand het raam uit. Ja. Dat bedoelt je ook echt.
1: Ja, we lachen, maar het is eigenlijk wel heel erg.
2: Heel droevig.
1: Het is wel trouwens bijzonder dat een land in oorlog zo'n drone-industrie kan opzetten... waar andere landen jaloers om zijn. Tegelijkertijd heeft hij ook de minister van Defensie even de laan uitgestuurd. Wel bijzonder, hij leidt het helemaal.
0: Ik heb geen enkele reden. Ik heb het niet zo gauw kunnen achterhalen wat daar de reden van is. Hij zat er nog maar net. En hij heeft juist die droneoorlog en die droneproductie op een hoger niveau gebracht... waar de Russen grote problemen mee hebben. Want wij denken aan drones en kleine dingetjes... maar zij beschouwen ook drones daaronder die ongeveer net zo ver kunnen als een kruisvluchtwapen. Ja, en daar hebben de Russen gewoon verschrikkelijk veel last van. Ja. En waarom hij zijn minister eruit gegooid heeft... ik vond hem nogal succesvol, maar ook daar kan gelden. Hij moet wel, omdat hij geen verkiezingen mag houden... een team met elkaar houden als mensen het al te veel niet met hem eens zijn. Je moet maar eens in zijn schoenen gaan staan.
1: Communiceren, dat was het hele probleem. Communiceren doen ze nu wel bij Ajax, want ze halen de een na de ander binnen. Een nieuwe spits erbij.
3: Ja, die is dus net officieel. Hebben ze iets minder dan 20 miljoen euro voor betaald. Leonardo, een Braziliaan van 23 jaar. Dat moet hem helemaal gaan worden. Nou ja, ik bedoel, ik denk als je kijkt naar de topclubs in Nederland... moest er en moet er bij Ajax natuurlijk ook wel het meest gaan gebeuren. De grote vraag is een beetje, waar is Marc-André Ter Stegen? Want die zou toch komen?
1: Ja.
3: Hij is eruit met Ajax. Ajax is eruit met Barcelona. Maar hij is er nog niet uit. Met Barcelona. En als dat wordt geregeld, dan komt hij naar Amsterdam. Gebeurt dat niet, dan kan die deal nog gaan klappen. Dus dat is nog heel even afwachten. Het kan heel snel gaan in de transferperiode. En dan...
1: Even alles te maken met geld.
3: Alles heeft te maken.
1: Dan zijn we gewoon weer rond. Dit was het voor nu, jongens. Dit was de Oranje Zomer van vrijdag. Morgen dan zijn we er wederom om 8:00. En vanaf maandag dus 9:50. Onthouden. Bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid. Bedankt voor het kijken. Graag tot morgen.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines op vers.
5: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
6: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht... naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone... maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen... en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip... terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken... maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen... zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman... zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag... en nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs... omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39... begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegden... maar onduidelijk is wie erachter zit. En in Canada is een echtpaar van in de 70 gedood door een zwarte beer. Het paar verbleef in een poshut bij McTavish Lake, waar ze vaker waren om te vissen. De politie ging polshoogte nemen toen ze de telefoon niet meer opnamen en vond de man dood vlakbij het meer. De vrouw werd een dag later in het bos teruggevonden. Dodelijke aanvallen door zwarte beren komen in dat gebied niet heel vaak voor. Maar in mei kost een ontmoeting met zo'n dier ook het leven van een man van 27. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En dit was het Radio Nieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 Hengelo-Duitsland. Door de grenscontroles een klein kwartiertje vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 20 minuutjes oponthoud op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Oudenschans over 3 kilometer door de controles. Ook controles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 6 kilometer file en ruim een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Langzaam rijden tussen de knooppunten Grijsoord en Valburg.
5: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. Twee minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracasbaai. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. En in Duitsland is gisteravond een veiligheidsmedewerker van 26 uit een rijdende trein gevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Naar verluid gebeurde dit nadat een van de passagiers, die mogelijk te diep in het glaasje had gekeken, overlast gaf bij een kaartcontrole. Daarbij ontstond een worsteling waarbij er uiteindelijk een deur openging. Volgens de Duitse krant Bild reed de trein op dat moment ongeveer 120 km per uur. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone

0: van Sport een heel hartelijk goedemiddag. Want ja, dat is het alweer. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. We zijn er het komend uur met het verslag van de derde vrije training van de tiende ronde van het wereldkampioenschap Formule 1. En dat gebeurt allemaal op het mooie, prachtige, machtige Spa-Francorchamps. 44 raceronden, dat allemaal morgen. De lengte van de baan 7 kilometer en belangrijk 4 meter. 102 meter en 20 centimeter hoogteverschil al hier. We hebben natuurlijk een overtakepunt en we hebben een aantal van de active aero zones waar de achtervleugel open kan en mag geklapt worden. En de voorvleugel tegenwoordig ook. Banden zijn een tandje zachter dan vorig jaar. C4, C3, C2 zijn de soft, medium en hard. Rood, geel, wit. Ja, het is een bijzonder weekend op Spa, mogen we wel zeggen. Want gisteren een beetje druppeltjes met Formule 3 en Formule 2. Maar de Formule 1 lijkt verschoond te zijn van enige vorm van Spa-water.
1: Ik zie gewoon zon.
0: Ja.
1: Het is gewoon blauw in Spa. Het is Spa-blauw en dat betekent 19,4 graden Celsius buiten temperatuur. De baan is 34 graden. Toch nog wel een 63% luchtvochtigheid en een lekker windje. En je ziet die mensen hier op het gras, lekker in de t-shirtjes, lekker op hun telefoontje te kijken, want zij zijn aan het wachten op die derde vrije training.
0: En voor de gelijkleggers der lage landen, er staat al een klokje en die nemen we meteen even met je mee. Mocht je willen synken met je beeld van Viaplay en van ProTV, of waar je ook maar kijkt, misschien RTL Duitsland, klokje dan natuurlijk meteen weer weg. Dankjewel. Vom, help mij, heel hulde. Maar we doen het zo nog wel een keertje, hoor. Ja, het blijft een bijzondere. En ik heb ook een beetje een weemoedig gevoel. Want het is de laatste uit een vaste serie Spa. Dus de 59ste keer dat we deze Grand Prix hebben. Samen met circuits als Monza, Monte Carlo en Silverstone. Is hier al vanaf 1950 op de kalender. Met wel wat onderbrekingen. Want ja, Bernie Ecclestone, de Velsruzie gehad daar. En dan riep hij, ja, ik moet meer geld hebben. En dan zeiden de mensen van de regering van Wallonië van, nou weet je wat, wij hebben nog in ons budget hebben we nog een paar miljoen staan voor fietspaden. En dan duwen we dat wel in het circuit. En het is toegegeven, het is in de loop der jaren natuurlijk wel echt gewoon serieus aangeboden. Want gaan we even voorzichtig terug, een jaar of 15, 20 geleden was de pits was maar één grote oude zooi. Om te flauw te
1: zeggen. Ja, als je kijkt, was dit hier wat je links ziet, was er helemaal niet.
0: Nee, het is heel goed. De nieuwe pitstraat die er uiteindelijk gekomen is. En er zijn heel veel kijkers die weten niet eens dat dit vroeger niet de pitstraat was. Maar ja, dat krijg je als je wat ouder bent. Wat dat betreft dus gisteren toch wel wat interessante dingen te melden. Was het al het verschil tussen George Russell en Kimi Antonelli? Ik heb er wat grafieken van gezien. Antonelli is gewoon veel beter met zijn energy management. De beide Mercedes doen nog steeds dat stukje liften vlak voor start-finish om te zorgen dat het systeem niet zegt, ik ben leeg en nu moet je wachten. Ze laten er wat in zitten. Het is allemaal super moeilijk
1: lastig uit te leggen.
0: En als je het je niet interesseert, moet je het ook letten laten. Als je het wel interesseert, moet je lekker gewoon op X een paar van die grafiekjes gaan bekijken. Dan denk ik dat je wel een beetje snapt waar het over gaat.
1: Ja, Lando zei gisteravond dat de Mercedes hun energie wel op de hoogste stand hadden staan, zeg maar. Als je een beetje makkelijk wil samenvatten in die tweede vrije training.
0: Ja.
1: En die gasten gebruiken dus vlak voor het opkomen van dat rechtstuk richting Rouge en Radion, gebruiken ze dus heel veel energie zodat ze aan het eind niet tekort komen.
0: Ja, en Russell had dat minder goed voor elkaar, want dat was een behoorlijk verschil. 1,2 seconden was dat gisteren. Dat gaat vandaag overigens niet gebeuren, maak je geen zorgen. Want ze staan natuurlijk weer allemaal. Nu begint het langzamerhand het alfa-mannetjesgedrag bij de coureurs begint boven te borrelen. Want ja, pole position op Spa, dat is toch wel lekker. Hè? Dat wil je toch wel tot je hebben. Deze Hadjar, daar kunnen we trouwens wel van melden, want dat was gisteren nog niet helemaal officieel. Hadjar start achteraan.
1: Ja,
0: en dat is omdat hij zijn vijfde motor heeft. Max heeft ook wel een nieuwe motor, maar die zit nog binnen de pool. 10 plaatsen Kristoff vooralsnog voor Lando Norris en Lance Stroll. En daarbij werd, oh, we zijn al op groen. Nou, fijn, bedankt. En geen klok gezien en nog geen klok en nog geen coureurs. Want ze denken, ja, we hebben 3 vrije trainingen, joh. Alles wat we bij elkaar hebben staan, nou, dat zal een minuutje of 5, 26 rijtijd zijn. Dus laat een ander de baan voorlopig maar even voor ons gaan schoonmaken. Waar ik even naartoe wil, is Mercedes. We hebben natuurlijk allemaal in ons hoofd zitten dat Mercedes zo dominant en zo goed is. Laatste overwinning van Mercedes, Lewis Hamilton, 2024. Laatste podium van Mercedes, Lewis Hamilton, 2024. Laatste pole position van Mercedes, Lewis Hamilton, 2020.
1: Hier op Spa. Ja.
0: Hier op Spa, dus dat is. Ze gaan we wel proberen. Ach, we hebben een klokje, mooi. 59, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. eerste gelijk.
1: Ja, goed gedaan hoor.
0: Ja, ik heb gisteravond nog zitten oefenen.
1: Heb je oefenen?
0: Toen ik terug van, ja? Van het racecafé.
1: In de auto?
0: Tot 3:30. Want ik ging een paar keer fout, weet je. Dan rek dat en dan strek dat. En dan denk ik,
1: opnieuw.
0: Nog een keer. Opnieuw, weet je. Kom op. Je kan
1: je
0: het.
1: Je kunt het.
0: Ja, precies. Dat soort dingen.
1: Arvin Lien, dat we zeiden het gisteren nog in het café. Net zijn rijbewijs gehaald. Kun je het geloven?
0: Nee, zijn rijles. Nog niet eens zijn rijbewijs gehaald.
1: Oh, ze hebben...
0: Nee, zijn eerste rijles.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Ik dacht dat hij zijn rijbewijs had gehaald.
0: Ik vond de opmerking van collega Nicky Kasburg wel erg grappig... dat hij de eerste keer gezakt was. Omdat hij te hard reed. Ik denk, als je coureur bent, zou ik dat ook zeggen. Hij zegt, nee, dat is echt waar gewoon. Ik reed gewoon te hard.
1: Hij was wel erg openhartig.
0: Nee, maar ik vind dat prima.
1: Eigenlijk.
0: Nee, ja. Supergast.
1: Ja.
0: Je kunt het openhartig noemen. En ik zeg er dan meteen, eigenwijs, ik ben een dubbele punt, komma eerlijk achter. En dat vind ik heel goed. Hij lult het wat dat betreft niet omheen. Want jij schetst als een situatie van Russell die dan aan het knokken is om dichter bij Antonelli te komen. Zegt, ja, ik heb dat ook wel meegemaakt. Dat je een coureur, dat je een collega krijgt. En kut, die gaat harder. Oh, ga ik doen wat hij doet. Kut, daar ga ik nog langzamer van. En dan moet ik weer terug. En voor je het weet, ja, dat is het.
1: Maar het is de waarheid.
0: Nee, maar prachtig.
1: Absurd.
0: Het zit dan in je hoofd. En daarom is hij ook zeer gewaardeerd zeer gewaardeerd collega. En een hele goede coureur in het vak verduwd. En goede keuze gemaakt. Want wij zijn het alweer vergeten. In het Wereld Tourwagenkampioenschap was hij ook echt... Daar was hij echt heel, heel, heel goed. Die kan wel trappen, zeggen ze dan. Gasly is zijn auto gerepareerd. Verder geen stress, geen nadigheid. Want dat is natuurlijk wel het mooie van dit kampioenschap tegenwoordig. Vroeger was het altijd de bak en overstellingsbak. En ja, versnellingsbakken vallen tegenwoordig niet meer. Vroeger mocht je 3 wedstrijden met een bak doen... en dan kreeg je ook weer gridstraffen. En allemaal dit soort dingen.
1: Verder nog wel wat nieuws bij Ferrari vandaan.
0: Doe eens gek.
1: Ze hebben bij beide auto's, ja, van Hamilton en Leclerc... hebben ze de banden te laat teruggebracht.
0: Ja.
1: Denk je van, nou, dat is toch niet zo belangrijk? Ja, echt, want het zijn regels... En dan, als je een regel overtreedt, krijg je een boete. En hoe duur is dat dan als je je banden te laat terugbrengt?
0: Ja.
1: €5.000.
0: Ja, en 10
1: boete. Maal 2.
0: Ja, dat is gewoon een gozer die niet even op zit let. Die was bezig met zijn pastaatje, denk ik.
1: €10.000 in de min.
0: Ja.
1: Oh, breng jij die band even weg? Ja, dat doe ik zo wel, joh.
0: Even voor de uitleg. Het is dus niet zo dat alle sets banden die de teams ter beschikking hebben... ze die het hele weekend ter beschikking hebben. Je moet zorgen dat je voor de race van 2 compounds een nieuwe set over hebt. Dat we weten dat het altijd opnieuw komt. En dus na een eerste vrije training moet je 2 sets van iets inleveren. En dat moet je eerst elektronisch aanmelden. Ik ga die en die inleveren. Maar dan moeten ze er ook op een bepaald tijdstip zijn. Ook weer om... de mannen van Pirelli niet daar iemand te hebben... die daar 4 uur staat te wachten tot al die banden binnen zijn. En als je dat niet goed doet, dan ben je het bokkie. Het is eerder gebeurd, hoor. Ik bedoel, volgens mij heeft Haas het een keer gehad in 2023. In Miami vorig jaar was dat ook bij het team van Alpine het geval. En het klokje staat inmiddels op 55 minuten. En het gelijke getal. Lastig, zie je. 51. 52, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40.
1: Als jij vanavond naar huis gaat, ga je weer oefenen. Ik weet het zeker.
0: Ja, maar soms zie je 55 staan en dan zit hij aan de rechterkant ook meteen 55. Ja, die had ik net geroepen, weet je. Nou ja, zwaar. Allemaal dingen. Yuki Tsunoda in de pitbox bij het team van Red Bull Racing. Want daar staat natuurlijk nog steeds reservecoureur. Laat het duidelijk zijn. En dit zijn de eerste... onboard sounds vanaf Spa. Het is Olly Berman bovenop de radio. Dit is het pijnpunt van het circuit. En ja, je hebt het inmiddels wel door. Formula 1 management is heel slim geworden. Wat ze wel en wat ze niet laten zien. In Silverstone hebben we geen enkele graphic in de halo gezien... over versnellingen en dat soort dingen. En hier hebben ze er dan weer een nieuwe verzonnen... waarbij de G-krachten erop staan. Nou, als er iets is wat de mensen thuis op de bank weinig vertelt... dan is het dat G-krachtenverhaal. Dus ja. So be it. Gaat Sainz blijven? Want hoop ik toch, en hij hoort ook.
1: Ja,
0: dat is wel wat grommel.
1: Ja.
0: Ik denk dat het hem wat tegenvalt. Eerst Perez.
2: It's on test, this is from the engine.
3: What we are looking into this?
2: It feels quite weird.
0: Zijn motor voelt niet goed. Zijn Ferrari-motor voelt niet goed.
1: Beetje hiccups.
0: Hij twijfelt, zegt hij. Dat is misschien een vertaling van de man die achter het stuur zit. Ja? Terwijl Bottas als eerste begint om een ronde op Spa neer te zetten. Ik hou mijn hart toch vast voor deze jongens, Jack. Ook voor volgend jaar, want we zijn het allemaal vergeten. Kennelijk. Ja, met een Ferrari-motor. En zij komen volgend jaar met hun eigen krachtbron.
1: En ze komen nu al 5 seconden tekort.
0: Ja, dat is best veel. Ik weet het niet. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze een heel slim plan bedacht hebben. Dat ze nu dus eigenlijk, omdat ze weten, oké, die motor is dat, daar weten we het van. We gaan alleen maar aero dingen doen en dit proberen. Kijken of we met deze krachtbron wat kunnen. En we weten dat onze krachtbron op de testbank aangeeft dat die daar in de buurt zit. En Kettle is natuurlijk geen klein bedrijf, hè. Laten we dat niet vergeten. Natuurlijk ook dit soort motoren, althans wat een beetje in de buurt komt, in de Amerikaanse IMSA-kampioenschappen rondrijden. Daar zitten ze ook al een beetje met elektriciteit en deployment en dat soort dingen. Dat is helaas even niet anders tegenwoordig.
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik voel helemaal precies met je mee, weet je. Ja. Dan gaan ze kijken van, als dan onze nieuwe motor komt, kijk eens, we hebben 2 seconden gewonnen.
0: Ja, en dan komen ze dus nog, als je die 5 seconden haalt, komen ze dus nog 3 tekort. Hetzelfde heeft natuurlijk het team van Aston Martin. Waarbij ik het soort onderbuikgevoel, het loopt daar zo async dat ik nog steeds in verwarring ben waarom Adrian Newey, de auto die hij gebouwd heeft, waar een motor achter zit die hem niet kan vertellen wat het maximale aeropakket kan zijn, dat hij nu met een hele nieuwe auto komt met een ander aeropakket. Dat denk ik, ja, dat vind ik eng. Maar ja, zij zullen het wel goed gepland hebben. Aan de andere kant, als je zo stijf achteraan staat, dan is enige sprong voorwaarts relatief makkelijk. Red Bull als gisteren, laten we het daar eens even over hebben.
1: 9 coureurs op de baan. Bottas, Colapinto, Perez, Hadjar, Ocon, Beerman, Gasly, Lindblad en Lawson.
0: Bottas reed gisteren een 1.49.1. Begint hij met een 1.52. Ja, en deze jongens denken, we kijken naar Kimi Antonelli in de pitbox bij zijn team. Die staat rustig te koekeloeren. Die denkt, nou, laat die jongens de baan maar even een beetje op orde brengen. En Hadjar, ja, die weet dat hij achteraan moet starten. Dus het enige wat hij kan doen is shinen dit weekend. En laten zien dat hij het kan. Hoppa. Brusht even de vloer bij het uitkomen van Les Combes. Ietsjes te ver over de curb trouwens aan de linkerkant. En dan komt er zo'n hele mooie bruine wolk onder die auto vandaan. Hadjar kan natuurlijk alleen maar laten zien in kwalificatie, als hij er gewoon echt tof bij staat. Van oké, ik heb de snelheid. En dan moet hij achteraan starten. En daar zijn ook hele theorieën over. Dat op Spa achteraan starten om een of andere reden vaak. Dat zijn berekeningen die ze soms doen. Dat is dezelfde berekening die ze losgelaten hebben, terwijl Hadjar naar een 48.2 gaat op de mediumband. Ze losgelaten bij Max op Silverstone. Weet je nog dat we zeiden, ja, hij start op de pitstraat en nu start hij 7e. Ik heb een hele berekening gezien van Ruth Buskamp. En die zegt, je gaat rekenen en je zegt, oké, als ik dus start waar ik start met de auto die ik heb, dan word ik ongeveer ook dat. Ik kan mazzel hebben met safety cars en mensen die uitvallen, maar daar kun je niet op rekenen. Als ik achteraan start, dan lijkt het alsof ik van veel verder moet komen. En dan rekenen ze door dat het dan soms maar 1 of 2 plaatjes scheelt als het een normale wedstrijd is, vanwege de overspeed die je kunt creëren door je auto aan te passen, dat soort dingen. Ze hebben bij Verstappen dus in Silverstone gezegd, nee, we gaan het niet doen. En ze hebben hem hier dus wel gewoon een nieuwe motor gegeven. Maar dat betekent wel dat de Silverstone motor zit nog steeds in zijn pool. Dat moeten we niet, die is niet in de, die is niet in de prullenbak verdwenen.
1: Ja.
0: Ik had net even over gridstraffen. Er komt weer een verhaal. Dat weet ik nog wel. Er komt weer een verhaal naar boven. Fernando Alonso in 2016. Toen was het ook nog zo dat alle gridstraffen werden, weet je, dat nog dat
1: opgeteld.
0: Gedoe, werden bij elkaar opgeteld. Dus ja. Tegenwoordig is het gewoon, oké, je staat achteraan als je dat doet. En dan maakt het niet uit hoeveel dingen je gedaan hebt. En degene die later komt, staat weer achter jou achteraan. En zo werd het ingevuld. Maar Fernando Alonso pakte toen. Wat was het? 60 posities gridstraf.
1: Die stond in Nederland.
0: Dat is natuurlijk totale onzin. Volgens mij heeft Barrichello ook een keer zoiets meegemaakt, dat hij als eerste de gridstraf kreeg en moest achteraan starten. En daarna kwamen er nog een stuk of 7. Dus uiteindelijk stond hij weer op P8 of zo. Dat sloeg helemaal nergens op. Maar dat heeft Formule 1 dan wel weer aangepast. Laten we daar blij om zijn. Wie is er goed onderweg? Hadjar Lawson eigenlijk wel, moet ik ook toegeven. Want die heeft paarsere tijden. En dat gaat dan ten opzichte van de tijd van Hadjar. Dus die 48.2. Nu rijdt hij op de mediumband, gisteren 46.7. Lawson zit 2/10 onder die tijd op dit moment. Terwijl Gasly naar de derde tijd springt ook op een mediumband. En Berman dus op zijn softband daar eigenlijk wel een beetje, nou, een klotsende oksels van moet hebben, zeg maar. Want als je op een softband 16e laat liggen op een mediumband die onder de auto van Hadjar zit, los van de brandstof die we hebben, dan weet ik het nog zo net niet. Lindblad en Lawson zijn wel beiden fijn onderweg.
1: Lawson, een 1.8, even verkeerd, 1.47.7 zet hij neer. 1/4 voor Lindblad.
0: En wat ik mooi vind is dat Alan Pramain, terwijl we naar George Russell kijken, die ook gewoon rustig staat, want het geeft aan van we weten wel waar we staan en we lossen het zo wel op. Die Alan Pramain die zegt, ik praat met mijn coureurs heel veel over Max Verstappen. Hij zegt, ze leren van Max. Hij zegt, ik weet dat veel coureurs dat leren, maar komt hij aan, hè? Wij kijken naar zijn GPS-data. Dan denk je, mag dat wel? Nou, alle teams kijken naar alle teams hun GPS-data, dus dat is vrij simpel. Maar deze, we luisteren naar zijn radio.
1: Bordradio's, ja.
0: Ja, ik vertel mijn coureurs altijd om ook naar zijn radio te luisteren. Als ze die communicatie horen, hoe rustig en kalm die altijd is. Zijn feedback is goed. Is een goed voorbeeld voor jonge coureurs. Isaac Hadjar, je kan er wat van leren. Zegt hij, ja, daarom is hij voor mij de benchmark. En ja, ze moeten gewoon binnen en buiten de auto goed nadenken en leren wat ze kunnen leren. Nou denk ik dat de meest mooie, rustige die Lindblad al is, hoor. Zo'n jongens die is, die vind ik heel volwassen op de boordradio klinken.
1: Ja.
0: Anderen denken, het kan mijn tijd nog wel even duren. Dan heb ik het over Verstappen, Antonelli, Leclerc, Albon, Sainz en Russell. Dan snap ik het van Albon en Sainz niet. Want ik vond nou niet dat hij gisteren, zeg maar, de beste uitvinding vindt stromend water langs de muur waren.
1: Je hoort het weer gewoon, hè? De terugschakelen.
0: Ja.
1: Om die snelheid in die auto te proberen te houden en een beetje accu op te laden. Is toch bizar, hè? Het eind van een rechtstuk terugschakelen.
0: Nou ja, als er een bocht komt. Dan...
1: Ja, nee, maar gewoon op de Camel Straight zitten, ja, ze voor terug te schakelen.
0: Ja, dan komen ze. Ja, we gaan ze dadelijk, als het goed is, misschien wel weer horen en zien. Meest verrassend is natuurlijk na Blanchimont. Hier zit hij in de piefpaf. Met hier rechtsaf. Het punt waar er dus gisteren een code rood kwam, dat onder andere Verstappen hier bij de exit iets te veel grind op de baan gooide. Hij zit 3/10 onder de tijd van Liam Lawson. Kijk, dit is het pijnpunt. Hier ben je die batterij leeg aan het maken. Er zit geen rempunt in. Dus moet je de meeste een keer terugschakelen. Oeh, gaat het allemaal goed daar? Hadjar? Ja, Hadjar is verdwenen. Ja, gaat keurig aan de kant. Hier bij het aanremmen wordt de batterij weer helemaal vol. Wat Mercedes nog steeds doet, is om het de batterij een beetje te foppen. Laten vlak voor start finish. Pop, pop, even een gas los. Want anders slaat hij in een soort modus. En dan kun je, zeg maar, heb je op dit gedeelte ook niks meer. Het is natuurlijk heel te ontegennatuurlijk, hè, dat je niet zegt van uit de laatste bocht trappen we vol gas. Ja, maar tot vlak voor het einde.
1: Doen we het niet.
0: Situatie na 46 minuten en 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22 seconden. Snelste tijd voor Lewis Hamilton met een 1.47.4, 3/10 voor Lawson. Dan Norris op een mediumband, ook op 3/10. Dan Piastri op een softband. Laat 3/10 liggen op Norris. Dus dat is ook geen fijne. Lindblad op 17e op een soft. Dan Hadjar 17e op een mediumband. En Hulkenberg op 1,2 seconden op soft. Dat zijn zo'n beetje de mannen die al serieus wat. Ja, Berman, Gassi en Ocon ook allemaal. Perez op 2,8. Bottas op 3,2. Dus ook daar zit weer een behoorlijk verschil in. En Carlos Sainz zoekt één gaatje. En dat doet hij goed. Want voor hem rijden Colapinto en Albon. En Piastri. En achter hem komt Gasly eraan, dus hij kan een mooi gat zoeken. Papa Antonelli in de pitbox bij Kimi.
1: Eén, twee, drie, vier man dus op de medium. De rest allemaal op de soft.
0: Onbordgeluid van Sainz, die dus, omdat hij nog in zijn outlap zit, hier lekker gewoon wel bij Blanchimont het gas erop wil houden. En dan nu gaat aanzetten voor zijn eerste getimede ronde van de dag richting de Lasoes Hairpin. Meer dan 90 graden overhakers rechtsaf. Achtste versnelling. De toer die je daar terug hoort lopen is vanwege de wrijving. En daar waar we die onboard willen zien, schakelen ze het mij helaas
1: in. Maar we zagen wel de projectie in de halo, gelukkig.
0: Jawel, maar niet met snelheid.
1: Maar niet op een belangrijk moment.
0: Niet met snelheden en batterijen en allemaal dat soort dingen. Die in het begin van het jaar hadden gewoon graphics met een batterij erboven. Ja. Maar ja, dat
1: durven ze niet meer.
0: Ja, wat natuurlijk ook kan zijn, is dat de Amerikanen dat niet snappen. En dan wordt het ook al snel weggehaald tegenwoordig. De eerste sector van Science was zeker niet slecht te noemen. kun je deployen. En dan als je daar te veel gedaan hebt, dan kom je hier in sector 2 heel veel tekort. Vroeger was dit de sleutelsector qua aerodynamica. Nu is het de sleutelsector van waar kan je nog wat doen met de eventueel opgespaarde energie die je hebt. Op elk rempunt wordt die batterij meteen vol. Als je een hybride auto thuis hebt, dan zie je wel eens, als je ergens aanremt, dan zie je dat batterijtje een beetje oplopen. Nou, in de Formule 1 auto is het gewoon één keer aanremmen, bam, ding vol. Maar dan is het dus een Formule 1 auto, bocht uit, één keer vol gas, wegrijden, is hij ook in één keer weer, zeg maar, bijna leeg.
1: Empathie.
0: Terwijl je moet je voorstellen wat er in die batterij allemaal gebeurt aan de hitte. Albon, teamgenoot van Sainz, gaat vooralsnog naar de 7e positie.
1: Geen slechte ronde van Sainz, hoor. Tot nu toe.
0: Ja, maar goed, die tweede sector. Kijk, dat er groen staat, dat is logisch, want hij heeft nog geen echte tijd staan. Maar
1: nee.
0: 12. Nou, als Albon dan 7e staat, dan was het toch niet zo'n hele fijne ronde. Arvid Lindblad is bezig met een fijne eerste sector. Laat ik het zo zeggen, ik denk als je paars in de eerste sector wil hebben, dat je dat kan halen. Door daar gewoon te zeggen, oké, rambam, deploy, alles erbij en gas op die klolly. Maar het rare dus van de huidige auto's is dat ze, als je vol gas hebt, trekt hij de batterij helemaal leeg. Terwijl als je 98% gas zou hebben, dan kun je er langer mee doen. En dat is wat de teams aan het doen zijn. Kan ik dan 2/10 winnen door daar net even 98 en niet 100% te hebben. En het tegennatuurlijke van een coureur is natuurlijk dat vol gas is. Het jaar over bocht 1. Ik voel daar wel wat met de wind. Het klopt, want die staat daar recht op zijn neus. Had je wel inmiddels weer binnen. Lindblad staat ze op dit moment al 6e. En gaan we zelfs de tijd. Hatsa.
1: Paars en sector 3.
0: Ja. Maar heeft hij dat goed gedaan hoor. Maar het enorme verschil van 94.000ste van een seconde. Perez met zijn torretje. Oh jee, twee man. Ja, waar moet ik heen?
1: Joh, vind je toch niet zo op, man?
0: Ja, dat ben ik met je eens. Maar het was wel een beetje een ongelukkig moment ook. Norris. Oeh, begint. In Stavelo. Net even naar links, naar buiten. Het is het bij Charles Leclerc. Ook daar weer. Hoor de piep af. Normaal schakel je één keer terug. Hij schakelt daar twee keer terug. Eén keer om de motor, zeg maar, als een soort generator in de toeren. Die als dat er weer wat aan de batterij komt, wat hij hier weer nodig heeft.
1: Kijken. Fastest Hamilton, sector 1. Fastest sector 2, Hamilton. Fastest sector 3, Lindblad.
0: 1.46.5 zou er in de baan zitten. De snelste tijd van Lewis Hamilton is een 1.46.7 op dit moment.
1: Onrust zeg.
0: Ook Verstappen is inmiddels op de baan.
1: Bij Leclerc.
0: 19:07 op 1,1 seconde.
1: Veel stuurcorrecties. Charles Leclerc. Een stuk minder goed dan zijn teamgenoten.
0: Stap inmiddels ook naar buiten op een softband. Antonelli en Russell staan nog binnen. Maar er zijn nog geen wielen. Ik kan net zeggen, het gaat misschien niet lang duren. Ja, zonder wielen wordt het lastig. En Russell heeft ongetwijfeld gisteravond best lang met zijn engineers zitten babbelen.
1: Dat hebben ze nog niet gezien hoor, Mercedes. Sorry,
0: over
1: maar.
0: Het wat. Nee, maar dat geeft wel rust aan. Het grappige vind ik dan soms, en dat gun ik niemand, hè, laat ik dat vooropstellen. Dan laat je nu gewoon 20 minuten schieten. Dan ga je zo naar buiten en dan, oeps, we hebben een probleem. En dan kom je straks tijd tekort en denk ik, ja, doe in ieder geval als je kunt en als je mag die ene run. Maar ja, wij weten niet hoeveel ze er gepland hebben. Want natuurlijk, dat is met kwalificatie straks ook. Hè. Dan gaan jongens naar buiten met een wat zwaardere auto. Omdat je om één getimede ronde neer te zetten. Ik bedoel, je getimede ronde is 1 minuut, zeg maar, 50. Het is dan nu 46, maar gaan ze uit van 1 minuut 50. Dan heb je dus een outlap die langzamer is dan 1 minuut 50. En een inlap die langzamer is dan 1 minuut 50. Dan ben je dus al bijna 5 minuten onderweg om één getimede ronde neer te zetten. om het geluid vanaf de auto van Verstappen. En weer buitenlangs. Hoe hebben ze de vrijdagavond verteerd? En dan met name op de fabriek. Wat is de binnenkomende data waard geworden? Want dat is het resultaat van wat er nu op de auto zit. Of het resultaat daarvan zit dan nu op de auto. Max heeft altijd wel zoiets van, ja, dat is niet hooghartig, maar Spa is een beetje van mij.
1: Dan gaan ze wegschakelen. Ja. Ja.
0: Langs de Camel. 30-8 is zijn eerste tussentijd waar hij naar zoekt. En hij laat daar voorlopig 2/10 liggen op de tijd van Lewis Hamilton. Hamilton gelukkig ook op de softband. Want als Hamilton dat op een medium had gereden, was het nog pijnlijker geworden. Maar weten wij, 2/10 is doable in sector 2. De auto ligt in ieder geval beter dan die van Charles Leclerc.

0: Brussel inmiddels in een outlap. De WK-leider Kimi Antonelli denkt, het zal mijn tijd wel duren. Tweede tijd voor Verstappen. Wel op 3/10, 0.37 van Lewis Hamilton. Gisteren zijn de vrije trainingen natuurlijk één grote datavergaarbak. Nu gaat het al wel wat meer richting performance. En ook Kimi Antonelli besluit. Tja, na 24 minuten om naar buiten te gaan. Leclerc had het nog niet helemaal lekker voor elkaar. Want die zit inmiddels ook wel toch in zijn... Nou, volgens mij is het een vijfde rondje.
1: Hij zit nu op die vierde tijd van Piastri.
0: Ja. Seconde, Piastri, Lindblad. Ook midden in Blasjemol terugschakelen. En dat is allemaal om ervoor te zorgen dat hier, inclusief het aanremmen, die vanaf hier weer even de power heeft. Oeps, momentje overstuur ook nog. Sluit aan.
1: Staat iemand stil in de pitstraat? Is dat Hadjar? Zou ik dat nou goed? Ja.
0: Net door het groen licht heen. Oei, dat is lastig, want daar mag het team officieel... daar moeten marshals naartoe. Dan zouden ze de pitslaan moeten sluiten. Dit is lastig.
2: No power. Oh my god. Hij stalt.
0: Ah. Het zijn wel twee verschillende dingen. Ja. No power. Kijk, geel in de pitstraat. Ik ben ervan overtuigd dat die monteurs niet naar hem toe mogen lopen.
1: Tot de streep, verder mogen ze niet.
0: Dus zie je de marshals op de baan springen. Ja, dit is toch wel... Nou goed, de mazzel is pit lane, hè?
1: Oh, daar nog een.
0: Nee, die kan een proefstart maken daar. Hè? Dat is de proefstartplek. Goed, eens kijken wat George Russell voor elkaar heeft. Terwijl Hadjar dus net over het randje van de pitstraat uit. Dus hij staat eigenlijk op het circuit, zo moet je denken. Geholpen moet worden door de marshals die hem terugduwen over een witte lijn. En dan mogen de monteurs hem vanaf daar weer oppakken. Maar goed, twee verschillende dingen. No power, no power. En I stalled. Dus als I stalled, dan heb je zelf een fout gemaakt. Want als die motor in anti-stall gaat, dan heb je een... De koppeling reageert dan dat hij nog 12 seconden in zijn neutraal blijft. Zodat je weer grip kan krijgen op wat die toer doet. Dus hij heeft zelf wel een foutje ook gemaakt. Maar zo klonk het ook wel, weet je. No power, I stalled. George Russell ten opzichte van Lewis Hamilton. Drie paarse mini-sectoren in het eerste gedeelte. Zal hij gisteren gewoon bepaalde sectoren, omdat hij de power deployment niet goed had, om 2/10 verloor ten opzichte van Kimi Antonelli. Kijk, hier zit hij 17 erboven. Is dus sowieso langzamer dan Verstappen, laten we dat vooropstellen.
1: Die Hadjar met zijn nieuwe motor.
0: Verstappen heeft een hele easy cooldown lap gedaan van 3 minuten. Kijk, dat is wat ik bedoel, hè. Dus hij heeft nu 1 tijd gezet. Dan is hij 4 minuten en 50 seconden mee bezig geweest.
1: Ja. Dat is veel.
0: Ja. Dus moet je dat ook weer terug gaan rekenen. Aan het einde van de kwalificatie wel de derde tijd voor Russell. Wint dan wel weer knap wat terug in het laatste gedeelte. Komt op 0.4 seconde op zitten van de tijd van Verstappen. En Isaac Hadjar, zijn auto is inmiddels weer geconfiskeerd door zijn monteurs. Maar hier ga je dus in je planning en in je timing out of sync luisteren wat er gebeurt. Hij doet niks fout. Dat is wel duidelijk. Hij rolt. Hij staat op een knop. Zit te kijken of hij hem kan herstarten. Maar nee, hier heeft hij zelf niks fout gedaan. Dat is wel duidelijk. Het klinkt als een soort ouderwetse, hoe heet zo'n ding? Had je vroeger van die koffiemolens. En kreeg die eerste elektrici die koffiebonen voor je gingen malen. En die gingen dan...
1: De nieuwe motor van de Red Bull, de koffiemolen.
0: En toen was het op. Ja, je hebt ook heel veel safety modes tegenwoordig. Er moet ook reëel zijn dat als er ergens iets niet helemaal klopt, dat, hoe raar dat ook klinkt, die auto weet waar die is. Van, ik ben hier op topsnelheid, ben al dit. Weet je wat? Ik zet mijzelf wat veiligheid maar even uit.
1: Kimi Antonelli, paars in sector 1. Paars in sector 2.
0: Dit is wel... Dit blijft wel bijzonder. Het zit tussen de oren daar wel helemaal goed. Wat kunnen we horen?

0: wat hij hier deed. Je ziet hem ook een soort hupje maken daar, hè. Kijken of hij zijn gas loslaat vlak voor start-finish. Nee. Op start-finish.
1: Goeie tijd, zeg.
0: Ja, hallo. 45,9 opent hij mee. Dat is 17e sneller dan Lewis Hamilton. 18e sneller dan Verstappen. En 1,2 seconden sneller weer dan George Russell.
1: Goed hoor.
0: En ik ben van grote bekken. Die Russell die gaat morgen niet weer op 1,2 seconden staan.
1: Hey, ja, Russell. Maar het is niet over jet, hè?
0: Nee. Zeker niet.
1: Ah, wel knap hoor, van dat mannetje. Gewoon heel lang binnen staan, naar buiten en bam. Waar kennen we dat van?
0: Ja, nee, maar dat is het. Als het klopt, klopt het, hè? En tussen de oren en met de auto. Weten wat je hebt. Rust van het team. Rust van Peter Bonington. Hè? Kom maar goed, Kimmy. We gaan dit doen, we gaan dat doen. Maar het zou ook kunnen betekenen dat hij deze eerste run met minder brandstof doet. En dat blijf ik. Ik blijf dat lastig vinden. En het wordt heel lastig om dat ooit aan te passen. Omdat als je het aan het team zegt, ja, nee, dat willen we niet. En de anderen weten gewoon aan de GPS-data van oké, van dat punt tot dat punt accelereren wij vol gas zo snel. Hey, zij doen er langzaam over, dus is die auto zwaarder. Want ze weten hoe het met het power deficit zit. Dat er een onderling verschil is in de power van de auto's. Ze weten het wel van elkaar, maar ze willen nog niet dat de wereld het weet. Dan denk ik, ja. Dat is ook wel een goede tekst ook van die Verstappen. Die kreeg Overtake of the Month, kreeg hij. Over een inhaal in Oostenrijk. En toen werd hem op een podium gevraagd, hoe deed je dat? Hij zei, nou, dat is niet zo moeilijk. Ik duwde op een knop van mijn batterij en toen heb ik hem ingehaald.
1: Om het even lekker belachelijk te maken.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel, dat is wat hij voelt. Wat heb ik daar nou voor gedaan? Ik heb boom gedaan en dan haal ik iemand in. Dus het ineens de Overtake of the Month.
1: Lewis Hamilton.
0: Wint bijna een seconde op de rechte stukken ten opzichte van Charles Leclerc. Dat is veel. Blijven we er nu wel bij?

0: in terug en ook nog vroeger aanremmen. Ja. En dan hierdoor, maar... allemaal om te zorgen dat hij weer een goede ronde kan gaan aanvangen.
1: Charles Leclerc weer terug in de pits, net als Antonelli en Russell.
0: Ja, en Antonelli heeft het wel voor elkaar. Want wat is de snelst mogelijke tijd op dit moment op de baan? 1.45.990. En wie heeft hem staan? Antonelli zelf. En hij is dus de snelste in sector 1 en in sector 2 en in sector 3. Ja, en dan zeg ik aan de rest succes.
1: Ja, en gewoon in zijn eerste getimede ronde, hè? Gewoon, ja. Boem.
0: Ja. Ja, en hij heeft dus nu één getimede ronde. Dus drie rondjes bezig geweest. Outlap, getimede ronde, inlap. En klaar.
1: Ja, naar de koffie.
0: Categorie eerste klap en daalder. En dat soort verhalen die er meer zijn.
1: Hadjar. Wat zou dat zijn? Kunnen we eens kijken of we dat ergens terug kunnen vinden? Als je toch een nieuwe motor gestoken hebt en hij scheidt ermee uit. Dus dat is niet lekker beginnen, hoor.
0: Nee, maar dit kan van alles zijn, hè. Wat ik net schets, zit ergens iets niet helemaal goed. Het is allemaal niet lekker. Ik heb nog een onwaanzinnige statistiek gevonden. Dat je echt denkt van dat er mensen zijn die het bijhouden. Daar begint het mee. Dat je denkt, oké, ADHD plus kwadraat en alles wat erbij hoort. Maar wel even je feiten op orde. Er is een patroon te vinden op Spa. En dat is het Carlos Sainz patroon. Iedereen die sinds 2017 pole getraind heeft op Spa... was ofwel Carlos Sainz zelf... ofwel een voormalig teamgenoot van Carlos Sainz... of een coureur die de plek van Sainz bij dat team overgenomen heeft.
1: Oké.
0: 2017, hè? Het is over Lando Norris, Charles Leclerc, Max Verstappen en Lewis Hamilton. Dat is toch een waanzinnige stat?
1: Ja. Ja, wie houdt dat bij, inderdaad?
0: Ja. 27 minuten en 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 nog te gaan. Met op dit moment de niet meevallende situatie van het team van McLaren als regerend constructeurskampioenen. Piastri 7e.
1: Iets te wijd.
0: 1.4. Norris 10e op 1.8. Max weer naar binnen. 6 ronden gereden. 2 getimede runs gedaan. Lindblad heeft al 12 ronden achter zijn kiezen. Net als Lawson, Gasly. Ja goed, er waren natuurlijk degenen die vroeg naar buiten gingen.
1: Zijn er inmiddels ook al wat tracklimitjes uitgedeeld. Belangrijkste is al Bortoleto die zijn snelle tijd kwijt was. Maar de rest was allemaal niet voor zijn snelle tijd.
0: Bortoleto was een 46-6 kwijt. Maar hij staat nu met een 46-4 op de 13e plek. Dus dat is niet zo pijnlijk. Fernando Alonso rijdt 1.50.7. Is daarmee 4,7 seconden te langzaam dan de kop. Lance Stroll rijdt 1.51.2. En dan zeggen ze dus, we gaan 2 seconden winnen. Komen dus op 3,2. Gaan ze dus naar de 17e plek als ze dat daadwerkelijk gaan winnen.
1: En ze staan nu 18e.
0: Nou, 21ste. Nou ja, namelijk, je kunt wel zelf, ik ga 2 seconden roepen, ik ga 2 seconden vooruit. Maar dan gaan die andere jongens ook weer een keer 2/10 of 3/10 vooruit. Sainz. Weer drukte. Oh, die gaat niet vrolijk zijn. Weer iemand op het clipping point. Ja, die kan niet in het niks verdwijnen. Ja, Bottas, hier. Gaat toch echt gewoon lukken. Probeert het echt. Ja, waar moet hij heen?
1: Hij gaat zelfs helemaal over de curve staan zijn, ja.
0: Omdat hij natuurlijk anders weer getrut krijgt met de wedstrijdleiding. Maar dit is een teamdingetje. Zij weten ook dat die daar... Dus hij is eigenlijk... Hij had 2 dingen moeten doen. Of 100 meter voor de bocht gewoon weer vol op het gas en mee en door die bocht heen. Of eerder op dat rechte stuk wachten. Maar nu, ja, ze hebben niet geroepen dat er nog een auto aankwam. Laagsluisbocht verliest door Russell 16e van een seconde. Pof. Ten opzichte van Antonelli. Zou George Russell in de zomervakantie al een sportpsycholoog gecontact hebben?
1: Kijk, al eerder, denk ik.
0: Ja, ja,
1: sinds het begin van het seizoen.
0: Dus de afspraak staat. Goed, Odo van Hadja doet het weer. Kijk eens hoe niet verder komt dan net.
1: Matthijs Notte. Kijk. Daar staat hij, hier rechts. In beeld met de camera.
0: Precies. Tijdens de Grand Prix Oostenrijk altijd stevast Frau Notten genoemd. Waar die helemaal de scheid over in had.
1: We zaten, link,
0: ja, we zaten in een hotel en dat was echt briljant. In een heel klein dorpje, Knietenveld. En ja, de mannen achter de bar en ook de eigenaar waren enorm van de herenliefde. En die vonden
1: wel gezellig, hoor.
0: Ja, gezellig. Nee, het was absoluut top en het eten was top. En het was helemaal geweldig en het was dichtbij en whatever. En die vonden ons cameraman Matthijs toch wel een oké gast. Dus zeiden we, nee, moet je hem gewoon Frau Notten noemen. En die gasten begonnen mee. En na 3 dagen is hij op een gegeven moment echt gewoon... Het wordt hem met boos de bar uitgelopen. Of tenminste, ja, het eetgedeelte wat er zit. Van, ja, nou ben ik hem wel klaar mee. Frau Notten.
1: Maar het hangt nog wel aan zijn staart.
0: Sorry, Matthijs. Ja. Excuseer. Situatie na 23 minuten en 33, 32, 31, 30, 29 seconden. We hebben Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Verstappen op positie 1, 2 en 3. Dan 4e Charles Leclerc, 5e George Russell, 6e Lindblad, 7e Piastri, 8e Hadjar, 9e Lawson en 10e Norris. Albon oké op 12. Bortoletto oké op 13. En dan blijft Hulkenberg toch wat achter. Tussen Bortoletto en Hulkenberg geen verrassing... maar gebeurt toch ook een beetje op een ander vlak... wat er met Antonelli en Russell aan het gebeuren is. En dan kwam ik maar weer terug op de woorden van de almachtige Jan Lammers. Die zegt, ja, maar die jonge coureurs... die zitten niet na te denken van, ja, maar dit is anders en dit is anders. Dit is wat ik heb, hier moet ik het mee doen. Wat moet ik doen? Die knop, die knop, die knop, die knop. Pam, pam, pam. En die... ja.
1: Ja.
0: Die go. Die pikken het makkelijker op.
1: Nou, Hadjar is inmiddels al verder dan die net was.
0: Tja.
1: In sector 3.
0: De zon verbetert zijn tijd naar 47.041. Daarmee nog op een seconde. En Hadjar, drukte. Ho, ho, ho, wordt hij gezien? Wordt hij gezien. Knetter. Ik kan me niet voorstellen dat Alonso is.
1: Oh, meteen, hè?
0: Ja, jongen, met de hand uit de cockpit, ja. Nou, dan zou je wel weer kunnen denken dat het Alonso is als hij het expres doet. Dan als Smitje kijkt aan de pitmuur, dan ziet het ook gebeuren. Dan trekt hij zich van, niet optimaal. Maar ook, je weet, als je zo fel reageert in een vrije training... dan gaat hij opgefokt het rondje in. En ik weet niet of dat bij hem werkt. Wij weten zelf een beetje dat als je Verstappen opgefokt het rondje in laat gaan... dat er soms een rondje uit kan komen dat je denkt, zo, hoe opgefokt was dat dan? Maar ik weet niet of het bij Hadjar extra pace oplevert.
1: Ik denk dat het energie kost.
0: Ja, in zijn geval wel. Dat hoort allemaal bij het proces van een volwassen coureur worden met SCH. Ongeveer de helft van de mannen staan binnen, zeg ik dat goed? Ja, zo'n beetje wel. Niet helemaal, maar toch een beetje. De eerste opening van Hadjar is niet fijn.
1: Een seconde.
0: Graag gebruikt de set. Ja, laat hem ook varen. Hier. Ik weet al van dit die rem niet werken. Dit is gewoon serieus niet doorrijden.
1: Antonelli is weer redelijk snel onderweg. Een paar mini-sectoren.
0: 8 minuten binnen gestaan.
2: I mean, nothing is ready. Everything's too cold. Everything is just... Yeah.
0: Duidelijke reden om af te haken. Ja, niks is klaar. Alles is te koud. En dan heeft hij met name, denk ik, over bandentemperatuur en remmentemperatuur. Want die kan hij op zijn dashboardje kan hij die voorschakelen. En dan kan hij precies zien hoe het in zit. Longruns van gisteren trouwens. Antonelli 1.51.5 op een mediumband. Was daarmee 3/10 sneller dan wie dan ook. Maar dan Norris 1.51.87.2. Max 1.51.87.6. Russell 1.51.9. En Hadjar 1.52.4. Dus voorlopig heeft Antonelli weinig te vrezen.
1: Hij rijdt een rondje van 1.47.0. Waarbij Hadjar dus in de weg reed. En dat is dezelfde tijd als George Russell.
0: Dat is wel grappig, inderdaad.
1: Dus Antonelli doet lekker rustig aan, rijdt iemand in de weg en rijdt dezelfde tijd als Russell.
3: Tja.
0: Ik zit even te dubbel op deze jongens, want we komen natuurlijk richting het punt. Helemaal op dit lange gebied, dat ik denk dat we vanaf een lintje of, nou, een lintje of 14, 15. Misschien wel over anderhalf minuut al, toch? De Belgen gaan zien die een nieuwe softzone beginnen te steken. Ja, want dan wordt hij hier niet vrolijk van Ocon. Met de spaarderhelm. Maar goed, het geeft ook aan dat je wel heel veel extra snelheid moet hebben, wil je er voorbij kunnen. Terug aan boord bij Isaac Hadjar. Pohon uit. En weer de onboard gekild. Ja, we moeten er maar aan wennen. Piastri en Norris nog steeds niet met de jump die ik verwacht. Had je nu op 0.9. Dat zou de tijd van Russell op kunnen leveren. Maar ik ga ervan uit dat de Mercedes een betere derde sector heeft dan dat Roger die kan rijden. Aanremmen voor de zogenaamde busstap. Overhaakt rechts, overhaakt links. Ja, dat is Russell net niet. Je zit er wel dicht op hoor. Het is het 4500ste. In de lage snelheidsbochten voor Antonelli ten opzichte van zijn teamgenoot George Russell. We hebben wedstrijden gehad waar het hele veld binnen 14 zat, hè?
1: Ja.
0: Dus dat kan je nagaan. Maar dit is natuurlijk ook een heel lang circuit. En dat is weer het grappige. En als we op Oostenrijk zijn, dan zeggen we altijd van ja, het is een korte rondetijd, dus je hebt weinig plek om tijd te verliezen. Ja, op deze lange ronde, en dat zie je dus ook aan de jongens van onder andere Aston Martin. En ook wel bij Bottas. Verlies je veel tijd.
2: What happened to front? Zero front. Zero.
0: Niet blij met de voorkant van zijn auto. What happened to the front? Zero front. Ik heb geen grip aan de voorkant. Zoals ik zei, het is een lange rondetijd. Dus je hebt veel plekken en veel tijd om tijd te verliezen. Aan de andere kant zou ik zeggen, je hebt ook meer tijd om tijd weer terug te winnen. Maar ja, moet je wel de snelheid hebben. Als je die niet hebt, dan wordt het een lastig verhaal. De klok staat op 16 minuten en 53, 52, 51, 50 nog te gaan. Als we gaan zien of ze bij McLaren eigenlijk de verloren tijd van gisteren, want zowel Piastri als Lando Norris hebben gisteren minimaal 25 minuten verloren. Of ze die verloren tijd opgesoupeerd hebben nu aan het begin van deze vrije training. En dan dus vanaf nu zeggen, oké, kwalificatieschim duiken we in. En we gaan het zien. Want ja, Norris stond gisteren wel gewoon tweede. Op een tiende van de tijd van Antonelli. Oscar Piastri stond zesde op 19e. Piastri staat nu 8 op 1.4. En Norris staat nu 10e op 1.8. Kijk, zei het al, een minuutje 15, 18, 16 dus. Nu beginnen de kwalificatieruns.
1: Opvallend nog wel positief vind ik toch die Arvid Lindblad weer, hoor.
0: Ja.
1: Die staat op die zevende stek voor Lawson. Voor die McLaren. Goed nieuws.
0: Ja. Ik ga er wel van uit als de McLaren nu, net als Verstappen, met een nieuwe set naar buiten gaan. En dat zijn ze. Ja, dat zijn ze. Schappen ze dat Gasly zijn tijd, die heeft staan, nog altijd neergezet op een miniband. Dat is wel bijzonder. En Colin Pinto ook, dus die zijn ook weer ergens mee bezig. Wel met allebei de auto's waar
1: banden
0: ik
1: aan het uitsparen.
0: Van nou, ja, nu nog niet echt, denk ik.
1: Max Verstappen begint aan een getimede ronde.

0: per forum. Gisteren ook met z'n tweetjes weer een beetje soorten met van in de vrije training. Aan het racen was een soort inimini-tow die hij kreeg. Hey. Nee, het is de gewone. Ik had even een blik van de achtervleugel. Denk, hey, are we back to Macarena? No, we're not. Verbetert wel zijn tijd, mag ik ook hopen. Maar geen paarse mini-sector in sector 1. Waja. Stappen roept yes, upshifts are brilliant. Dan weet je hoe die het zegt. Niet tevreden. Iets wat volgens Max Verstappen helemaal kut is. Dan zegt hij, ja, that's brilliant.
1: Maar je weet ook, als hij roept, het is nog niet zo lekker... dat het dan best wel mee zou kunnen vallen.
0: 3/10. Die wel naar de tweede tijd. Maar het gat is te groot. Want zo dadelijk komen ook de McLaren's eraan. Russell heeft al meer paarse mini-sectoren op dit moment dan Max Verstappen heeft... Piastri ook nog niks. Norris ook niks aan paarse mini-sectoren. Dus die stap van die McLaren gaat er misschien nu nog wel niet komen. Tweede tijd, zoals voorspeld. Ah, goede derde sector. Kijk, dat komt op 1/10. Paars in de derde sector. Oftewel, dit hebben ze, deze run hebben ze gezegd. Oké, we leveren in 1 en we houden wat over in sector 3.
1: Snelste sector 1, Antonelli. Snelste sector 2, Antonelli. Snelste sector 3, Max Verstappen.
0: En daardoor kan er weer 2/10 van de snelste rondetijd af. Russell van 5 naar 3. Russell komt dus niet aan de tijd van Verstappen. Laat er 2/10 op liggen als je het 1 cijfer achter de komende doet. Dan Piastri. Van 9 naar 4 op 7/10. Maar zonder paarse mini-sectoren. Norris heeft wel een goede middensector gereden.
1: De snelste tot nu toe van iedereen in sector 2.
0: Terugschakelen uitkomen Blasjemol. En daarna gaan ze gewoon weer accelereren voor dat beetje power wat ze erbij gekregen hebben. Ja, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Vrijwel gelijk aan de tijd van Verstappen. Het scheelt maar een 100ste. En zo zie je in één keer de verbetering van de nummers 2 tot en met 5 in het lijstje. De situatie nu, 1 Antonelli, 2 Norris, 3 Verstappen. Norris op 0.13, Verstappen op 0.14. Ja, deze was speakers corner, oei. De ronde van Verstappen was niet foutloos. Dit is wel even te ver, te veel van het goede.
1: Dat kost hem zijn derde plek, denk ik. Of zijn tweede plek, sorry.
0: En Antonelli rustig naar buiten. Zit wel een beetje in hetzelfde ritme als Verstappen, moeten we eerlijk in zijn, of andersom. Maar Antonelli nu 8 ronden gereden, Verstappen 9, Norris al 16. Dus die zijn echt bezig geweest in het eerste half uur om de problemen van gisteren op te lossen. Heeft Antonelli een foutje gemaakt dan, dat hij zo langzaam reed? Fout bij het aanremmen van de La Source.
1: Ja.
0: Ja. Moest stoppen, want ik kreeg de versnelling niet geselecteerd. Oeps. Zij wilde terugschakelen en dat deed hij niet. Oh ja, Lindblad doet hetzelfde als wat Max Verstappen deed. Uitkomen van Speakers Corner. Iets te ver over de curbstones. Een hoop grind en zand opgeworpen. Maar nog niks schokkends, maar ook niet schokkend. Niemand op dit moment met de paarse mini-sectoren.
1: Het zou mooi zijn als hij door kan naar Q3. Arvid Lindblad. Strakjes in de kwalificatie.
0: Ik denk dat de Racing Bulls de laatste tijd hebben laten zien dat dat geen uitzondering hoeft te zijn. En daarmee staan er dan dus 4 motoren van Red Bull Powertrains dan in die top 10. Wat nog steeds heel goed is. Aan de andere kant denk je, ja, wat is er dan goed als Isaac Hadjar nu al aan zijn 5e motor van het jaar zit? Ja. Maar het is niet zo dat we ze met olie en krukassen op de weg zien ploffen met dikke fik erachter. We hebben nog 10 minuutjes te gaan. En Lindblad zit nu in die top 10, verbetert zijn snelste persoonlijke rondetijd. Lawson doet hetzelfde, hij is dus nu 11e. Dan heeft Hulkenberg ineens een toprondje gehad. Maar Lindblad zijn ronde was dus niet vrij, want die ging net als Verstappen iets te ver over de curb. Dat punt zit hier aan de rechterzijde. Rop, rop, rop. Dat dus. Dit is het moment dan van Antonelli. Als dat een herhaling is, dat is het niet. Dus dan gaan we het opnieuw proberen.

0: Nu is het gelukt. Zit ietsjes boven zijn eigen tijd. Geen paarse mini-sectoren. Heeft Alonso en Stroll daar. Alonso en Stroll zijn... hoe zeg je dat? Een slipstream aan het oefenen met z'n tweeën. Kijken of er daar misschien nog wat uit te halen valt. Colapinto lijkt mij een probleem te hebben.
1: Lawson, zijn tijd is gedelete. 47-2. Reglements.
0: Waarom zeg ik Colapinto lijkt een probleem te hebben? Hij heeft zijn tijd neergezet op de mediaband. Net als Gasly overigens. Maar Gasly is wel alweer buiten. Oh, Colapinto gaat nu ook weer naar buiten. Het kon zijn dat zij ook met z'n tweeën wat proberen. Nee, ze zitten te ver bij elkaar vandaan.
1: Isaac Hadjar is naar buiten op de medium. Je heeft wat tijd verloren misschien in het begin, gaat nu.
0: Nee. Dat mag ik zeggen, dat is een rare keuze. Je moet nu, ja, je zou nu kwalificatie moeten doen. Hij moet achteraan starten. Dus dat heeft niet te maken dat als hij pole traint dat het goed is. Ik denk dat hij gewoon hier nog even wat wil uitproberen. Want anders dan komt het niet goed. Tijd Antonelli tot op heden dus 1.45.99. De vorige ronde was een 46.2.
1: Lewis Hamilton, goede tijd in sector 1. Niet paars, maar heel dicht bij die tijd van Antonelli.
0: Kijk, dan zie je de paarse mini-sector als je meekijkt onderaan de halo. Dat zijn dus die... Weer een keertje terug... De tussentijden van de tussentijden. He, wat je nu onder de beeld ziet zijn de sectortijden. En die is weer verdeeld in zoveel onderdeeltjes. Daarom kunnen wij soms zien dat er dan, en dat zeggen wij zelf ook, paarse mini-sectoren zijn. Ik weet hem niet door te trekken in het paars, maar gaat wel een sprongetje maken, denk ik. Op dit moment is nog de zesde tijd in handen.
1: Ja, die gaat wel in die top 3, toch? Zou je denken...
0: Laatste sector niet heel sterk. Denk dat hij... Oei.
1: Nee, overstuur
0: het
1: niet.
0: Haalt hij niet. Vijf. Ja. Zulke kleine momenten kun je... Dat klinkt heel stom. Je kan meteen... Oké, dan is het hem niet. Snelly met...
1: Oeh. Trekklimmetje misschien?
0: Ja, naar de bla. Voilà. Vechten met die auto, hoor. Daar waar die eerste mega moment overstuur bij het uitkomen van Lecombe. Meer dan je wil, want de handen komen boven de cockpit uit. Dan ben je te veel aan het corrigeren. Zo makkelijk als die eerste ronde eruit kwam die heeft staan. En nu is het toch een beetje... probleempje terugschakelen, momentje overstuur. Half, ik denk net door de voorband, net geen track limit opkomen rechterstuk. Situatie Antonelli, Norris, Verstappen, Russell, Hamilton, Piastri. Verstappen en Piastri binnen, de rest nog buiten.
1: Zevende en achtste Audi.
0: Leclerc. Ik moet een slipstream hebben. Let's prepare for qualifying. Dat is zo verschrikkelijk moeilijk om te doen. Ik heb er op Monza ooit een gezien van twee Ferraris. Die was echt, nou ja, een dikke team waard. Maar het is zo moeilijk... Of, want ik kan me niet voorstellen dat ze bij Ferrari Lewis Hamilton daarvoor gaan opofferen.
1: Olly Bierman?
0: Of, nee, ik denk dat hij eigenlijk zegt, stuur me naar buiten zodat ik een slipstream kan hebben. In mijn eentje kan ik het niet helemaal. Kijk, hier zit iemand voor hem en die is volgens mij... Oei, moment oversturen, die is net te ver weg. Maar ja, zo'n exit helpt dan ook niet. Russell rijdt op gebruikte banden, hè? Ja. Leclerc zit nu op de baan achter Sainz, maar dat is nog best wel een gaatje. Colapinto, oké, had dus geen probleem en corrigeert zichzelf prima en mij ook. Maar Bottas zijn 17 voor nu. Leclerc zoekende,
1: Ja, die 146-2 die wij zagen van Antonelli is dus gedelete.
0: Toch?
1: Track limits. Ja.
0: Oké. Okay. Grappig, hij zegt I need a slipstream. Maar dan ziet hij dus denk ik dat Science Forum zit. En die is natuurlijk veel te langzaam. Maar hij komt er wel eens goed uitkomen. Hij heeft Berman nu voor zich zitten. Goed gezien voor jou, Jack. Nee, die gaan allemaal aan de kant hier. Dan zit hij achter Verstappen aan. Ja, net. Liefjes.
1: Verstappen gaan aan de kant.
0: Ja, oké, okay, maar... Ze breken wel de lucht, hè? Er was weer een hele discussie over het wielrennen. Wat die cameramotor nou voor die wielrenners doet, hè? Was wel... Oh. Niet blij met Gasly. Het was een hele discussie op de Belgische televisie bij Sportsa. Van ja, nee, ja, als hij de 10 meter voor rijdt, dan heb je er geen last van. Dan denk ik, jongens, gewoon eerlijk naar elkaar. Die cameramotor is veel beter, breder dan die wielrenner. Trekt gewoon een gaatje in de lucht. Daar heb je voordeel van.
1: Ja.
0: Maar zover kwamen ze niet.
1: Ze bleven hangen in de discussie.
0: Mooi, mooi, mooi. Drukte. Gekkigheid.
1: Zoals we wel vaker zien in die derde vrije training, de Audi's staan er goed bij, zevende en achtste.
0: Ja. En dan zal er waarschijnlijk straks bij de kwalificatie Jack wel weer 1-11 staan.
1: Ja, met deze tijd waarschijnlijk. Ja. Want dit is hun maximum. 46-9. Ik ga hem even opschrijven.
0: Ik denk dat de pole position 45-1 of 45-2 gaat worden. Mag je ook opschrijven. Dat is wat ik denk. De laatste 2,5 minuut van de derde vrije training hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zo dadelijk op de bok Robert Delors. Ik ben benieuwd of hij wat bij de warme bakker vandaan meegenomen heeft.
1: Ja, hij zou...
0: Rondootje, kanootje.
1: Nee, hij zou iets warms meenemen.
0: Nou, ik ruik het nog niet.
1: Nee.
0: Maar de deur van de studio is al dicht, dus dat is goed.
1: Max Verstappen, opnieuw. Zet aan.
0: Ja, dit wordt een indicatie of hij mee kan. En laat ik eerlijk zijn, met wat we in Engeland gehoord en gezien hebben. Hij was gisteren tevreden over zijn auto. Hij was er straks dus niet tevreden over zijn upshifts. Hij kon niet tevreden zijn over de ronde, omdat hij natuurlijk even met een paar wielen door het grind reed. Heeft wel een mooi gat, zit weer achter Leclerc dus nu. Maar ja, daarvoor rijdt Stroll. 14e.
1: Nou, is hem kwijt.
0: Ja, klaar. Afgestoken. Oké. Okay. Ja, en dan moet je nog doorblazen, hè? Als je nog een ronde wil zetten. En wil je dat dan met je bandentemperatuur? Of is zo'n foutje dan in één keer gewoon ook... That's it. Antonelli en Norris zijn binnen. Die zullen misschien nog naar buiten komen voor de proefstart. Valt niet mee. Halve seconde. Gaat hij de tijd van Piastri proberen aan te vallen? Is een derde sector wel belangrijk? Lijkt hier ook sector 1 te hebben laten varen. En dat is een gele. Leveren we daar wat in? Misschien wat meer vleugel. Daar de Macarena weer open. En hier weer dicht. Zal nog minimaal achter Lewis moeten aansluiten. Juist. Simpel. Ja, dat is een flauwe opmerking, maar dat is het minimale wat je moet doen. Ja. Weet je? Als je niet de pace hebt om vooraan te staan, dan moet je in ieder geval dicht op je teamgenoot zitten. Dan is dat nog steeds 14e van een seconde. Mwah. Maar dit is wel wat je wil zien. Piastri, nee, het gaat allemaal weer om deze keizersbaard. Maar Verstappen is Verstappen. Er heeft nog niemand de vlag, maar Verstappen is wel lang start-finish. Maar ik denk dat hij zag... Oh, Hamilton, Noia Lakea op hetzelfde punt.
1: Dat is Gasly, toch?
0: Als Gasly gisteren. Zo, de knetter. En hij zet hem hier ook weer neer. Want die hele rechter achterwiel hangt op 6:30, 6:45. Lewis, niet doorrijden. Dit mag niet. Zet dat ding aan de kant. Nou ja, hij gaat het wel proberen, hoor. Hij denkt ook, reparatietijd, my ass.
1: Kwalificatie komt eraan.
0: Oh, dat redden ze wel. Ahold, als hij te veel amok maakt, is het ook vloer.
2: Roel, kan je dus?
3: Yeah, I've destroyed the car, mate. Sorry.
2: No problem.
0: Nou, ik wou het zeggen. Zet hij me hier neer. Nou, dan worden ze rode vlag, einde training, klaar en dit. Hetzelfde punt. En dat, die eerste is nog, dat is nog een beton, hè, aan het einde. Daardoor is dit achterwiel eraf hakt. Uitkomen, pief, paf, idem dito. Zit het eerste moment van correctie bij, denk ik. Hop, twee, en daar, tang, dat hoekje. Kan je nu al vertellen? Nou, niet voor volgend jaar, maar voor het jaar daarna gaan ze aanpassen. Die moet iets verder naar buiten. Toen. Pff, wel geluk mee, hoor.
2: Toen.
0: Het is namelijk, als je een meter vroeger zit, dan heb je kans dat je een chassis afschrijft. En dan heb je wel problemen om in de kwalificatie te komen. Voor jezelf vertrouwen is ook niet goed. Kijk, die hoek daar, doing.
2: Dubbele bandenstapel zo te zien.
0: Daar, dit, in het eerste beton. Deel. En die, dat schuine deel is beton, omdat daar ook de. Dat zie je rechts in beeld ook, dat is het oranje streepje.
2: Ja.
0: Dat is beton, want daar komen die.
2: Escape roads.
0: Escape roads op uit. Dat ze deze niet rood maken, joh, dat vind ik vrij bijzonder. Er loopt een man op de baan, er staat een auto stil. En ligt allemaal zo.
2: Maar dat komt omdat de tijd misschien al voorbij is.
0: En gisteren voor een beetje grind? Nee.
2: Maar de proefstarts moeten er nog komen.
0: Ja, dus. Weird. Leo Marcus zit misschien. Nog
2: ja, aan misschien de juist voor die proefstarts laten ze hem.
0: Ja, Lewis. Er is tijd genoeg om te repareren wat er gerepareerd moet worden. Dan zullen we, denk ik wel, in tegenstelling tot normaal gesproken zien, die in Q1 snel naar buiten gaat. Om even te kijken, hoe zit het? Ik denk dat jij gelijk hebt, Jack, dat ze vanwege de proefstarts het laten gebeuren zoals het is. Omdat feitelijk niemand meer op race pace deze kant op moet. Met een dubbel geel mag je niet op race pace daar langs. En dan zullen er ook wel één of twee hier langs rijden. Ik kan me dat van vroeger ook nog wel herinneren. Op een heel ander niveau, een heel ander vlak. Dan was je in de Megane-cup bezig en dan zag je een jongen waar je wel eens tegen race. Boem, die had een foutje en die reed langs. Dan denk je, je hebt een probleem. Nee, maar ik.
2: Even zwaaien, klein zwaaitje.
0: Nee, dat niet. Maar ik hoop dat dat ook zo is. Hè? Dat de jongens hier langs rijden denken, mooi. Die heb even meer problemen dan ik.
2: Respect weer voor Lewis Hamilton. Gaat achter.
0: Ja.
2: De vangrail staan. Waardoor zijn collega's nog even een proefstart kunnen maken.
0: Ja, maar kijk, hier komen ze natuurlijk in die dubbele gele zone. Hè. Dan zien ze dat ze gelukkig allemaal wel serieus afremmen. Er ligt natuurlijk ook wel het een en ander, niet zo heel veel als gisteren, aan zooi. Kijk. Ah, dat is goed. Dubbele gele vlaggen, ook op de panelen. Op deze manier durf ik te zeggen, is dit wel de juiste keus. Want anders dan gaat het allemaal weer, komt het weer binnen, gedoe en getrut en geklooid. Ja, dan zit nog even te kieken. Oh, dat staat er gewoon nog. Maar dat kan, het staat offline. Dat scheelt ook. Ja, ze heeft Antonelli één keer gas gegeven. Dat was in zijn tweede rondje. En daar is niemand meer aangekomen. Ja, Norris staat op het tiende.
2: Dat vind ik wel knap.
0: Ja. Maar ik denk dat ik hem goed gelezen had.
2: En Verstappen die heeft een supergoeie derde sector tijd gereden.
0: Ja.
2: In zijn ronde.
0: Antonelli, Norris, Verstappen, Russell, Hamilton, Leclerc, Piastri, Hülkenberg, Bortoleto, Hadjar. Dat zijn de mannen in de top 10 op dit moment. Dat betekent dat Robert Delors hier de boel gaat overnemen. Wij zijn er weer om 4 uur vanmiddag.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Koeweit en Iran liggen beide aan de Persische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Koeweit ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. En bij opgravingen aan de Breestraat in het centrum van Leiden zijn palen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat de stad een stuk ouder zou kunnen zijn dan werd aangenomen. Dat meldt Omroep West. Volgens archeologen zouden ze uit de 7e tot 9e eeuw komen en dat zou betekenen dat de stad een paar honderd jaar ouder is dan aangenomen werd op basis van eerdere opgravingen. In het centrum wordt nu een nieuwe ondergrondse fietsenstalling gebouwd. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.

save you from yourself.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Hier is Rob Grabbendam met het radionieuws. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. Grote drukte vandaag op meerdere Franse wegen door vakantieverkeer dat naar het zuiden trekt. Rond de middag stond op de Franse snelwegen in totaal zo'n 700 kilometer file. Vooral op de A7 is er veel vertraging in de buurt van Valence. Verder was het druk op de A10 rond Bordeaux en stond het vast op de A9 richting Spanje. In Zwitserland staat er vandaag veel verkeer voor de Gotthardtunnel. Daar was de wachttijd vanmorgen meer dan 3:00. In Kuwait is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Kuwait en Iran liggen beide aan de Persische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Kuwait ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. En onweer in het zuidwesten van Zwitserland heeft in één klap het leven gekost aan bijna 100 zwartneusschapen. Die waren op een klein afgesloten veld dicht bij elkaar gezet om ze te beschermen tegen aanvallen door wolven. 80 andere schapen overleefden de blikseminslag wel. Het zogenaamde Schwarznasenschaaf wordt gefokt voor zowel vlees als wol en komt ook voor in Oostenrijk, Duitsland en in Nederland. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: hartelijk goedemiddag. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. We gaan kijken hoe het gaat verlopen tijdens de kwalificatie van de Formule 1 Moët-Chandon Belgium Grand Prix 2026. Zoals de 10e ronde van het wereldkampioenschap officieel heet, op Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. Met een hoogteverschil van 102 meter en 20 centimeter. 44 ronden gaat er gereisd worden morgen. Lengte van de baan 7 kilometer en 4 centimeter. Allereerste winnaar hier. Juan Manuel Fangio, 6 keer gewonnen hierdoor. Michael Schumacher, winnaar vorig jaar. Oscar Piastri. Dit zijn de banden van Pirelli. Rood, geel, wit. Soft, medium, hard zijn de C4, C3, C2. Misschien dat er iemand een setje medium gaat gebruiken om even een setje rood uit te sparen voor later in de kwalificatie. Maar voor de rest zal het volledig rood zijn wat de klok slaat. En ook, ja, wolkjes. Weinig wolkjes, maar veel zonneschijn. En ook TPTP, temperaturen ter plekke.
1: 21,7 graden Celsius is de buitentemperatuur. En de baantemperatuur 37, bijna 38 graden. 53% luchtvochtigheid. En jawel hoor, daar is hij alweer. De kans op droog weer is 90%. Een heel klein beetje dreiging, maar ja, dat is altijd daar in die Ardennen.
0: Ja, zo is het. Ik zou graag van de regisseur ter plekke een shot krijgen van de pitbox van het team van Ferrari.
1: Ja, dat zou wel leuk zijn, hè?
0: In plaats van de Ferrari-petjes. Vorig jaar ging Lewis eruit in Q1 op Spa-Francorchamps. En ook Kimi Antonelli, dat was ook wel een dingetje. En dat zijn nu toch jongens die we denk ik wel met z'n tweetjes, nou laten we voorzichtig zijn, in de top 4 normaal gesproken zien. Lewis ging eruit vanwege een track limit en daarna was hij te laat om het te corrigeren. Domme, domme, domme fout.
1: Ja, Lewis zei zelf nog even na die training van I destroyed the car. Ja. Maar iedereen riep tegen hem toen al van nee joh, dit krijgen we wel gefixt. Maar uiteindelijk zou het ook wel moeten kunnen lukken. Ja. Maar we hebben het nog niet gezien.
0: Nou, de vloer, hè, dat is wel een dingetje. De vloer moest vervangen worden. En ze hebben, heb ik begrepen, ook de versnellingsbak vervangen. Uit zekerheid.
1: Preventief.
0: Ja, nou, heel verstandig. Helemaal goed. Vanochtend in die derde vrije training, mocht je die niet gezien hebben, was Kimi Antonelli, die ging naar buiten en zette een toptijd neer. Hier zijn we bij het team van Ferrari aan de verkeerde kant van de box. Dan denk ik, ja,
1: ben even naar de andere kant.
0: Ben je FOM-regisseur en dan wil men toch weten hoe het staat met die auto. Van DA zit erin. Van deze Lewis Hamilton, dat is dus allemaal gelukt. En vandaar dat hij misschien dacht van, nou laat maar. Ja, ze zijn er wel even met helikoptertape alle naden aan het dichtplakken. Maar ik zei al vanochtend, voordat ik verder ga met mijn verhaal over de derde vrije training, die gaat waarschijnlijk in het begin wel meteen bam even naar buiten om te kijken of alle systemen kloppen. Terwijl anderen misschien deze Verstappen nog wel eens out of sync zijn. Max met zijn speciale spa-helm. Volgende dus, Kimi Antonelli. Ram, bam, één getimede ronde. Dat was een 1.45.990. Klaar. Verder gewoon, hij heeft wel gereden, maar ja. niemand meer aan die tijd gekomen. Norris kwam later nog wat dichterbij. En we beginnen over 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40 voor de gelijkleggers der lage landen. Het zijn prima temperaturen op Spa, hoor, als je daar met bijna 22 graden zit. Allemaal shirtje aan, de regenjas is mee, de poncho is altijd mee. En hier deze Isaac Hadjar, die weet dat hij vandaag om des keizers baard gaat kwalificeren. En ben ik toch benieuwd, hebben we in het verleden ook wel eens, in het verleden Max ook wel eens zien, als je wist door een motorwissel, doe ik dat. Nou oké, ga ik wel naar Q2 en voor de rest geloof ik het wel. Maar je weet het niet.
1: Je weet het niet, en dat zag je ook in die derde vrije training. Hij ging naar buiten in zijn eerste outing en stond hij stil.
0: Ja.
1: Probleem met de motor. Uiteindelijk is het goed opgelost en heeft

0: moeten herstellen. En stond hij toch weer lekker dicht bij Max, als je dat eigenlijk zo mag zeggen.
1: Max op 0.14, Hadjar op... Ja?
0: Ja, toch redelijk, binnen een seconde. 0,17 toch of zo was het? Nee? Meer?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Dan positiewijs alleen maar.
1: Nee, ook niet.
0: Hadjar
1: was tiende op een seconde.
0: Okay.
1: En Max was derde.
0: Dan valt het tegen.
1: Op 0,1.
0: Aan het eind. Dan was het halverwege die training nog goed te noemen. En aan het eind dus niet meer goed.
1: En ook weer rechtgebreid.
0: Ja, nee, maar zo is het. Is zo, hè?
1: Nou ja, het is gewoon... Maar het hoeft ook niet. Als je weet dat je achteraan start, dan denk ik dat je ook veel meer bezig bent met race pace en dat soort dingen. Aan de andere kant is het ook wel een alfa mannetje genoeg die denkt, nou, toch even laten zien, weet je. Misschien als ik even gewoon snelste kan zijn in Q1, laat ik het even zien. En dan weet de rest ook van, joh, die komt er later deze dag nog aan. Maar dan komt de belangrijke vraag. Wil je op pole position starten in Spa? Ben je zo alfa mannetje dat je dat doet? Of ben je een denker? Ik ben soms een denker. 25 keer in een x-aantal laatste jaren, ik zal niet zeggen hoeveel, 25 keer was de man op pole position niet meer de leider in de wedstrijd op Spa na bocht 4. Vorig jaar, idem dito.
0: Okay.
1: Je pakt wel pole, maar in de eerste ronde ben je ontzettend kwetsbaar op het Camel Straight. En met wat de auto's tegenwoordig hebben, dat ze daar ook nog een beetje langzamer lopen, dan is het. We zijn begonnen met Q1 en iedereen denkt, het zal wel. Ja, dat is prima. En dan wordt het druk.
0: Bottas, Perez en Stroll.
1: 16 minuten en 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 en zo verder. En dan wordt het straks weer druk. Maar goed, het is een grote baan, dus het zal niet heel dicht op elkaar zien.
0: Belangrijk even dat er nog een aantal gasten hebben natuurlijk grid penalties. We hebben het al vaker genoemd, hè?
1: Ja.
0: Jij zei net al Hadjar, maar ook Lando Norris.
1: Ja, klopt.
0: Lance Stroll en Fernando Alonso krijgen allemaal nog een grid penalty. Dus die moeten straks nog even een herberekening maken van hun positie.
1: Nou, we krijgen gewoon een uitslag van de kwalificatie zoals dat gaat. Want die staat. En dan krijg je na de uitslag van de kwalificatie krijg je de opstelling van de wedstrijd. Die krijgen de provisional opstelling. En daar hebben ze dan al de kritstraffen die er op dat moment zijn in verwerkt. En dan een uur voor de start van de wedstrijd maken ze die startopstelling pas weer helemaal officieel. Piastri zat dit jaar één keer in de problemen in een Q1. Dat was in Miami. Toen kwam hij heel dichtbij op plekje eruit. Gasly heeft natuurlijk een lastige Q1 gehad in Silverstone. Want daar kreeg hij uiteindelijk 3 plaatsen grid penalty voor het ophouden van Stroll. Dat vind ik op zich al heel knap.
0: Ja.
1: Dat je erin rijdt. Goeie
0: actie.
1: Je rijdt zo langzaam, nu hou je Stroll op. Nee, dat is flauw, maar goed. En Bortoletto, die was vorig jaar natuurlijk, omdat Lewis Hamilton die gridstraf kreeg, die was officieel. En dat hebben ze snel gedaan toen, hè? Dat was voor Lewis niet zo leuk. Bortoletto lag er al uit in Q1. Toen kwam de gridstraf van Lewis Hamilton, althans de tracklimit van Lewis Hamilton. En daardoor mocht hij toch beginnen in Q2. Je ziet dus af en toe van die coureurs die twijfelen, blijven ze nog in hun auto zitten. Je denkt, ja vriend, je ligt er al uit. Ja, als de wedstrijdleiding het kan doen voor, hè, kan beslissen voordat het begint, Q2 in dit geval, dan zeggen ze gewoon van, sorry, jij niet, hij wel.
0: Toch waren we natuurlijk vorig jaar best wel een bijzondere Spa, met twee races, een sprint en een gewone race.
1: Ja.
0: Maar dat was wel een beetje overheersing van de McLaren's, hè? Vorig jaar.
1: Die waren op dit punt vorig jaar natuurlijk ook gewoon de overheersing. McLaren heeft gewoon ontzettend veel pijn gehad dat we naar een nieuw reglement gegaan waren. Ja. Want als het oude reglement was blijven staan, dan was dat hun eerste jaar van een wellicht dominante periode van 2 of 3 jaar. Er zijn er een paar die hebben toch wel redelijk op zitten letten. Zoals deze Checo Perez, die een mooie toe pakt. Achter zijn maatje Bottas. Dicht op elkaar. En dan zouden ze, als het goed is, als er genoeg brandstof in zit, moeten ze het nu omdraaien. Rondje afkoelen en door. Stappen niet één foutloze ronde in zijn derde vrije training gehad. Eén keer een momentje met zijn firmen. Eén keer een momentje met even te ver over de curbstones. Maar ja, wel opererend op die derde stek. Op een tiende. Als hij dat kan volhouden. Ja, ik denk
0: Bingo. Ja, tekenen. Toch?
1: Nou ja, je moet het omdraaien. Als de Tappel pole position start en Kimi Antonelli als tweede, dan wordt hij voorbijgereden op het rechte stuk.
0: Ja.
1: Nou ken ik Max ook goed genoeg, al was het maar om de lange vinger te trekken, dat hij hem wel pakt, die pole.
0: Ja, toch?
1: Technisch gezien, tactisch gezien moet je het niet willen, want ja, we hebben de legio voorbeelden zijn er. En dan kan je hem bijna al optekenen. Dat kunnen we ook. Als we tappen op pole staat, de Kimi start als tweede, dan leidt Kimi Antonelli bovenaan Lecombe. Punt. Simpel zat. Heb jij je papieren goed op orde? Want ik heb vanochtend een poltijd genoemd en die ben ik eigenlijk vergeten. Was het 45-1?
0: 45-2, zei je.
1: Oké, dan schrijf ik hem er even op. Verstappen begint aan zijn eerste vliegende ronde.
0: En ik had ook een tijd genoteerd van Audi, die redelijk goed snel onderweg waren. Waarvan wij dachten, nou, dan zal dat wel hun max zijn. Dat is 1.46.9.
1: Oké. Ja, zou ook een top 10 vanochtend betekend hebben. Of dat het nu ook weer doet, weten we niet. Perez is de snelste, nou, dan komen er wel paarse tijden. Ja, Verstappen pakt er even 14e vanaf in die allereerste sector. Knetter. Nagemans reed vorig jaar 1.41 in Q1. 4-5 seconden. Maar goed, het was de bedoeling ook dat de 2026 auto's sowieso 2-3 seconden langzamer zouden zijn. En toen hadden ze nog niet meeberekend, toen hadden ze nog niet door wat superclipping was. En dat de verbrandingsmotor dit gewoon eigenlijk op bepaalde circuits, zoals Spa, gewoon helemaal niet aan kan. Die trekt de kar niet, om het zo maar te zeggen. Antonelli sneller dan Verstappen sector 1. Russell niet. Dan kon je een goede indicatie. Maar dit is allemaal om door te komen naar het tweede deel van de kwalificatie. Het gaat om alles wat er onder de streep zit. Nou, dat zijn er nu nog best veel, want niemand heeft nog echt een tijd zitten of zit in zijn uitlipje. Daar hebben we allemaal zo'n beetje begonnen. Kijk. Verstappen sneller dan Antonelli in de middensector. Maar hier. Van wat ik ervan heb kunnen zien, in ieder geval foutloos ronde. Hatta, 45-9. Dat is sneller dan dat Antonelli vanochtend ging. Dat is al een goeie. Maar wat doet Kimi zelf dan? Kimi. Oeh, altijd niet. Wat verliest hij veel dan? 46-3.
0: Ja, de laatste twee sectoren. Max is snelst in sector 2.
1: Ja. Daar waar vroeger, puur op aerodynamica, moet ik er dan bij zeggen, altijd de sleutel lag. Maar ja, het is Q1, hè?
0: Ja.
1: En dan ben je soms straight out of the box weer goed. Hij heeft natuurlijk ook de, en dat zeg ik niet met grote woorden, de frustratie dat zijn derde vrije training geen van zijn snelste rondes een foutloze was.
0: Kijk die arm voor het Lindblad eens even. Hey.
1: En als je het dan aan elkaar knapt, kijk Lindblad.
0: Tweede tijd.
1: Ja, maar dat is ook allemaal voor nu, hè?
0: Ja, maar hij staat toch wel voor Antonelli?
1: Jawel, maar het kan natuurlijk... Dit
0: kan je wel even zeggen nou?
1: Het kan een poging zijn voor zo'n team om te roepen van... Oké, ik moet even... Hè, we moeten ze zijn goed, de Racing Bulls. Maar dit is ook wel gewoon van oké. En dit is waarschijnlijk met een andere fuel load al... dan dat Antonelli en Verstappen doen. Want die nemen gewoon per Q nemen ze nog een beetje brandstof uit. Vandaar ze soms weer 2/10 eraf en 3/10 eraf. En nou, dat soort dingen. Maar goed, we zijn niet in de buurt van de 45-2, zeg ik maar dan even voorzichtig.
0: Ja, dat duurt toch even, joh.
1: Hulkenberg, 46... 47, wat was dat nou? 47-6.
0: Hulkenberg?
1: Ja, 47-6. Ja. Isaac Hadjar. Come and get it. Kijk, dat zei ik. Je kunt in Q1 wel laten zien dat hij de snelheid heeft. Komt er op een tiende van Verstappen. Betekent ook dat de balans in de Red Bull wel weer op orde is. Daar Piastri naar voorlopig een zevende positie. Daar komt Lando Norris aan. Oeh, die is goed bezig. Ja, die is goed bezig. 65.000ste duikt hij onder de tijd van Verstappen. Een groot gat ook, hè? Onderling weer. Ook tussen Antonelli en tussen Russell en tussen Lando Norris en Oscar Piastri en tussen Hadjar en tussen Lawson, zie je?
0: Ja.
1: Dat zijn allemaal van die grote dingen. En ook tussen Leclerc en Hamilton. Ja, dus het is maar een tiende, maar je ziet dan waar het zit, weet je? Want dit is natuurlijk... Gaan we weer. Het is 2026. We hadden vorig jaar nooit verwacht dat het zou gebeuren. Wat zegt Lewis?
2: We lost a lot of temperature in the garage.
1: alleen maar over banden gaan.
0: Oh. Remmen misschien?
1: Nee, want je kunt in de garage niks opwarmen en remmen. Dus. Althans, niet dusdanig wat je niet met één keer aanremmen voor lekkombe wel opgelost hebt. Ik denk dat hij op een nette manier zegt dat hij vond dat de bandenwarmers er te vroeg afgegaan waren. Maar kijk, even reëel. We zitten met 11 coureurs binnen 17e van een seconde. Dan een gat van 19e naar de 12e man. Dus die eerste zitten wel goed. Of die hebben het goed berekend. Of die hebben zich licht genoeg gemaakt om er in ieder geval te zijn. En dan zou je wellicht kunnen denken dat alles wat daar nu in staat wel kan roepen, dit was hem wel. En dan heb je gelijk, Jack en Klimt dat wat goed gedaan. De klok staat op 7 minuten en 5, 4, 3, 2, 1. 0 seconden te gaan met Lando Norris, Max Verstappen, Isaac Hadjar, Arvid Lindblad, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri, Liam Lawson, Lewis Hamilton als 10e. Op 16e van een seconde. En in de gevarenzone Franco Colapinto, Esteban Ocon, Checo Perez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Lance Stroll. De laatste 4 geloof ik wel. En dan zal daarna de vraag worden. Ik denk dat Colapinto daar sowieso uit moet kunnen. Ik denk dat het voor Esteban Ocon spannend wordt. En dan zal datzelfde gelden in welke volgorde dan ook voor Albon,
0: Peerman
1: en
0: Sainz. Ja, Sainz.
1: Sainz 12e op 1,6. Ja, dat zit ook wel heel dicht bij elkaar. Het is maar 2/10 van Colapinto op de 17e stek naar Sainz op de 12e stek. Middels heb, dan zie je dus dat Verstappen veel op de snelle stukken doet. Dat Lando veel doet op de wat langzame ruststuk. Zou je dus ook kunnen zeggen dat Lando meer vleugel heeft staan. Dus zij weten nu ook, een beetje vleugel eraf. En het kan een heel klein toefje zijn. Gaan we wat winnen op topsnelheid, verliezen we daar weer wat. En dat is dan gewoon de continue factor waar deze teams hele, hele slimme koppen voor bij zich hebben. En waarvan we inmiddels weten, want daar doen ze helemaal niet moeilijk over, dat ze ook heel veel dingen in wel business modelachtige AI gooien. Maar puur voor de rekencapaciteit. En dat doen ze verstandig, lijkt mij. Geel Lossen, die was ook in Q1 tweede in, op Silverstone. Niet dat hij dat nu ook is, maar Lindblad stond natuurlijk net even tweede. Ik denk dat in ieder geval, kijk, anderen hebben een keus. Dat is de vrije keus. Kijk, Piastri gaat toch naar buiten op een gebruikte set. 8e op 16e.
0: Ja, hij moet er nog even een tandje bij zetten.
1: Ja, maar het zijn er toch nog meer die gaan, hoor. Antonelli ook weer naar buiten. Het grote voordeel van een baan van 7 kilometer lengte is dat je, laat ik het zo zeggen, je moet het wel heel dom doen. Als je hier zegt van ja, ik had niet een goede gat. Ik kwam niet. Ik zat niet lekker in mijn velletje. Hamilton twijfelt dus op 16e, maar hij heeft een seconde naar de nummer 12. Dus dat is geen enkel probleem. De man met de witte vlag daar is, omdat het zo'n hoekje is dat mensen weten dat er auto's langzaam rijden en stil kunnen staan voor herstarts. Maar dat betekent dat je er, kijk, als Lewis daar of Leclerc daar een herstart zou maken. Dan kan dat. En dan, doordat het een witte vlag is, mag de rest eromheen rijden. En die staat wel even te zwaaien, die gast.
0: Nou, die heeft een lamme arm vanmiddag.
1: Ja, maar hij steunt met zijn andere op het muurtje.
0: Oh ja, dat scheelt.
1: Hij heeft een steuntje. 3 minuut, 52, 51, 50, 49 nog te gaan. Ook voor deze Lance Stroll, die natuurlijk op nieuwe banden gaat. Lindblad opgebruikt, Antonelli opgebruikt. Nou, Norris, Verstappen en Hadjar zijn de enigen die denken, ik geloof het wel. Al het andere naar buiten.
0: Ik vind het wel een bijzondere gok van Gabriel Bortoleto.
1: Ja, want dan ook op
0: is het een moetje?
1: Gebruikte banden. In wat voor vorm?
0: Dat hij binnen moet blijven voor een of andere technisch dingetje.
1: Oh. Bortoleto heeft een seconde naar de eerstvolgende man achter hem. Dus dat lijkt mij wel een goede keus.
0: Oeh.
1: Ja, maar wie kan er harder dan Bortoletto in die Audi? Zijn teamgenoot. Maar in principe...
0: Oh, kijk, nee, daar gaat hij. Hij gaat toch. Ik dacht ook van, maar ja, dat is toch te laat?
1: 2, nee.
0: 2 minuten 50, dat kan nog misschien, ja.
1: Hij doet een outletje van 2 minuten.
0: Ja, dat kan.
1: Dus dan schrijft hij nog tijd zat. Outlet van 2 minuten is 11 seconden langzamer dan een rondje.
0: Goed, dus Norris Verstappen en Hadjar blijven binnen.
1: En het lakt staan, lakt. Ik durf hem wel aan. Ik zie Gabriel Bortoletto niet 4 plekken zakken. Dat zou ik een enorme verrassing vinden. Maar laat ons maar verrassen. Want ook Gasly, die Alpine, ziet er niet uit alsof hij zomaar een seconde kan. Dat is, weet je, het gaat even een seconde. Hallo. We hebben het niet over Notting. Onderaan in beeld, als je meekijkt, in de halo zie je dus S1, S2, S3. Dat zijn de normale sectoren die je ook bij de titels onderaan in beeld ziet. Maar je ziet daar die blokjes met geel en groen. Dat zijn de mini-sectoren waar je ons wel eens over hoort praten. En als die paars worden, dan ben je lekker bezig. Dat betekent dat je in dat deeltje het snelst van iedereen bent. En hier ben je gewoon, altijd is voorlopig nog niet sneller. Maar je zit al een volledig getimede ronde dan van hem? Of zie je? Ziet er meer met zoveel grijs, ziet het er meer uit als een soort van luxe outlap. Het kan ook zijn dat hij kijkt wat hij op een gebruikte set er nog uit kan poeren. Mocht het straks voor whatever reason nodig zijn. Allemaal dingen die wij niet weten. De situatie is dat bovenaan Norris, Verstappen en Hadjar binnenstaan. Hadjar gaat achteraan starten in de wedstrijd. Maar hij is in ieder geval laten zien dat hij de snelheid heeft. En dat is goed. En als je op ongeveer een tiende van je teamgenoot zit. En die heet ook nog Verstappen, dan doe je het gewoon goed. Tonelli 46-3 en nu 46-6. Dus ja, dit is 3/10 verschil op een gebruikte set. Daar gaat Russell dan wel nu naar een betere tijd toe. 46-1. Wel veel groen, moet ik toegeven. Maar weinig paars. Dus er gaan weinig hele dikke stappen gemaakt worden. Dat is natuurlijk een... Kijk, daar zie je Sainz, die sluit aan achter Bortoletto. Weet je, en dan is het gat tussen Sainz en Bortoletto is nog steeds een halve seconde. Dus hij... Even technisch gesproken dat ik zei van haalt wel binnen kunnen blijven staan. Ik denk dat dat wel lukt. Ocon, zie je, maakt wel een sprongetje, maar niet eruit. Berman maakt wel een sprongetje, maar bedreigt die plek van Bortoletto eventueel niet. Leclerc gaat Antonelli voorbij. Dus Leclerc heeft op een gebruikte set een betere run. Alonso. Moi. 16 seconden nog te gaan. Nou, de enige die echt daar nog weg... moet voor de luxe is eigenlijk Colapinto. De anderen zie ik dat niet zomaar doen. Die Astrid met de verbetering van tijd nog steeds achtste. Hulkenberg sluit aan, zei ik net ook. Die kan 46, aansluiten op het
0: acht.
1: Ja, maar ook met 3/10. Kijk, Hamilton maakt een goede sprong, maar dat is meer voor zijn gevoel. Dat hij natuurlijk die klappen gemaakt heeft. Daar komt dan de vlag in. Colapinto wou dus. Daar is eerst Gasly. Haalt ook de tijd van Bortoletto niet. En Colapinto moet uit waar hij staat. En doet dat ook. En duwt Albon erin. Usual suspects verhaal. En daarmee is het klaar. Albon, Ocon, Bottas, Perez, Alonso en Stroll. Maar die wisten we wel eigenlijk. En dan is Berman de man met... hoe heet zo'n verhaal? Hakken oversloot? Een 100ste. Dat is helemaal niks.
0: En die tijd die Nico Hulkenberg nu neerzet... is een 1.46.8.9.3. En die tijd die ze zo bijzonder opvallend reden in die vrije training was een 1.46.9. Ja, dus die zitten aan hun plafond.
1: Nee, maar ik zei, laat ze het nou eens doortrekken in een kwalificatie. Dat lukt. Ze hebben daar dus, dan weten we dus ook zo'n run waarmee die dan vanochtend op dat moment stond in 1.6 of 5. Ja. Dat is al een run met weinig brandstof en nieuwe banden.
0: Wat kunnen we in kwalificatie?
1: Ja. Anderen halen daar toch nog steeds weer happen vanaf. Maar dat gaan we zo dadelijk in Q2 wel zien. De Spider-Man helm van Esteban Ocon. En hij baalt.
3: Yeah, sorry. Nice effort.
4: Yeah, copy. I tried to go closer to the cars in front, but didn't seem to make much of a difference, to be honest.
1: Ik wilde graag dichterbij komen aan de auto's voor hem. Hij zijnde, ik wilde graag een tow pakken. Maar dat is niet helemaal gelukt. En dus nemen we afscheid van Albon, Ocon, Bottas, Perez, Alonso en Stroll. De laatste 4 zeker niet verrassend. Eigenlijk de laatste 5 niet verrassend. En Albon staat de laatste tijd ook te vaak eruit. Toch toegeven.
4: Ik
5: that was a bit too real, was the trick.
6: Alex, you've been really strong all weekend. I always need to give you a better car, but it was good laps. Oh, come back again.
5: Yep.
1: Pijnlijk antwoord, we just need to give you a better car. Ja, had het dan gedaan. Maar dan moet hij ook zeggen, we weten niet waar het zit. Want als je zegt, we need to give you a better car, dan zeg je, ja, we hebben een auto meegegeven.
0: But we ran out of money.
1: Ja, precies. Maar het loopt daar niet, hoor. Dat laat dat duidelijk zijn. Dat zijn natuurlijk ook...
0: Nee, maar die gerucht is natuurlijk ook niet voor niks, hè. Dat Sainz aan het shoppen is. Want het valt gewoon allemaal een beetje tegen daar, die.
1: Ja.
0: Bij Williams.
1: Ja, maar Sainz heeft natuurlijk zo lang geshopt toen hij er een jaar van tevoren op dat Lewis Hamilton kwam te horen kreeg. Ik ga weg bij Ferrari. Je moet weg bij Ferrari. Is hij toch bij meerdere teams en heeft steeds geweigerd. Zijn vader, Howard Sainz, Matador, Carlos, heeft toen al gezegd, want die reed toen de Dakar in die Audi. Ga eens bij Audi shoppen. Ja, nee, toch, jong project. Niet gedaan. Nu roept hij van, ja, hij heeft dat zelf niet geroepen. Er zijn de mensen, ja, hij zou natuurlijk naar Audi kunnen gaan. Waarop Nico ook, weet je wat Hulkenberg erover zei?
0: Ja.
1: Nee, ik hoor het hier, we komen daar, hartstikke leuk. We hebben misschien nog wel een plekje als reservecoureur, maar ik denk niet dat hij daarvoor gaat.
0: Goed.
1: Wat je visualiseert, is een snelle ronde. En dat is goed. Dit is ook goed voor het zelfvertrouwen van Isaac Hadjar, denk ik. Hè? Want je kunt, er zullen teams wat zijn, zeggen, ja, we gaan achteraan starten. Wat hebben we hier te zoeken in Q2 en in Q3 zo dadelijk? Nee, dit is goed voor het zelfvertrouwen van Hadjar.
0: Sowieso lekker in de weg rijden bij die anderen. Dat is ook altijd leuk.
1: Ja. Heel echt mag natuurlijk niet. Want, nou ja, goed, aan de andere kant. Krijg een griftstraf. Boeien.
0: Ja,
1: maar dan kom je. En dat vind ik wel fijn van de Formule 1. Wij hebben zelden of nooit het woord onsportief gedrag in de mond van hem.
0: Ja, de rijders wel van elkaar.
1: Nee, maar dat is, hij doet dit, hij doet dat. Maar het is niet zo dat er dingetjes naar boven komen. Nou, dan ga ik een extreempje noemen. Crashgate in Singapore. Dat is onsportief gedrag.
0: Ja, zeker.
1: Jij crasht de auto, dan komt er een dat. Ik douw hem eraf, ik doe dit, ik doe met opzet dat. En,
0: de auto dwars op de baan zetten.
1: Of een van je teamgenoten de pole position heeft een code rood veroorzaken in de laatste 2 minuten van een kwalificatie.
0: Mm-hmm. We noemen geen namen.
1: Monaco. Rosberg. Sorry.
0: Je doet het wel. Zijn je dat
1: nou? Nee, er zijn in Schumacher zelf. Er zijn natuurlijk meer. Het nadeel is ook dat je tegenwoordig, en dat vind ik ook wel weer pijnlijk, Verstappen kreeg voor zijn oren dat hij dus in Oostenrijk geprobeerd zou hebben een code rood te veroorzaken. Ja, dat is natuurlijk totale onzin. Er kwam niet eens een code rood. Dat vond ik nog het kwalijkste van het verhaal.
0: Ja.
1: Goed. Ook daar wordt over gesproken binnen de Formule 1. Moet je leren voldoen, net als dat er over gesproken wordt. Doordat we natuurlijk in Engeland een beetje de, zeg maar, de nachtkaars hadden. Toen we uiteindelijk dachten van we gaan nog een rondje racen. En dat gebeurde uiteindelijk niet achter de safety car finishen. Daar zegt Alan McNish van Audi dan weer van. En dat vind ik heel verstandig. Die zegt, ja, daar moeten wij ons helemaal niet mee bemoeien als teams. Dat moet de FIA regelen. En wij hebben er maar mee te dealen. En ik vind dat wel een hele fijne visie dat iemand dat zegt. Want anders, wat hij eigenlijk doet, is hij blijft bij de politiek vandaan.
0: Ja, uit die discussie. Even kijken, Lando Norris 45-8, Oscar Piastri 46-4.
1: Jij zegt uit de discussie, maar Alan McNish,
0: 17.
1: Alan McNish blijft vaak buiten de discussie. Want als hij echt dialect praat, verstaat niemand er meer. Nee. Dus dan heb je weinig te discussiëren.
0: Mooi gast.
1: Ik heb toch niet gehoord wat je gezegd hebt. We gaan ons voorbereiden op het tweede deel van de kwalificatie. We zijn dus met een aantal mannetjes minder. Het gaat er om 16 stuks in zijn totaliteit over Flaké. We zijn dus van de snelste tijd in de derde vrije training, 45-9, zijn we naar 45-8 geklommen. Vorig jaar ging het van Q1 naar Q2 ook maar 1/10 harder. En van Q2 naar Q3, dus naar de pole, maar 52.000 stukjes. Laat ik het makkelijk maken. Als ze nu geen lage 45 gaan rijden, Jack, dan zal de pole position niet op 45-2 terechtkomen.
0: Well, you never know.
1: Ja, dat is wel veel, hè. 3/10, 4/10, zie ik nog wel gebeuren. In deze. En dan normaal gesproken ben ik wel eens een keer.
0: Maar ronden we het dan beneden af, dan kan het toch gewoon een 45-2 worden?
1: Ja, je moet het naar boven doen. 45-2. Van 45-8 naar 45-2, dus 16e.
0: Dan kan ik afronden.
1: Ja, we hebben wel circuits gezien waar ze de stap maakten van Q1 naar Q2 van een 19e of 18e van een seconde. Dus, ja.
0: Ik kan me nog herinneren, vorige race toch? Ja. Een seconde toch?
1: Stappen.
0: Ja. Of Kimi.
1: Max 19e, Kimi een seconde.
0: Ja, dat is een ander circuit. Andere...
1: Maar goed, dan zal de pole wel 44-9 worden. Krijgen we dat weer, weet je. Denk je een beetje in de buurt te zitten. Zelfde laken een pak. Lewis Hamilton heeft de handschoenen nog niet eens aan. Ik denk, ja, het zal wel. De klok is aan het lopen.
0: Ja, die kan toch niet ontevreden zijn, Lewis, met zijn autoproblemen in die derde vrije training en nu hier op die vierde plek staan?
1: Ik ben eerlijk. En dat is Formule 1. Bij andere circuits, bij andere raceklassen, als er een auto voor je opgebouwd wordt, denk je, oei. En deze bouwen auto 1
0: ja,
1: als
0: absoluut.
1: Auto, maar gewoon binnen.
0: Het is een werk.
1: Bizarre marges. Dus het is niet zo dat die nu minder is omdat er andere onderdelen, nieuwere onderdelen op zitten. Dat is het mooie. Pitstraat ligt al op groen. Als het niet licht, maar licht van het lampje. En de klok staat op 14 minuten en 10, 9, 8, 7, 6. En Lewis heeft volgens mij nog steeds handschoenen die wel out of sync. Mooi, allemaal wachten. Ja, maar het grappige is, zij weten het niet van elkaar. Die staan al op elkaar te wachten.
0: Er gaat één iemand, geeft een call. We gaan.
1: Ze staan op elkaar gewoon te wachten. Gaan we al? Nee. Zij gaan.
0: Zij gaan. Oh, dan gaan wij ook. Kijk maar. 1, 2, 3, 4, 5. Het hele bossie. In de pitstraat. Hoppa.

0: Russell, Antonelli, Gasly, Colapinto, Birman. Dat is de volgorde voorop. Maar voor de rest gaat eigenlijk het hele zooitje.
1: En het zonnetje is een beetje aan het weggaan. En dat betekent dat het meteen onder de 21 graden geval is.
0: Ja. De baantemperatuur ook 2 graden naar beneden.
1: Ja, precies. Ja. Nou, alles wat er glimt is nieuw. Oh, oh, brutaal. Zo. Is het toch Piastri, hè? Had helemaal niet hoeven, hè? Die had die Audi er echt niet tussen hoeven laten.
0: Nee, klopt.
1: Nou, kunnen de coulissenwerking zou zo
0: of hij kan misschien zo hebben gedaan. Van,
1: ja, oké. Okay. Maar dan, ja, aan de andere kant. Ja, Toto weer in het over een Audi. Ja, als je met een Audi Quattro een tow wil hebben, dan trek je jou de berg op. Omdat hij 4-wheel drive heeft, die hij niet is, het goed. Maar normaal gesproken is het net weer even wat anders. Terecht, zeg ik. Nee, niet helemaal terecht. Dat zijn natuurlijk jongens die net een klapje hebben moeten maken. Er staan er een paar niet op nieuwe banden. En dat zijn Sainz en Berman. En ook Hamilton. Dus Hamilton wil nu een run maken. En daarna een run op nieuwe banden.
0: Hij gaat als laatst. Lewis. De pit gaat uit.
1: Oké. Okay. Max had het in Q2 in Oostenrijk, voordat hij in Q3 natuurlijk aftestte, had hij het lastig. 400ste, weet je, stond hij binnen. Op 400ste bleef hij erin. Norris had hetzelfde. Q2 in Silverstone op 78.000ste. En had je, dat is toch wel weer knap. Dat is de enige coureur buiten Mercedes, Ferrari, McLaren die elke keer in Q3 teruggekomen is dit jaar. Allebei de Racing Bulls in de top 10 qualifying, de laatste 2 wedstrijden. En Lawson al 4 wedstrijden achter elkaar in de top 10 gekomen. Dat is wel goed. Gasly heeft het lastiger, want die heeft hier sinds 2021 al geen top 10 kwalificatie meer gehad. En ook in de laatste 3 wedstrijden is hij niet in de top 10 terechtgekomen. Dus dat is wel lastig. Hulkenberg 1 keer in de top 10 gekomen dit jaar, dat was in Catalonia. Daarvoor had hij al een paar keer op 2000ste, 29.000ste en 82.000ste 11e gestaan. Daar word je ook niet vrolijk van. Williams heeft nog geen enkele top 10 start dit jaar. Maar zijn wel 11e en 12e gestart in Monaco. Nou, dat een beetje de feiten vooraf. Wie, wat, waar en waarom? Antonelli. Zo, die gaat hard. Niet omdat hij paarse Z1 heeft, maar wel omdat hij heel veel paarse blokjes heeft. En die heeft Russell niet en die heeft Verstappen ook niet. Verstappen heeft er 1. En hij heeft er daar al 5. Dus misschien wordt dit weer zo'nzelfde rondje als wat hij vanochtend deed, hè? Dan kom er met de rijt. Oh, Hamilton toch op nieuwe banden. Excusee. Even gecorrigeerd door de computer. Zilverberg gebruikt, Berman gebruikt. De eerste tijd die neergezet zou worden is, oh, die is al de Colapinto. Gasly daarachter op de baan. Ja, daar is Gasly, 46-3. Dan wil ik Kimi Antonelli dan. Bingo. Ho, ho. 45-1, hè? 45-1, 45-2 zou het al zijn. Ja. Godsamme, die ramt er gewoon. Het is niet normaal, die draait nu 1,2 seconden.
0: Ja.
1: Gasgek. Russell sluit aan op een halve seconde. Berman nu de 5e tijd, maar daar moet het niet van komen. Dit zijn de jongens die moeten gaan knokken straks om in die top 10 qualifying te blijven.
0: Stappen richting finish. Kom op jongens, laat het even zien.
1: Maar komt Verstappen terecht. Die pakken ze daar. Je ziet in eerste instantie Isaac Hadjar. Verstappen heeft paars in de middensector. Dat is wel lekker. Hadjar gaat naar 3. Moet Verstappen daar nog een tandje beter. Zou die er mooi tussen? Hij past er mooi tussen. Lekker. Dit is wel lekker. Alhoewel het ook 14 is. Dus ja. Dit is weer hetzelfde rondje van Antonelli dat we vanochtend zagen.
0: De buiten, boom.
1: Oh, P2 is niet slecht om te starten. Piastri, ook weer sneller dan Russell, komt weer dicht bij elkaar.
0: Oh,
1: die jongens
0: zitten
1: al op 4 of 15e. Lindblad, lekker wel, ook weer op 14e. Zit maar op 400ste van de tijd van Verstappen. Wat kan Lossen dan? Lossen valt wel tegen deze run. Ja, en dan moet hij toch naar P2 kunnen. Want er zit een gat van 4/10. Daar moet hij tussen passen. I told you. Kijk. Zo moet je het zien. Leclerc. Daar weer tussen, omdat er 3/10 tussen zat. Hamilton dan. Verschillen onderling zijn er toch wel, dus Hamilton wel. Dan staat Verstappen ineens 5e. Maar het zit, moet je kijken, joh. Norris 0,3, Hamilton 0,40. Verstappen 0,44, Lindblad 0,48. God, zijn we natuurlijk dicht bij elkaar. Toprondje van de Lindblad trouwens. En ook van Bortoletto. Want die staat in die top 10. Heeft daardoor Lawson er weer buiten geduwd.
0: Hulkenberg 1,46,7. Zie je, die blijven daar rondomheen hangen.
1: Ja.
0: Goed, maken geen stappen meer.
1: Ja. Antonelli. Balance came together much nicer. Land was er wel. Ja, dat mag ik hopen als je van een 1,46,3 naar een 1,45,1 duikt.
0: 1,2 seconden.
1: Ja, het is bizar. Boah. Wat heeft Verstappen gewonnen? Zie je, Verstappen heeft 4/10 gewonnen. 45,9 en 45,5. Ja. Nou, dan kunnen er twee dingen betekenen. Wat we wel vaker gezien hebben, is dat de Q2-tijd soms beter is dan de poltijd. Of dat we toch in die 44ers terecht gaan komen. Dat zou het wezen. Moet je nagaan, de snelste raceronde vorig jaar in de wedstrijd was een 1,44er. En de poltijd was 40,5. Maar het gaat om, hoe zitten we bij elkaar? Ja, dan moet je eerlijk zijn, we zitten nog steeds met 10 man binnen een seconde. Dus het veld is competitief. Wie staan er in de gevarenzone? Het zijn Liam Lawson, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Carlos Sainz en Oliver Berman. En die zullen dus allemaal nog een keer moeten. En dan zou je een hele voorzichtige uitspraak kunnen doen dat je zegt van, nou, alles wat nu op die 3/4/10 hangt, maar dat vinden ze ook nog te spannend. Want er is alleen maar een gat tussen Hadjar en Bortoletto, eigenlijk. Wat er ook is tussen Russell en Hadjar.
0: Dus gaan ze Bortoletto,
1: het hele zootje, gaan de tweede ronde
0: weer de buitensturen. Die hangt op het randje.
1: Oké, je kunt verder gaan. Als er eentje is die binnen zou kunnen blijven staan uit rust en kalmte, dan heet die Kimi Antonelli.
0: Ja.
1: Laten we dat voorop stellen.
0: Jongen, wat ik zeg.
1: Ja, 3/10 in 3 bochten. 3 langzame bochten. Dat is wel bizar. In de Las Cruz Herpin, in de chicane. En bij het uitkomen van de piepaf. Mooi hoor, die mannen zitten te pielen om die koeling op die remmen te krijgen, om die auto's eventjes binnen staan. Dat zijn toch wel de fijne momenten die je als techneut.
0: McLaren had niet veel upgrades meegenomen, hè?
1: Nee, volgens mij zijn er weinig mensen, ja, met serieuze updates. Want ja, Silverstone Spa is ongeveer een gelijkwaardig circuit. Dus wat ga je hier vinden? Volgende week, als we in Hongarije zitten, moet je opletten wat er allemaal weer komt voor downforce. Omdat het daar natuurlijk
0: kort, klein maatje
1: veel minder hard loopt.
0: Even niet vergeten, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, dan Lando Norris. Lando Norris heeft nog die gridstraf.
1: Ja, klopt, 10 plaatsen.
0: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Arvid Lindblad. Weer knap hoor, hij.
1: Ja.
0: Goed. Piastri, Russell, Hadjar, gridstraf.
1: Achteraan.
0: Bortoletto is de top 10 op dit moment.
1: Precies. Precies.
0: Bah.
1: Ik blijf het toch bijzonder dat op dit circuit voor het eerst een 24-uurs race gereden werd in 1924.
0: Dat is niet alleen.
1: Precies. Ja, dan zou je denken, nou, dan reizen wel heel langzaam, maar dan duurde die 24 uur. Nee, het was gewoon een 24-uurs race.
0: Oh.
1: Die er nog steeds is. En in 1925 werden we voor het eerst met auto's gereden. Dus het is eigenlijk geopend als een motorcircuit. Ja. In 1921 voor het eerst. De eerste Grand Prix werd hier gewonnen door Antonio Ascari. Dat is de vader van Alberto Ascari. Er is ook nog Nino Farina. En daar heb ik van de week wat van gelezen. Dat vond ik interessant. Zijn familie had een bedrijf dat autootjes maakte en dat soort dingen. Zijn broertje was daar binnen het bedrijf, zeg maar, de ontwerper. En zijn broer, hij heette Nino Farina. Zijn broertje heette Pini. Als bijnaam.
0: Oh, daar komt Pini Farina vandaan. Ja.
1: Kijk, we kennen allemaal het ontwerp. Ja. Dingen, dat is een Pini Farina, dat is een dit. Hè. Je loopt helemaal de stad uit. Zo.
0: Ik moet even plassen.
1: Oh. Ja, als Lewis alleen maar moet plassen, maar er duiken ook meteen vier man met hun handen de cockpit in. Dan weet ik het
0: nog. Stuur aan de linkerkant.
1: Dan weet ik het nog zo net niet.
0: Zag ik dat goed?
1: Ja. Otina en Pininfarina, die ken je allemaal, maar ik had hem nooit gekoppeld aan Nino Farina.
0: Nee.
1: Tot ik dat wil.
0: Tot die bijnaam boven water kwam.
1: En dat was dus zijn broertje. En daar is hij ook later gaan werken. Dus een uitermate succesvol ontwerper geworden. Met prachtige auto's, zowel van Fiat, Alfa, noem het allemaal op. Dat dus. Nou, daar heb je dan precies tijd voor. Als de mannen even denken van, wat gaan we er even doen?
0: 32, 31, 30 nog te gaan in Q2.
1: Hart, daar zit dus 2/10 aan de goede kant van de streep. Maar dat geldt voor Hart, die moet achteraan starten. Dus. Maar nogmaals, er komt een uitslag van de kwalificatie. Dus. Zij zeggen dat de knockout time een 45-8 gaat zijn. Ja, dat vind ik wel vrij makkelijk gezegd. Want dat is dus de tijd die Hartjaar nu heeft staan. En wat erachter zit, zit op 2/10. Teams zijn daar niet van overtuigd, hoor. Want anders dan duiken die niet allemaal naar buiten. Leclerc is dus nog niet tevreden met zijn balans. Antonelli, Norris, Hamilton en Verstappen hebben wel de rust. En die denken dat het goed komt. Nou, hopen dat ze dat niet in de kont gaan bijten. Aan de andere kant, als het wel die tijd is van 45-8, dan zit je goed. En dat je nu wat zakt, doet dan niet zo heel veel pijn.
0: Buitentemperatuur 20,8, baan 34 graden. Is dus 3,5 graad koeler dan toen we begonnen.
1: Ja, maar deze banden staan ook langer in die bandenwarmers. Hè?
0: Nee
1: hoor. Zo'n lul argument. Ja, we hebben ze banden toch.
0: Maar Lewis wel, hè? Ja, maar Lewis heeft erom gevraagd.
1: Ja, maar de banden mogen maar een bepaalde tijd in de bandenwarmer staan voorafgaand. Dat is ook allemaal weer bepaald. En bij welke temperatuur en allemaal dat soort dingen. Dus het is allemaal niet zo makkelijk als wij denken van, joh, je zet er zo'n
0: een dekentje om.
1: Zo'n elektrische deken doe je eromheen. Dat ding zet je op 300 graden en het komt er goed. Nee, dat mag allemaal niet. Allemaal gereguleerd. En uiteindelijk ook een opdracht van Pirelli. Want Pirelli weet hoe in een bandenwarmer het rubber het best naar een bepaalde temperatuur gebracht kan worden. Volgens mij is het 80 graden. En de arbeidstemperatuur van een band, en daar ga ik dan altijd weer nat, is dan tussen de 109 en 114 graden. Ik denk, ja, alles boven de 100 graden kookt. Nee, het is oppervlaktetemperatuur. Dus.
0: Hadja zat 14e onder die tijd van Antonelli. Na sector 2.
1: Sorry? Onder de tijd van Antonelli?
0: Nee, daarboven de tijd van Antonelli, sorry. Dus op die tijd van Hamilton zat hij.
1: Ja, maar er zitten er zoveel. Dus als je nog een 10e verliest, dan blijf je hangen waar je staat. En dan blijft hij.
0: Ja.
1: Verbeter wel iets zijn tijd, hè? Toch? Ja. Ietsje zijn tijd verbeteren, maar niet zijn positie.
0: Race control meldt dat de track slippery is.
1: Hé. Hey. Vanwege wat? Misschien grind. Colapinto naar 13. Laatste fase. Gasly zie ik niks meer doen. Sainz is afgevlacht. Lawson kan nog wat doen. Russell, oké, niet belangrijk. Sorry dat ik het zo zeg, maar voor wat er daar gebeurt. Leclerc wilde nog kijken wat hij kon. Brengt hem niks. Geen verbetering voor rondetijd ook. Lawson wil ik zien. Ja, Lindblad is er. En die mooi, die gaat naar top 10 qualifying. Lawson kan nog pijn doen aan Bortoletto. Ik ben inmiddels afgevlacht. Daar is Bortoletto. Afgevlacht. Daar komt Lawson. Die kan Bortoletto nog pijn doen. Doet hij niet. 46-1-2-0. Dat is dan wel verrassend. Want voor het eerst in drie Grand Prix dat Liam Lawson dus in de top 10 start. En het is uiteindelijk maar 38.000ste van een seconde.
0: Ja, is niks.
1: En de mannen die binnen hebben blijven staan, ofwel om te plassen of niet, Lewis Hamilton, die hebben er geen pijn van gehad. En dus ook Gabriel Bortoletto niet, waar wij het best lang over hadden, maar goed berekend. En is de cut-off tijd dan geworden wat ze dachten dat de cut-off tijd was? 45-8? Nee, dat is hij niet. 46-0.
0: 46-0 geworden, ja.
1: Dus ja. Maar hij stond ook bij, hè, plus of min 2/10. Ja, dan kan ik ook roepen.
0: Plus of min 1 seconde.
1: Ja, precies. Paul Positje wordt 1,46 of een seconde sneller of een seconde langzamer.
0: Eén van die twee.
1: Ja.
0: Ja. Koekoek.
1: Hier staan geen negatieve. Jawel, er staat. Lawson is de negatieve verrassing die sinds de laatste drie wedstrijden niet meer buiten de top 10 hoort. En dan moeten we voorzichtig een klapje geven aan Gabriel Bortoletto. Gewoon goed gedaan en helemaal niks mis mee.
0: Ja, en toch weer, het wordt het weekend van Arvid Lindwart. Oh, hey. Probleempje?
1: Oeh, gele vlag. Ook een berg.
0: Hij zet hem niet, hè?
1: Ja, keurig. Is voor Pouhon, volgens mij.
0: Keurig bij een escape road, maar...
1: Ja, voor Pouhon. Ook allemaal mensen thuis zeggen... Ja, zal er te weinig benzine in zitten. Ja, dat risico kun je tegenwoordig niet meer nemen. Hij zet hem niet neer uit Luxe. Laten we dat voorop stellen. Het is ook niet zo dat de tribune de Nico Hulkenberg-tribune is. Oh, Nico, de ken niet daar.
0: Hij staat niet op de handrem.
1: Nee, kijk aan. Ja, hou maar eens tegen. 695 kilo met een beetje met een batterij en dingen erin. Oh, rustig, zegt hij. Kijk dan, hoe moet je er nog in doen?
0: Is dat niet klaar?
1: Die gasten douwen. En dus wordt de start van Q3 een beetje uitgesteld. Maar dat zal niet heel lang duren, want deze wordt gewoon keurig achter de vangrail teruggezet. Ik kan niet sturen. Dat gebouw ook van die Hulkenberg. Hé, wacht even, dat ik een stuurder is, dat man. Doe even rustig. Ja, want als zij te snel duwen en het stuur zit er niet in, kreeg hij 5000 boete. Want je moet het stuur terugzetten. Zitten er Audi-fans op deze? Kunnen we dat zien? Niet zozeer,
0: ja,
1: hè? Even luisteren.

0: Sorry, Nico. We need to stop the car. We need to stop the car. We have a hydraulic leak.
1: Ja, ten antwoord op de vraag. We need to stop the car. Het zag eruit alsof hij dacht, nou, ik moet parkeren. Dus ik ga even links voor sorteren. Dan kan ik zo rechts het hoekje om. Zo zag het eruit.
2: Zo in.
1: Schakel er gewoon terug. Maar goed, die jongens kijken natuurlijk op de datum. Exit Q2. Lawson, Gasly, Cola, Pinto, Hulkenberg, Sainz en Berman. Op Lawson na. Geen hele grote verrassingen. Daar moeten we helaas voor deze jongens toch reëel in zijn. Want ze zitten er altijd wel een beetje there or thereabouts, zoals wij het zeggen. En dan heeft Esteban Ocon weer Ollie Berman voor zich staan. En is dat gat ook nog 16e van een seconde. Even op de Q1-tijd gebaseerd, hè, want op de Q2-tijd is het 1,1 seconde. Maar dat is logisch, want hij heeft een run extra mogen maken.
2: Ja, mooi verhaal nog van Ollie Berman tussen deze twee races in. Hè, dat zijn naam werd in verband gebracht met Red Bull Racing. Daar interesse zou zijn. En vind ik dat hij een prachtig antwoord geeft. Ik vind het geweldig, zei hij. Ik vind het geweldig dat er vanuit zo'n fantastisch team wellicht belangstelling zou zijn voor mij. Dan pak je het volgens mij precies goed aan.
1: Ja, en toch is het een zacht ei.
2: Want hij moet zeggen, ik blijf bij Ferrari.
1: Nee. Hij huilt om niks. Nee hoor, dat is een beetje gekscheerd. Hij heeft mogen rijden in de Lotus van Ayrton Senna.
2: Oh. Goed.
1: Nee, op Silverstone.
2: Oké.
1: Samen met Caroline Shandok. Jeugdheld. Althans, Senna was zijn held toen hij nog een ukie-pukie was. En geweldig om te zien. Hoor. Vandaar, ik maakte nu een soort halve flauwe grap van. Dat is zeker niet. Het was zo speciaal dat hij komt de pitstraat ingereden. Shandok staat daar met een camera. En hij is gewoon een minuut zitten janken. Ah. Zo bijzonder.
2: Ja, dat snap ik
1: wel. Dit
2: al, ja.
1: Vond ik niet normaal. Maar het duurde even voordat dat er allemaal uitkwam. En ja, die jongen. Hoe heet dat? Living the Dream?
2: Ja.
1: Ben je Formule 1 coureur geworden? Want zijn broertje reist ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Oh, we gaan hem 16:50 weer door.
1: Nou, dat is over 18 seconden. Dus ik zei het al, dat gaat niet zo lang duren. Er is een Max Verstappen-fan. Die dichtbij mag zijn. Zag je dat?
2: Ja.
1: Geweldig. Het was 4 achter elkaar. 4 wedstrijden achter elkaar voor Liam Lawson in de top 10 qualifying. Dus dat was best bijzonder. En Gasly dus al 4 wedstrijden nu niet. Ja, dat is. En dan zitten wij mooi te roepen dat Berman best oké kan zijn. Maar het is wel zijn slechtste kwalificatie sinds Monaco. Hamilton is ongeveer net zo snel als Kimi Antonelli in de tweede sector. Maar in sector 1 en sector 3 verliest hij gewoon 2/10 en 2/10. Dat zijn er gewoon bij elkaar 4. Zo niet 5.
2: Ja, Max Verstappen nog steeds snel in die sector 2. Daar pakt hij het wel, hoor.
1: Ja, maar ik blijf het bijzonder vinden. Omdat het gaat niet meer alleen maar over de aerodynamica. Dat was vroeger aerodynamisch gezien de sleutel. Maar met de deployment tegenwoordig moet je allerlei dingen uitrekenen. Van, okay, maar, en dat gaat zelfs zover. Doen we op het rechte stuk even 1 seconde, boem, een boostje. Of doen we dat in sector 2, 1 seconde. Want daardoor zie je soms ook die rare, als je naar die grafiekjes kijkt, die rare pieken en dalen die daarin zitten. Dat is maar net wat je wil. Want je moet die seconde die je aan elektriciteit weggeeft ook wel weer ergens
2: terugvinden.
1: Terug zien te vinden. Dat kan je terugvinden door een lift. Maar ja, door een lift. Als een Formule 1-auto lift, en dat is dus van je, met je voet van je gas afgaan, dan remt hij harder dan dat jij en ik met onze straatauto kunnen remmen.
2: Ja.
1: Dus dat is nog wel een dingetje. Dat is ook hetzelfde als u en mij of iedereen in de Formule 1-auto zouden stoppen en zeggen, nou, zo moet je ermee wegrijden, dat lukt je, dan rij je ermee weg. En denk je, okay. En dan kom je bij bocht 1 en denk je, hij remt niet. En dan kom je bij bocht 2 en denk je, hij stuurt niet. Nee, die dingen zijn gebouwd om vol gas te gaan. Dus als je te langzaam rijdt, dan doet hij het gewoon niet. Dat is heel bijzonder. Goed, we gaan beginnen met Q3 over 2 minuten en 12, 11, 10, 9, 8... 7, 6 seconden. En dan gaan wij kijken of de tijd. Want de baan heeft nu een gaak weer. De helft roept dus een lulverhaal. Bij het schaatsen niet, maar hier. De baan heeft lang stilgelegen. Er is even niet op gereden. Daar wordt hij vaak niet beter van. En zie je dus ook soms in Q3 dat een eerste run de beste run kan zijn. Want je kunt natuurlijk wel harder gaan als je weet dat je nog een keer 2/10 aan brandstof uit kunt halen.
2: Het schoonetje komt weer door.
1: Mooie, de rust en de kalmte. Ik moet wel toegeven dat ik ook denk persoonlijk dat de werkomgeving waar Kimi Antonelli in terechtgekomen is, daarbij Mercedes, dat het wel een hele fijne werkplek is.
2: Ja, kampioenen, weten hoe het werkt.
1: Nou, maar stel, het is niet zo. Hè. Moet je voorstellen, je bent zo jong, zo onervaren en zo goed, dat hij bij Ferrari had moeten instappen vorig jaar.
2: Maakt de Bosman nat?
1: Dan heb je los van dat je Italiaan bent bij het Italiaanse team en dat het gaat en dat de verwachtingen. Dan denk ik dat. En Vasseur kan dat dan zich wel managen.
2: Zeker.
1: Maar dan is het voor zo'n broekie.
2: Lastig hoor.
1: Dat is wel even een ander dingetje.
2: Met die hanige monteurtjes allemaal eromheen.
1: We gaan beginnen over 43, 42, 41, 40 seconden. Dan 39, 8, 7, 6. Vijf. Allemaal redelijk wat relaxed bij Ferrari ook. Voor de auto van Lewis Hamilton. Want ja, die heeft zijn number one gedaan, hè? Of zijn number two. Dus dat is in ieder geval
2: nee,
1: mooi.
2: Nee, meestal doet hij dat voor de kwalificatie.
1: Oh ja.
2: Want dat deed Rico Rosberg.
1: Rico
2: Rosberg.
1: De broer van Nico.
2: En die ging dan lekker om 11 uur. Racedag. Deed Lewis altijd zijn vaste poeprondje.
1: Zijn number one.
2: Dan ging Nico Rosberg lekker op de wc zitten. En dan ging hij op zijn telefoon zitten kijken. En dan kon Lewis zijn vaste ritueel niet doen. En daar probeerde hij hem mee uit zijn ritme te krijgen.
1: Binnen het motorhome op de door alleen maar voor coureurs te gebruiken toilet. Want je kunt natuurlijk een andere toilet kiezen. Maar die is niet zo prettig. Nee. Ja, ik weet niet. Ja, ik heb er ook genoemd. Je hebt van die mensen die zeggen, ja, als ik bij je middel op bezoek ben, ik kan daar niet poepen.
2: Nou, echt wel.
1: Ja, ik heb er ook genoemd.
2: Als die moet, dan moet die.
1: Op de barbecue.
2: God. Kijk, dit is wat we net over hadden, hè?
1: Ja.
2: Het is maar net, als je meekijkt, wie geeft jou nu die voorrang? Want je claimt hem niet, hè?
1: Nee, het was weer Piastri, volgens mij.
2: Ja.
1: Ja, misschien is dat toch op Spa. Wellicht kan ik zo een stukje van zijn toe eten. Of als het zo uitkomt, weet hij van, oh, mooi, aardig, hij liep mij voor. Ik geef hem een stukje toe mee. En Lando is aan het wachten.
2: Thijs gaat als laatste.
1: Ja. De eerste run van Q3. Nu draait het er wellicht om. Leuk dat Hadjar en goed ook heeft verstandig. Het is nogmaals, ik denk dat het te maken heeft met het vertrouwen proberen te geven. Of meer vertrouwen. Wat het vertrouwen die al heeft te laten groeien. Zo, ik heb het eindelijk voor elkaar. Want nogmaals, er zou niemand. Ik heb het Verstappen zien doen. Q1, oké, even kijken of het goed is. Q2, ja, zoek het maar uit. Ik sta toch achteraan. Ja, zo zit hij niet in de wedstrijd. En dat vind ik verstandig. Speciale spa-helm van de Nederlander. Brons, goud, oranje-achtige leeuw bovenop. Hier, Piastri. Hop. En die wacht. Nee, nu weer niet. Ah.
3: Audi was that's pretty unsafe place as it won, I think.
1: Okay. Drie Grand Prix geleden was dit ook. En toen duwde Verstappen toch echt door. Dat we nog dachten, oei, die rijdt zijn voorbeeld. Maar dat is het verschil, hè?
2: Ja.
1: Hij stopt dan toch.
2: Hij wacht.
1: Ja, die wordt al letterlijk, nou vriend, als jij wacht, dan zit ik er maar tussen.
2: Oh, maar, dat is Piastri, ja, die wacht wel.
1: Ja, maar weet je, de tekst ook. Drie unsafe releases. En die Bortoletto dacht gewoon van, nou ja, dan komt die Piastri. Ja, laat me er wel tussen. Een beetje hè, rits op de snelweg en dan ruzie krijgen bij het volgende stoplicht. Oh nee, je hebt geen stoplicht op de snelweg. 10 minuten en 29, 28 seconden zijn we nog te gaan in de Q3. Het laatste deel van de kwalificatie voor de grote prijs van België op Spa-Francorchamps. Voor de komende 2 jaar, want deze wedstrijd is volgend jaar niet meer op de kalender. Het jaar daarna weer wel, dan gaat hij altereren, gaat hij afwisselen. Stappen paars in sector 1, waarom? Er is nog geen tijd gezet, maar dat betekent dat hij sneller is daar dan tot op heden alle anderen die er zitten. Maar kijk, Antonelli pakt hem alweer af. Die sector 1 is ook een beren sterke sector van de Mercedes. Maar eens kijken waar ze hem naartoe kunnen tillen. Of ze meteen in de buurt van de Q2-tijden zouden kunnen komen. Er zijn er dus Lindblad, Piastri, Hadjar en Bortoletto die op gebruikte banden rijden. Had je haakt af?
2: Ja, laat hem gaan.
1: Dan gaat hij Max een touw geven. Zeg ik dat goed? Ja, ja, ja. Let eens op. Let eens op.
2: Kan dat, kan dat?
1: Dat kan. Richting het moeilijkste stuk. Let op. Daarom zit hij er. Kijk. Het gat is er, maar heeft hij de speed ook? Ja, ja. Ja. Geweldig gedaan, dit. Dit is briljant. En daarom zit hij er nog. Ja, geweldig.
2: Keurig aan de kant.
1: Wauw. Ja, maar Jack,
2: ja,
1: zo
2: mooi.
1: Moeilijk uit te rekenen dit. En dat in die hoek, geweldig. Fantastisch gedaan. 44-9, ik zei het, we gaan onder de 45. 44-9, 44-8. Het is maar weinig. Maar ja, toch nog steeds een tiende. Wat kan Russell dan? Russell kan dat niet. Lindblad, vierde voor nu. Norris kan er voorbij, Leclerc kan er voorbij, Hamilton kan er voorbij, hoeft er niet te schamen. Leclerc is er al voorbij, ook voorbij en Verstappen trouwens. Dan is het een goed rondje van Leclerc op 53.000. Daar is Bortoletto. Hij verloopt naar de zesde plaats. Wat kan Oscar Piastri? Oscar Piastri gaat naar vijf. Twee man onder de vier. Oeh, Lewis Hamilton haalt dat niet. Lando Norris, goede. Ja, prachtige sector.
2: Sector 2, Norris.
1: Tja, 39.000. Oeh. Norris, Antonelli, Leclerc, Verstappen binnen een tiende van elkaar. 1, 2, 3,

0: De rest weet het nu ook, maar gaan ze het dan nog een keer proberen met hem.
1: Oh.
0: En het is moeilijk. Dat klinkt heel stom wat ik nou zeg, maar het is echt, echt moeilijk.
2: Quarterback loss, turn 14 en de run to turn 18.
3: So we lost everything in the three.
0: Ja, vanaf de Tavolo tot en met de busstop. En dan zit hij het hele weekend al te pielen. George Russell dan. Al zijn achterstand. Wat gebeurt er met Piastri? Op de curb. Wat te ver. Oeh, een beetje onderstuur. Ja.
1: Geen track limit.
0: Nee.
1: Ze houdt de rechter voorband houdt hij op het circuit.
0: Goed gezien. Man die op pole position start, heeft geen van de laatste vier Belgische Grand Prix gewonnen. Ofwel door grid penalties. Ofwel dat hij voorbij gereden werd in de eerste ronde. Dus nog nooit gewonnen vanaf P4 op de grid in Spa. 58 Grand Prix, nooit gewonnen vanaf P4.
1: Dat gebeurt er, jongens. Ik zie code rood in beeld komen bij race control.
0: Ja, red flag session stopt, de klok stopt. We gaan uitlopen. Ik weet eenmaal die ervan baalt, die bent iemand. Die zit er klaar met zijn...
1: Met ze in de mix.
0: Wat zou er ergens iets liggen? Zouden ze nu weer met dat grind lopen te kutten? Sorry, te pielen?
1: Rommelen.
0: Hannes, zie je er niet meer, Jack? Ga hem zien er niet meer.
1: Ja, zie je er niet meer. Maar ik zie niks op de baan, joh.
0: Yo, ik moet toegeven, en ik ga van de week gewoon een keertje met Dean Lok bellen van de FOM. Het wordt een beetje sloppy. Er moet nu toch net als...
1: Ach, ja, toch,
0: ja, niet te geloven.
1: Dat is dus wat Piastri erop gooide, volgens mij.
0: Ja, dan toch. Ik dacht dat het meeviel. Ja, je schept een precedent. Ik heb het hier gisteravond in het Ziekensport Racecafé over. Ja, het is wel op meerdere plaatsen, zie ik niet. Of het is dan dezelfde bocht van de achterkant gefilmd. Dan is het ook handig dat ze het zo doen. Je schept een precedent. Want er kan nu een coureur die een slechte start gemaakt heeft... die kan gewoon denken van, nou weet je wat, ik ram er even wat grind op... en dan komt er een safety car of we gaan de boel stilzetten. Ik vind het een slechte keuze. En doe anders wat ze in... los van wat ik gisteren gezegd heb in Zandvoort... doe anders wat ze in Oostenrijk hadden. Leg iets verder een broodje neer waar je buitenwiel dan tegenaan kan komen. Dat je niet zo ver komt dat je altijd grind erop op jast. En als je daar overheen gaat, ja, dan ga ik op je bek naar. Dan weet je zeker dat er niemand overheen gaat. Haalt ook weer het ritme weg. Situatie 1 Lennon Norris, 44,8, 39.000ste sneller dan Kimi Antonelli. Derde Leclerc op 92.000ste. Vierde Verstappen op een tiende. Dan Hamilton op 2/10 P5. Russell zal niet blij zijn met 3/10, althans dat nog wel, maar het is P6. Piastri op 16e, Lindblad, Bortoletto en Hadja die dus geen tijd gezet heeft... en dus alleen maar daar was om te doen wat hij deed. En dat was die touw aan Verstappen geven. Het is ook wel een beetje de natuur van Spa dat ik moet zeggen... als je het voor elkaar bokst, dan is het vanaf bocht 12-13, dat is die piefpaf... Dan is het ook wel handig, want vanaf bocht 15 is het vol gas. Dus als je weet van hij zit daar en je wordt op de boordradio... en dat is dan weer jammer dat ook de FOM-regie daar niet slim voor kiest. Het roept max op 5 seconden, max op 4 seconden, max op... want dat, zo gaat dat, max op 2 seconden.
1: Mooie boordradio's.
0: Snelheid, ja. Designer.
1: Ja.
0: Weet je? Teamplayer, optima forma. Oeh, stevig gaan wij, zie je dat? De bomen. 4,2 meter per seconde. Iets wat veranderd. Het staat schuin voor op start-finish.
1: Sector 15 is schoon, zeggen ze nu, bij race control.
0: Ja, maar ja. Code rood, protocol. En
1: 16 ook, clear, ja.
0: Ja. Ga ze met die af.
1: Dus het is schoon. Dan krijgen we nu zometeen een estimated time dat we weer doorgaan.
0: Ja, in kwalificatie zeg ik gewoon lamp op groen. Nee, want dan moeten de teams kunnen voorbereiden. Dat is gelul, joh. Lamp
1: boven zit de straat in. Zorg, ja, zorg, komt die 17.05. Ja. 4, sorry. 17.04.
0: Ja, waarom dan nu nog 4 minuten wachten? Ja, maar dat...
1: Ja, om die teams de tijd te geven. Ja, dat ze die banden warm en ze eraf kunnen tellen en terugtellen.
0: Zitten wel te kijken onder de auto van Lando Norris. Dus misschien...
1: Dat ook mooi om te zien ergens... dat er iemand van de FIA bij is... om te kijken wat ze precies aan het doen zijn.
0: Ja. Nee, ik vind dit interessante rites worden interessante rites. Kijk,

0: toch niet dat die marshals 3 kilometer terug moeten lopen naar hun post? Weet je, klaar. WhatsApp. Ik zou, weet je wat ze zouden moeten doen? Ze zouden gewoon hier haaks op dit deel, haaks, moeten ze gewoon een straaljagermotor zetten. Zodra de grind ligt, rammen ze de mik ook. Ja. En dan gewoon vanaf de zijkant alles schoonblazen. Want de ronde is zo lang
1: dat
0: als ze er voorbij zijn.
1: De laatste voorbij komt.
0: Ja, laatste keur voorbij. Ja. Gewoon geblazen. Ja, simpele oplossing.
1: Ja,
0: kost zeker weinig.
1: Heel weinig.
0: Dat ding stoot bijna geen CO2 uit in de bossen.
1: Niks.
0: Zo groen is de pest.
1: Een ding op zo'n energie. Nee, kan.
0: Ja, maar dan blaast hij niet zo hard, hè. Ik zie van die dingen op internet voorbij komen waarbij het lijkt alsof ze... Die zijn zo groot als een, weet ik veel wat, een opengewerkte kolenfles. En die blazen echt gewoon, lijkt alsof die, ja...
1: Het is een soort föhn.
0: Ja, maar dan knetterhard, turbofeun, turbo, ja. Dubbele turbo. Zo, dan zet je 3 marsen in met zo'n ding.
1: Ja, hup, klaar.
0: Ja. Waar was dat nou? Was het eerste jaar, denk ik, in Baku of zo. Dan weet je nog dat we die marshals, die moesten ook bezemen. En die had die bezem met de houten kant naar beneden. Dus niet de borstels naar beneden, maar die hem omgedraaid. Dus die was met de houten kant was die aan het schuiven met die borstels naar voren. Echt briljant shot.
1: En wij dachten, van, dat kan niet waar zijn. Ja. Die man heeft gewoon nooit les gehad in how to use a bezem.
0: We kunnen dus de situatie krijgen dat de man die het snelst is in Q3... niet vanaf pol gaat starten, want dat is nu Lando Norris. Het is niet eerst dat het gebeurd is. En het verrassend is iemand die dat relatief vaak gedaan heeft. Ene Verstappen in 2022 vanwege zijn motor. Het was in Sao Paulo was het Kevin Magnussen. Dat was in de sprintrace trouwens. In 2023 Verstappen vanwege een versnellingsbak. In 2024 Verstappen vanwege een power unit. Ook weer. En in Qatar vanwege dangerous driving. Nou, daar kan ik me niks van herinneren. Dus wel pol pakken, maar er niet vanaf starten. Totale onzinnige tijd die we met z'n allen zitten te wachten.
1: Ugly.
0: Nee, niet nodig. Er hoeft geen vangrail gerepareerd te worden. Er hoeft geen voertuig weggehaald te worden. Weet je, denk ik, ja. En nogmaals, als ze dit morgen... na elke auto die dit doet, morgen de wedstrijd stil moeten leggen voor deze onzin... Nou, dat zijn we alweer vergeten met z'n allen. Jack, weet je nog vorig jaar hoe schandalig de start van de wedstrijd ging? Ik ga je helpen. Het regende. Het regende hard. Het regende heel hard.
1: Oh, dat we rollen of niet rollen?
0: De start moest uitgesteld worden. We gingen wachten. We gingen wachten. De zon kwam door. We gingen wachten. 1:10 later is die wedstrijd van start gegaan. Op intermediates. En na 1 ronde kwam het hele veld...
1: Ja.
0: Totale onzin. Ja,
1: veel te lang gewacht. Ja.
0: Veel te lang gewacht. Echt veel, veel... Nog een keer?
1: Veel?
0: Veel te lang gewacht. Waanzinnig.
1: Ja, inderdaad. Ik was het alweer helemaal kwijt, ja.
0: Nou ja, dat, als je een olifanten ding hebt, dan heb je een olifantengeheugen, hè?
1: Oren.
0: Ja, dat klopt. Goed. Maar we kunnen wel even een hydration break nemen. Wat ze in het voetbal ook doen.
1: Een hydration break?
0: Ja,
1: ja, maar ik heb gezien, er was niemand in de kantine.
0: Nee, maar ik heb koffie. Ik kan, dus als jij het even vult, dan drink ik even mijn koffie op.
1: Ja, we zijn weer begonnen.
0: Nee.
1: Volgens mij wel, toch?
0: Nee. Ik wil een hydration break.
1: Oh. Ik kan wel even kijken of ik contact kan krijgen met de VIA.
0: Nee, wij hebben aan de VON gevraagd of er een hydration break kon komen. Officieel. Of die mocht. Inclusief commercials. Maar dat was geen goed plan. Ja, nee, dat doet de Nederlandse publieke omroep al. Publieke omroep bij commercials? Ja, dat kan gewoon in Nederland.
1: Ah, oké. Okay.
0: Midden in het voetbal. Midden in het voetbal.
1: Ja.
0: Okay. Sterkt aan iedereen die morgen die finale gaat kijken... en denkt aan je kind zeggende van... ja, je mag de eerste en de tweede helft kijken. Want dat gaat morgen zo lang duren. Want er zit een halftime show tussen van... ik geloof 35 minuten of zo.
1: Nee, vanmorgen hebben ze bekendgemaakt dat dat niet zoveel gaat worden... als dat ze hadden gedacht.
0: Ja.
1: Maar er gaan 3 artiesten optreden. Hoe gaan ze dat doen dan?
0: Ja, het gaat om het inbouwen.
1: Justin Bieber en Shakira.
0: Shakira.
1: En dan nog eentje. Was die ander ook alweer?
0: Ja.
1: Nou, ik werd even kwijt.
0: David Lee Roth.
1: En dan moeten ze nog het gras sproeien. Ja, en dan moeten al die dingen nog weg. Dan moet het podium opgebouwd, afgebouwd. Ik ben nergens spannend.
0: Kijk, dit weet de VIA toch ook. Die klok loopt al lang. We mogen al lang, maar ze gaan nog niet. Want ze hoeven er maar 1 win te maken nu. Omdat het ritme is door en onderbroken. Dus, inclusief zijn grid-staf, kan het wel zo zijn dat Lando Norris, als je achteraan moet starten, volgens mij niet, inclusief zijn grid-staf, wel een pole position achter zijn naam krijgt.
1: Ja, volgens mij wel. Als je een pole traint, krijg je hem.
0: Ja, tenzij je al weet dat je back of the grid wordt gezet. Als het 10 plaatsen is, dan is dat zo. Nou, come and get it. Lando Norris, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Verstappen, Hamilton, Russell, Piastri, Lindblad, Bortoletto en Hadjar zijn de mannen die het zullen gaan moeten doen. En checken of het met iedereen nog klopt. Hebben ze allemaal nog nieuw. Dit is Lindblad die wel een nieuwe set heeft. Dus dat is gunstig voor hem. Vraag me af hoe dat met Piastri zit. Piastri heeft gewoon geen nieuwe. Volgens mij een... belevingen. Nou, had je er ook op gebruikt. Ja, Piastri ook toch opnieuw. Ja, het duurt dan soms heel even. Alhoewel. Zijkantje checken. Dat is al nieuw. Weet je wie de voor Max Verstappen op de baan rijdt?
1: Ik denk Hadjar.
0: Tja, ze hebben het weer voor elkaar. Piastri en Norris dus ook.
1: Nou, volgens mij zag ik die Mercedes ook tegelijk naar buiten gaan.
0: Leclerc en Hamilton ook. Ja, maar Antonelli, daar zit Bortoletto tussen. Dus, en je moet toch... It takes two to tango, hè. Hadjar heeft natuurlijk gezegd, oké, ga ik doen. Ga ik proberen. En dan is dat lastig, hè. Want Hadjar zit er nu wel voor. Maar die moet dus ook doorrijden. Dat hij er nog steeds ver genoeg voor zit dat hij hem die toe kan geven. Of dat ze hem nu die toe gaan geven op Camel. Dat kan ook.
1: Ja, op het eerste gedeelte van het circuit. Ja.
0: Maar daar zitten ze nog wat ver bij elkaar vandaan. Maar dit is een partij teamwork, jongen. Dit is geweldig. En echt, het is maar zelden... Ik zag hem gelukkig aankomen. Het is maar zelden dat je hem op een perfecte manier geëxecuteerd ziet worden. Executed well. En het kan ook zijn dat het nu niet gebeurt. Hè? Dat hij hem helemaal gewoon zegt van... nou, laat maar kijken dan wat je hebt. Misschien kunnen we iemand anders nog een oor aan naaien. Het is niet helemaal via de binnenkant, maar het kan een keus zijn. Hadjar, waar zit hij? Oh, die is al net weg. Dus die kan het, hij kan hetzelfde doen, zo dadelijk. Het is in ieder geval niet zo dat Verstappen hier zeg maar, naar zijn kont toe rijdt. Eén paarse mini-sector voor de Nederlander in die eerste. Ja, een tiende erboven. Dat is niet zo spannend nog. Dat was dan net over de hele ronde. Zat hij er een tiende achter. Wat doet Hadjar? Hou je ogen op Hadjar, sorry dat ik het zo zeg.
1: Ja. Ik doe niet anders.
0: Hetzelfde verhaal. Komt alweer wat dichterbij. Lindblad gaat goed in de eerste sector. Die heeft een soort van toe van Hamilton te pakken. En dan komt nu het punt waar Hadjar zal moeten gaan vertragen... om Verstappen dan weer op te vangen. Misschien gaat hij er nog dichter op zitten. Russell ging goed in sector 1, maar dat
1: ja,
0: is alweer
1: ja,
0: weg.
1: Ja, Hadjar vertraagt. Hadjar vertraagt, Verstappen rijdt er naartoe. Hij kan hem zien, denk ik nu.
0: Nee, nog niet. 90 graden. Daar is hij. Hij lijkt laat. Hij lijkt laat. Hij zet hem er dichter op. Dat is in ieder geval wat hij doet. 79.000ste. En dan nu helemaal door of ervoor al weg? Ervoor al weg. Nee, oh, hier zit hij in de weg. Ja, het is zo moeilijk om het goed te doen. Denk ik. Denk ik, hoor. Ik denk dat Verstappen hier even moet liften.
1: Ja, maar liften betekent energie in de accu.
0: Ja, dat kan ook goeie. Kijken en de rest erbij denken. Oh my god, oh my god. Ja, 44.6. Knetter, wat een tijd. Wat een tijd. En Antonelli dan, boom, Antonelli. 3/10 er weer onder. Man. Wauw. Doordat het een paarse tijd was op dat moment voor Verstappen... 45-5 naar 44-6, hé.
1: Waar zit Ferrari?
0: Ja, het is dan allemaal niet gedaan, hè. Antonelli, Verstappen, Norris, Leclerc. Ouch. Hamilton, ouch. Dit doet pijn, hoor, bij Ferrari. Doe niet mee voor de eerste vier plekken. Lindblad sluit aan, knap. Paars in sector 1, maar die hadden we al gezien. En dan nu... Piastri en Norris, zit dat ook dicht op elkaar? Nee, die hebben elkaar niet geholpen. Daar is Piastri, die duwt Lindblad één plekje naar achter. En dan Lando Norris, wordt het startplaats 13? Of wordt het startplaats...
1: Nee, hij gaat het door.
0: Haakt af. Oké. Dus de eerste startrij Antonelli en Verstappen. Dat is een kans voor Antonelli om morgen alsnog aan de leiding te blijven. Oei, had je, die was daar al. Oh, die mag natuurlijk niet verder.
1: Nee, die mag niet verder
0: moet dan stoppen. Nee. Dat is een. Ik denk dat Antonelli genoeg power heeft om voor te blijven.
2: SP1, mate.
3: Let's go, man. Let's go.
2: Nice birthday present for your old man.
3: Yeah, happy birthday, Dad.
0: Ze zijn snel, hè? Nice.
2: A really tidy lap there.
0: Birthday present for your old man, voor zijn vader. Die is jarig. Zevende pole uit de carrière van Antonelli. Verstappen in de top 3. Dat is sowieso goed. Verstappen op de eerste rij. Dat is ook goed. Want je hoeft je niet te schamen. Wat gebeurde er met Lando Norris? In de piefpaf. Voilà. Niet zo groot als Gasly en Hamilton. Maar wel een moment.
1: Een Piastrietje.
0: Te veel. Ja, Piastri bij de volgende knik rechtsaf. Tegenvallers van deze kwalificatie. De mannen van Ferrari. Leclerc op 5. Hamilton op 6. Toch zie je het los van zeg maar benchmark, goed Nederlands woord. Mercedes is horizontaal oké. En daarachter wiebelt het en wabbelt het.
4: Dat is 12.5. Hold up.
5: Yeah, mate, that's PT. You can thank Isaac for that. It's a couple of...
0: Hoorde je wat hij zegt? Dat was een toe en een half. Hij zat er echt zo dicht op. Maar hij heeft gewoon zijn klepel naar beneden gehouden. Hè? Want je hoort Jean-Pierre ook lachen van. Ja, dat was misschien wel een beetje... Ik dacht heel even, nou nu, voor te vroeg...
1: Hij rost hem erin.
0: Ja, maar dat... Boah. Hij is daar natuurlijk ooit Felipe Nasser buiten om voorbij. Hij laat... Hij weet... Het vertrouwen is ook... Hij weet, als Hadjar niet remt, komt het goed. Maar het is zo... Het ziet er, we hebben het nu aanzien komen, gelukkig. We hebben het kunnen bedoelen. Dit is fucking moeilijk. En heel goed gedaan. En dat kan omdat je niet een coureur hebt die wat op moet geven ervoor. Daarom lukt dat niet tussen Antonelli en Norris. Russell.
1: Hoor.
0: Russell gaat niet roepen van... ja, ik ga dat wel even doen voor Antonelli. Norris gaat niet roepen, ik ga het wel even doen voor Piastri. En andersom niet. En Antonelli gewoon in de rust en in de kalmte naar een... makkelijk te voorspellen, 44-3 knetter. Wat gaan die gasten hard, joh. Dat is toch wel weer bijzonder. En dan is wel weer het mooie dat de hele op Bortoleto na die zich niet hoeft te schamen. En Hadjar, die uiteindelijk helemaal geen tijd heeft neergezet. Zit binnen 17e van elkaar. Hè? Op een ronde tijd van 1 minuut 44. Dus dat is wel goed. De ogen van Verstappen zeggen genoeg. Maar volgens mij is het zijn 7e pole position. Stond een bord boven 6 pole positions, maar het is de 7e.
1: Ja, misschien van dit seizoen?
0: Nou ja, zijn eerste pole position was dit jaar in China.
1: Lando is een beetje, ja, cool, zeg maar.
0: Ja, oké, maar als je weet, Jack, dat je een 10-plaatsen gridstraf hebt... dan heeft hij gedaan in Q2 in het begin van Q1 wat hij deed... is proberen de snelste tijd te hebben om de schade beperkt te houden. Maar ja, dit scheelt hem gewoon een volledige startrij. En dat doet natuurlijk wel pijn. En dan moet je dus ook nog naar die persco. Er zitten dus 2 mannen op dit moment in de top 3 die een Belgische moeder hebben.
6: How was for you? Yeah, my phone was closed on the last lap. Middle sector, I found like half a second.
0: Crazy. In the middle sector, I found like half a second. That's crazy. 3-10 is wel een mooi gat, hè?
1: Zeker, ja. Knap.
0: Hij heeft het over de balans. We had to move the balance a lot. Het grappige is dat hij is nog zo onbevangen dat hij het misschien zonder...
1: Hij legt gewoon een Verstappen uit hoe zijn auto werkt.
0: Nou ja, zonder het te weten wel even zeggen van... Nou ja, maar... James Fowles een week een interview gegeven. Zegt, ja, volgend jaar gaat de aero wat veranderen. Want dan achter moeten dit, dan achter moeten dat, dan achter moeten zes. En we doen wat dingen. En aan de voorvleugels wordt er dat veranderd. Volgend jaar, ja. Zei de journalist, frikje, dat wist ik niet. Misschien heb ik iets verteld dat jullie nog niet hadden moeten weten. Nou, dat vind ik geweldig. Dat vind ik echt briljant. Maar ze zijn dus wel degelijk bezig om de auto's minder aero-afhankelijk te maken. Want ze staan altijd in dat gat tegenwoordig. Maar het is Naomi Schiff die het mag doen. Kerstvers moeder, ongeveer. samen met Antonelli Verstappen en Norris.
7: Congratulations, Kimi Antonelli. Another pole position for you this season. How does it feel? You're standing next to two half Belgians. Does it feel good to steal the glory from them here?
8: Are you half Belgian? What?
9: Yeah, both of us.
8: Oh, okay. Yeah, I mean, it's great to be on pole. It was not a very straightforward session. The track changed a lot, but yeah, we were able to improve lap by lap and yeah, to bring home pole, which was nice. But of course, tomorrow is another day. Obviously, I have Max starting next to me, so it's going to be important to get a good start and then try to get, you know, be ahead into turn five.
7: You mentioned early on in the session that the balance wasn't quite right, but you were able to change that quite quickly. How proud of you of your lap? And I mean, you've been looking in a league of your own.
8: Yeah, I mean, the last lap was good. I improved a lot in sector two, especially. So, yeah, it was a nice lap. Of course, there was still a little bit there and there, but it was a very clean. So, very happy with that.
7: Fantastic. Well, coming over to you, Max. You've been looking like you're in it with a fighting chance all weekend long so far. At the end of that session, it looked like maybe the toe cost you rather than gave you an advantage. How did you view it from your points?
10: No. I mean, it was definitely helping me. Otherwise, I would not be standing here. Otherwise, I think you are like P6 or something. So, yeah, I think Isak today, knowing that, of course, he had to start at the back of the grid, he did a really good job giving me a toe in the final sector. And that's why we're standing right here. So, for sure, tomorrow, I think I'll be looking in my mirrors with the people around me. But at least today, I think we had a really good result. I think the car, honestly, has been quite decent the whole weekend. Of course, not on the level maybe as what Kimi was doing. But, yeah, we're happy, of course, to be on the front row with how we executed it as a team.
7: The long runs, though, did look quite positive on Friday afternoon. So, with that, do you think in front of your, I guess what we can call a home crowd, what can you do for them tomorrow?
10: Yeah, I mean, it's always tough around here with the tires in the long run, but yeah, I'll just do my best and see if we can hang in there or not.
7: Lando, coming over to you. Positive weekend for you as well. You were best of the rest yesterday, best of the rest this morning. Unfortunately, you're taking a 10-place grid penalty here. Is it the wrong weekend to be doing that now that you feel the performance is back?
11: I mean, we've not really changed anything. We're just a bit quicker on this track. But, I mean, nice to be standing here. Just not nice knowing I have to go 10 places back tomorrow. So, unfortunate that this isn't where we're genuinely starting tomorrow, because it would be nice to have a little fight with these guys. But we made the most of it. It was still a very good qualifying, a very good lap for me. So, honestly, I've been pretty happy all weekend. It's a little bit of a home race, like you said, for me. So it's always a little boost here, and I performed well all weekend so far. So hopefully we can still have a good race tomorrow. We can have some fun.
7: So what do you think is going to be possible? Will you be fighting through the grid tomorrow?
11: I mean, that's certainly the plan, yeah. I don't know how far up we'll get, but the car's obviously performing well and good enough for P3 today. So we'll see. I think there's plenty of opportunity. It's a long race. Hopefully it's good for overtaking, and yeah, we can put on a bit of a show for everyone.
7: Fantastic. Well, Kimi, just one more for you. You have an 80% conversion rate from pole position. What can you do tomorrow to higher those stats?
8: Yeah, good start, and yeah, try to have a good pace. Of course, degradation is going to be very big, but we'll try our best in order to maximize the performance. But yeah, it's going to be fun tomorrow, and of course, thanks everyone coming this week, and it's been amazing seeing you all.
7: Congratulations, good luck tomorrow.
0: Groeit per weekend, hè? En jezus, hij ramt daar even George Russell op een halve seconde. Weet je nog, als Checo Perez op een halve seconde stond? Nou, pff. Aan het einde zeiden we, nou, het valt niet tegen. Maar dit, en Max, geweldig, hè? Team effort. Anders had ik hier nooit gestaan. Ik ga morgen in mijn spiegels kijken, want er wordt wel wat. En ja, Lando zegt ook, ja, ik weet niet hoe ver ik naar voren kan komen, maar laten we hopen dat we fijne inhaalacties kunnen zien.
1: Ja, en Kimi Antonelli verrast over het feit dat zij twee halve Belgen zijn.
0: Ja.
1: Oh, zei hij ook.
0: Allebei een Belgische moeder.
1: Ja.
0: En Lando. Stroll overigens ook. Pole position voor Kimi Antonelli. Verstappen naast hem op de eerste startrij. Dan wordt de tweede startrij dus George Russell en Charles Leclerc. De derde wordt Lewis Hamilton en Oscar Piastri. De vierde wordt Lindblad en Gabriel Bortoletto. En dan naar de vijfde rij verhuisd Isak Hadjar. Althans, daar staat hij al samen met Lando Norris. Barry Baltus, nog onlangs geopereerd. Moto2-coureur. Belgisch en af en toe heel goede dingen doet. En de laatste tijd in de hoek zit waar de klappen vallen. Jack, mag ik jou danken voor de kwalificatie van deze Morgen 3 uur de wedstrijd hier op Grand Prix Radio. Want wij moeten plaats voor de maken voor de man met de beste oren, de snelste handen. Die weet hoe het werkt in het wereld van het mixen. En dat is niemand minder dan Ben Liebrand. Veel plezier daarbij.

0: Later meer muziek. Nu eerst over naar een belangrijke wedstrijd van Ajax op Godezone FM.
1: Welkom bij de oefenwedstrijd Ajax tegen Olympiakos. Vanaf Sportpark De Toekomst. De spelers staan klaar om het veld op te gaan. Dat geldt ook voor trainer Michel Sanchez. De laatste test voor Ajax voordat het voor het echi gaat beginnen. Tegen Vojvodina. In de Conference League komende donderdag de uitwedstrijd. En een week later de thuiswedstrijd de return. Alle wisselspelers nemen hun plaats in op de bank. En de beide teams staan klaar. Afgelopen januari speelden ze nog tegen elkaar in de Champions League in de Johan Cruijff Arena. En Ajax vocht voor zijn laatste kans om nog door te gaan. Maar moest zich met 2-1 gewonnen geven. Weer zien met veel oude bekenden op het veld een ontmoeting. Van beide trainers, Spanjaarden, kennen elkaar door en door van La Liga. Michel Sanchez en zijn collega Mendilibar, die succesvol was bij Sevilla, daar de Europa League won een aantal jaar geleden. Ze kletsen even bij. Mendilibar, de 65-jarige routinier. Vaak werkzaam in zijn geboortestreek, het Baskenland, Atletiek de Bilbao. Ze kletsen even bij voordat beide teams het veld gaan betreden. Olympiakos op trainingskamp in Nederland won een paar dagen geleden van Fortuna Sittard met 3-1. En Olympiakos treedt vandaag aan met een ander team. Ze hebben een hele brede selectie, dus dat is geen enkel probleem. De ploeg die vorig jaar als tweede eindigde in de Griekse competitie. Dus nog even wat gezelligheid vooraf. En misschien wachten de selectie, de beide selecties daar wel op. Ajax met bekende namen. In het doel Maarten Paas. Achterin Owen Wijndal, Deli Blind, Aaron Bouwman en Lucas Rosa. Op het middenveld Joeri Regeer, Oscar Gloch en Davy Klaassen. En voorin Steven Berghuis, Kasper Dolberg, weer terug van blessure en Mika Gods. Davy Klaassen, de captain. Man die binnenkort mooie mijlpalen kan bereiken. Is niet veraf van zijn 400ste wedstrijd voor Ajax. En dat gebeurt bijna niet meer dat een speler die mijlpaal haalt. En ook qua doelpunten kan hij weer een mooie mijlpaal bereiken. Nog 2 goals en dan komt hij op gelijke hoogte met Luis Suarez. Wie had dat gedacht? Davy Klaassen die bijna 15 jaar geleden zijn debuut maakte. En de warming-up doet nog even snel het balletje tikken met het vaantje in zijn hand. En Kasper Dolberg dus. Mooi dat hij weer terug is. Bal wordt nog even rondgespeeld. Mika Gods, de uitblinker van vorig seizoen. En wat voor Davy Klaassen geldt, geldt natuurlijk helemaal voor Deli Blind. Kind van de club. En hij zal de lijnen uit moeten zetten van achteruit. Man met een mooie paas in zijn benen. En veel overzicht. Debuteerde lang geleden tegen Volendam. Nog even een elftal foto voor Olympiakos. Een adviseur en ambassadeur. De Fransman Christian Carambeu is er niet bij. Hij vertoeft dit weekeinde in Amerika voor de finale van het WK. Waarin hij hoopte dat Frankrijk daarin zou spelen. En de line-up van de spelers. De leiding is in handen van scheidsrechter Blank. En zo dadelijk, na het begroeten van elkaar, is er een minuut stilte ter nagedachtenis aan Rob Dieperink. Eerst de tos. Aanvoerder bij Olympiakos is Kostas Fortunis. Een zeer complete speler. Box-to-box. Grieks international natuurlijk. Man met scorend vermogen. Nu de minuutstilte ter nagedachtenis aan Rob Dieperink.

0: wens de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het verlies. Bij de aftrap staat Casper Dolberg. Olympiakos met een aantal interessante spelers. Rodinei, de Braziliaan. Kan de hele rechterflank bestrijken. En we zijn begonnen aan de eerste helft van Ajax Olympiakos. Met Daley Blind. Aaron Bouwman. Paas die een aantal goede reddingen had tegen Bochum. Alleen de gelijkmaker ongelukkig in de slotfase van die wedstrijd. Rodinei. Laat de paas op Jaramchuk. Oekraïner. Paas. Olympiakos zet al snel druk. Verbaal nu al zeer actieve Mendilibar. Smajlovic. De Zweedse Bosniër. En Pirola. Goed werk van Lucas Rosa. Vandaag een mooi verhaal met hem. Aan de hand van foto's van zijn Instagram-account vertelt hij zijn levensverhaal. Zeer de moeite waard om dat terug te zien. Opening op Rodinei, de Braziliaan. Hij haalt er een hoekschop uit. Laat het over aan Fortunis. Kostas Fortunis, klaar. Kijkt. En de hoekschop. Pirola vergat daar af te drukken. En Mieke Gods, een mooie beweging, creëert ruimte. Berghuis.
1: Links, links, links.
0: Opening op Kloch, maar die bal is iets te strak. Goed idee. Applaus van de coach. En Ajax probeert de tegenstander vast te zetten op eigen helft. Popovic. Nieuw bij de club. De Montenegrijn.

0: Bruno.
1: Popovic is aangetrokken omdat men al rekening houdt met een vertrek van de vaste doelman Tsoulakis. En daar een foute paas en de kans voor Olympiakos. De kans, Yaremchuk en de redding van Paas. Uitstekend gedaan. Ineens daar de Grieken gevaarlijk. Maar Maarten Paars op zijn hoede. Is in vorm. Rodinei. Laat het over aan Maffeo. Smailovic. Een ingooi van Ajax. Rosa. Rosa. En Kasper Dolberg is eentje tegen de overmacht. En krijgt de overtreding tegen. Smalovic. Kasper Dolberg. Mitchell Sanchez geeft aan, blijf druk zetten. En Bouwman, blind, terug op Paas. Rosa en daar ruimte bij Glog. Glog en Gods. Versus Maffeo. Schaarbeweging. Maar daar trapt Maffeo niet in. Deli blind. Klaassen. En Berghuis.
2: Draai, draai!
1: Regeer. Krijgt de bal terug. En Wijndal. Wiens kaats mislukt. Rodinei kan hier niet bij. Er waait een heel strak windje hier over het veld. Dwars over het veld. Van noord naar zuid. En daar zien we Ties Jansen en Jury Baas. Aandachtig als toeschouwer. Ze zijn op dit moment niet fit. Maar hopelijk komt daar snel verandering in. En mogelijk dat zij het verdedigende duo uit kunnen gaan maken. Beiden kunnen terugkijken op een geslaagd vorig seizoen. Jansen bij Groningen. Zijn verhuurperiode uitermate geslaagd. Veel minuten gemaakt. Daar is Mika Gods. Wijndal, de voorzet. Weggekopt. Goed druk zetten van Klaassen. Yaremchuk. Moet het afleggen tegen Regeer en Blind. Applaus vanaf de kant. Deli Blind. Wijndal. Veel actie in de korte ruimte. Jury Regeer. Berghuis, weer met de opening. De wisselpaas. Maar ik zei het al, de wind, de strakke wind speelt met deze ballen een kleine rol.

0: is al snel iets te hard. Casper Dolberg. Dolberg moet het fysiek afleggen tegen Smailovic. En Oyo Machi, de Nigeriaanse linksback. En de opening op Rodinei. Rodinei, en goed werk van Gods. Blind op Kloch. Kloch en Dolberg, scherp. Klaar om in de diepte te lopen. Kloch wacht op Klaassen. Goed werk. Lucas Rosa. En Berghuis kijkt. Daar is Rosa mee naar voren gekomen. Berghuis, waar blijft de voorzet? Kloch. Rosa en Kloch. Tempo uit de aanval. En Deli Blind. Gods. En buitenspel voor Casper Dolberg. En Olympiakos. Het spel gaat verder. Maar Fortunis wil een vrije trap. Is nu weer een balbezit, maar de paas is matig. Casper Dolberg kan overnemen. Dolberg zit er goed tussen. En dan Davy Klaassen op Mieke Gods. Gods, de goede aanname. 3-1. Berghuis is bij hem. Nog steeds Gods. Wat gaat hij doen? Kapt, draait. Paasje. Dolberg. En weer Mieke Gods. Legt hem klaar voor Davy Klaassen. Te weinig ruimte om te schieten. Berghuis. Rosa. Berghuis schiet, schitterend. En de redding ook van Popovic. Goede poging van Steven Berghuis. Dat geldt ook voor de parade van de Montenegrijn hier. Goed geplaatst en hard. Daar een atletische redding van Popovic. Eerste hoekschop voor Ajax. Het signaal van Berghuis. Korte corner. En Kloch. Voorzet, laag. En de tweede hoekschop. Mika Gods. De topschutter van Ajax van vorig seizoen. Ook de maker van het allermooiste doelpunt. Ditmaal in één keer. Hoog voor Davy Klaassen. Poging wordt geblokt en dan Kloch. Maar die bal die zwaait af. En voor het eerst sinds lange tijd valt er weer een druppel regen uit de lucht. In vergelijking met de hitte van de afgelopen tijd, een verademing. Goed voetbal weer. En Deli Blind. Naar de andere routinier, Davy Klaassen. Lucas Rosa. Bal blijft binnen. Goed werk van Rosa en ruimte aan de linkerkant. Goed gezien van Regeer. Mika Gods en Wijndal. Met ruimte voor de voorzet. Wijndal de 16 in. De voorzet. En daar is Casper Dolberg neergegaan. Maar wat is de invloed van zijn tegenstander Een duwtje. Maar geen consequenties. Alleen de hoekschop. Maar een goede aanval van Ajax. Berghuis, Bloch. Regeer. Smailovic kopt weg. De Boomlange centrum verdedigen. En Deli Blind met het overzicht, met de rust. En goed werk, Rosa in balbezit. Ik zei het al, een mooi verhaal van hem op Ajax.nl. Waarin hij vertelt over zijn leven. Voelt zich thuis in Amsterdam. Mika Gods, een mooie passeerbeweging. Schuimbeweging, schaarbeweging, wordt onderuit gehaald. En een vrije trap op een mooie plek. Goede plek voor Steven Berghuis. Hier, Gods. Gods achter de bal en natuurlijk Berghuis. Ik zet mijn geld op Berghuis. Die net al een waarschuwingsschot afgaf. Het fluitje. De aanloop. Tikkie opzij. En in de muur. Deze variant mislukt. Mika Gods. In zijn element. Rosa. Kwam vorige week ook nog een idool uit zijn jeugd tegen. De Braziliaanse superster Zico bracht een bezoek aan de toekomst. En daar waren de Brazilianen heel erg blij mee. Rosa eveneens maakte een babbeltje met deze grootheid. Zico en hier weer Gods die een tikkie krijgt. Hopelijk heeft hij daar niet al te veel last van. Komende donderdag moet het voor Ajax gaan gebeuren. De eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Deli Blind. Op Kasper Dolberg legt een bal klaar voor Klaassen. Goed werk van Gods. Aan zijn shirt getrokken. De overtredingen stapelen zich op richting Gods. Ditmaal was Maffeo de boosdoener. Argentijn. Berghuis. Dolberg. En Olympiakos ruimt op. Tot ongenoegen van Mendilibar. Was dat geen hens? Maakt niet uit, Ajax een balbezit. Met ruimte. Ruimte voor Gloch. Schiet. Maar deze bal mist richting. Niet zijn beste been. Oscar Gloch. Maar goed om dat ook een keer te proberen. klein speelveld. Hele verre doeltrap. Groza kan niet de bal binnenhouden. Dat lukt. Weer ruimte op links. Goede wisselpaas. Dat is wat de trainer wil zien. Mika Gods op Wijndal. Wijndal. En haalt er een hoekschop uit. Goed werk. Hier, Maffeo heeft zijn handen vol aan Mika Gods. Wijndal. Goeie bal op Berghuis en dan de volley van Klaassen. Had iets moois in gedachten. Mooie afgemeten voorzet. Maar helaas voor Davy Klaassen het blok. Dus geen doelpunt in de traditie van Marco van Basten. Daily Blind. Laat zich meteen gelden. Goed werk van Kloch. En Kloch. Mika Gods. Gods gaat de 16 in. Gods nog steeds de voorzet. Popovic net tussen. Ajax komt beter in de wedstrijd. Berghuis, ruimte voor een voorzet. Laag richting Dolberg en een hoekschop. Ajax heeft de wedstrijd naar zich toe getrokken. Lastige lage bal. Dolberg was niet in de buurt.
1: Stop them!
0: Hoekschop. Gods. Hoog richting Davy Klaassen. Kloch. En een counterkans voor Olympiakos. Deze bal veel te hard. Tranquilo wordt er geroepen vanaf de bank van Olympiakos. Veel Argentijnen, Spanjaarden en Portugezen in de selectie. Dus Spaans is een soort voertaal. Paas. Ajax en Olympiakos speelden in het verleden een aantal malen tegen elkaar. Natuurlijk afgelopen januari nog. Ik zei het net al. Maar een lang geleden daar een vervelende overtreding. Op Rosa van Fortunis. In 1983-84 speelde het jonge elftal van Rijkaard en Van Basten en trainer Aad de Mos tegen de Grieken. In Amsterdam werd het 0-0. En laten we eerst kijken naar deze aanval. Mika Gods. Wijndal. En Kloch. Kloch. Wordt afgestopt. Yaremchuk. De boomlange Oekraïner. Die lang geleden zijn debuut maakte bij Dynamo Kiev. Jarenlang bij AA Gent speelde. Daar Dani Garcia, de Spaanse routinier. Met rug nummer 14. En Chiquinho. Creatieve Portugees. Goed werk van Gloch. Met de druk zetten. Daar een mislukte bal van Popovic. Balbezit van Ajax. Wijndal, goede bal. Op God. Maar Oyamachi onderschept. En daar Dani Garcia. Mendilibar gebaard probeert te voetballen. Niet te bang zijn. Daar zijn oefenwedstrijden voor. Klok. Op Kasper Dolberg, de target man. Applaus van Michel Sanchez. En Daley Blind. De stratege van achteruit. Bewegen, vrijlopen. Bied je aan. Dat is vrij vertaald. Dat en hier Jordi Cruijff van afstand. Erg benieuwd naar deze wedstrijd. Rosa, het goed werk. Mooie stijgende lijn. Vertonen zijn prestaties. Daley Blind laat de bal gaan. Heel slim gedaan. Klog. Dit is wat de trainer wil zien. Dynamisch voetbal. Wisseling van flanken. Veel beweging. En meerdere afspeelopties. Goeie bal. Goed idee, maar alleen de paas net niet scherp genoeg. En Blind weet het als geen ander. Pirola. Op je Remtjoek. Waar blijft de aansluiting? Voor Tunis. Tikkie van Kasper Dolberg. Veel ruimte bij Rodinei. De voorzet. Paas. Een goede ingreep. Dani Garcia verontschuldigt zich bij Rosa. Garcia speelde bij Eibar en Athletic de Bilbao. En nu zijn nadagen bij Olympiakos. Daley Blind. Half uur gespeeld, 0-0. Ajax duidelijk beter. Mika Gods. Regeer. Spelers durven te voetballen. Het elftal heeft een mooie mix van routine, inzicht, creativiteit. En daar de counter. Yaremchuk weg. Yaremchuk. Schiet en paas. Zeker. Glog. Doet hij mooi. Glog. Steekbal. Berghuis. Maar zijn tegenstander is hem te snel af. Hier de redding van Paas op dat harde schot recht op Maf. Paas, Blind. Flink onder druk gezet. En Rosa, voetje ertussen. Oyamachi is de winnaar. En Olympiakos heeft even rust aan zijn hoofd. Pirola, lange bal. Maar Chiquillo kan er niks mee doen. En Maffeo. Rodinei. Vandaag rechtsbuiten. Wordt vaak ook als rechtsback ingezet. Rechtervleugelverdediger. En dendert dan als een soort moderne versie van Trabelsi over de gehele rechterflank. Wijndal. Paas. Casper Dolberg krijgt de bal niet goed mee. Ajax en Olympiakos, oude bekende uit het Europese voetbal. In 1983 werd Ajax door de Grieken in de eerste ronde uitgeschakeld. Jonge ploeg met onder andere Rijkaard van Basten werd stevig aangepakt. Kwam thuis in Amsterdam niet verder dan 0-0. En in de uitwedstrijd fysiek afgetroefd. 2-0 verloren. Een rode kaart voor Edo Ophof. Drie seizoenen later. Ajax onder leiding van Cruijff. Een stuk volwassener was. Liet het dat zien. En won thuis met 4-0. doelpunten van Bosman, Rijkaard, Van Basten en Arnold Muren. Geweldig rijtje. Uit werd het toen 1-1. En kan Ajax rustig blijven onder die hevige druk? Die Olympiakos set. Regeer. Een overtreding of niet? Nee, krijgt de overtreding mee.
1: Mucho más fuerte el duelo. Hazte más fuerte. Sabes que estás en inferioridad.
0: En daar zie je Edo Hopman staan.
1: Lucas,
0: zal zeker nog terugdenken aan die wedstrijden uit de jaren 80 tegen Olympiakos. Speler in dienst van het elftal. Daar Bouwman even de bal inlevert. Edo Ophof. Lid van de Raad van Commissarissen. In de jaren 80 een prima speler om in je elftal te hebben. International ook. En als ze blessurepech hem niet had achtervolgd, had hij zeker deel uitgemaakt van Oranje tijdens het EK van 1988. Daily Pit. In de jaren 90 speelden beide teams ook tegen elkaar in de Champions League. In de poolfase. Daar een stevige overtreding. Van Maffeo wordt daar op de vingers getikt door scheidsrechter Plank. En Dilibar woest langs de zijlijn. Ja, dit is echt nergens voor nodig in een vriendschappelijke wedstrijd. Dit is geen WK-finale. Glog. Kan hij eens weer het ritme hervinden? Danny Blind loopt zich vast, een van de weinige keren. En wordt daar te hulp geschoten door zijn mede-routinier. Davy Klaassen buitenspel voor Jaremtjouk. En Don Angelo Conadu gaat zich warm lopen. Daily Blind. God. Davy Klaassen. Alleen de paas. Net iets te moeilijk voor Casper Dolberg. Jaremtjouk wint het kopduel van Bouwman. Twee lange spelers. En Regeer. Glog. Bouwman vrij. Korte, snelle tikkies. Maffeo. En Smailovic. Maar daar is Daily Blind. Goed anticiperend. Drukt nu al zijn stempel op dit elftal. Mooie bal. Op Dave Klaas en Gods. En eindelijk Ajax weer. Mika Gods legt de bal klaar voor Wijndal. Wijndal voorzet en Casper Dolberg. Hoekschop of niet? Het wordt een doeltrap. Eindelijk weer een goede aanval van Ajax. Wijndal strak voor. Kasper Dolberg achter het standbeen. Kon ook niet veel anders. Straks in de pauze hebben we ook een Grieks item. Een aantal jaar geleden ging Lucky Ajax op uitnodiging van de Griekse club Pas Janina naar het noordwesten van het mooie land om daar een wedstrijd te spelen. Het werd een gedenkwaardige week voor de ploeg van Simon Tamata, Aaron Winter en natuurlijk Sjaak Zwart. Dat zo dadelijk in de pauze. Lucky Ajax in Griekenland. Met andere hand. En daar zit Sjaak Zwart. Op een mooie plek. Straks dus Sjaak Zwart als een van de spelers. Samen met ook Angelos Charisteas. Die daar als een Griekse held werd gevierd door het publiek. Kloch. Overtreding. En de gele kaart. De eerste prent van de wedstrijd. Goed, snel genomen. Mika Gods. Mika Gods weg. De voorzet. De voorzet maar. Geblokt. De interceptie. En daar wat onduidelijkheid met Dilibar boos omdat de vrije trap te snel werd genomen. En weer een gele kaart. Rodinei wegens commentaar op de leiding. Hier had meer in gezeten in deze aanval. Berghuis. Kijkt, geeft een signaal. De aanloop. Bal met effect. Rosa. Goed gedaan. Wijndal. Op Berghuis. Legt hem mooi terug met het hoofd. Mika Gods. Kan hij nog voor een doelpuntje zorgen? Vlak voor rust. Een hoekschop. Gods achter de bal. Wordt het een indraaide bal? Nee, het wordt een korte corner. Gods, schuimbeweging. En dan Glog. Kan misschien schieten. Voor de 1-2. Kasper Dolberg uit de draai. Maar geen probleem voor Popovic. Kasper Dolberg. Op tijd terug voor de tweeluik tegen Vojvodina. Maarten Paas. Deli Blind. Lastige bal, maar komt daar prima uit.
2: Allebei in die voordeel, zeg maar.
0: Fortunis. De opening. Goeie voorzet, maar Rodinei net te laat. Paas. Houdt zijn mannen nog één keer scherp, vlak voor de rust.
3: Outswingen, boys. Outswingen.
0: Rodinei achter de bal. Rodinei de Almeida. Lange mannen mee naar voren. Daar de inzet, maar geen probleem voor Paas. Nog één keer een snelle uitbraak. Gods sprint, maar te vergeefs. Paas richting Kasper Dolberg. Bal net te hoog. Smailovic. Daar klinkt het eindsignaal van de eerste helft. We gaan rusten met een 0-0 tussenstand. Straks zal er ongetwijfeld worden gewisseld. En u kunt zo dadelijk gaan kijken naar een deel van de reportage Lucky Ajax in Griekenland. En ik zie u graag over een klein kwartiertje terug voor de tweede helft van Ajax tegen Olympiakos. Spelers komen weer het veld op voor de tweede helft van Ajax tegen Olympiakos. En daar is Don Angelo Konadou. En hij zal ongetwijfeld in het veld komen voor Kasper Dolberg. Die natuurlijk na zijn blessure langzaam moet opbouwen. Konadou die een aantal momentjes in de 16 had tegen Bochum. En Chiquinho trapt af voor Olympiakos Piraeus. Nog even een balletje tussen Fortunis en Berghuis. De mannen met rugnummer 7. Voordat we gaan beginnen. Scheidsrechter Blank kijkt nog even om zich heen of alles in orde is. Chiquinho nog even een onderrondje met Dani Garcia. De Spaanse legionair. In de rust kon ik getuige zijn van een ware donderspeech van Mendilibar. Naar zijn spelers toe. Zeer ontevreden de coach. En gelukkig kon u kijken naar Lucky Ajax in Griekenland. De hele special is te zien op youtube.com/Ajax. Nog veel meer avonturen van Aaron Winter, Simon Taumata en Sjaak Zwart in Griekenland. Wachten is op het fluitsignaal. Of wachten we nog op een speler? Nog één Ajax-speler. En daar komt hij aan. Applaus. Voor Aaron Bouwman. Scheidsrechter Blank moet erom lachen. En dat wordt waarschijnlijk zingen in de kleedkamer straks. En we zijn begonnen aan de tweede helft van Ajax tegen Olympiakos. Lange bal naar voren van Pirola. En we zullen zo dadelijk zien of de donderspeech van Mendilibar heeft geholpen. Maffeo. Deli Blind. En Wijndal. En een goede timing wat betreft het weer. Want meteen na het fluitje van de scheidsrechter is het gaan ophouden met regenen. En ook de wind is gaan liggen. Het is een klein wonder. Popovic. En Deli Blind.
2: Solo! Puta!
0: Rosa in combinatie. Sprint door, krijgt de bal niet. Nog steeds bezet hij de rechtsbuiten positie. Kan Ajax weer het ritme vinden van het midden van de eerste helft? Toen de ploeg het beste van het spel had. Garcia. Fortunis. Oyamachi kan voorgeven, maar daar is Paas. Telibit. Daar een flipkastbal. Jaremchuk buitenspel. Niet onder de radar door. En u ziet het op het shirt van Olympiakos. Prijken 5 sterren. En daar goed werk. En ruimte bij God. De paas op Berghuis. Berghuis. Te weinig ruimte voor een voorzet. Gods. Kan niet uithalen. Nog steeds Ajax in balbezit. Wijndal. Waar blijft de voorzet? Het wordt een hoekschop. Het gaat allemaal net iets te langzaam. Maar de patronen in het spel worden zichtbaarder. De hand van de trainer wordt zichtbaarder. Kopbal en die gaat naast. Eerste doelpoging van Don Angelo Konadou. De kopbal miste nog wel wat richting. Popovic. En een hele rij spelers bij Ajax is bezig aan de warming-up. Net buiten beeld. Onder andere Warzaan die een goede indruk maakte als centrumspits de afgelopen oefenwedstrijden. En ook Marvin Muzungu, de Franse jongeling. Daar een goede uitbraak. Gods op Konadou. Konadou, wat gaat hij doen? Loopt zich vast. Daar zat muziek in. Helaas werd er niet meer uitgehaald. En Olympiakos weg met Rodinei. De Braziliaan. Alleen gaat schieten en de bal voorlangs. Voorlangs. En zelfs niet uit. De grootste mogelijkheid voor Olympiakos. De Braziliaan wachtte op aansluiting. Maar Fortunis net iets te laat in de 16 verschenen. En even ruzie met de bal. Wijndal wordt daar uitgeschakeld. En Rodinei laat zien waarom hij in het veld staat. Het gebeurt niet vaak dat de coach van Olympiakos rustig is. Popovic. Maffeo. Rosa Berghuis. Davy Klaassen. Dani Garcia. Snapt het niet. Berghuis biedt zich aan. Helemaal teruggekomen. Bouwman. Steeds meerdere mensen op wie de bal gespeeld kan worden. Konadu raakt daar Dani Garcia aan. Geen opzet, maar wel vervelend. De inmiddels 36-jarige Spaanse routinier. De opening op Fortunis. Op Chiquillo. En goed werk van Bouwman. Daley Blind zet daar de defensie neer.
3: Ready, ready. Take responsibility here. Strong guys.
0: Fortunis.
3: Strong guys.
0: Eén vuist omhoog. Kijkt. Indraaiende bal bij de eerste paal. Weggewerkt.
3: Heerlijk, boys.
0: Oyamachi. Man met rug nummer 70. Pirola. De Italiaan. Gevormd, groot geworden bij Salernitana. Daar paas op Kloch. Popovic uit zijn doel, maar uiteindelijk meester van de situatie. Rosa wint van Fortunis. Maar verliest daar de bal. En de ingooi. Goed werk daar. Ajax eruit. Met de ruimte voor Gods. Vlijmscherpe counter. Gods kan die schieten. Gods schiet, maar Popovic op zijn plek. Goede omschakeling bij Ajax. 2-3 passes. En de ploeg was aan de andere kant. Met deze mogelijkheid voor Mika Gods. Een positie waaruit hij veel heeft gescoord in de afgelopen maanden. Vorig seizoen. Kloch. Een lastige bal voor Bouwman. En Berghuis lost het op. Op een frivole manier. Rosa. Daar balverlies. Chiquinho neemt over. Garcia. Ja, en ik was in de eerste helft bezig met het historische overzicht. En ik was aanbeland in de jaren 90. Om precies te zijn, het najaar van 1999, 98 bedoel ik. Toen speelden beide ploegen ook al tegen elkaar. Chiquinho, zijn poging wordt geblokt. Mika Gods. Wordt daar weer aan zijn shirtje getrokken door een Maffeo. Cornadou. Goed gezien. Rosa met de ruimte. Rosa, de bal voor. En het blok van Smailovic. Berghuis. Berghuis, Rosa. Deli Blind. En de counter. Rodinei achter de bal, maar daar is Bouwman. En zo dadelijk zullen een aantal spelers het veld te komen bij Ajax. Cornadou, goede aanname. Ruimte. Bij Kloch op links. Oscar, wat gaat hij doen? Kapbeweging. Schitterend gedaan. Waar blijft het schot? Berghuis met het wippertje. Maar dat wordt doorzien. Jammer. Deze mooie aanval had een beter lot verdiend. Laat ook Berghuis met zijn body language zien. Mooi deze passie. En onder andere Anton Guy, Carrizo, Henrique komen het veld in. En ook Kaplan. Terwijl daar Yaremchuk weg is. Zij krijgen aanwijzingen. Yaremchuk en Rodinei. De onvoorspelbare Braziliaan. Fortunis. En Bouwman. Kopt weg. Cornadou wordt daar bijna onder het gras gestopt door Garcia. En daar staan de spelers klaar om in te vallen. En ook doelman Yuri Heerkens gaat Maarten Paas vervangen. En de aanmoedigingen van de mannen, van de spelers die eruit gaan. Berghuis, Rosa, Deli Blind, Davy Klaassen. Kaplan, vorig seizoen een prima indruk gemaakt bij NEC. Deelde in het succes van de ploeg uit Nijmegen. IJzersterk jaar speelde hij daar. Gaat nu voor zijn kans. Had in zijn eerste twee seizoenen veel last van blessures. Terwijl het weer flink is gaan regenen.

van Olympiakos overal te vinden. De rechterhand van de trainer Carrizo. En Chiquillo met de steekbal op Yaremchuk. Oyemachi. Bij Olympiakos is Hesse in het veld gekomen. De man die deze bal aanneemt in buitenspelpositie. Hij was een van de doelpuntenmakers afgelopen januari in de Johan Cruijff Arena tijdens de Champions League wedstrijd. Santiago Eze, de Argentijn. Kaplan. Balverlies daar. Anton Guy. Regeer met de lange bal op Enrique. Goed vrijgelopen, de voorzet. En uitstekend weggewerkt door Smailovic. Van het storende werk. Gevaar nog niet geweken. Carrizo met deze poging nog een beetje getoucheerd. En de hoekschop. Hier Carrizo. En Mika Gods. Opnieuw aangetikt. De hoekschop. Strakke bal. Gaat langs alles en iedereen. Davy Klaassen. Nog steeds in het veld. Kaplan. Geen hens. Enrique maakt een goede indruk. Bouwman. Enrique. En Hesse. Goeie aanname. Prima actie. Mika Gods. Gods, voorzet. Konadu. Echt wel klaar voor Davy Klaassen. Het schot, maar wordt geblokt. En Yaremchuk. Davy Klaassen. Kon afdrukken. Maar raakte de bal niet zoals hij had gewild.

0: grootste kans voor Ajax op de 1-0. Smailovic gaat het veld af. Raakte geblesseerd na die hele goede redding. Spectaculair. Koutsidis komt het veld in. Een van de weinige Griekse spelers in de selectie. En de hoekschop voor Olympiakos, voor Tunis. Hoge bal. Kaplan kopt weg. Tsidis, kopbal. Yeremchuk en de poging van Chiquinho. De Portugees. En wat nieuw wissels. Wazan staat klaar. Edwardsen. En Chinairo Johnson ook. Dani Garcia, de Spaanse routinier, gaat er niet af, maar krijgt te drinken. En dat geldt ook voor Yaremchuk. Davy Klaassen naar de kant, Aaron Bouwman. En ook Mika Gods. En de ploeg is opeens een stuk jonger. Net al Abdallah in het veld gekomen. Met rugnummer 24. Die mooie dingen laat zien. Een man van de toekomst. En Enrique. Veel energie. Edwardsen, de voorzet. Kon het doen. Maar de kopbal mist richting. Goede aanval. Edwardsen met zijn eerste balcontact. Nog een kleine 20 minuten. En de doelpunt. Het doelpunt zou erg welkom zijn. Het zou de wedstrijd goed doen. Was aan. Enrique. Overtreding van Kaplan op Rodinei. En daar is Yaremchuk weg, wilde ik zeggen. Kaplan. Goed,
1: Gucci.
2: En de Gucci.
0: Edwardsen.
3: Buiten.
0: Bal is buiten geweest, zoals u hoort.
2: Yes, close it. Close it up.
0: Goed werk van Anton Guy. En daar Carrizo weg. Carrizo weg. Wat gaat hij doen? Hij gaat schieten. Popovic. En niemand voor de rebound. En Fortunis wordt daar op de huid gezeten door Johnson. Hier nogmaals. Carrizo. Lange bal. Daar is Heerkens. Kaplan. Hendrikke, goed tussen de linies door. Barzaan, dat ziet er goed uit. Barzaan met de opening. Carrizo. Carrizo, wat gaat hij doen? Gaat hij binnendoor? De poging, het paal. Pech voor Carrizo. Flitsende aanval. Met veel beweging. Carrizo. Deze bal had Popovic nooit kunnen pakken. De Argentijn dicht bij de 1-0. Goeie poging. Een mooie aanval. Ook nog de complimenten van Dani Garcia. Die bedankt wordt voor bewezen diensten. En vervangen wordt. Door Joel Roca Casals. Abdallah, die zich vastloopt. Carrizo, goed werk. En kan Ajax er weer snel uitkomen. Barzaan met Kaplan. Kaplan voor de dieptebal. Abdallah. Veel dynamiek. Edwardsen tussen de linies. Abdallah met de 7 mijlslaarzen. De combinatie. Barzaan kan schieten. Nog steeds. Schot geblokt. Maar de jongelingen op dreef. Abdallah en Barzaan. De Grieken deden alles om deze poging te stoppen. Hoekschop. Henrique. Hoog voor. Richting Johnson. En dan Carrizo. Schiet de bal hoog over. Richting Johan Cruijff Arena. Maar ook dat hoort erbij. Af en toe moet je risico nemen. En dan is het of een werelddoelpunt of helemaal niets. Popovic. Met weer een hele lange doeltrap. Maar wel buiten de lijnen. Heerkens. Konadu. Blijft in balbezit. Goede opening. Ruimte weer voor Carrizo. Carrizo. Paasje. Maar dat wordt doorzien. En Chiquinho, zo slim als hij is, haalt er een vrije trap uit om even het tempo van Ajax te breken. En heeft ook nog last van kramp. Het wordt daar heel sportief geholpen door Carrizo. Ajax. Warzaan geblokt. Chiquinho. Overtreding. En Chiquinho mag het veld gaan verlaten. En Georgios Masouras is zijn vervanger. Voor de laatste dikke 10 minuten. En Marvin Mouzoukou. De jonge Fransman. De boomlange verdediger. Is in het veld gekomen. Youri Regeer naar de kant. Kopkracht genoeg. Achterin. Met Kaplan en Mouzoukou. Maar toch gevaar. En nu de kans om te counteren. Wordt doorzien. Johnson. Veel ruimte op links. Goed gezien. Edwardsen. Veel lopende mensen. Edwardsen schiet zelf. Edwardsen en het doelpunt. Ollie Edwardsen. Brengt Ajax op voorsprong. Maar deze razendsnelle uitbraak. De bal wordt nog een beetje getoucheerd. Maar dat maakt niet uit. Verdiende voorsprong van Ajax over de hele wedstrijd gezien. Hier Johnson ziet de ruimte. Edwardsen kan afspelen. Maar schiet zelf en Popovic kansloos. Kan hem geven, maar legt hem onhoudbaar in de kruising. De coach tevreden. En wat is het antwoord van Olympiakos? Goed werk van Johnson. Masouras is nog fris. Kan nog druk zetten. Kaplan. Goeie bal. Maar net buiten de lijnen.
1: Nee.
4: When you take the ball here, is this guy close? Go in the middle. Go.
0: Mars aan. Goed gedaan. Abdallah. En Maffeo werkt weg. Bal opgepikt door Kaplan. Johnson en Henrique. Henrique legt de bal klaar. Abdallah. En dan Guy. Kan schieten, dat weten we. En het schot gaat maar net over. Daar, Anton Guy. Het schot verdekt voor Popovic. Maar net te hoog. En daar Musungu, heerser in de lucht. En de Grieken. Heerkens kan wegwerken, maar het gevaar niet geweken. Even een hachelijk moment voor het doel van Ajax. En Carrizo. Carrizo, doet hij goed. Konadu, maar die is net niet snel genoeg voor de steekbal. In ieder geval een compliment voor Carrizo. En Hesse. Daar goed werk van Oyemachi. En daar de vrije trap. Na de overtreding van Abdallah. Op Roca Casals. Wat gaat het worden? Een directe poging. En hier de mogelijkheid voor Olympiakos. Vier man in de muur. Maar het muurtje moet echt een beetje naar rechts van mij uitgezien. Achter de bal Rodinei. Wat gaat het worden? Rodinei, de aanloop, het schot en Heerkens klem vast. Rodinei getooid met de aanvoerdersband inmiddels. Nadat Fortunis naar de kant is gegaan. Heerkens, riskant en Musungu. Groot talent. Edwardsen kan niet erbij, lukt niet. Rodinei. En Maffeo. Olympiakos op jacht naar de gelijkmaker. 48-voudig kampioen van Griekenland. De voorzet. En de bal is achter geweest. Daar is Masuras het helemaal niet mee eens. Staat nu 1-0. Die uitslag heeft het nog niet gehad in het verleden, in het Europese verleden van beide ploegen. In de jaren 90 twee wedstrijden tegen elkaar in de poolfase van de Champions League. Olympiakos won thuis met 1-0. En in Amsterdam won Ajax met 2-0 door doelpunten van Richard Witsche en een schitterende stift van Dean Goree. Een van de allermooiste treffers uit die periode. En daar een mooie actie van Abdallah met een poort. En er is gefloten tot onvrede van Olympiakos. Guy achter de bal. En daar Kasper Dolberg aan het uitfietsen. Blij dat hij weer mee kon doen. En hopelijk is dit het begin van een goed seizoen. Carrizo. Johnson. Schiet. Gevaarlijke bal met een stuit. Lastige stuit, maar Popovic, de boomlange doelman, redt en de uitbraak. Maar de overtreding van Ouazzane. Gele kaart voor hem. Rodinei achter de bal. En de luchtmacht mee naar voren. Hier nogmaals Johnson met een hele lastige stuit. Dit schot. Rodinei. Op zoek naar het hoofd van onder andere Yaremchuk. En daar de mogelijkheid van Masuras. Maar die raakt de bal. Alles behalve goed. Georgios Masuras hier. Zo'n bal moet je eigenlijk verzilveren. Kaplan met rust. Muzungu. Goeie bal. Aanname is iets minder. En dan Yaremchuk. Yaremchuk. Masuras. En de vlag ging omhoog voor buitenspel. En Mendilibar stond al op voor de 1-1. Johnson met de ruimte en tijd. Maar deze bal is niet te belopen. Voor Ouazzane. En langzaam gaan we naar het einde van de wedstrijd. Donderdag begint het seizoen. Met de wedstrijd in de Conference League tegen Vojvodina. De ploeg die Ajax 2 jaar geleden ook al ontmoette. Toen in de Europa League. 2 maal een overwinning. En de wedstrijd zit erop. Ajax boekt een 1-0 overwinning op Olympiakos. Beide coaches evalueren nog even. Een hele nuttige oefenwedstrijd. Met een aantal mooie dingen. De ploeg is verder in opbouw. Maar de eerste stappen zijn gezet. De spelers durven weer te voetballen. En de hand van de trainer, de nieuwe trainer, wordt zichtbaar. Daley Blind laat zich gelden. En donderdag moet het allemaal gebeuren. Tegen Vojvodina. Ik dank u hartelijk voor het kijken. En graag tot de volgende keer. En een heel fijn weekend.
1: Een volle bak power, luisteraars, hè? Maar dat moet ook wel.

0: Goedenavond, welkom bij Viaplay Darts. Bij de start van de mooiste dartsweek in de zomer. De World Matchplay in Blackpool aan zee, zeg maar het zomer-WK. Met 32 topspelers en een recordaantal van 8 Nederlanders die meedoen dit jaar. En één daarvan die zien we vanavond, dat is Niels Zonneveld. Voor hem is het eigenlijk het jaar van zijn doorbraak. We gaan op naar Blackpool.
1: Blackpool, where the tide rolls in and the lights never fade. A town of roller coasters, arcades and fish and chips. A town built on memories and dreams. Then every summer, the arrows return to the winter gardens, where every cheer shakes the walls, every silence holds its breath. Belief. Despair. This is where champions are crowned, where legends are remembered, where rivalries are reignited, and new names chase immortality, where the fans create an atmosphere unlike any other. For one unforgettable week, Blackpool isn't just a seaside town, it's the beating heart of darts. Where history watches, where destiny waits. This is Blackpool. This is the World Match Play.
0: Ja, mooie stemmig begin. We zijn in Blackpool, de stad van de permanente kermissen van 392 fish and chips restaurants en deze mooie Empress Ballroom, opgeleverd eind 19e eeuw in de Winter Gardens. Een gigantisch bouwwerk waar ook een theater is gehuisvest. Waar Frank Sinatra nog heeft opgetreden voor Queen Elizabeth. En waar we dus ook darten. Darten op het allerhoogste niveau. Deze prachtige zaal met ornamenten en ook met pracht en praal, want dat is het eigenlijk, Martijn Kleermaker. Hartelijk welkom. Fijn dat jij er weer bent. Darten en de zomer, gaat dat voor jou samen?
2: Nee, ik ben altijd wel een typeje van de zomerstop.
0: Zomerstop?
2: Ja, vind ik zomerstop niet helemaal, maar ik heb nog wel een trainingsavondje altijd één keer in de week of twee keer in de week, maar heel veel meer is dan niet. De kinderen hebben nu vakantie, dus vind ik het ook wel even lekker om daar tijd voor vrij te maken.
0: Ben je even weg van het darts dus eigenlijk?
2: Ja.
0: Even, behalve deze 9 dagen.
2: De

0: Ja, precies. Maar dan is vaak ook, ook tijdens toen ik gewoon nog actief was, is ook even het batterijtje opladen om vervolgens in het najaar ja, de spurt erin kon, er weer in kan zetten. Ja. Eén keer dichtbij geweest voor de matchplay, net niet. Dat vind ik echt oprecht jammer, want ik vind het echt een waanzinnig toernooi.
1: Ja, hier wil je aan meedoen.
0: Zeker, ja, je wil een half toernooi meedoen.
1: Ja, maar,
0: wat je net al zegt en hoe het ook aangekondigd wordt. Ik vind het zo'n mooie zaal. En het is natuurlijk ook voor de ranking. Het is het ene hoogste, of ene grootste toernooi wat voor de ranking telt. Dus het is ook een belangrijk toernooi. Ja. Maar ook gewoon alles eromheen. Dat vind ik gewoon prachtig.
1: Even inchecken bij jou zelf. Je zei, je bent natuurlijk al enige tijd darter af. Maar hoe staat het met de ambities voor een misschien rentree? Hoe staat het met de vorm?
0: Kijk, de ambities zijn nooit weg geweest. Alleen de privé-situatie heeft eventjes de boel even om de kop gegooid, om het zo te zeggen.
1: Ja.
0: Maar goed, we zijn eigenlijk heel het jaar door al bezig. En ik wil gewoon januari terug naar Q-School. Nou, daar wil ik ook andere dingen omheen gaan doen. Dus er komt natuurlijk nog een Eurotour qualifier aan voor in oktober, voor in Maastricht.
1: Ja.
0: Ik kan gaan deelnemen.
1: Dat kan natuurlijk wel, hè? 4 tickets beschikbaar?
0: 4 startbewijzen. Dus ja, goed, als je daar gewoon één goede dag hebt, dan mag je die dag daarna gewoon lekker bij een Eurotour meedoen.
1: Dat zou wel geweldig zijn,
0: ja,
1: toch?
0: Tuurlijk. En ja. Je hebt natuurlijk altijd nog een WK-kwalificatietoernooi. Vlak voordat de laatste plekken uitgedeeld worden met Nederlanders-Belgen, maar zo te zeggen. Daar ga ik ook aan deelnemen. En ik ga nog wat andere toernooitjes spelen. Iets meer trainen na de zomer en dan in januari er weer aan.
1: Ah, die kleermaker die komt heel langzaam gestaag weer
0: zeker.
1: Een beetje op de radar. En misschien wel weer aan de top voor dit toernooi. Wie weet.
0: Ik hoop het.
1: Zullen we heel even kijken naar de wedstrijden die op deze eerste avond. En gelukkig is het gewoon op de zaterdagavond, de eerste sessie. Ja, fijn, dan komen we later wel op terug. Want dat had allemaal te maken met het WK voetbal in Engeland in de finale of niet. Maar goed, dit is nu het spoorboekje van vanavond. We trappen zo meteen af met Josh Rock tegen de in vorm zijnde Luke Woodhouse. Onderschat hem niet. Dan de eerste van 8 Nederlanders, Niels Zonneveld tegen Steven Bunting. Daarna de titelverdediger Luke Littler kan voor de tweede keer op rij dit toernooi gaan winnen. Als hij om te beginnen vanavond wint van Nico Springer. Dat was ook nog een lastige opgave voor Littler. En een mooie vriendschappelijk onder onsje. Want Espanol tegen Cullen zijn niet alleen kameraden. Twee Engelse jongens. En die gaan we als laatste van vanavond zien. 8 Nederlanders, Martijn. Dat is een unicum.
0: Ja.
1: Van wie het meeste te verwachten?
0: Ja, ik denk dat iedereen wel van Wessel heel veel verwacht.
1: Ja.
0: Die beleeft natuurlijk gewoon echt een fenomenaal jaar.
1: Hij is nummer 3 bij de bookies.
0: Ja.
1: Toen ik dat zag, dacht ik van oei.
0: Ja, maar dat is natuurlijk gebaseerd ook op al zijn overwinningen die hij dit jaar geboekt heeft. Kanttekening is wel dat de agenda is dit jaar zo groot dat ook heel veel toppers heel bewust hun routes uitkiezen en de toernooi uitkiezen. Dus dit is weer zo'n toernooi waar alles samenkomt. En dan ben ik vooral heel benieuwd naar de jongens die eigenlijk de vloer soort van domineren. Dat is Wessel eentje van, maar dat is ook Luke Woodhouse eentje van dit jaar. Ja, hoe dat zich gaat verhouden in het deelnemersveld met alle toppers.
1: We kijken even naar de wedstrijden van die Nederlanders de komende dagen. De Zonneveld vanavond.
0: Ook wel lekker dat je niet meteen Nederlandse clashes hebt. Hè? Dat je gewoon, je hebt er 25% van het deelnemersveld. En geen eentje tegen elkaar, dus dat is ook wel leuk.
1: Nou, maar daarna geloof ik wel al gelijk Van Veen tegen Nijman. Hè? Als
0: ja,
1: wij
0: goed,
1: door zouden
0: komen.
1: Die
0: kans is natuurlijk vrij groot dat
1: ja, als
0: wel,
1: een kwart van het deelnemersveld komt uit ons land.
0: Ja, dus, dan doe je toch iets goed.
1: Even een quizvraag tussendoor. Ik weet niet, hou je er eigenlijk van? Ben je daar voor open? De laatste 9 edities, hoeveel verschillende winnaars?
0: Laatste 9 edities, hoeveel verschillende winnaars?
1: Van de World Matchplay.
0: Dan zeg ik 5.
1: 9.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh ja, klopt. Dus je hebt niet zo vaak titelverdedigers gezien, dat is waar ook.
1: Nee. Sterk nog, als het Littler zou lukken, dan is hij een van de 4 maar.
0: Dat was de 4e, ja.
1: Ja, precies. Nee, dit is natuurlijk een heel bijzonder lijstje wat dat aan gaat. Laatste 9 jaar altijd een verschillende winnaar. Even gewoon voor de vuist weg, wat zegt jou dat? Dat prolongatie hier dus blijkbaar.
0: Ja, dat lijkt dus sowieso door de jaren heen dat het hier lastig is.
1: Ja.
0: Geeft natuurlijk ook wat aan over het deelnemersveld. Mm-hmm. De kwaliteit van het deelnemersveld. Dus in de breedte. Dus dat gewoon, het niveau is gewoon beter geworden. Dat maakt gewoon dat het moeilijker is om, als je de titel gewonnen hebt, om hem te prologeren. En dat zie je niet alleen bij dit toernooi, dat zie je ook bij andere toernooien. Ja, er is tussendoor wel een jochie erbij gekomen die dat regelmatig lukt.
1: Ja.
0: Maar ook voor hem is het elk toernooi natuurlijk wel in principe gewoon weer aanpoten. En er zijn altijd kapers op de kust. En het is gewoon niet meer zo gemakkelijk. Je hebt heel veel van die gasten gehad, noem maar Mike de Dekker, die toen de Grand Prix won. Mm-hmm. En die is dit toernooi niet eens bij.
1: Nee.
0: Dus die beleeft een piek. Ik kan die piek uiteindelijk niet vasthouden. En
1: misschien mag hij de komende Grand Prix wel niet eens meedoen. Dan kan hij gewoon het prijsgeld van 2 jaar geleden gewoon niet verdedigen.
0: Nou, dan weet je ook wat er gaat gebeuren op de ranking.
1: Ja, precies. Ja. Dan, overigens hangt dat, als we het toch over Nederlanders hebben, natuurlijk ook wel Van Gerwen een beetje boven het hoofd voor deze editie. Hè? 2 jaar geleden, finalist.
0: Sowieso het hele jaar natuurlijk. Eigenlijk alle grote meetjes die nog gaan komen. Daar heeft Van Gerwen gewoon best wel veel prijzengeld te verdedigen. Dus hij staat nu nog keurig netjes op een hele mooie plek op de wereldranglijst. Maar als je hem nu gaat opschonen met gewoon alleen de startgelden, dan gaat hij al richting plek 19. Ja. Dus dat betekent dat voor Vergerbe dit najaar, en eigenlijk dus eigenlijk vanaf nu, ja, onwijs belangrijk gaat worden.
1: Ja, zeker. Nou, we gaan het allemaal zien, Vergerbe, later. We gaan met jou analyseren hier in de studio. Dat doen we natuurlijk gewoon 9 dagen lang. En we hebben ook een man ter plaatse. Natuurlijk. En met veel plezier en trots kondig ik aan u aan, Arjan van der Giessen vanuit Blackpool.
2: Goedenavond. Welkom vanuit Blackpool, waar we met z'n allen zijn neergestreken voor alweer de 33e editie van de World Matchplay. Het grootste en meest belangrijke darttoernooi in de zomermaanden. Alle voorgaande edities werden afgewerkt in dat iconische gebouw achter mij, de Winter Gardens. En de eerste winnaar in 1994 was de Amerikaan Larry Butler, die Dennis Priestley versloeg.
3: Tops! Hey, that's a good one. Envelope and bed and a bumper in, maybe.
2: Dit toernooi kende tot nu toe 14 verschillende winnaars. En van die 14 waren er maar 3 darters die het toernooi meer dan 1 keer wisten te winnen. Rod Harrington was de eerste die dat kunstje flikte. In 1998 en 1999 won hij van respectievelijk Ronnie Baxter en Dennis Priestley. Allebei met 19-17. Champion! Michael Vergerbe stond maar liefst 5 keer in de finale van de World Matchplay en hij won er 3. In 2022 versloeg hij Garin Price. En 6 jaar eerder, in 2016, won hij een fantastische wedstrijd van de grote Phil Taylor. Maar zijn eerste overwinning bij de World Matchplay was in 2015. Toen won Michael van James Wade. De grootste is zonder enige twijfel Phil Taylor. Tussen 1995 en 2017 speelde hij maar liefst 17 finales, waarvan hij er maar eentje verloor. Ik zei het zojuist al, in 2016 tegen Michael Vergerbe. Zijn laatste overwinning was in 2017 tegen Peter Wright. En sindsdien wordt er bij dit toernooi niet alleen gestreden om een heleboel prijzengeld, maar ook om de Phil Taylor Trophy. 22 years.
1: Ja, dat is een fraaie geschiedenisles, opgetekend door Arjan van der Giessen, die nu live in de Emperor's Ballroom daar in Blackpool staat. Arjan, goedenavond. Ja, we gaan op naar een mooie editie. En vanuit het Nederlands perspectief een historische. 8 Nederlanders aan het vertrek. Dat is wel een heel lekker aantal, hè?
2: Het is geweldig. Dat is een record. Vorig jaar hadden we er 7, dit jaar dus 8. Martijn zei het net al, van 32 deelnemers is 8. Een kwart inderdaad, 1/4. Ja, daar kun je toch wel het een en ander van verwachten. Als we kijken naar het voorjaar tot nu toe. Kevin Dutz, Jermaine Wattimena, Players Championships gewonnen. Finales gehaald van de Eurotour. Wessel Nijman, de meest succesvolle darter op dit moment met 8 toernooizegens op de Pro Tour. En dan hebben we nog Michael Vergerbe, Gia van Veen. Hebben we ook nog, die natuurlijk wel wat wisselvalliger spelen op het moment. Maar staan niet voor niks zo hoog op de wereldranking. En wat te denken van Dirk van Duivenbode. En dat Jermaine Wattimena. En natuurlijk de enige die vanavond in actie komt, Nederlander. Niels Sonneveld. Hij in actie. En ik moet natuurlijk Danny Noppert niet vergeten, want die mag je nooit vergeten. Laat ik dat even duidelijk stellen. Maar vanavond gaan we eerst eens even kijken naar Niels Sonneveld. Een maand geleden, 5 weken geleden precies te zijn, werd hij vader. Daarvoor speelde hij geweldig darts. En daarom mocht hij meedoen aan deze World Matchplay. Maar ja, sinds dat hij eigenlijk vader is geworden, gaat het een beetje minder. Zou hij een beetje te maken hebben met slaaptekort?
4: Nou, ik denk een maand voor de bevalling dat het toen al een beetje meespeelde in mijn hoofd. Toch een beetje spanning en toch niet weten wat eraan zit te komen. Het kon natuurlijk ook elk moment gebeuren terwijl ik in het buitenland was. Dus dat speelde denk ik wel een beetje mee. Ik denk sinds dat ze er is dat het eigenlijk wel weer iets beter gaat. Omdat ik iets meer rust vind als ik weg ben. Omdat ik gewoon weet dat het goed zit. En ik heb nu ook weer meer kunnen trainen dan in de eerste 2 weken. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. En ik zie nog steeds ook met trainen dat dat de vorm nog steeds goed zit.
2: Wat betekent het voor jou dat je mag doen aan zo'n groot toernooi als dit?
4: Ja, dit is echt fantastisch. Ik droomde hiervan toen ik een kleine jongen was. Toen ik dit toernooi elk jaar op de televisie keek. Nu sta ik er zelf. Ik had dat toen nooit verwacht. Maar ja, na water de jaren vorderen, dan denk je toch van, nou, misschien zit het er wel in. En de laatste 2 jaar was het gewoon een doel om hier te staan. En dat is nu gelukt en daar ben ik super blij mee.
2: Het is natuurlijk het toernooi tegen de grote jongens. Het gaat ook om een hele hoop prijzengeld. 1 miljoen in de prijzenpot. In hoeverre speelt dat nog mee in je hoofd?
4: Ja, eigenlijk niet. Nee, ik wil gewoon dit toernooi spelen. En ja, nu ik er helemaal sta, dat vind ik dan fantastisch. Maar dan ben ik hier niet voor de opvulling. Ik wil hier ook gewoon laten zien wat ik kan. En Steven Bunting vandaag verslaan. Dus daar gaan we dan voor.
2: Ja, Steven Bunting is wel een lastige klant voor jou. Hè? Want als ik kijk naar de record tussen jullie onderling, dan ziet het er nog niet zo goed uit.
4: Nee, nou, ik denk de eerste 6 jaar dat ik bij de PDC speel, heb ik hem nooit getroffen. Dus dat is een beetje recente pro tours. En ik was er soms ook echt wel dichtbij. Dus ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt. En ja, dit is sowieso een ander toernooi, andere wedstrijd. En laten we zien wat gaat komen.
1: Ja, Niels Zonneveld, debuterend op de World Matchplay. Jij bent goed met hem. Jullie zijn goed bevriend. Hoe bijzonder is dit, dat hij hier mag aantreden?
0: Natuurlijk, ja, kijk, het is een toernooi waar met 32 deelnemers aan meedoen. Je hebt natuurlijk 128 man met een tourkaart. Dus dan heb je best wel veel mensen achter je gelaten. Ja. Dat betekent voornamelijk dat je het op de vloer en op de Eurotour-toernooien heel goed moet doen.
1: Ja.
0: En dat is, denk ik, in de eerste jaren misschien wel een klein beetje een struikelblokje geweest van Niels. Het is een jongen die echt goed kan darten. Maar meerdere keren ook zijn tourkaart is kwijtgeraakt. Toch elke keer teruggewonnen. En uiteindelijk, toen de laatste keer heeft hij de keuze gemaakt om echt alles op het darten te richten. Dus zijn werk ernaast neer te leggen. Ja, dan zie je toch dat, met de ervaring die hij natuurlijk al wel had, en de keuze om vervolgens dus volle bak voor darten te gaan, dat dat heel goed uit heeft gepakt.
1: Ja, en dat pakt dan uit tot een heel sterk eerste deel van het afgelopen half jaar.
0: Ja.
1: Een iets minder tweede deel van dat half jaar. En daarin wordt dan natuurlijk ook door Arjan net al gezegd, ja, dat vaderschap.
0: Ja.
1: Denk je dat het de debet aan is?
0: Tuurlijk.
1: Dat het ietsjes minder is?
0: Tuurlijk. Wat hij net natuurlijk zelf in het interview ook al aangeeft. Je kijkt ernaar uit. Je weet het, je hebt wel een datum waarop het verwacht wordt, maar dat kan natuurlijk altijd weer, ja, anders uitpakken. Bij mij,
1: jij hebt die ervaring. Ik kan nu niet meepraten.
0: Ja, kijk, maar mijn kinderen die zijn met 2,5 weken en 3,5 weken te vroeg geboren.
1: Oh.
0: Dus ja, goed, het kan altijd eerder gebeuren of eventueel later gebeuren. Dus dan zit je toch in een bepaalde spanning. En als dan net bepaalde toernooien eraan komen, en dus waar je bijvoorbeeld wel voor ingeschreven staat, ja, kun je wel gaan, kun je niet gaan, dan zit je in het buitenland. En dan, ja.
1: Bevalt ze?
0: Ja, dat soort dingetjes. Het kan allemaal meespelen. Natuurlijk kun je zo naar huis als je wil. Alleen, ja, het is altijd iets wat meespeelt.
1: Ja.
0: En ik denk wel dat nu het kindje er is, dat dat weer een bepaalde rust geeft. En dat je dus ook weer de focus kan leggen op, in ieder geval dit soort, zeker op dit soort grote toernooien.
1: Hij mag aantreden zometeen in de tweede partij van deze avond tegen Steven Bunting, waar hij overigens nog nooit van heeft gewonnen. Maar goed, daar gaan we zometeen nog wel verder op vooruitblikken. Nu eerst Josh Rock tegen Luke Woodhouse. Hoe zwaar gaat dit voor Rock worden?
0: Ik denk heel pittig. Woodhouse is dus een van de jongens die op de vloer waanzinnig sterk speelt dit jaar. Vloertoernooi, eigenlijk ook wel Eurotour-toernooi.
1: Allebei ook een keer gewonnen het afgelopen half jaar.
0: Ja.
1: Een keer een Eurotour en een vloertoernooi.
0: Van de 16 spelers die niet geplaatst zijn, is hij de hoogst geplaatste. Dus dat is op papier dus de zwaarste contender, om maar zo te zeggen, voor de geplaatste spelers.
1: Ja.
0: Dan kun je een zwaar, dan mag je een zware dobber verwachten. Nou is Woodhouse nog niet iemand die op het grote podium fantastische dingen heeft laten zien. Maar als je dan toch een keer een bloedvorm bent.
1: Ja, maar hij doet het zo onder de radar. Hè? Hij valt eigenlijk nooit op.
0: Dat is ook inherent aan zijn spel. Want het is eigenlijk best wel een saaie speler om naar te kijken. Het straalt eigenlijk niks uit.
1: Nee. Voor de duidelijkheid, dan heb je over Woodhouse en niet over deze Rock. Want uitstraalt...
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En bij Rock ben ik heel benieuwd. Hij heeft natuurlijk een hele moeizame Premier League gehad.
1: Ja, op één avond na trouwens.
0: Ja, op één avond na. Maar we hebben heel veel jongens door de jaren heen de Premier League zien maken of zien breken. En er zijn ook heel veel jongens daardoor gebroken die gewoon nog kapot zijn gespeeld door de Premier League.
1: En denk je dat dat bij hem aan de hand is?
0: Nou, dat nog niet zozeer. Want de voortekenen, gezien op de andere matches die hij dit jaar gespeeld heeft, zijn hartstikke goed. Dus ik hoop ook echt dat dat zo blijft. Want deze jongen is natuurlijk wel, hij is nog jong, gretig, leuk om naar te kijken. En je ziet dat ook op de kaart staan. Kwartfinale World Masters, halve finale UK Open.
1: Ja.
0: Dus dat zijn gewoon twee prima resultaten. Ja, Premier League wordt in de achtste. Ja, dat is dan wat minder. En ik denk dat hij er zelf ook meer van verwacht had.
1: Maar als hij scoort zoals hij wel vaker kan scoren, Josh Rock?
0: We hebben verleden jaar natuurlijk fantastische dingen gezien van Josh Rock. En dat is ook de reden waarom hij natuurlijk Premier League mocht spelen afgelopen jaar. Nou ja, goed, Premier League is dan niet helemaal geworden wat het is. Maar talent zit er natuurlijk nog zat in die jongen. En ik hoop dat dat weer blijft komen. Dat we gewoon mooie dingen weer van hem mogen zien.
1: We gaan op naar de eerste wedstrijd tussen Josh Rock en Luke Woodhouse.
5: Ah yes, Blackpool in July, where the glitter darting gather to see and be seen. This is the elite.
6: Understand? MVG
1: World Matchplay 2026 gaat beginnen in deze fraaie Emperor's Ballroom in Blackpool in Engeland. Hier is Luke Woodhouse voor zijn walk-on, daarna Josh Rock in zijn eerste partij. Met na die walk-ons het commentaar van Frank Vierschraper en Guy Habets. Veel plezier.

0: wel flink rumoerig in de Empress Ballroom in de Winter Gardens in Blackpool. Ja, dit is toch wel weer bijzonder hoor. Zaterdag 18 juli 2026. Het begin van de 33ste editie alweer. Van de World Matchplay of Darts. Allereerste editie was in 1994 ook in de Empress Ballroom. Waar dit toernooi altijd gehouden is met uitzondering van het coronajaar 2020. Toen was het zonder publiek in de Marshall Arena in Milton Keynes. 16 keer maar liefst werd dit toernooi gewonnen door Phil Taylor. 16 van de voorgaande 32 edities. En dan is hij ook al een tijdje gestopt. 3 keer door Michael van Gerwen. 2 keer door Rod Harrington. En dan nog 11 man die het toernooi 1 keer wisten te winnen. Waaronder de huidige titelhouder Luke Littler. Ja, voor deze man was toernooiwinst nog niet weggelegd. Sterker nog, voor George Rock, deze nummer 8 van de wereld, 66. Is er überhaupt nog geen tv-finale geweest. Maar hij deed wel goed vorig jaar op de World Matchplay. Nadat hij de eerste 2 jaren steeds in zijn eerste wedstrijd verloor, reikte hij vorig jaar tot de halve finale. Ja, en Luke Woodhouse hoopt dat pad ook te gaan bewandelen.
1: Ja, dat zou een mooie route zijn voor Woodhouse. En nou ja, waarom zou het niet kunnen? Want we zien de laatste weken, de laatste maanden een Woodhouse in uitstekende vorm. Hij wordt door heel veel mensen genoemd als outsider om ver te komen dit toernooi. Dat is niet voor niks.
0: Nee, ik zeg dat ook bewust, want hij heeft de voorgaande 2 jaren 2 wedstrijden gespeeld in het World Matchplay. En net als George Rock zijn eerste 2 wedstrijden allebei verloren. Dus een halve finale voor hem dit jaar zou natuurlijk al schitterend zijn.
1: Hij zal hem meteen vertekenen, denk ik.
0: Moest 2 jaar geleden op onderspit delven tegen Nathan Aspinall met 10-8. En vorig jaar met 10-5 tegen Gary Anderson. Ook hij was Woodhouse toen de niet geplaatste speler. En die andere 2 wel. Hier kijken we naar nummer 8 van de plaatsingslijst.
2: 139.
0: En de nummer 8 van de wereld ook. Dubbel 14 wordt dubbel 7. Dubbel 7 wordt dubbel 3,5.
1: En die staat niet op de kaart.
0: Hey. Dan worden 20 en tops. Voor Josh Rock. Voor de break. In de wedstrijd waar het gaat. U ziet het staan in het scorebord rechtsonder om 10 gewonnen lijkt. Tenzij
1: we op 9-9 uitkomen. Want er moet in principe met 2 legs verschil worden gewonnen. En dat gaan we natuurlijk niet eeuwig door proberen te bereiken. Op dit moment is het zo dat als het uiteindelijk 12-12 zou worden, dat dan de 25ste leg, om het in goed correct Engels te zeggen, sudden death is.
0: Zo, dat was wel heel correct Engels.
1: Ja, dat vind ik altijd mooi als de caller dat dan zo heel onheilspellend zegt.
0: Ja, dat moment is nog even weg. Mag ik je nog enthousiasme nog heel even beteugelen, Guy?
1: Oh.
2: 140.
1: Overigens, over enthousiasme gesproken.
0: Ja.
2: 59.
1: We hebben meegekregen dat Target, de materiaalsponsor van een heleboel darters, en waaronder ook Josh Rock, weer een stukje branding heeft, gewerkt. Er zijn heel wat nieuwe shirts in omloop. We gaan er nog meer zien, dit toernooi en ook vanavond al. Josh Rock heeft ook een nieuw tenue gekregen. Die beetje vreemde gele band over de midden van het shirt is weg.
2: 55.
1: Gelukkig. Het is nu een blauwe tenue met wat gele accenten. En de pijlpunten van Rock zijn ook wat
0: die zijn nu van steen.
1: Blauwtintiger gemaakt.
0: Oh.
1: Het is gewoon een ander kleurtje. En Luke Woodhouse heeft zijn haren gedaan.
2: 59.
0: Ja, die heeft ook een branding gedaan.
1: Ja. Ieder op zijn manier, hè.
2: 100.
0: er zitten wel wat glimmertjes in ook in dat shirt van... daar zagen we ook wat glimmertjes trouwens. Maar ja, dat is een en al bling-bling natuurlijk in de Empress Ballroom. Alleen al die kroonluchters.
2: 140, Joshua Pines en 43.
0: Dat is even te veel. En dat betekent dat Woodhouse nu kan gaan terugbreken. Woodhouse die de dubbel 14 heeft gemist en de dubbel 7. En nu naar de dubbel 16 gaat. Maar die gaat er ook niet in.
2: Joshua Quine, 56.
0: En Rock, die denkt, ach, als ik dat tot de kans krijg, dan gooi ik nog een keer tops.
2: En
0: waar Woodhouse dus nu in beide eerste legs... Nee, sorry, ik klopt niet taalkundig. Je hebt een eerste leg en een tweede leg. Maar in beide legs mist die pijl op de dubbel.
1: Ja.
0: En Rock gooit ze er gewoon allebei in. Nou, simpeler kan ik het niet maken.
1: Het had 2-0 voor Woodhouse kunnen zijn. Het staat 2-0 voor Rock.
0: Had ook 1-1 kunnen zijn.
1: Dat zou ook nog eens 1-1 kunnen zijn.
2: 140.
0: Ja, Woodhouse dan nog steeds in zijn relatief saaie zwarte shirt. Daar is weinig veranderd.
2: 58.
0: Woodhouse de afgelopen tijd is goed gepresteerd. Op 19 mei Players Championship toernooi gewonnen. Zijn eerste ranking titel en 12 dagen later zijn eerste Eurotour toernooi gewonnen.
2: 138.
0: Ja, tot nu toe blijkt het zo te zijn dat het begin aan de leg vrij lastig is. Hier wordt wel een hele mooie inhaalactie gepleegd door Woodhouse. Die de eerste 180 van de wedstrijd gooit.
2: Luke Jewel Choir 66.
1: Meer kansen. Maar hij moet ze toch een keer benutten. Woodhouse, weer niet.
2: Joshua Choir 106.
1: Triple 17. Maar geen kans op de bullseye voor Rock.
2: 38. Luke Jewel Choir 36. Games on the third.
0: Nou.
2: Luke Woodhouse for the Joseph Oakers.
0: Na vijf missers is het dan eindelijk raak voor Woody. En voor Rock is het ook voor het eerst raak, maar dat op een andere manier. Josh Rock die vorig jaar dus tot de halve finale kwam en daarin eervol verloor. Van de latere toernooiwinnaar Luke Littler met 17-14. Wat een wedstrijd was dat zeg. Rock 104 gemiddeld en een beetje. Littler bijna 108 gemiddeld. Ja, Rock stond een geweldig toernooi te spelen met hoge uitschieters in de gemiddelde. Versloeg onderweg ook Michael van Gerwen in de wedstrijd bij de laatste 16. Een 13-11 won in de kwartfinale met 16-11 van Gerwin Price. Het was niet genoeg om op een finish te komen. Dat geeft Rock wat meer lucht.
1: Dus hoeft hij niet op de 19 te beginnen. Staat er nu tops voor de Noordier.
0: 25 jaar pas tegen deze 37-jarige Luke Woodhouse. Huidige nummer 18 van de wereld. 10 plekken lager dan Rock. Die zijn derde pijl richting een dubbel gooit. Sterker nog, die zijn derde pijl richting tops gooit. En ook deze was weer raak.
2: 134.
0: Vanavond staat helemaal in het teken van het bovenste kwart van het schema. Met in deze wedstrijd dus Rock en Woodhouse. Gekoppeld aan Steven Bunting en Niels Zonneveld. Wedstrijd die we ook vanavond zullen zien. En het andere gedeelte van dit kwart bestaat dan aan Luke Littler en Nico Springer. Die tegen elkaar spelen ook vanavond. En Nathan Aspinall en Joe Cullen.
1: Ja, Rock als achtste geplaatst. En dat betekent dat je automatisch in het kwart komt te zitten. Waar ook de nummer 1 geplaatst in zit. En dat is uiteraard Littler.
0: Kort samengevat, vanavond gaat 1 halve finalist opleveren.
1: Dat klopt inderdaad.
2: 131.
0: Uiteindelijk. Breakje achterstand Woodhouse, omdat hij die eerste legpartij moest inleveren. Hoopt hier nog wel even op 3-2 te komen.
2: 100. Luke, you require 40.
0: Hij heeft zoveel problemen met die dubbels.
1: Dus even moet het nu naartoe. Dat wil je niet, maar hij moet wel.
0: Hij heeft hem al een keer gemist. Nou, dan is het mooi als je hem de volgende keer er wel in gooit. En dan hebben we meteen ook de eerste pauze van deze World Matchplay bij een 3-2 voorsprong voor George Rock op basis van die break in de eerste leg.
3: Ja, en in deze eerste ronde is het tot de 10, best of 19. En na 5 legs en na 10 legs hebben we een break. Nu zijn we ook weer hier in de studio met Martijn Kleermaker. Je hebt zometeen nog een taak trouwens, ga ik je vast voorspellen. Eerst eventjes over deze eerste 5 legs. 3-2 voor Rock. Wat zegt die tussenstand?
4: Helemaal niks.
3: Nee, hè?
4: Nee, het is nog een beetje aftastend een beetje. Het staat dan 3-2 voor Rock, maar gevoelsmatig denk ik dat Woodhouse eigenlijk het iets betere van het spel heeft. Alleen die vergeet zich in de beginfase van de wedstrijd nog een beetje te belonen.
3: Laat zich ook meteen breken in zijn plek.
4: Ja, dit dubbel 14 is een prima dubbel. Als je maar de binnenkant gooit, dubbel 7, dat is echt zo'n dubbel. Ja, je komt er niet vaak op. Binnenkant is altijd kloten, dus dat wil je ook niet. Ja, dan laat je meteen zo'n kansje liggen om je eigen lek te pakken. Die wordt meteen goed afgestraft erop. Dus dan denk je van, nou weet je, meteen breek je en door. Alleen, dat maakt hij wel 2-0. Maar het is niet dat daarna nog even iets van een gaspedaal komt dat hij nee. Door kan stoten. Dus het gaat zeker nog niet op de automatische piloot voor Rock. En daardoor heeft Woodhouse, is er nog niet zo heel veel aan de hand. Er staat wel een break achter. Maar zoals Rock op dit moment speelt, loopt hij nog niet zomaar even weg.
3: Nee, precies. En het verschil is tot nu toe minimaal. Het werd in het commentaar net ook al heel even aangehaald. Een paar topspelers die door Target worden gesponsord. Hebben we dat ook 1 keer genoemd. Hoeven we dat de rest van de avond niet meer te doen. Die treden aan in een nieuw tenue. In een nieuw shirt. Dus ook Josh Rock. Nou heet jij, Martijn, Kleermaker.
4: Ja.
3: Dus hebben we bij deze rubriek Kleermaker. Blijf bij je lezen, wil ik zeggen. Nee, de Kleermaker kleed. Zo heet nu deze rubriek van deze zaterdagavond. Beste Martijn, wil jij even het shirt analyseren en beoordelen?
4: Ja, zeker. Nou, ik vond het eigenlijk een beetje opvallend dat hij in dit shirt loopt, George Rock. Want ik vind het eigenlijk best wel Nederlands overkomen. Dat blauw en rood-witte tinten, een beetje oranje-achtige tinten.
3: Ja. Even nog, we zien die gele balk een beetje schuin.
4: Ja,
3: deed mij denken aan
4: semi-Ryan Joyce.
3: Ja, deed mij denken aan Tetris.
4: Ja.
3: Maar wat zal de gedachte zijn?
4: Ik heb werkelijk waar geen flauw idee.
3: Okay.
4: Er zal waarschijnlijk gewoon iemand op de computer bezig zijn geweest. Denkt, nou, dit is leuk.
3: Okay.
4: En dan stuur je dat door en dan zegt Rock, ik vind het ook leuk.
3: Jij memoreert al die rood-witte armpjes. En een overwegend blauwe shirt. Nou hebben wij een hele scherpe darts-redactie, zoals je weet. En die zeggen, ja, deze Rock is een enorme fan van de Glasgow Rangers. Rangers FC.
4: Ja,
3: op zich opmerkelijk voor de Noord-Ier.
4: Maar de kleur blauw vind ik verder op zich wel mooi. Ik snap alleen sommige drukke dingetjes niet.
3: Nee.
4: Dus ja, vandaar is het ook maar een zakelijke 6,7.
3: Oh, we gaan gelijk over tot een...
4: Ja, dat stond al in beeld.
3: Dit is toch niet vanwege dit, hè, 6,7?
4: Nee, dit kwam in me op. Dit kwam ook een klein beetje dan.
3: Oh, toch wel. Oh nee, ik dacht dat we daar vanaf waren eigenlijk. Van die ongeveer.
4: Ja, ik heb allemaal kinderen thuis die nog steeds in die fase zitten. Dus dan kom je niet aan.
3: Nee. Ik vroeg me ook nog af bij Rock, hij heeft een beetje een soort van gouden afbeelding nog op zijn rug.
4: Ja, het was niet heel goed in beeld, maar die vond ik wel tof uitzien. Maar ja, je weet gewoon, met Target, die zijn er altijd best wel druk mee. En die hebben gewoon eens in de zoveel tijd komt er weer een hele nieuwe lichting aan shirtjes. Ja, prima. Het is ook natuurlijk gewoon een verkooptrucje. Hè.
3: Oh, toch?
4: Zoveel mogelijk verkopen.
3: Ja.
4: Ja, op een gegeven moment zijn de shirts wel verkocht en dan doen we wat nieuws. En dan... Dan kunnen ze weer,
3: maar van dit merk, dat betekent dus dat we Littler vanavond in een nieuw shirt
4: Bunting,
3: gaan zien?
4: Espanol.
3: Bunting, Espanol.
4: Ja. Dus we komen er nog wel terug.
3: Dus deze rubriek, de kleermaker kleed.
4: Ja, die zou zomaar eens nog een keer aan bod kunnen komen.
3: Toch wel? En ga je dan weer een 6-7 geven?
4: Nee, dat doe ik maar één keer.
3: Gelukkig. Terug naar de partij. Rock tegen Woodhouse. Wat zegt jouw gevoel nu na die eerste 5 legs als het gaat om het vervolg van deze wedstrijd?
4: Het lekkere is als je George Rock bent in deze, is dat je dus, je speelt eigenlijk voor je gevoel nog niet de darts die je wilt spelen.
3: Nee.
4: En je staat toch voor. En dan ga je toch al met een lekker gevoel. Tenminste, dat vond ik altijd wel lekker. Als je dan niet lekker in je vel zat, maar je stond wel voor, dan ging je toch lekker zo'n pauzetje in. En je toch denkt van, nou weet je, ik sta toch lekker voor en nu gaan we even normaal doen. Dus als hij dat nu gaat doen, ja, dan kan hij ook zomaar deze sessie gewoon, als hij 4-1 wint, sta je 7-3 voor.
3: Ja.
4: En dan heb je natuurlijk meteen je tegenstander aan het banken.
3: Dan hebben we een ander verhaal. We gaan op naar deze tweede sessie tussen Rock en Woodhouse.
2: 140.
0: Nou, de eerste sessie dus met 3-2 door Rock, afgepakt van Woodhouse. En dan mag hij aan deze sessie beginnen. Dat is wel voordeel. Moet hij zien vast te houden en uit te bouwen. Om minimaal allemaal zijn eigen legs te houden.
2: 134.
0: Finish het is natuurlijk fantastisch bij Rock. Scorend, is het nog zo. Geldt voor beide mannen.
2: 96.
0: Dus ontbreken er natuurlijk wel een aantal. Ontbreekt er wel een aantal. Toch wel grote namen op dit toernooi.
1: Absoluut.
0: Peter Wright, World Matchplay kampioen van 2021 en tweevoudig wereldkampioen, is er voor het eerst niet bij sinds 2012. Daryl Gurney voor het eerst sinds 2015. Op het allerlaatste moment wist Chisnell nog net Gurney in te halen, waardoor Chisnell er nu toch voor het 16e jaar op rij bij zal zijn. Maar dat scheelt ook niet veel. Ja, wat ontbreekt er nog meer?
1: Michael Smith zou ik nog wel eventjes
0: Raymond van Barneveld
1: willen noemen. Raymond van Barneveld inderdaad.
0: Terwijl Rob begint om hier inderdaad zijn eigen lek te houden en het verschil weer op 2 te brengen.
1: Ja, het is toch best een imposant lijstje met toch ook wel wat gevestigder namen die al een tijdje meelopen. Dus ja, de nieuwe generatie is het aan het overnemen. Slash heeft dat al een beetje gedaan. Daar behoort deze Rock natuurlijk ook wel toe.
0: Ja, 4 debutanten in de personen van Kevin Doets, William O'Connor, wat natuurlijk geen jonkie meer is, Nico Springer en Niels Sonneveld.
2: 99.
0: Ja, het is onvermijdelijk. Zo zijn er elk jaar veranderingen bij elk groot toernooi.
1: Gelukkig maar. Uiteindelijk wordt dat ook bij sport, dat er telkens nieuwe namen, nieuwe generaties doorbreken. Dat is bij het darten natuurlijk net zo.
2: 56. Luke, you require 85.
0: Overigens. Ja, misschien zeg jij, ik vind het een feitje van niks, maar...
1: Nou, ik ben nu al benieuwd wat er gaat komen.
0: Bo Greaves was 10 plekken verwijderd van plaatsing voor de World Matchplay, hè?
1: Nou, dat vind ik zeker geen feitje van niks, want dat klopt inderdaad. En dat is op basis van een half jaar, hè? Niet, want zij heeft haar tourkaart pas het begin van dit jaar gehaald. En de ranking van de World Matchplay, de Pro Tour ranking, is opgebouwd op alle Pro Tour resultaten vanaf na de matchplay van vorig jaar. En dat tweede half jaar is zij als pro-tourspeler niet eens bij geweest. Dus reken er maar op dat zij de matchplay van volgend jaar, dat ze er gewoon bij is. En niet op de Women's World Matchplay. Maar gewoon in het open toernooi.
2: 105. Luke, you require 8.
0: Dubbel 4 voor de man die 2-12 op zijn dubbels is. 2-13 nu. Tja, jongen, wat kost het de moeite?
2: 4. Joshua Quine 107.
0: Dit had hij ook nog niet gedaan met drie pijlen in de hand minstens op de dubbel. Dat heeft hij nu ook voor elkaar gekregen.
2: 67.
0: De eerste misser.
2: Joshua Quine 4.
0: De allereerste misser van Josh Rock, want hij was 4 uit 4.
1: Hij bouwde er helemaal vast. Het moet rechts eroverheen in het hoekje. Maar dat lukt dus niet. En dan gooit Woodhouse zijn wedstrijd al heel snel vakkundig in de prullenbak.
0: Hij rijdt zijn karretje in de poep. En Rock breekt hem nog een keer.
1: En daar gaat het hoofd al naar beneden.
0: Rock is nu halverwege. Ja, zoals het nu gaat is Woodhouse heel hard op weg naar zijn derde nederlaag op rij op de World Matchplay. En gaat hij niet dat voorbeeld van Rock volgen.
2: 46.
0: Ik zie daar nog mensen in het publiek staan met oude shirts van Luke Littler aan. Ja, dat kan je ook niet meer mee voor de dag komen.
1: Nee.
0: Die weten nog van niks, die mensen.
1: Die schrikken zich een hoedje als die dadelijk het podium opkomt.
0: Nou, reken maar. Wij hebben al een voorproefje gehad, maar...
1: En je zou maar bij binnenkomst hier in de Winter Gardens even naar de stand zijn gelopen om een shirtje van Littler te halen.
0: Laat ik het zo zeggen, als je nog een pyjama nodig had.
2: 19.
0: Ik ben benieuwd wat voor cijfer Martijn daar voor over.
1: Ja, dat
0: maar die houdt wel van pyjama's, geloof ik.
1: Een gouden rubriek nu al.
0: Het is bijna alles goud wat er blinkt in Blackpool. Althans hier in de Emperor's Ballroom. Daarbuiten valt het nog wel tegen. Zo. Hoewel ze daar altijd wel weer heel wat van proberen te maken. De score van George Rock is alleen maar minder geworden. Maar ja, Woodhouse is gewoon zo matig op zijn dubbels dat Rock het soms ook een beetje in de schoot geworpen krijgt.
1: Hij moet echt iets terug gaan doen. Woodhouse nu naar de moeilijkste dubbel op het bord.
2: 97. Joshua Quine 52.
0: Was die nog niet geweest in deze hoek. Terwijl dat toch wel zijn favoriet hoek is. Maar blijkbaar had hij op tops getraind. Want daar heeft hij al 7 keer op gegooid. En de eerste 4 keer waren allemaal raak. Nu maakt hij er 6-2 van. Via dubbel 16 dus. En kan zijn kruid nog een beetje droog houden, Rocky. Zo zal het toch moeten voelen voor hem nu.
1: Nou, het is soms al te veel moeite. 6-2 voor. Gooit nog geen 90 gemiddeld. Scorend ook onder de 100, Rock. Ja. Maakt niks uit.
0: 91. Zal er wel waarschijnlijk een moment komen dat Woodhouse het allemaal een beetje los gaat laten.
2: 140.
0: de spanning ook misschien een beetje los kan laten. Terwijl Rock nu ook zijn tweede 180 gooit. Na 240 scores op rij krijgt hij dit net niet weg, Woodhouse. Kans op weer een break. Oh. Ja hoor. Dubbel 15. Die pakt hij ook.
1: Het is ook wel smeerlapperij van de bovenste plank. Want Rock op dat soort momenten doet, hè.
0: Hoezo? Hij gooit gewoon zijn dubbels.
1: Ja, ja, hij gooit zijn dubbels. Maar zo'n 90 finish, twee pijlen. Kijk dat gezicht van Woodhouse. Het enige dat hij denkt, ja hoor, tuurlijk. Hij wel weer. En natuurlijk kan hij zichzelf alleen maar kwalijk nemen. Is hij 2 uit 20.
0: Die buigen om de pijl op te pakken, dat ging niet helemaal soepel. Ja, zo zijn er. Ja, deze tweede sessie is behoorlijk eenzijdig. Terwijl Woodhouse in deze sessie bijna 103 gemiddeld scoort en Rock daar 10 punten onder zit, staat het in de sessie 4-0 voor de Noordier.
1: Ja. Omdat Woodhouse in deze sessie ook 11 pijlen op een dubbel heeft gemist.
0: In de eerste sessie had hij daar ook al aardig wat van natuurlijk.
1: 7.
0: 7 missers in totaal.
2: 77.
0: Ja, dat, ik kan me voorstellen dat Woodhouse 60. Heel veel zin had. En dat zullen alle spelers gehad hebben om aan zo'n toernooi te beginnen. En dan kom je er eigenlijk al heel snel achter dat het voor een meter loopt. Ja. Dat moet een enorme teleurstelling zijn.
1: Het is gewoon een jaar hard werken voor een speler als Woodhouse om je te plaatsen voor de World Matchspeler. Dat is gewoon hartstikke moeilijk. En nou, hij was in vorm. Dat hebben ze ook allemaal tegen hem gezegd. Nou, jij maakt wel een kans om wat verder te komen dit toernooi.
0: Ah.
2: 58.
1: En als het dan niet gaat, is dat heel frustrerend inderdaad.
0: Dan heb je Rock weer.
2: 86.
0: Die pas voor de tweede keer een finishbeurt laat liggen. Dat heeft Woodhouse al 9 keer gedaan. En er zaten ook een paar finishbeurten bij waar hij een volle hand had.
2: 42, Joshua Quire 16.
0: Twee achter elkaar. En deze keer zelfs met 3 pijlen in de hand.
1: Nou, voor wat reuring dan nog. Voor Woodhouse.
0: Nou, de boel zwaai.
2: 42. Joshua Quire 8. Games on the 10th leg.
0: Nou, we hebben weer 5 legs gehad. En waar de eerste sessie Woodhouse nog wel 2 legs is te pakken, weet hij de tweede sessie niet eentje binnen te slepen. Hij pakt ze gewoon allemaal. Josh Rock.
3: Ja, 5-0 in deze sessie tussen Rock en Woodhouse. Daar waarna in de eerste sessie toch nog een soort van gelijk opging. Je ook in ieder geval dacht van, nou ja, Woodhouse gaat echt wel aanhaken in deze partij. Geen sprake van, Martijn.
4: Nee, het is natuurlijk ook niet zo dat Rock er echt overheen dendert als een wervelwind.
3: Want hoeft ook niet.
4: Nou, hij krijgt het in de schoot geworpen, omdat als de Woodhouse dan kansen krijgt, dan mist hij ze.
3: Ja.
4: Dus met name op de dubbels gewoon heel onverzorgd vanavond. En je ziet ook de frustratie gaandeweg deze sessie ervan afspatten. En dat is natuurlijk ook wat net in het commentaar al aangehaald wordt. Hè. Heel het jaar ben je bezig om zo goed mogelijk te presteren en voor grote toernooien te plaatsen. Dat plaats je voor de matchplay. Ben je, hè, van de 16 niet geplaatste, ben jij de nummer 1, zeg maar. Dus qua uitdagers dus, zeg maar, van de top 16.
3: En natuurlijk ook gewoon uitstekende vorm gekend, hè, dit eerste half jaar.
4: Maar dan is dit natuurlijk gewoon, dan gaat het als een nachtkaars uit. Ja, deze lek vooral. Deze lek mist die van mijn pijltje of 8. Ja, weet je, dat mag gewoon niet. En dat is natuurlijk wel gewoon om 4-3 te maken, om gewoon te blijven aanhaken. Ja, hier deel je jezelf zo'n dreun uit.
3: Mm-hmm.
4: Ja, en die komt hij op een gegeven moment niet meer te boven. Dat gaat ook net wat even wat...
3: Hij gaat zich irriteren aan zichzelf.
4: Ja, precies dat. Ja, dan speel je in principe eigenlijk al gewoon een verloren wedstrijd.
3: Ja, maar dat straal je dan ook zo uit. Is het niet juist de kunst om dat toch een beetje te maskeren?
4: Ja, klopt, maar dat is wel het lastige. Het is, hij beseft zichzelf ook maar al te goed dat dat kansen geen gebrek deze wedstrijd. Die zijn er meer dan genoeg. Alleen je moet ze wel pakken.
3: Hoe is het om tegen Woodhouse te spelen?
4: Ja, een beetje zoals het nu ook is. Je krijgt niet veel van hem. Het is echt een saaie. Er komt niet zo heel veel uit. Ook qua persoonlijkheid niet. En ik vind dat zelf wel jammer. Je kijkt liever naar spelers waar een beetje explosiviteit in zit. Je merkt nu aan George Rook ook. Die is normaal best explosief.
3: Ja, maar
4: hij krijgt niks van Woodhouse. Dan ben je zelf automatisch ook net even wat rustiger. En de wedstrijd vraagt er nu natuurlijk ook niet om. Want hij loopt vrij makkelijk nu naar 8-2 toe. Terwijl zo goed is die vanavond eigenlijk niet.
3: Je bedoelt, Rock is niet zo goed. Nee. Maar er werd vooraf natuurlijk best wel gesuggereerd. Hè? Rock die zit bij die top 16 Premier League gespeeld. Maar ja, die gaat in die Woodhouse een taaie klant krijgen. Ja. Gaat het misschien dit ook wel niet redden als je gewoon kijkt naar de vorm van beide mannen dit afgelopen maanden?
4: Is op voorhand ook een logische gedachte.
3: Ja.
4: Alleen dan zie je toch in dit geval waarschijnlijk wat er bij Woodhouse overkomt, is toch die druk van het grote podium, van het grote toernooi. Ook het verwachtingspatroon.
3: Frustratie hier.
4: Maar dat is ook een verwachtingspatroon wat de mensen om je heen en wat je ook zelf voor jezelf neerlegt. Je weet dat je het beste jaar wat je speelt, wat je ooit hebt meegemaakt. Je staat op de hoogste positie op de wereldranglijst wat je ooit hebt meegemaakt. Dus eigenlijk is alles positief. Alleen dan nu komen de toernooien waar het echt om draait. Grote toernooien. En waar de grote namen ook samenkomen, waar we het eerder over gehad hebben.
3: Ja.
4: Want heel veel vloertoernooien, heel veel Eurotour-toernooien. Ook waar Luc Woodhouse goed gepresteerd heeft. Er zijn wel heel veel toernooien waar de grote namen, dus Littler, Humphries, noem ze maar op, afwezig zijn. En dat neemt niet weg dat het super knap is als je zo'n toernooi weet te winnen of de finale haalt. Maar nu dit is weer een toernooi waar alles samenkomt. Ja, en dan is het maar weer zien of je dan ook tegen dat soort gasten het aan kan. Ja, en voor vanavond, tot nu toe, is het antwoord nee.
3: Nee, goed, en dat kan. Ik bedoel, je kan een wedstrijd van Josh Rock verliezen. Zeker. Maar als je die vorm hebt gehad zoals die hij heeft laten zien...
4: Dan mag dit eigenlijk niet gebeuren.
3: Dan is dit natuurlijk onderkant.
4: Dat je nu een check-out percentage van 10%, dat mag dan niet.
3: Nee, en dat is wel wat hem één lek voor de laatste...
4: Dat is wel wat de realiteit is, 10%. Ja, met 10% dubbel percentage ga je geen wedstrijden weer.
3: Nee.
4: Simpel is dat.
3: 8-2, dit... Moet hij vrezen voor een 10-2? Of denk je dat hij nog ergens wel vandaan kan halen?
4: Maar dit zou je zeggen, van, het zou inderdaad misschien nog een paar lekjes. Maar het is ook een toernooi vaak in het langere lekformat 8-2. Het is niet heel vaak gebeurd dat dit soort achterstanden nog omgebogen worden in een winstpartij.
3: Nee.
4: En op dit moment is het in principe ook de wedstrijd en die voor, denk ik. Dus dit is normaal gesproken gewoon een potje die gewoon kabbelend naar het einde gaat.
3: Kabbelend naar het einde gaat ik kijken. Ja, ze staan weer op het podium. Dus we gaan terug naar de laatste legs in deze partij tussen Josh Rock en Luke Woodhouse met het commentaar van Frank Henkie.
5: Allebei hebben ze in 8 van de 10 gespeelde legs pijl op een dubbel gehad. En Rock heeft er ook 8 gepakt. En Woodhouse maar 2.
1: Dat is een lesje in effectiviteit. Dat is getekend George Rock.
2: 140.
5: De krap doet zijn schaar ook weer aan.
2: 100.
5: Ja, sowieso heet Woodhouse, als je puur en alleen naar de majors kijkt, 100. Na het bereiken van de halve finale van het European Championship 2024, echt niet veel meer laten zien, op de majors dan.
1: Nee, daar ligt echt de volgende stappen voor hem. En dat, die halve finale op dat EK, die kwam echt al uit de lucht vallen op dat moment. Hij doet het fantastisch op de vloer. Op Eurotour-toernooien komt hij er steeds verder. Nou, heeft hij er nu ook eentje van gewonnen. Nou ja, dan laat hem maar een keer zien op een major. En haal eens een keer een kwartfinale.
5: Ja, dat heeft hij in totaal 2 keer gedaan tot nu toe.
2: 57. Joshua
5: Paul. Championship Finals 2023 en European Championship 2024. Dus.
0: Rock voor de 161 voor 9-2. Dat wordt het dan net niet. Maar ja, Woodhouse 84.
1: Zo. Die zit een heel eind onder de triple. Dan moet hij naar de 14. En weer die bullseye voor de vierde keer naar bullseye. En nu raakt hij hem een keer. Of Luke Woodhouse nou nog denkt dat hij deze wedstrijd gaat winnen. Ik geloof het niet.
0: Nee. Dat denk ik ook niet. Het zal meer zoiets zijn van, ach, we gaan maar door en we zien wel Bart Schipstrand.
2: 139.
0: Het is overigens de achtste onderlinge ontmoeting. Tussenstand 5-2 voor George Rock. Het eerste duel van 2026, eerste officiële duel.

0: 157. Voor Rock.
1: Luke, you require 140.
2: Hey, twee druppels.
1: 100.
2: Maar geen dubbel.
1: 30.
2: Ja, en dit is echt zo'n gebaar van hoe kan die er nou zo ver naast zitten? Twee druppels gaan er feilloos in.
1: Games on the 12.
2: Nu is het alweer aan de tops. Voor Josh Rock.
1: Na
2: vier missers produceerden die... Na vier keer tops gegooid hebben, produceerden die drie missers. Al daar. Nou, het finishpercentage is precies 50% op dit moment. Nou, dat is dikke prima natuurlijk.
0: Nou, daar wint hij de wedstrijd op. Niet op scoren. Want daar is Woodhouse misschien nog wel een klein beetje beter in ook nog. Maar puur op uitstekend finishwerk.
2: Ja, wat Rock wel goed doet is dat hij in ieder geval heel veel beurten met één triple heeft. Daar heeft hij er dan weer veel meer van dan Woodhouse. Nog niet genoeg om te compenseren in het totale scorende gemiddelde. Dat is het voordeel van Woody. Maar ja, kijk naar het scorebord. En dan kun je eens te meer zeggen dat de gemiddelden over het algemeen geen fluit uitmaken.
0: Nee.
2: Tenzij er zo'n belachelijk verschil in het gemiddelde zit dat één speler zoveel kansen krijgt dat hij... Ik weet niet hoeveel pijlen op de dubbel mag missen en dan toch nog op zijn stoffen die wedstrijd kan winnen.
0: Ja, dat komt op dit niveau niet heel vaak voor. Woodhouse krijgt wat ruimte om toch nog een legje te winnen en zijn verblijf in het pittoreske Blackpool nog even te verlengen. Blackpool dat niet bepaald bekend staat als... Fraai vakantieoord. Telt meer parkeergarages dan lekkere tapasrestaurants, bij wijze van spreken.
2: Ja, als je een tapasrestaurant wil, dan ga je maar naar Spanje.
0: Ja.
1: 58. Luke,
2: you require 16.
1: Games on the
2: inderdaad. Nog een lekje voor Luke Woodhouse. Je moet toch gewoon lekker kunnen parkeren, Guy.
0: Ja, nee, dat is ook heel belangrijk. Het verpest het straatbeeld zo. En dan hebben we nog die Eiffeltoren. Of ja, het is niet eens... Ja, de Blackpool Tower. Wat dan voor de Eiffeltoren door moet gaan. Ook gebouwd door de Beunaastal of zo. Ik vind dat zo'n gekke plek, dat Blackpool. Deze zaal, de Empress Ballroom, is echt het enige mooie.
2: Nog één leekje heeft hij nodig, George Rock. En dat zou zomaar eens deze leek al kunnen zijn. Hij is niet één keer gebroken, Rock. Hij heeft ondertussen Woodhouse wel drie keer gebroken.
1: 85. Joshua Choir, 140.
2: Nee, triple 20 was niet echt meer te bereiken. Maar Woodhouse die...
1: 87. Joshua Choir, 18.
2: Wappert met de witte vlag. En ligt eruit voor het derde jaar op rij. Bij zijn derde deelname verliest hij meteen zijn eerste wedstrijd. Deze keer van Josh Rock. Die zonder briljant te spelen. Wel heel goed finished en wint met 10-4. Hij is door naar de tweede ronde.
3: Alles is nog mogelijk.
4: Well, that's a clever touch. Brilliant.
3: Iedereen begint op nul.
4: The new signings.
3: Elk seizoen een nieuw verhaal.
4: The new shirts.

0: is het begin.
1: And the new dreams.
0: Van een nieuw hoofdstuk.
1: This is where the journey begins.
0: We are back.
1: What a goal!
0: Kijk naar de Premier League.
1: That's pretty darn special.
0: Viaplay. De beste kijk op sport.
2: Josh Rock is de eerste darter die zich plaatst voor de tweede ronde van de World Matchplay 2026. Wint met team 4 van Luke Woodhouse. En na zijn winnende pijl excuseert hij zich met handgebaar. Zo van, ik win niet wel, zonder zelf groot te spelen. Maar ja, dat hoeft ook niet.
3: Nee, hij heeft gewoon heel veel legs ook wel in de schoot geworpen gekregen van Luke Woodhouse. En dat beseft hij zichzelf ook al te goed. Hij weet zelf ook echt wel dat hij zelf niet, Josh Rock, niet de beste wedstrijd van zijn leven gespeeld heeft. Maar goed, als je dan toch 10-4 wint, dan zou ik hem lekker nemen en op naar de volgende.
2: Krul erdoor en doorgaan.
3: Ja, zeker.
2: Hoe keek je in die laatste fase toch nog naar Woodhouse? Hij had een wat negatievere uitstraling, maar hij pakt ook wel weer twee legs.
3: Dat was natuurlijk in de tweede sessie al. En je hebt natuurlijk nu, het hele dagelijks start, heb je natuurlijk 5 legs spelen en dan heb je een break. En dan 5 legs spelen, heb je een break. Ik weet nog in mijn tijd, als je dan een break had, dan ging je naar achteren. En dan zat je gewoon in een hokje met je tegenstander. En dan dat was het. Geen begeleider, geen manager, niks mocht erbij. En ik vond dit eigenlijk wel een wedstrijd. Want volgens mij is dat nog steeds niet dat er een manager of iemand achter zit. Maar ik vind als je achterkomt in zo'n break en of je het, soms heb je het misschien even nodig om even wat woorden te krijgen. En ik denk dat Woodhouse vandaag wel een voorbeeld was die even wat woorden nodig had.
2: Wat voor woorden?
3: Nou, uiteindelijk, als je kijkt naar de eerste beginfase van de wedstrijd, ging het gewoon redelijk gelijk op. Ja. Behalve dan dat hij de dubbels mist. En op een gegeven moment komt hij die neerwaartse spiraal terecht qua uitstraling op podium. En dat zijn wel momenten dat als jij wel iemand achter hebt zitten, denk ik dan, daar hoeft niet iedereen mee over
2: te praten. Om je proberen uit dat dal te praten.
3: Precies, en ook gewoon zeggen van waar de pijnpunten liggen en daarop inspelen van joh, weet je, ga gewoon alles geven. Maar denk wel aan je attitude en denk hieraan en noem maar op. En ja, ik vind dat ook in het kader van professionaliseren van de sport. Ik bedoel, als je een bokswedstrijd hebt en je bent half nokkie en je wordt naar het hoekje gebracht, dan je coach er ook.
2: Ja.
3: We zitten nu het WK voetbal te kijken, dan heb je ieder kwart dat je met z'n allen bij elkaar komt.
2: Ja.
3: En dus in elke sport heb je dat en wij bij de dart hebben dat niet.
2: Nee, sterker nog, je hebt het over coaching, maar een darter heeft een begeleider, heeft een manager, maar dat is natuurlijk geen coach.
3: Nee, maar sommige spelers hebben natuurlijk ook gewoon een coach mee of hebben wel een coach. Maar goed, je trekt natuurlijk ook heel veel met je manager op. En de meeste managers die er rondlopen, die hebben zelf ook wel aardig goed verstand van het spelletje. En kennen je persoonlijk natuurlijk ook heel goed, omdat je natuurlijk heel veel met elkaar optrekt.
2: En het gaat om het mentale, hè? Je wil iemand uit het mentale dal trekken. En contact mag dus niet.
3: Je wil het beste eruit halen. Nou ja, zover ik weet niet. Ik weet niet of dat veranderd is, maar ik vind dat wel iets, een aandachtspunt, laat ik het zo zeggen, om dat wel te doen.
2: Interessante invalshoek. Het had vanavond misschien voor Woodhouse. Ik weet niet of hij er uiteindelijk door gewonnen had, maar was het misschien wel.
3: Het is wel een manier. Kijk, winnen wordt misschien lastig, zeker als je 8-2 achter staat.
2: Ja.
3: Maar om wel alles eruit te halen wat erin zit in zo'n wedstrijd.
2: Ja. Ja, interessant. Maar hij moet wel naar huis, Luke Woodhouse. Hij verliest dus met 10-4 van Josh Rock. En dat brengt ons naar de volgende partij met de eerste van 8 Nederlanders die we gaan zien bij deze World Matchplay. Niels Zonneveld gaat zometeen aantreden tegen Steven Bunting. Martijn, Zonneveld is op dit moment, sinds kort eigenlijk pas, de nummer 36 van de wereld. Is dit het jaar van zijn doorbraak?
3: Ja, dat denk ik wel dat we dat mogen zeggen. We hebben natuurlijk al eerder al een beetje over gehad wat zijn route een beetje is geweest binnen de dartsport.
2: Ja.
3: Een paar keer zijn tourkaart kwijtgeraakt. Altijd volhardend geweest, altijd blijven aanhouden in het spelletje en vertrouwen uitgesproken in zijn eigen kunnen. Dat ook omgezet naar het anders neerzetten van zijn carrière. Dus zijn werk mee gestopt en meer focus op het darten gelegd. En eigenlijk vanaf dat moment zie je dat met de ervaring die hij wel opgedaan had in die 4 jaar daarvoor. Dat de sleutel is geweest tot waar het nu is. Het is een stabiele speler geworden op de vloer. Hij haalt regelmatig kwartfinales, halffinales. Staat nu ook standaard in de top 32 van de Pro Tour of Merit.
2: Hij heeft de afgelopen half jaar 1 keer de finale op de vloer gehaald. Ja. En 2 keer een halve finale op de Eurotour.
3: Ja, dus, en ook
2: dat is
3: Eurotours,
2: echt goed, hè?
3: Ja, dus hij mag nu standaard ook meedoen aan al die Eurotours. Het voordeel daarvan is dat je ook weer wat vaker op podium mag spelen. En dus daar ook weer lering uit trekt.
2: Ja.
3: Ja, voor hem is nu de volgende stap. Je staat 36e. Ja, darters kijken altijd naar bepaalde posities op de ladder. Ja, dan is 32. 30 nu natuurlijk het eerstvolgende wat, ja. Wat op hem zit te wachten. Ja goed, een goede run op dit toernooi, dan kan het natuurlijk al mogelijk zijn.
2: Zeker, je hebt het trouwens over zijn werk. Hij is inderdaad gestopt met werken, maar die werkgever is wel zijn sponsor. Dat vind ik.
3: Ja, ja, is nu...
2: maar dat is mooi, dat soort huwelijken dan gewoon blijven bestaan.
3: Dat daar ook alle faciliteiten daar bij Meeko is, dat ze maar gemaakt zijn.
2: Ik deed heel erg mijn best het niet te noemen, maar dan doe jij het alsnog. Oké, prima.
3: Ja, nee, goed, dan weten mensen het ook maar meteen. Maar in ieder geval dat daar ook, zeg maar, Dartmaan alles gemaakt is... om hem ook datgene te bieden wat nodig is qua training en noem alles maar op. Dus er wordt met hem meegedacht. En dat bedoel ik dus ook met begeleiding uiteindelijk. Van, als je ook zo'n iemand mee hebt achter schermen... Ja, je doet het uiteindelijk ook een beetje samen.
2: Ja. Er is sprake van een unicum als het gaat om Nieuw Sonneveld in dit kalenderjaar. Hij is namelijk de enige die op een rankingtoernooi... van
3: Lucje Littler gewonnen heeft.
2: De jongeman Littler gewonnen heeft.
3: Ja, klopt.
2: Dat kan dus verder helemaal niemand zeggen.
3: Dat was die wedstrijd met waanzinnig veel 100-plus finishes.
2: Ja, dit
3: onder,
2: was die
3: waaronder
2: wedstrijd.
3: Waaronder deze voor de wedstrijd.
2: Ja. Nou ja, dat is toch lekker dat je dat kan zeggen.
3: Nee, Niels is ook zo'n speler. Ik had het net over Luc Woodhouse. Ja, hier doet hij dan wel zo'n uitbarsting. Eigenlijk tijdens de wedstrijden zelf is Niels ook niet een speler die echt van het beeld afspat.
2: Mm-hmm.
3: Speelt toch ook wel wat meer vanuit concentratie en focus. Is ook geen mega, het is ook geen trage dat, maar ook niet echt een hele snelle.
2: Zou je vinden dat hij dat wel wat meer moet doen? Dat ze zich laten tonen op het podium?
3: Ja, kijk, ik ben zelf... Maar dat is meer omdat ik het amusementswaarde vind ik ook wel belangrijk. En dat, dan spat het gewoon wat meer vanaf als je typetjes à la Littler of George Rock hebt, zeg maar. Of Michael Vergerbe, dat soort. Maar ja, uiteindelijk, als je dat niet echt in je hebt, dan ga je het forceren. En dan ziet het er vaak een beetje lullig uit als je dat doet. Dus dan...
2: Nou, ik kan maar wel. Ik weet niet, van vorig jaar, Noppert heeft dat natuurlijk ook niet zo heel erg zich.
3: Nee, maar die heeft het wel iets
2: aangepakt. Je ging dat doen en dat bleef toch wel prettig om naar te kijken. Dat was niet gekunsteld
3: nee,
2: of zo.
3: Zeker. En ik vind dat zeker als neutrale kijker in zo'n wedstrijd... vind ik dat wel belangrijk dat je dat ook wat geeft, zo'n wedstrijd.
2: Ja, natuurlijk. Ja.
3: Het is niet dat je daar een lokaal kroegtoernooitje staat te spelen. Je speelt wel gewoon de World Matchplay. Dus er mag ook wel een beetje sfeer en beleving bij zitten.
2: Wat doet dit hem, dat hij hier nu staat?
3: Ik denk, natuurlijk, dat doet hem wel veel. Het is natuurlijk jarenlang hard knokken geweest om uiteindelijk in deze positie terecht te komen. En als je dan uiteindelijk loon naar werken krijgt, om het zo te zeggen... en wel eindelijk dit soort grote toernooi mag spelen... dan is het heel belangrijk en heel fijn. Anderzijds is Niels ook wel een realistische jongen... die wel de knop meteen omzet van meedoen is leuk. Maar ik wil ook gewoon partijen winnen.
2: Zo is het. Ja.
3: Dan denk ik dat je in Bunting een prima tegenstander hebt.
2: Alleen, daar heeft hij nog nooit van gewonnen, van Steven Bunting.
4: And I'm a dart player. I live to play on these big stages, playing against the best players in the world.
5: I still believe I'm one of the hardest players to beat.
6: Savage. Absolute savage. This is the elite of the elite.
7: Under pressure.
8: Dealt with by the bully. That is an absolute hammering.
9: Stephen Bunting is playing some serious darts tonight.
10: I've had John Terry saying I should be pushing people off the stage.
11: Stephen. Bunting now bossing the match. Brilliant darts.
12: No problem here, no bother. The bullet fires his way into the lead.
13: That does feel good for the bullet.
12: Nothing short of sensational.
14: That is a win for Brilliant Bunting.
13: How good could it be for the bullet?
2: Ja, Steven Bunting hier in het scherm al. Hey, dat is ook een nieuw shirt natuurlijk. Ja, dat wordt nu alvast eventjes aan ons getoond. Dat betekent dat de kleermaker kleedt. Martijn. Je mag weer aan de gang dadelijk, jongen, als het gaat om de analyses. Ja, we hebben er namelijk vrij veel reacties op gehad. En die zijn louter positief. Dus we gaan nog even door met deze rubriek op deze avond. Bunting, die loopt natuurlijk al een leven lang mee op het hoogste niveau. Daar waar Zonneveld vanavond debuteert op de matchplay. Bunting, vorig jaar kwartfinale op de matchplay. Die prestatie daarna op majors niet meer gehaald. Hoe staat hij ervoor?
3: Slecht. Ja. Ik vind dat hij gewoon heel matig presteert. Hij vindt zichzelf wel heel goed. En hij vindt ook met Premier League en dat soort dingen.
2: Daarmee zeg je iets met deze
3: opmerking. Ik wil niet zeggen dat het slecht is, laat ik dat voorop stellen. Maar je moet ook kijken, gewoon puur gebaseerd op de ranking waar hij staat... en kijken naar zijn prestaties.
2: Ja.
3: En dan vind ik op het moment waar hij nu staat... dat zijn prestaties daar geen recht aan doen. Hij vindt zelf, met Premier League, terecht is dat hij er staat, dat soort dingen. Want hij is de people's champ. Ja, ik zie liever dat hij goede pijlen gooit.
2: Hij werd vijfde in die Premier League, 2 speelavonden gewonnen.
3: Ja, maar goed, als je net ook in het lijstje kijkt, die andere toernooien, niet heel denderend. Vloertoernooi dit jaar. Dan heb je 1 keer de finale, maar dat was wel Play Championship Finals. Of Play Championship toernooi nummer 3. Dus dat aan het beginfase van het jaar. Afgelopen week in de Leverkusen was het ook alweer rap klaar.
2: Tegen Ryan Joyce was dat, geloof ik.
3: Het was ook weer rap klaar.
2: Tweede ronde,
3: Het is allemaal niet heel sprankelend wat Bunting laat zien. En dat is ook een van die mannen dat als deze tendens een beetje doorzet... Ja, dan zal hij... staat nu nog in de top 10, maar dan zal het niet heel lang duren dat hij naar buiten gaat vallen. Mm. Dus het zal wel moeten gaan veranderen.
2: Ja, maar hoor ik jou al met al hierbij zeggen dat er voor Zonneveld vanavond kansen liggen?
3: Zeker.
2: Ja?
3: Ja, ik ben ervan overtuigd dat die kansen liggen. Als Niels niet zich laat bevangen door spanning en debuutstress, om maar zo te zeggen, maar gewoon zijn spel gaat spelen. En gewoon weer dat spel gaat spelen, dat stoïcijnse, dan heeft hij zeker kans. Want ja, Bunting is verder van overtuigend.
2: Maar even, hè? En deze vraag is waarschijnlijk al tig keer gesteld. En jij hebt de vraag waarschijnlijk ook al tig keer gekregen. Maar om die debutantenstress te voorkomen, om daar zo relaxed mogelijk zo meteen op het podium en aan die okkie te staan. Hoe doe je dat?
3: Ja, dat verschilt per persoon.
2: Hoe gaat Niels dat dan proberen? Denk je, ja, je kent me goed.
3: Niels die gaat gewoon deze partij benaderen als elke andere partij. Dus het is gewoon weer
2: gaat hij niet onder de indruk zijn van de entourage? Nee,
3: dit is gewoon een partij darten en je wil gewoon die partij winnen. En that's it.
2: Hij heeft de boel gewonnen trouwens.
3: Nou, dan is daar in ieder geval 1-0 voor.
2: Nee, nog staat nog steeds 0-0.
3: Ja, mag de eerste slag is gewonnen, laat het zo zeggen.
2: Ja.
3: Voortekenen van het shirt zijn trouwens niet goed. Wat? Oh. Of thans ding, zeg.
2: Hoezo nou weer, Martijn? Wat, even kijken. Ja, het is ook nog maar een beetje alleen aan profiel te zien nu. Maar we zien veel zwart en heel veel rode strepen. Ik hoor nu trouwens in mijn oor of je alsjeblieft nog geen cijfers wil geven.
3: Nee, houden we echt
2: even vast. Ja, en dit is nieuws, hè. Gewoon natuurlijk in zijn vertrouwen.
3: Ik ben heel benieuwd. Ik ben...
2: Oké, als het gaat om die voorbereiding en die mentale, want daar hebben we het over. Speelt het dan in het hoofd van een darter van ja, ik ga nu iemand treffen. Daar was ik recent misschien nog wel dichtbij als het gaat om wel of niet winnen. Maar ik heb nog nooit van hem gewonnen.
3: Nee, maar Niels gaf ook al heel terecht aan dat hij in het beginjaren hem eigenlijk nooit getroffen heeft. En als je ook kijkt naar de laatste wedstrijden, was 6-4 en 6-5.
2: Ja, close.
3: Dus dan merk je ook dat het close is. Dus dat betekent ook, je bent niet weggeveegd, die wedstrijden. En je moet ook bij Niels natuurlijk kijken, wanneer zijn die wedstrijden geweest? Want het is eigenlijk pas sinds afgelopen jaar dat Niels echt hele goede dingen laat zien. Daarvoor heeft hij dat af en toe ook wel gedaan, maar nu doet hij dat wel vaker. En misschien waren die eerste drie keer wel gewoon in de mindere tijden van Niels. Dus dat is altijd weer een beetje wat dieper analyseren dan wat de statistiek gewoon zegt. Tuurlijk, Bunting is op papier de favoriet in deze wedstrijd. Alleen Niels is zeer zeker niet kansloos.
2: Wat is het sterkste punt van Niels?
3: Als Niels echt in goede vorm is, dan kan hij waanzinnig goed scoren. Mm. Dan kan hij heel makkelijk 180 gooien. En dan, op basis van hoe hij gooit, zou je denken van niet. Maar dat is wel een van zijn krachten.
2: En op basis van, omdat die vorm is een beetje atypisch, hè? Beetje
3: dat is een beetje bewegelijk.
2: Elleboog omhoog ook en zo.
3: Ja, een beetje bewegelijk. Maar het is wel, als hij die flow te pakken heeft, dan kan hij dat waanzinnig. En dan met name ook zijn tops in dubbel 10. Dat zijn wel twee belangrijke sleutels ook voor hem in succes. Die moeten snel gewoon goed vallen. Je moet niet een Luc Woethuis geval gaan krijgen.
2: Nee, want dat is dan de andere kant. Als het om Zonneveld gaat, dat ze zeggen, ja, zijn dubbels, een check-out. Daar is hij nog wel eens kwetsbaar.
3: En je wil natuurlijk gewoon... zometeen die eerste sessie niet al meteen een 4-1 of 5-0 incasseren.
2: Nee.
3: Je moet niet te snel op grote achterstand komen, want dan wordt het een lastig verhaal.
2: We gaan op naar de walk-ons. En daar is hij, Niels Zonneveld, onze landgenoot, voor zijn partij tegen Steven Bunting. Heel veel plezier.

two-time World Championship semi-finalist

0: Alle ogen gericht op Steven Bunting. Maar ondertussen is Niels Sonneveld begonnen met ingooien. Maar ik denk dat Sonneveld dit ook prima vindt. De rol van underdog.
1: Ja, dat, natuurlijk. Hij debuteert hier. En laat Bunting maar lekker de druk van het moeten winnen van deze wedstrijd met zich meenemen. En dan laat Sonneveld maar lekker schuiven tussendoor.
0: Sonneveld die voor het eerst in actie gaat komen op deze prachtige major. En was al eerder te bewonderen op het WK 5 maal. 1 keer op de World Masters, 5 keer op de Players Championship Finals, 8 keer op de UK Open en 1 keer op de World Series Finals. Maar nu dus ook de World Matchplay.
1: Ah, en dat is wel even wat anders, hè? Dan die majors die je net noemt, waarbij het toch wat makkelijker is om je daarvoor te kwalificeren. Dit is met de World Grand Prix misschien wel de moeilijkste.
0: Moeilijker dan het WK natuurlijk.
1: Ja, zeker. Zeker. Als je hier staat, dan ben je echt een hele grote. En ik vond het... Hij genoot zo van die opkomst en die zaal. En hij zei van tevoren, dit is een droom die uitkomt. Dat ik hier mag spelen. En dat is omdat het zo moeilijk is om hier te mogen spelen. Ja, het was, vond ik toch om te zien.
0: Ja, als je kijkt naar zijn ranking, we zagen het net ook in beeld. Nummer 36 van de wereld. Dan is het best wel knap dat je je onder de 32 spelers hebt geschaard die hier mogen meedoen.
1: Absoluut. Dat is knap. En wat dan nog knapper is, is als je die Pro Tour Order of Merit plaatsingslijst erbij pakt voor dit toernooi, staat hij van de 16 Pro Tour spelers die zich plaatsen, 9e.
0: Ja.
1: Dus het was ook niet de nauwe nood.
0: Het is ook meteen zijn 40ste wedstrijd ooit op een major toernooi. Nou, tot nu toe heeft hij het moeten doen met 1/4 finale World Series Finals 2021. Ja, dat is een major die tot major gebombardeerd is door de PDC. Waarvan je zegt, ja, is dat eigenlijk wel een major? Maar goed. Meteen een... Bunting schudt ook het hoofd. Een heel vervelende fluiter die meteen al begint dwars te liggen. Die was vroeg aanwezig, denk ik.
1: Ja, Sonneveld zegt ook tegen Bevins van, goh, heb je het gehoord? En Bevins zegt, ja, ik ga er wat van zeggen.
0: Thank you, zegt
1: thank you.
0: Ja. En Kirk neemt nou zijn voorbeeld aan You Wear.
1: Dat is wel iets wat hier niet vaak gebeurt. Omdat de zaal klein is, komt hier eigenlijk alleen maar echt... puur darts publiek op af. Fluiten en de gekkigheid, dat... Nee, dat past niet. 85. Bij de matchplay.
0: Nee, het zal verdwaald iemand zijn.
2: 140.
0: Bunting nu een beurt met 2 triples.
2: 41.
0: Heel hard gaan de heren nog niet. Bunting krijgt een kans vanaf 160. Hij krijgt de kans.
2: 140.
0: En misschien gaat hij nog wel 3 kansen krijgen. Want dit is nog best een aardige finish die niet uit zal gaan voor Sonneveld.
2: 75. Steven Urquhart, 20. Gers on the first leg.
0: Want daar is meteen de break. Zoals in die eerste wedstrijd Luke Woodhouse ook meteen gebroken werd door George Rock. Nou, we weten allemaal dat liep uiteindelijk niet best af voor Woodhouse. Laten we hopen dat het voor Sonneveld anders gaat.
2: 140.
0: Sorry voor de tik, maar er landde ineens een vlieg op mij. Ik vergat even de microfoon uit te zetten.
1: Ik denk, wat gebeurt er nou? Oh, hij is hier. Pok, ga weg.
0: Ja, je hoort continu die popgeluiden vanuit Blackpool. Ik maak ook even een popgeluid.
2: 140.
3: Hoewel Kabouter Plop zich niet heeft weten te kwalificeren voor Blackpool, hoe heet je ook weer, die Zwitser. Wat zit je nou raar te kijken?
1: Kabouter Plop, daar laten we het Plop-verhaal lekker voor wat het is.
3: De beste Zwitserse darter.
1: Stefan Belmond.
3: Oh, Stefan Belmond, ja. Nee, maar die... Nee, die ging het in de verste verte niet halen. Maar goed, tot zover Stefan Belmond. De laatste keer dat we noemen. Steven Bunting heeft alle tijd voor de 121 en een 2-0 voorsprong. Hij denkt, och, het kan ook in drieën.
1: Laten we doen, hè. We zijn er nou toch.
3: Ja, Bunting won dus alle vijf onderlinge partijen. Daar ging het in de studio ook al over. Zonneveld had wel in drie van die vijf partijen het hogere gemiddelde. Maar ja, daar koop je zo weinig voor. De laatste ontmoeting was een klein maandje geleden. De Slovak Darts Open. Het allereerste Eurotour-toernooi ooit in Slowakije gehouden. Bunting kwam in die wedstrijd op 5-2, kreeg 7 kansen om de wedstrijd af te maken, maar pakte die allemaal niet. Zonneveld pakte 3 legs achter elkaar, er kwam een beslissende 11e leg. En daarin herstelde Bunting zich net op tijd. Dat was ook best wel een goede wedstrijd van beide mannen. Zonneveld zelfs bijna 99 gemiddeld.
2: 140.
1: Eindelijk even een lekkere score voor Zonneveld. Nog niet al te best dan de wedstrijd is begonnen. Toch even wennen aan dit podium, aan de zaal. Dat zou natuurlijk allemaal kunnen.
3: Maar jij zei dat al. Hij stond enorm te genieten tijdens de opkomst. Ik heb hem nog nooit zo gezien bij een opkomst. Meestal is hij heel rustig en dit was echt different cook.
2: 100. Here's your goal, 104.
3: Om eigenlijk nu wel te houden.
2: 84.
3: Zijn eerste pijl op een dubbel gaat er niet in.
2: 147.
1: Waarschijnlijk komt hij toch zo dadelijk terug. In het Zonneveld. Ja. Die het echt... Ja, anders is gaan aanpakken. Samen met Kevin van de Voort, de zoon van Vincent, die hem een beetje helpt, die hem een beetje begeleidt. Gedacht hebben, ja, het Zonneveld hangt een beetje. Plek 50 op de wereldranglijst, kan maar geen stappen zetten. Dat moet anders, het kan ook anders en het ging anders. En ja, wat daar precies geklikt is, dat is moeilijk te duiden, maar ja, dat het Zonneveld zeker aan het begin van dit jaar enorm geholpen heeft, dat is wel duidelijk.
3: Zonneveld wil ook graag samen met zijn goede vrienden, Kevin Doets, andere Kevin en Wessel Nijman, zich vestigen in de top 32 van de wereld. Nou, hij zit er dichtbij. Plek 36 op dit moment.
1: Ja. Nou, Doets is er al. Die staat 30ste. Ja, Nijman, dat weten we allemaal. Die staat dan in de top 16. En inderdaad, Zonneveld ook hard op weg naar boven. En als je ziet de namen die boven hem staan, Michael Smith, Peter Wright, Richie Edhouse. Allemaal spelers die op weg zijn naar beneden, voor je gevoel.
3: De eerste 180 van de wedstrijd is voor Triple Z. Die over 4 dagen 28 wordt.
2: Niels Erik, 161.
3: Veel topdarters jarig in juli.
2: Steven, you require 80.
3: Ook in april trouwens. Zo'n Bunting, Van Gerwen.
2: Games on the fourth leg. Steven Bunting.
1: Knappe finish van de Bullet met Sonneveld op 79. Die al 180 had gegooid in die leg. Bunting moest hem zien binnen te houden. Maar komt er toch ook bij hem wel even wat los? Martijn zei het natuurlijk al. De laatste weken, maanden van Bunting zijn niet goed genoeg voor iemand die als negende hier geplaatst is. Die vindt dat hij Premier League hoort te spelen. En overigens heel benieuwd wat Martijn van het shirt vindt. We hebben al een voorproefje gekregen natuurlijk.
3: Ja, wat vind jij ervan eigenlijk?
1: Nou, ik zou nooit in de schoenen van Martijn durven te gaan staan. Dus ik wacht rustig af wat de expert zegt. En dan daarna ga ik mijn mening geven.
3: Wat voor, speel je ook in een darts shirt? Jij speelt toch ook darts?
1: Ik speel ook darts, ja, dat klopt.
3: Je gooit pijlen?
1: Ja.
3: En wat voor shirt heb jij dan? Heb je ook zo'n mooi shirt?
1: Ja, nou, ik heb een shirt, een team shirt heb ik wel. Ook met rood en met zwart trouwens. Dat is heel mooi.
3: Serieus, hoor. Een
2: voorzet.
1: Nee. Dus word je uitgelachen als je daar gewoon in je polootje komt spelen, hoor. Je groene linnen blouse. En dan denkt ook iedereen, joh.
2: Sick. Here's your record, 164.
3: Ruim de tijd om 164 terug te brengen naar 0. En in ieder geval nog weer aan te sluiten bij 3-2.
2: 104.
3: Weggezet. Dubbel 12 overgelaten. Even naar het eigen kamp kijken, de mensen die daar zitten.
2: 140. Neil Zirikwa, 24.
3: Bunting staat op 141. Maar krijgt daar geen kans meer toe. De muziek mag worden ingestart. Ja, daar is die. Ja, het gaat tot nu toe hetzelfde als in die vorige wedstrijd. Nog steeds break in de eerste leg. En dan staat er eentje 3-2 voor. En dat is Steven Bunting.
4: Ja, zoals hoor je dat Frank ook gewoon in te huren is als ceremoniemeester. Hè? De muziek mag worden ingestart. En dan patsboem. Dan,
5: allemaal thuis.
4: Dan doen ze het ook gelijk daar in Blackpool. Hey, 3-2 achterstand. Dat is een minimale achterstand. Maar hoe zal Zonneveld zich voelen na zijn eerste sessie... de World Matchplay?
5: Nou, dat ze eerste twee legs vrij waardeloos waren en dat hij daarna is begonnen. Ik denk dat dat een beetje de samenvatting is.
4: Ja, en hoe goed is hij daarna begonnen wat jou betreft?
5: Nou, als je kijkt naar zijn winnende legs, die pakt hij ook gewoon allebei overtuigend. Dus dan, dat is gewoon goed.
4: Ja.
5: Alleen, het begin was gewoon misschien toch een beetje die eerste spanning die je dan toch voelt.
4: Nou, het echte begin zat hem trouwens ook nog in een fluitist.
5: Ja, heerlijk altijd. Die gaat mafkezen.
4: Ja, maar dit was ook echt hard. Het werd ook al gezegd. Niet heel gebruikelijk in deze entourage. Kijk.
5: Nee, want over het algemeen is Blackpool wel een plek waar het gewoon gewaardeerd publiek zit, om het zo te zeggen.
4: Ja.
5: Ja, toch zit er één iemand tussen die het grappig vindt om meteen bij aanvang van zo'n wedstrijd dit te doen.
4: Ja, want het is als gezegd niet heel... Het is wel groot, alleen het is in de lengte groot, hè? Dus niet in de diepte. En je hoort het dan natuurlijk gewoon heel duidelijk. Zo'n scheidsrechter kan natuurlijk ook gewoon er even wat van zeggen. Dat doet hij dan niet.
5: Nee, ja, dit is natuurlijk Kirk Bevins, en Juwer, die zou er wel wat van zeggen. Die staat er inmiddels bekend om.
4: Ja, heeft er een argument op.
5: Ja, die laat tegenwoordig ook mensen verwijderen. Maar het is, bij die ene lek gebleven. Dus uiteindelijk treedt het niet herhaaldelijk op, gelukkig. Nee,
4: misschien is deze meneer of mevrouw wel verwijderd. Dat hebben we in ieder geval niet op beeld kunnen zien. We hadden het in de voorbeschouwing op deze partij van nieuws over toch misschien wat spanning rondom zo'n debuut op dit podium. Kun je het zien?
5: Ik denk de eerste paar legs wel. Je ziet dat hij heel veel loose darts had. Loose darts, zeg maar, dat je mikt in principe op de 20.
4: Ja, dan krijg je
5: en dan krijg je pijlen in de 5 of in de 1. Dan merk je wel dat je je vlakken mist. Nou, dat gebeurde wel iets meer dan gebruikelijk. Ja, dat kan gewoon wel te maken hebben met toch die eerste beetje... Ja, toch spanning voor zo'n wedstrijd, debuut. Ja. Gelukkig was dat daarna wel relatief snel weg. Want als je dat zo'n hele sessie doortrekt en je gaat meteen met 4-1 of 5-0 zitten...
4: Tegen een toch in principe wereldtopper.
5: Kijk, dan wordt het meteen een lastig verhaal. En nu met 3-2 breek je achter, maar dan is het nog te overzien en dan biedt het nog wel perspectief.
4: Maar ik ben benieuwd of Niels dan tijdens die eerste sessie na die 2-0 achterstand dan toch iets ook tegen zichzelf zegt. Oké, nou weten we het, we staan in Blackpool, klaar nou, nou gaan we beginnen. Ja, nee, maar ik bedoel, dat moet je dan uit jezelf wel halen en dan ook echt tegen jezelf zeggen.
5: Ja, ja, maar uiteindelijk gebeurt dat die derde leg ook wel.
4: Ja.
5: Die wint hij ook gewoon meteen overtuigend. Hij gooit 104 dan nog niet uit, maar die beurt erna wel meteen. En Bunting was, dat ik altijd op wel de ruimte toe. Mm-hmm. En die laatste lek die hij wint, hetzelfde verhaal. Dus dat is in ieder geval de positieve verandering als je kijkt in deze sessie. Alleen nu moet je dat proberen natuurlijk dat je dat helemaal kan vasthouden. Dus dat ook in de leks van Bunting nu gas erop kan geven. Want wat je wel heel erg ziet, is over het algemeen dat zijn eerste beurt, de openingsbeurt, ja, die is over het algemeen nog niet zo goed.
4: Nee.
5: En eigenlijk is dat makkelijker compenseren dan in de lek van je tegenstander.
4: Precies.
5: Als Bunting zo meteen met 140 begint en jij gaat 60 en Bunting gaat weer 140, ja, wordt het al meteen een beetje een lastig verhaal. Kijk, je eigenlijk ben je weer eerder aan de beurt, dan kun je compenseren. En dat lukt hem net wel. Goed, hij zal, daarin zal hij gewoon wel iets moeten verbeteren. Maar goed, eerste sessie is geweest, de schade is beperkt. Dus er is nog voldoende
4: perspectief. Schade is er misschien wel helemaal niet.
5: Eén breekje. Ja, er staat een breekje achter, dus dat is wel schade.
4: Ja, maar een kleintje. Ja.
5: Ja, beperkt.
4: We kijken naar alles rondom darters. Oh, ik zie dat we gaan beginnen. Viel me namelijk op, maar misschien kun je daar dadelijk iets over zeggen. Hij heeft altijd een armbandje om. Dus.
5: Ja.
4: Dat heeft een reden ook, hè?
5: Heb ik informatie over.
4: Heb je? Oh.
5: Nou, we gaan eens kijken.
4: Is dit een teaser?
5: Zeker.
4: Oké. Okay. Je moet dadelijk ook nog het shirt van Bunting gaan raten.
5: Ja, hè? Prachtig.
4: Oh, nou, dan geeft het eigenlijk al weg.
3: Ja, dat wordt zeker wel tijd, want Guy wilde van alles over zeggen, maar ja, kan dat nu niet.
1: Wordt gewoon gemuilkorfd hier. Ja.
3: Zitten wij maar op de expert te wachten. Maar.
1: Ja, heel druk met andere dingen.
3: Ja, ook dit is nog geen knalwedstrijd tot nu toe. Wat je wel ziet bij Bunting is dat hij het in ieder geval wel heel goed afmaakt tot nu toe. Hij scoort niet heel super, maar als hij een pijl op een dubbel krijgt, dan is het eigenlijk altijd wel raak.
1: Ja, daarin is de vergelijking met die vorige wedstrijd natuurlijk ook wel een beetje te trekken. Rock deed dat ook.
3: Ja.
1: Sonneveld finisht wel een stuk beter dan dat Woodhouse dat deed. Dus hij zou in staat geacht moeten worden om langer in de wedstrijd te blijven.
3: En je zag bij Woodhouse eigenlijk al meteen vanaf die eerste leg die hij moest inleveren, dat de kopje al een beetje ging hangen.
1: Ja.
3: Dat zie je bij Sonneveld zeker niet. Die gooit hier nu zijn tweede 180 en ook de tweede 180 van de wedstrijd.
1: En hij doet het in de leg van Bunting.
3: Bunting die voor de 11e keer meedoet. Nee, voor de 12e keer meedoet. Twee keer kwartfinale gehaald, 2019 en 2025, vorig jaar dus.
2: 62.
3: Vorig jaar schakelde hij achter en volgens Ryan Joyce en Gary Anderson uit om daarna te verliezen van Johnny Clayton in de kwartfinale.
2: 87. Here's your required 22.
3: Om de break terug te pakken. Iets meer naar het oosten. Nee, het lukt hem niet. Hij blijft te veel in het westen. Dat doet Elvis ook altijd graag.
1: Doet hem naar 17. Eén pijltje voor Tops om de leg te redden. Oeh, die is weer belangrijk hoor.
3: Je ziet Sonneveld bijna denken. Ja. Ik mis er twee en hij knalt hem er meteen in.
1: Nou, voor Sonneveld is het natuurlijk al een cadeautje dat hij hier mag staan. Althans, een cadeautje. Hij heeft het zelf dubbel en dwars verdiend. Het is een enorme bonus in zijn carrière. Maar als je er dan staat en je krijgt Bunting in de eerste ronde, die niet in fantastische vorm is. Je hebt kans om op 3-3 te komen terug te breken. Dan zijn er wel momentjes om te pakken. En wil Bunting nog niet die wedstrijd inlaten.
3: Bunting met zijn eerste maximale.
2: 120. Oh, 86.

0: Classic. Stephen Unicorn, 132.
1: Ja, dan komt Sonneveld. Nieuw in de problemen. Daar is nog genoeg ruimte voor Bunting. Kijk eens eventjes. Had er nog wel 5 bij kunnen gooien in de bolzooi.
2: Ja, als hij 150 had gestaan, waren het ideale pijlen geweest om er nog een derde bij te keilen.
1: Sonneveld 124 overgelaten.
2: Weer die dubbel 11.
1: En nu is het wel raak. En ook zo zie je Niels Sonneveld niet vaak, hoor.
2: Ik vind dit wel leuk om hem zo een keer te zien.
1: 124 voor Triple Z. Hele belangrijke finish. Nadat Bunting op het nippertje. Dat was ook een Tomplus finish, hè, volgens mij. Die hij net niet uitgooide.
0: 58.
1: Miste één pijl.
2: Nou, 132, hè?
1: Ja, 132, dat was hem. Tot zover dus de analogie met de eerste wedstrijd. Want bij de stand 4-2 plaatste Rock zijn tweede break. Bunting deed dat hier dus nu niet.
0: 59. Steven Unicorn 161.
1: En daarna die knappe finish van Sonneveld. Die natuurlijk nog wel weer pijlen zal
0: 137.
1: Moeten gaan creëren. Waarmee die Bunting kan gaan breken. Dat lijkt hier in deze leg geen sprake van. Bunting vindt maar één triple in 4 beurten. Of Sonneveld moet ik zeggen natuurlijk.
2: Nou, wat dat betreft zijn minste leg van de wedstrijd.
3: Bunting heeft ook tijd om nog wat te missen.
2: Dat doet hij uiteindelijk niet.
1: Bunting blijft de wedstrijd controleren. Ja, Sonneveld scoort wel iets beter dan Bunting, maar daarna het wegzendend afmaken, dat gaat toch wel wat minder.
0: 15
2: dan. Ah, het wegzetten is op zich ook nog wel oké. Hij krijgt in principe evenveel kansen als dat Bunting krijgt. Nou, hij pakt er alleen minder. Sonneveld pakt de helft van de kansen die hij krijgt en Bunting 5 van de 7. En vooral die finishes waar je maar één pijl op de dubbel voor krijgt. Bunting daar 5 kansen, pakt er 3 van. Dat zijn die 80 finishes met één pijltje op tops bijvoorbeeld die we hem al zagen uitgooien. Die 63, ook één pijltje op tops. Oh, die zijn zo belangrijk allemaal.
0: 95.
1: Zo, even uit de losse pols. Duidelijke versnelling bij Bunting.
0: Sick.
1: 148. Wat doet Bunting? Nou, die gaat...
0: Sick.
1: Geen finish overlaten. Oei. Dat is de tweede keer dat Zonneveld een finishbeurt niet benut. Waarin hij drie pijlen voor de dubbel heeft. Punting gooide 121 al een keer uit.
2: Ja, die erkent de waarde van dit moment. Die is even een extra slokje water gaan drinken. De vingers nog even droog gemaakt aan de handdoek. En dan aanleggen voor die 120. Gaat niet uit. Zonneveld mag niet nog een keer missen.
1: Het is een zevende beurt nu al.
2: Ja, dat is het beste. Linksom of rechtsom. Het wordt links eroverheen. Dat is niet heel veel ruimte. Oké. Okay. Toch wel.
1: Met wat kunst en vliegwerk blijft hij in het spoor van Bunting. Twee legs geleden, of eigenlijk inmiddels drie legs geleden. Die 124 finish nu een hele lastige dubbel tweede die hij moet gooien. Je zou toch zeggen dat er aan die rechterkant veel meer ruimte was. Maar goed, hij heeft er het beste zicht op, Zonneveld.
2: Ja, het is ook soms met inderdaad camera-standpunt lastig te zien hoe zo'n pijl ervoor staat inderdaad. En daar gooit hem. Dus hij haalt groot gelijk. Ja, het is vlak voor de onderbreking. Zonneveld nu. Misschien eens een keer een kans kan creëren. De 5-5 van kan maken. Nou, dan is het echt bal in de Empress Ballroom. Dan kan het nog eens gezellig worden straks. Dan brengt die Bunting misschien ook aan twijfelen.
0: Volzin.
1: Nou, dat is nog een meevallertje dan voor Zonneveld. Ja, dan moet hij het
0: 45.
1: Kan wegzetten. Dat lukt volgens nog niet. Hij heeft in één leg vier breekpijlen gehad. Dat was toen hij 3-3 kon maken. De eerste twee beurten waren goed, maar daarna wordt het minder. 156, ja, het is een kans.
2: Het is een kans. Bunting gaat op dubbel 12 staan, nou, dat is even ander werk.
1: En Bunting weet inmiddels dat hij dubbel 12 ook mag gaan aanvliegen.
0: Steven, you require 24.
1: Om ook de tweede sessie met 3-2 te winnen. En met 6-4 voor te komen. Hij blijft uitstekend finishen, Steven Bunting. Zes van de 10 pijlen waren raak, oftewel 60% op de dubbels.
4: Ja, zo staat deze Steven Bunting met 6-4 voor. Handen in de zij, kijkend naar de zaal. Deze tweede sessie overdenkend. Zonneveld is al van het podium af, Martijn.
5: Dit straalt ook niet per se uit dat je het gevoel hebt van dat je echt goed voor staat. Hè? Anders dat je 6-4 voor staat.
4: Nee.
5: Als je hem zo ziet rond of ziet staan.
4: Maar is dat een terechte gedachtegang? Ik bedoel, liggen hier, ondanks nu de achterstand wel van Zonneveld, liggen er kansen?
5: Zeker.
4: Ja, hè?
5: Kijk, deze sessie had Niels iets meer naar zich toe mogen trekken.
4: Ja.
5: Begon natuurlijk in de eerste lek al.
4: Nou ja, die is ook eigenlijk heel matig. Het wordt 4-2. Eigenlijk even schrikken zelfs.
5: Maar het had gewoon 3-3 moeten worden.
4: Ja.
5: Laat gewoon kansen liggen.
4: Ja.
5: Daarna pakt hij hem dan wel weer goed op. Alleen, je wil meteen goed door. En dit is wel gewoon een lek waar je gewoon dan ook de kansen krijgt om die 3-3 te maken. Het zijn gewoon vier pijlen. En dan is hij 63, is goed van Bunting.
4: Kijk eens even, dit is gewoon echt een centimeter ernaast. Daarom gebruikte ik het woord schrikkende net even.
5: Ja, maar dat is het probleem met dubbel 11. Dat is een oneven getal. Dus als je hem naar de binnenkant gooit, kost je is het risico aanwezig dat je hem dan te voorzichtig aanvalt, om het zo te zeggen.
4: Maar deze lek had hij niet mogen verliezen.
5: Nee, Maar dan is het des te knapper dat hij direct na die 124 uitgooit.
6: Waanzinnig, ja.
5: Op dubbel 11.
6: Ja, dat dan weer wel. Dus, nee, maar dat was een fraai soort van herstel.
5: Precies op dat moment zei ik achteraf tegen jou van je krijgt nu een beetje Josh Rock, Luke Woodhouse vibes.
6: Ja.
5: Zo van beginfase van de wedstrijd, er liggen kansen voor eigenlijk spelen die op papier de mindere is.
6: Ja.
5: Alleen die worden niet gepakt en de ander gaat ermee aan de haal.
6: Mm-hmm.
5: Precies op dat moment gooit hij die 124 uit, gelukkig. Waardoor hij zich in ieder geval in die wedstrijd blijft vechten.
6: Ja, dit is echt uitstekend gedaan bij die inderdaad dubbel 11 uiteindelijk. En dit, Martijn, het juichen. Het...
5: Ja, maar dit is ook wel. Hij beseft zelf ook dondersgoed dat op het moment als hij deze lek verloren had, dat hij waarschijnlijk in een lastig pakket terecht zou komen.
6: Ja.
5: En nu heeft hij daarin wederom de schade weten te beperken. Maar ja, hij had deze sessie had hij eigenlijk wel moeten winnen, vind ik.
6: Of op zijn minst met 5-5
5: ja, maar deze set hadden we gewoon wel minimaal 3-2 naartoe moeten gaan.
6: Ja.
5: Maar nog steeds voldoende perspectief.
6: Ja.
5: Want het is ook niet dat Bunting er overheen wervelt en fantastisch speelt.
6: Nee, want hoe vind je die verder ogen?
5: Een beetje vlakjes.
6: Mm-hmm.
5: Net wel die laatste lek, die 180 is dan wel perfect natuurlijk. 204, 180.
6: Precies, haalt hij dubbel 12 houdt hij over.
5: Ja, en met Niels op 156, dus dan is de timing wel goed. En dan, als hij hem uitgooit, dan doet hij wel even een beetje zo. Maar vervolgens begint te breken. Dan zie je hem op het podium een beetje overdenken en staan. En je denkt van, oké, dat straalt ook niet per se vertrouwen uit.
6: Zou het door het shirt komen?
5: Dat zou heel goed kunnen.
6: Goed, we gaan door met... even een knipoogje. Dit kan wel op zo'n eerste avond van de World Match Play. Jij heet kleermaker. Jij analyseert, beoordeelt de nieuwe shirts van de Target-mannen. Die zijn spelen vanavond allemaal in een nieuwe shirt. We hebben Rock al gezien in de eerste partij. Maar ook Bunting is nu rijp voor een analyse. De kleermaker kleed. Kom maar op.
5: Ja, ik vind het een afschuwelijk ding.
6: Oh, pardon?
5: Nou ja, het begint al met dat borstzakje zit dusdanig laag, dat kun je geen borstzakje meer noemen.
6: Het is bij zijn navel.
5: Ja, dat is niet normaal. Het is sowieso zit het allemaal veel te ruim. Ik vind hoe dat rood en zwart. Normaal is rood en zwart een hele goede combinatie, maar het slaat volledig de plank mis.
6: Maar hoezo dan? Wat?
5: Nou, ik heb het idee alsof je een kind van 2 een stift hebt gegeven van zwart en rood en ga je gang. En dit is eruit gerold.
6: Ja, nou, ik zie ook nog wel wat zilver en bling bling. Hè,
5: ja, maar is dit ook dat gestreepte? Nee, ik vind helemaal niks.
6: Ja. Dus nee. Flights zijn er trouwens op aangepast, maar dat is natuurlijk gebruikelijk.
5: Ja, maar dat is logisch. Want Dat hoort bij het pakket natuurlijk.
6: Okay.
5: Maar goed, als ik hier een cijfer aan moet wijden, dan kom ik toch echt niet hoger dan een 1,5.
6: Excuse me?
5: Een 1,5.
6: 1,5?
5: Ja, dan zet ik nog hoog in.
6: Oké. Okay. Je gaf een 6,7 net voor Rock nu. Maar vroeger op de middelbare school, als ik een 1 kreeg, dat was voor de moeite. Waar is die half dan nog op gebaseerd?
5: Ja, voor degene die het ontworpen heeft.
6: Hmm. Het is ook niet afgerond een 2?
5: Nee, dan zou ik het eerder naar beneden afronden.
6: Jeetje.
5: Ja, ik zou er voor mijn lol niet aantrekken.
6: Ik zag trouwens Bunting Junior.
5: Die heeft het oude shirt nog.
6: Die heeft wel het oude shirt aan. Ja. Zal die jouw gedachtegang hebben gedeeld, die kleine?
5: Ja, dat hij gewoon tegen zijn vader heeft gezegd, niet doen.
6: Dit doe ik niet aan.
5: Nou ja, ik ben benieuwd wat de rest nog komt. Want als het allemaal zo slecht is, dan ben ik bang dat degene die daar de shirts ontwerpt kleurenblind is.
6: Nou, we krijgen sowieso nog Littler in de volgende partij. Hoewel op ons social media kanaal van onze Instagram van Viaplay Darts is hij al te zien. En hij is toch ook wel rijp voor een analyse van jou?
5: Nou, ik kan niet wachten.
6: Goed. Serieuzere zaken. Zonneveld, 6-4 achter tegen Bunting. Nou, nu mogen onze secundaire experts, de heren Visschaper en Habit, ook nog wat zeggen over dit shirt.
7: Ja, wij kennen onze plek. Dank jullie wel, primaire experts. Wij nemen het hier weer even over.
2: Secundaire experts.
8: Heel erg leuk.
2: Okay. Wilde jij nog wat kwijt over het shirt van Bunting? 1,5 hoor ik net.
7: 1,5 van Martijn en jij? Ik vind hem niet zo slecht. Ik begrijp dat Mikado gebeuren niet helemaal, maar...
8: 50 van.
2: Nee, ik moet zeggen dat die ster die is... op zijn rug, dat is mooi gelukt met het wapen van Liverpool daar ook nog in. En dat zilver daaromheen, dat is dat allemaal hartstikke mooi uit. Het is geen wereldtenue. Zesje.
8: Wat een voelt.
7: Zonneveld.
1: Zonneveld moet eigenlijk weer gaan houden. Dat spreekt voor zich. Ja, elke keer als hij het moet gaan wegzetten, dan blijft er zo'n hoog finish staan. Hè, omdat hij geen triples gooit dan. En dan heeft hij het geluk dat Bunting vrij ver weg is.
0: 34.
1: En ook heel ver weg blijft. 61. Is het zelfs nog maar de vraag of Bunting nu wel op de finish kan komen?
2: Nou, dat doet hij goed.
1: Zonneveld tenminste 4 uit 16 op zijn dubbels na deze missen. Mag wel terugkomen voor tops. En een dubbel
0: 64.
1: Die hij tot nu toe 40. Twee keer geprobeerd heeft, maar nog niet heeft weten te raken. Dubbel 10 ging wel in één keer raak.
2: Ah, dit gebeurt hem nu toch echt te vaak.
0: Steven, you require 88.
2: Vier missers in de zesde leg, waar het 3-3 had moeten worden. Het uiteindelijk 4-2 voor Bunting werd. Vier missers in de negende leg, die uiteindelijk wel nog wint. Bunting strafte deze keer niet af.
1: Terug naar dubbel 10. Weer net aan de buitenkant. Ja, op de een of andere manier blijft hij er toch steeds aan hangen.
2: Het is nog niet meer dan dat. Hè. Het is nog niet echt druk uitoefenen. En
1: ja,
2: hij hangt er nog in.
1: Hij hangt erin, maar hij moet Bunting gaan breken. En nogmaals, hij heeft pas in één leg van Bunting breekkansen gehad. 4 zelfs. Kijk, zijn finishpercentage is niet geweldig van Zonneveld, maar ja, de meeste missers kwamen in zijn eigen leks die hij uiteindelijk toch pakte.

0: gaan. Zonneveld gooit er nu 2, trip op 19.
1: Goed.
0: Het is een leg waarin misschien wel weer mogelijkheden kunnen ontstaan voor Zonneveld. Hangt ook af van deze beurt.
2: Een trippeltje extra zou heerlijk zijn. Dat trippeltje komt er niet. Het is wel een iets makkelijkere kans. Maar ja.
0: 128. Hij gooide 124 al een keer uit. Dat was om de eigen leg te houden. Krijgt geen kans om 128 te gaan doen.
1: 88. Steven Uriquart, 24.
2: Elke eigen leg blijft Bunting houden. En met elke eigen leg die hij houdt, zo'n vuistje, klein schreeuwtje, omdat hij weet dat het zo belangrijk is.
1: 93.
0: Bunting nummer 9 van de wereld, nummer 9 van de plaatsingslijst.
2: Het is wel heel druk daar in die regio op de wereldranglijst. Staat dicht bij elkaar, dus dat kan na dit toernooi zomaar anders zijn.
0: Daar is 180 nummer 3 van Niels Zonneveld.
1: Oh,

0: 81. Hills Urich 1, 88.
1: Hij gaat tops nog maar eens een keer proberen. Nog niet gelukt bij drie pogingen.
0: 34.
1: Meer de ronde. Dubbel 10 wel twee keer geraakt. Nu voor het eerst naar dubbel 5.
0: 30.
1: Dat is al de vierde beurt die Zonneveld laat liggen waarin hij een volle hand voor de dubbel heeft.
2: Dat mag één keer gebeuren, maar echt niet vier keer in een wedstrijd. Nou, dat weet hij zelf donders goed. Hier kun je op wachten. Dit ging een keer gebeuren.
1: En Bunting is toch behoorlijk effectief. In beurten waarin hij één pijl voor de dubbel krijgt, heeft hij er 8 van gehad, maar van 4 raak. Dat is best goed. En dan mag het zo zijn dat Zonneveld een scorend gemiddeldeheid van 100 en Bunting net onder de 90 zit. Het is wel Bunting die 8-5 voor staat.
0: 180.
1: En Zonneveld met zijn 480, maar nog niet één van die vorige drie heeft een legwinst opgeleverd.
0: 180.
1: Terwijl Bunting beide legs pakte waarin hij een 180 gooide. Ineens. Het knalt het en spettert het in deze leg. Staan ze allebei na 6 pijlen op 181.
2: Bij Bunting regent het nog even door. Komt Zonneveld ook nog aan. Huppatee. Dubbel 18 overgelaten.
0: Steven Urich 47.
2: Niels Zonneveld. Na 9 pijlen op een dubbel. En hij mag er nog voor terugkomen.

0: 6.
1: Dubbel 18 meteen raak. Hij pakt in ieder geval die break wel meteen terug. Maar ja, dan loopt hij er dus nog steeds eentje achter. Maar hij geeft niet op, hoor. Wat een lek was dat, zeg.
2: Ja.
1: Waar kwam die ineens dan vandaan?
2: Er zat een hele hoop...
1: Die viel uit de kroonluchter.
2: Nou ja, dat letterlijk inderdaad. Een hele hoop frustratie. Kijk die kopje gefocust. Daar vallen nu alleen maar trippels uit de kroonluchter.
1: Derde lek op rij. En hij heeft er nu ook een lek mee gewonnen. Hè? Ja. Hij moest wel in 4 beurten uit. In 10 darts zelfs.

0: 437.
1: Het is wel een knokkersmentaliteit die Zonneveld hier laat zien.
2: Jongen, jongen, jongen, jongen. Tops over naar 9 pijlen. Hij staat voor de tweede leg op rij naar 9 pijlen op een dubbel.
1: Wat is er ineens met Niels Zonneveld gebeurd? Hebben wij iets gemist? 55. Heeft hij een bepaald knopje ingedrukt? Heeft hij ergens een pepertje vandaan gehaald? Huppatee. En door. 2-10 darters op rij. Hoe vaak zie je dat dan? Ik bedoel, er zijn twee mannen die volgens mij ooit bijna 2-9 darters achter elkaar gegooid hebben. 2-10 darters op rij.
2: Ja, nee. Ik denk niet dat dat heel vaak gebeurd is. Dus ja, op 20 pijlen die je gegooid hebt, waren er twee. Ja, een single waren zeg maar geen triple of een dubbel. En de rest was allemaal goed. Ja. Ah, hij is er uiteindelijk nog maar mee teruggekomen van 8-5 naar 8-7. Er moet eigenlijk nog meer komen. Er is nog één, Niels.
1: Het blijft dan bij 140. Gelijk feest zijn natuurlijk.
2: Daar zit Kevin.
1: Ik dacht even dat Vincent was.
2: Ja. Je ziet van wie die het heeft, hè?
1: Spitting image.
2: Zo. Belangrijke laatste van Bunting. Die staat op 82 te wachten. Eerst Zonneveld. Vanaf 164. Om eens even lekker uit te delen. Doe maar, jongen. Niels!
1: Zonneveld! Maak ons gek! Maak ze daar gek. Maak ze overal gek. Oi, oi, oi, oi, oi. Eerst 2 10 darters en dan een 164 finish. Voor een 12 darter. Waar gaat dit allemaal over?
2: Niet normaal.
1: Hij stond 8-5 achter. 10 darter om te breken. 10 darter om de eigen leek te houden. 164 finish om nog een keer te breken.
2: Gekke werk, zeg. En nu weer terug in die rust en die kalmte. En doorgaan. Want die kwam ook wel even aan bij Bunting. Dat zag je wel. Oh my god, was wel even van zijn lip af te lezen.
1: Het zou een geweldige psycholoog zijn, volgens mij, Zonneveld. Dokter Zonneveld. Volgens mij kom je helemaal tot rust als je bij hem in de behandelkamer zit. Ja. Af en toe trekt hij even die wenkbrauw op. En voor de rest die kalmerende blauwe kijkers. Punt. Ik zou een sessie nu ook goed kunnen gebruiken, denk ik.
2: 180. Ja, die gaat nu ook wel weer meedoen, hè.
1: Dat zijn vierde. Negende van de wedstrijd. Maar daar heb je Zonneveld weer. Ja. Het initiatief ligt natuurlijk wel bij Bunting in de leg van Zonneveld. De leg waarin hij zijn eerste voorsprong in de wedstrijd had kunnen pakken, zou kunnen pakken.
2: Ja. En dan gooit Zonneveld 2 10 darters. En staat nu Bunting even naar 9 pijlen op een dubbel.
1: Gaat wel tops overlaten.
2: Ja, maar ja.
1: Ja, maar ja. Dubbel 8. Dubbel 4. Dan even de pijl goed vastpakken. Dubbel 2. Wel even de pijl goed vastpakken.
2: Oeh, dit is een hele nerveuze. Met Sonneveld op tops. Op 8-8.
1: Hij heeft het ook niet meer, Toby. Oh, Steven Bunting. Voor het eerst in de wedstrijd. Met 3 pijlen in de hand voor de dubbel mist hij. Bij zijn 5e poging.
2: Ah, Sonneveld moet weer naar tops.
1: Niet zijn favoriete dubbel geweest deze wedstrijd. Normaal gesproken is het dat wel natuurlijk. Het publiek is niet meer stil te krijgen.
2: Ja, Bunting probeert dat wel. Dat is netjes van hem.
1: Voorzichtig ingezet. Flautist is ook weer begonnen. Maar Sonneveld pakt zijn eerste voorsprong. Pakt zijn 4e leg op rij. Oei, oei, oei, oei, oei. Nou ja, het mag dan geen 10-darter zijn, het mag geen 12-darter zijn. Een 14-darter, we rekenen het gewoon goed.
2: Hij pakt die leg, hij staat na 12 pijlen op een dubbel.
1: Maar wat een hulp kreeg hij daar van Steven Bunting, die ineens zijn pijlen niet meer kon vasthouden. Die ineens zijn kansen niet pakte met 3 pijlen in de hand.
2: Maar kijk even wat hij hier allemaal tegen zich aangegooid heeft gekregen. 2 10-darters en een 12-darter achter elkaar, dat maakt Bunting, nou ja, zeker niet elke dag mee, niet eens elke week mee.
1: Ineens, na een 8-5 achterstand, is Niels Sonneveld nog 1 gewonnen leg verwijderd van de tweede ronde bij zijn debuut.
2: Nou, op dit moment wel. Als het 9-9 wordt, niet meer.
1: Dan niet, nee. Dan gaan we voor 2 legs verschil. Als Bunting de eigen leg houdt hier.
2: Bunting begint zo de ronde te trekken nu. Och, schouder.
1: Die moet de triples eruit persen, werkelijk. Ja, hetzelfde geldt voor Sonneveld. Die nog steeds wel ijzig koel oogt, hoor.
2: Sonneveld heeft er 2.
1: Sonneveld zet Bunting onder druk. Blijft weer bij 1 triple. Bunting heeft een finish, maar wat gaat Sonneveld nu overlaten? 1 triple zou hij nog zo goed kunnen gebruiken.
0: 58.
1: Nee.
2: Zonde.
1: En dan ligt het voordeel toch weer bij Bunting. Maar ja, voordeel. Dat is ook maar betrekkelijk, want Sonneveld gaat wel voor de wedstrijd gooien nu.
2: Hij gaat een kans krijgen.
1: Oh, die heeft 2 10-darts gegooid. Die heeft 164 uitgegooid. Kan hij dit ook nog? Nee, is het antwoord.
0: 88.
1: Nou, dan is het aan Bunting om de wedstrijd naar de verlenging te gooien. Weer met een volle hand. En deze keer is het wel raak.
0: Steven Bunting. With the score standing at 9 legs each, the match must now be won by 2 clear legs. Should the match reach 12-12, the 25th leg will be a sudden death. 19th leg, Niels, the throw first.
1: Kirk Bevins kijkt de schrijver even aan. Dat heb ik toch maar mooi gezegd.
2: Doe ik het goed? Ja hoor, je deed het heel goed.
1: Nee, ja, voelde dit moment al aankomen. Alleen het wordt dan de tweede wedstrijd, niet de eerste. Dat was een groot verschil, die eerste wedstrijd.
2: Hij had de sudden death wel iets onheilspellender en bombastischer kunnen aankondigen, wat mij betreft.
1: Nou, ze beginnen die verlenging allebei met een score van 140. Oh, wat heeft hij zich teruggeknokt in die wedstrijd Sonneveld. Maar ja, nu is het gewoon weer een wedstrijd die alle kanten op kan. Hop, daar gaat hij weer. Maar hij heeft nog wel de lichte pijlen van allemaal.
2: De 18 grams darts van Steven Bunting, die ooit 12 gram waren.
1: Zo. Bunting spijkert de triple 18 even dicht. Ja.
0: 58.
1: Een break tegenkrijgen in deze fase van de wedstrijd is heel vervelend natuurlijk. Top stops. Wordt het niet.
2: Nou, hij doet het goed. Veilig ingezet. In elk geval die enkel 20 raken. De tops overlaten.
1: En ervoor terugkomen.
0: 140. 7-8-1-40.
1: Die dus nu voor de tweede keer deze wedstrijd.
2: Oh, als het echt spannend wordt.
1: Weer kan die Zonneveld aan een voorsprong gaan helpen. Het zal dan via dubbel 5 moeten gebeuren. Maar bij Zonneveld lijkt de spanning een beetje toe te slaan. Over toeslaande spanning gesproken. Bunting gooit zich meteen rood. Ja, dit is wat er kan gebeuren op dit soort grote toernooien. Dit soort spannende wedstrijden. Oei, kijk uit Zonneveld, anders gooi je jezelf ook dood. Nee, hij houdt zich niet dood tegen grote dubbel 5. Hoe dan, vraag je je toch elke keer af. Hoe dan, hoe doet hij dat, Niels Zonneveld? Met veel hulp van Bunting ook. Maar gegeven paard nooit in de bek kijken, is mij altijd verteld.
2: 5 van de laatste 6 legs gewonnen. En ja, er zat hulp van Bunting bij 2 van die legs. Maar ja, het begint toch allemaal met die magistrale reeks. Waarmee hij zich van 8-6 naar 8-8 speelt.
1: Dat heeft ook iets met Bunting gedaan. En dat zijn we vanaf dat moment gaan zien.
2: Dan komt toch... Ja, die mindere vorm en de onzekerheid bij Bunting ook weer een beetje in zijn achterhoofd. Van, het zal toch niet dat ik hier voor het eerst ooit van Zonneveld ga verliezen.
1: Het heeft allemaal met elkaar te maken. Het zijn allemaal communicerende vaten. Wat is het toch een prachtig psychologisch spel.
0: Volzien, Sue.
1: Weer. Zonneveld in die positie dat hij nog 1 leg nodig heeft. Maar ja, hij zal dan wel weer de leg van Bunting af moeten pakken. En kijk eens, hij staat op 176 waar Bunting nog op 341 staat.
2: Ja. En dit wordt helemaal niks.
0: 83.
2: 83 is niet genoeg alle tijd voor Zonneveld nu. Om het gewoon af te maken. Om Bunting eruit te tikken.
1: Dat is toch niet te geloven dit.
2: Debuterende Niels Zonneveld met 8-5 achter. En toen?
1: En toen. Ho. Toen stak er een orkaan in de kop op. Een zeer plaatselijke orkaan. In Blackpool. Niels Zonneveld, dubbel 10. Tweede match door het. En de derde match door het. Niels Zonneveld. Oei, oei, oei. Het zal ook niet vanzelf gaan.
2: Nee, en ze staat ook niet op het ijzerdraad. Kevin kan het niet meer aan.
1: Bunting gooide een keer 121 uit. Dat was het voor wat betreft de ton plus finishes van zijn kant. Diep ademhalen. Kan hij de verlenging nog verder oprekken. Het begint goed in ieder geval. Steven Bunting. Oei, oei, oei. 3 matchstarts overleefd.
0: 21st leg, Niels to throw first. Game.
1: We gaan nog even door.
2: We're still here. Zegt Bunting.
0: 55.
1: Zonneveld wint met 55 aan de lek. Wat hebben die drie gemiste matchdarts met hem gedaan?
2: Weer een plot twist.
1: En wat hebben die drie gemiste matchdarts van Zonneveld met Bunting gedaan? Nee. Weer geen triple. Voor triple Z.
0: Zing.
1: En er is misschien nog wel een weg terug in de leg voor Zonneveld. Moeten die triples wel komen nu? Maar eentje.
2: Hij oogt rustig en onbewogen, maar ik heb toch het idee dat in het hoofd van Zonneveld hele andere dingen gebeuren op dit moment.
0: 57.
2: En dat al die gedachten beginnen met, ik had al klaar moeten zijn.
1: Daar is een triple. En daar is er nog een. Kijk, komt hij in ieder geval zeer op een finish. En nu Bunting. In de wegzetbeurt.
2: Valt mee nog. Die zal die 104 van Bunting moeten overleven.
1: Ja, vorige week gooide hij 118 uit. De bullet.
0: Steven Eric Weil 104.
1: Begint weer met een triple. Maar eindigt niet met de dubbel deze keer. En dan kan Zonneveld dus weer op voorsprong komen. En dan kan Zonneveld dus gewoon, nou ja, gewoon, dus een paar vette aanhalingstekens, weer op voorsprong komen. Want in deze wedstrijd is niks gewoon eigenlijk.
2: Nee, en dan breekt hij ook meteen dat momentum weer dat Bunting natuurlijk te pakken had. Na het missen van de matchdarts van Zonneveld, Bunting die meteen met een 180 begint. Dan denk je, oh nee, het gaat helemaal richting de kant van de Engelsman. Maar nee.
1: Ik hoop dat uw agenda de rest van de avond leeg is, want we gaan met z'n allen de volgende dag in, dat is wel zeker.
0: Sick.
1: Nog twee prachtige wedstrijden hierna. Luke Litter tegen Nico Springer en Nathan Espinel tegen Joe Cullen. Komt die sudden death leg toch steeds dichterbij.
2: En dan mag Zonneveld weer beginnen.
0: 81.
2: Maar goed. We moeten maar zien of we daaruit komen natuurlijk.
0: 85.
1: Nou, dat ding. Naar tops. Die heeft hij vrij goed gegooid deze wedstrijd. 3 van de 7 keer raak.
0: 96. Steven Eric Weil 40.
1: Oh.
0: So
1: oh.
0: Nails your require 100 and...
1: En dan staat Zonneveld ineens weer klaar om de wedstrijd binnen te hengelen eventueel.
2: Ja, weer op 160.
1: Nee, weer niet.
0: Sick. Steven Erik Maart, 20.
1: Bunting naar dubbel 5, ja. Bunting. Ik weet niet of het Toby was die tot rust maande. Ik denk niet dat het veel effect zal hebben trouwens. Misschien was het meer voor hemzelf bedoeld. Bunting na zijn 8-5 voorsprong zag hij Zonneveld in één ruk van 4 legs eroverheen gaan. Maar Bunting haakte net op tijd weer aan. En blijft ook steeds weer aanhaken.
2: Nou, waar het eerst aan Zonneveld was om erin te blijven hangen deze wedstrijd. Tot aan die 8-5. Is het inderdaad nu Bunting die telkens een klein beetje achter de feiten aanloopt. Bunting moet ergens breken. Zonneveld niet.
1: Nee, die hoeft alleen maar even ja, zijn eigen legs te houden.
2: Als hij dat even doet.
1: Klinkt zo simpel, hè? Gooi een willekeurig iemand daar nu op dit moment op het podium. En zeg je moet het even overnemen van Niels Zonneveld. Het enige wat je hoeft te doen is even je eigen legs houden.
0: 76.
2: Bunting met 2 dribbles op een finish. Nee, nu niet meer.
0: 81.
1: In 6 pijlen van 185 naar 0, dat is de bedoeling.
0: 132.
1: 53 over. Zonneveld heeft tot nu toe 1 keer de situatie gehad dat hij 2 pijlen worden dubbel had. Dat ging hem goed af. Gaat hem nu niet goed af.
2: Nee, dat finishje blijft toch moeizaam gaan.
1: Come on. De Bunting tegen zichzelf. Gaat hij weer met een triple beginnen? Ja, maar dat is de triple 1. Dat helpt niet. Zeker niet als je daarna een enkele 19 gooit. Dus. Oeh, hij was 2 uit 10 op dubbel 10. Dit is een hele belangrijke. Om er dan wel weer even in te gooien.
2: En dan heeft Zonneveld nu 2 kansen om de wedstrijd te winnen. 1 leg, die zijn we net aan begonnen. Die door Bunting is gestart. En als het nodig is, komt er daarna nog één die zelf mag beginnen. Meer is er niet.
1: Vanaf het moment dat het 9-8 werd voor Zonneveld, zijn eerste voorsprong in de wedstrijd, is alles met de darts meegegaan. Dus degene die de leek begon, die won hem ook.
0: 96.
1: Punt 1. Met weer een trippeltje. Zonneveld heeft een inhaalslag te plegen.
0: 81.
1: Dat lukt nu niet. Niet helemaal in ieder geval. Dan gaat hij weer met die triple 18 aan de slag.
0: 126.
1: Ik heb geen flauw benul hoe Zonneveld zo rustig kan blijven.
2: Ja, dat is knap, hè?
1: Ik snap er helemaal niks van.
2: Ah, dat zit in hem.
1: Kan hij ook op een finish komen? Heeft hij een triple nodig? Die heeft hij.
2: Terug naar de 20. 170 over.
0: Steven, you require 80.
1: En dan kijken wat Bunting gaat doen. Die gaat één pijl voor de dubbel krijgen. Als hij het grote vlak weet te raken, dat weet hij. Eén pijl voor de dubbel. En toch weer in. Here we go.
0: 25th and final leg. Niels to throw first. Game on.
1: Nou, zullen wij het dan maar doen, Niels?
2: Wat zeg je?
1: Guy.
2: Oh, sorry.
1: Niels staat daar op het podium.
2: Ja.
1: Ik ben helemaal in de war. Sudden death.
0: 41.
2: Dat was
1: dat
2: mooi
1: genoeg?
2: Beeld. Zeker. Ja, ik vond het sterk.
1: En een matig begin van Zonneveld. Iets beter begin van Bunting.
2: Goh.
1: Er is al zoveel gebeurd in deze wedstrijd, maar niets van dat alles doet er meer toe. Op dit moment. Zonneveld. Ja, pest er een triple uit. Oei, oei, oei. Kan het nog spannender. Nog nooit van Bunting gewonnen. Die perst er twee triples uit.
2: Ja, die heeft nu in beide beurten net iets meer gegooid dan Zonneveld. Die heeft er echt nog één nodig.
0: Of
2: niet. Initiatief naar de bullet.
1: Die pakt nog zijn trippeltje 19 mee. Oh, Zonneveld weer een 1. Enkele 19. Het lijkt hem uit de vingers te glippen alsnog.
2: En dan de wegzetbeurt van Bunting. En die gaat perfect zijn. Die gooit echt een puikelek op dit moment, hoor. Op 12-12 staat hij na 12 pijlen op 50.
1: Niels Zonneveld, hij heeft heroïsche dingen gedaan deze wedstrijd. Ongelooflijke dingen gedaan. Hij is cool gebleven op het oog in ieder geval. Maar ja. Hij heeft 3 matchstarts gehad ook, Zonneveld. En Bunting heeft er nu 2 gehad.
2: Ja, en hij zorgt maar dat er nog iets heroïs bij komt. Hij zorgt maar dat hij nog een matchstart krijgt, Zonneveld. Weer die 160. Hij zal toch wel een keer met een triple beginnen. Nee, weer niet.
1: Dat betekent dat Bunting nog 3 matchstarts krijgt op een van zijn favoriete dubbels. Die hij niet zo best gegooid heeft overigens vandaag. 6 keer geprobeerd, 1 keer raak. En die zit erin op het allerlaatste moment. Gaat hij er toch weer voorbij. Niels Zonneveld kijkt heel beteuterd, maar wordt meteen al getroost door Steven Bunting. Wat heeft hij een, ja, ik gebruik het woord nog maar eens, heroïsche wedstrijd gespeeld. Niels Zonneveld. Maar uiteindelijk trekt hij toch aan het kortste eind. Het is allemaal niet te bevatten.
3: En dat betekent dat we klaar zijn voor een hele interessante middag.
4: Meedogenloos.
3: Oeh, dat ging net goed.
4: Legendarisch.
3: Dit is alles of niets.
4: Wie temt de Ardennen?
3: Let's go.
4: En pak de overwinning op een van de mooiste circuits ter wereld.
3: Volle bak in de aanval via de buitenkant. Dit is Piastri op zijn best.
4: Kijk live naar de Grand Prix van België. Viaplay. De beste kijk op sport.
5: Niet normaal. Wat een thriller van een dartswedstrijd was dit. Die, hoe onfortuinlijk, door Niels Zonneveld uiteindelijk met 13-12 wordt verloren van Steven Bunting in dus een sudden death. En dan heb je het vooraf nog, voordat deze partij begon, Martijn, het over. Hij heeft de boel gewonnen. je niet realiserend hoe bepalend dat nog was. Maar het laatste van deze wedstrijd beklijft. En dat laatste van Niels was?
6: De laatste lek heeft 18 pijlen gehad. En geen pijl op een dubbel. Dan is die laatste lek gewoon te matig helaas. Zat er 3 keer de single 1 bij. Een bouncer. Het laatste lek kwam niet tekort. Ja, doodzonde. De hele wedstrijd hebben er echt wel kansen gelegen. Heeft heel lang natuurlijk achter de feiten aangelopen. Omdat hij heel veel kansen ook niet pakte. Totdat hij op een gegeven moment vanaf 8-5 een opleving. Eigenlijk nadat we allemaal dachten, die 89 finish op de boel van Steven Bunting. Want dit is de knockout.
5: Precies.
6: Uit het niks. 10-darter, 10-darter, 12-darter.
5: Ja, even, want als je deze wedstrijd helemaal wil analyseren, dan moeten we een dag deel voor uittrekken. Dat gaat niet lukken, want de volgende partij van Littler tegen Springer die zal snel beginnen. Want dit heeft natuurlijk onwijs lang geduurd. Laten we toch een poging doen de belangrijkste dingen eruit te halen.
6: Het begint met een waanzinnige comeback.
5: Ja.
6: 8-5 achter. En
5: precies.
6: Dan een 2-10 Dutch op rij. Nou, dat is best knap.
5: Best knap, dat is heel krankzinnig. Knap. Waar kwam dat ineens vandaan?
6: Ja, misschien dat hij toch bij 8-5, dat hij dan toch zo'n moment had dat hij alle schroom van zich afgehoord en dacht van, ja, weet je...
5: Het zal wel.
6: We gaan het zien.
5: Ja.
6: Maar deze lek ook, hè, want Bunting stond al 9 pijlen op 47. Die mist vervolgens in eerste instantie de grote 15 door hem in een single 10 te gooien, waardoor hij maar 1 pijl krijgt. Want Bunting stond ook van de 9 pijlen gewoon goed ervoor. Slordigheidje en ja, Niels die straft hem af. En op dat moment, op een gegeven moment hier, dacht je van, oké, opeens heeft hij dat helemaal... te pakken.
5: Ja.
6: Helemaal in zijn flow.
5: Helemaal
6: in zijn element.
5: Ja.
6: En dan pakt hij hem ook gewoon goed door. Ja, dan moet je
5: verlengen. Die volgende lek, deze 164 voor 8-8. Bizar.
6: Magistraal.
5: Ja.
6: En dan ben je gewoon door zo'n run van 3 fantastische leks, ben je opeens weer helemaal terug in de wedstrijd. Plus dat je dus op dat moment de boel gewonnen hebt en dus bij 8-8 zelf mag beginnen.
5: Ja.
6: Ja, dan ga je uiteindelijk de verlenging in. En ja, dan is natuurlijk 1 lek in die verlenging die Niels nekt.
5: Ja.
6: En dat zijn die 3 wedstrijden.
5: Precies, 3 match darts heeft hij gehad.
6: Ja. Ja, dat is...
5: En het wilde niet. Het ging niet.
6: Nou ja, het was vanavond gewoon wel vaker met eigenlijk zijn favoriete dubbels. En dat is toch, dat zei ik vooraf van de wedstrijd al, tops en dubbel 10. Dat zijn eigenlijk de dubbels waar hij normaal gesproken het vertrouwen in heeft en uit moet halen. En
5: de laatste keer dat ik keek, Martijn, sorry, ik onderbreek op tops, heeft hij geloof ik 25% geraakt.
6: Ja. Maar ook deze alle drie de pijlen zaten ook niet echt heel dichtbij. Dus dat is natuurlijk logisch dat er een beetje spanning en komt bij. Want ja, het is natuurlijk een spannende wedstrijd, verlenging. Dus de adrenaline door je lijf, dan krijg je deze finish is natuurlijk wel van een hele grote klasse van Bunting. Op dat moment 118 uitgooien.
5: Waarbij je altijd zegt van ja, 1 keer triple 20, dan weet je, dan gaat die pijl komen voor finish.
6: Dit was natuurlijk ook een onwijs grote tik.
5: Ik ga je heel even onderbreken. Ik zei al, we gaan onmogelijk dit allemaal kunnen fileren wat betreft deze bizarre partij, die uiteindelijk dus helaas wordt verloren door Niels Sonneveld. Maar hij staat nu klaar voor een interview bij Arjan van der Giezen.
7: Niels, dit zijn de moeilijkste momenten, denk ik, in je dartcarrière. Een wedstrijd waar je op een gegeven moment denkt, ik heb hem verloren. Dan kom je helemaal terug, sterker nog, je pakt de voorsprong. Dan heb je een moment dat je misschien denkt, ik ga hem winnen. En uiteindelijk sta je dan toch met lege handen.
8: Nou, ik heb echt serieus geen moment gedacht dat ik hem zou verliezen. Ik voelde me de hele wedstrijd beter dan hem.
7: Ook toen je 8-5 achter stond?
8: Ja. Want ik laat gewoon dubbels missen. Of ik laat dubbels liggen en daardoor kom ik achter. En uiteindelijk doe ik dat wel. Goed, ik volg maar 2 10 darters op rij. Kom ik wel even in de flow waar ik in kan zitten. Gooi ik 164 uit. Maar kom ik 9-8 voor. En dan doe ik gewoon 3-4 keer niet in zijn lek wat ik normaal de hele wedstrijd doe. En hij misschien ook niet, hè? Daar gaat het niet om. Maar uiteindelijk verlies ik hem op een laatste slechte lek. En ja, dat is enorm zuur. Ik moet gewoon 3 wedstrijdpijlen uitgooien. En dan win je gewoon.
7: Ja. Zo simpel klinkt het eigenlijk. Maar daar staat onnoemelijk veel druk op dan natuurlijk.
8: Ja, maar ja, daarvoor zijn wij professional. Hè. Die moeten gewoon in.
7: Dan is er nog steeds druk. Ook al ben je professional. En dat was te merken bij hem ook. Bij jou ook.
8: Ja, er is ook druk. Maar ik neem het mezelf wel kwalijk dat ik dat dan niet uitgooi. Weet je wel. Je hebt jezelf zo goed teruggeknokt. Wat ik net zeg, er waren 3 legs. Die waren echt fantastisch, denk ik. En dan moet je het gewoon afmaken. Dan krijg je de kans, dan moet je het afmaken. Zeker op dit niveau. En dat doe ik dan niet. En dan uiteindelijk krijg je de das om. Ja, dan zou dit wel...
7: En toch weet je er dan nog 12-12 van te maken. Vond ik bijzonder knap. Want nadat je die 3 wedstrijdpijlen gemist had, dacht ik, nou, dat is een klap. Die kom je niet meer te boven. Toch nog, maar die laatste lek. 3 pijlen in de single 1. Ja, dat kan niet, hè?
8: Nee. Nee, dat klopt. Ja, waar het dan ligt, weet ik ook niet. Ja, ik doe echt mijn uiterste best natuurlijk om op daar ook 140, 180 te gooien. Maar dat lukt dan niet. Ik kom nog wel elke keer voor naar 9-9. 10-9, 11, 10, 12, 11. Dus ik denk dat ik dat heel goed deed. Maar uiteindelijk gooi ik in zijn leg gewoon niet de druk erop die ik erop moet zetten. Want ja, dan gaat hij ook vrij uitspelen. En natuurlijk wint hij dan zijn eigen legs. Maar uiteindelijk ja, kan ik dit echt mezelf aanrekenen. Want deze had gewoon voor mij moeten zijn.
7: Dat denk ik ook. Dankjewel.
5: Deze had gewoon van mij moeten zijn. Dat waren de laatste woorden van Niels Zonneveld hier op de rug. Aangeschoten in een omhelzing met Steven Bunting. Zonneveld, de man tegenwoordig woonachtig in Helvoort bij Den Bosch. Oorspronkelijk natuurlijk uit Uithoorn in Noord-Holland. Deze doet onvoorstelbaar pijn. Hoe lang heb je hier als darter last van? Hoe lang sudde dit door?
9: Dat is persoonsafhankelijk, denk ik.
5: En even je in hem verplaatsend?
9: Hij zal zich de rest van de avond bijzonder kut voelen. Mm-hmm. Om het gewoon plat te zeggen.
5: Ja, ja. Maar ik heb je begrepen.
9: Zoals ik wel vaker doe.
5: Ja.
9: Maar hij is ook wel iemand die... weet je, ook morgen, weet je, het is balen allemaal. Maar weet je, als hij het eerste toernooi wat hij weer moet gaan darten... dan zal hij daar gewoon wel weer gemotiveerd voor zijn.
5: Ja, maar als er een dag was dat hij van Steven Bunting kon winnen... en hij zei zelf, ik was eigenlijk de hele wedstrijd van overtuigd... dat ik dat zou gaan doen. Was dat terechte analyse? Ja,
9: dat vind ik wel, ja. Alleen de eerste twee legs was hij echt heel erg slecht van de wedstrijd. Maar ik denk dat hij daarna heel vaak de bovenhand gehad heeft... alleen ook heel veel heeft laten liggen. Ja, en dan uiteindelijk als je dan het wel dat momentum weet te pakken... met die goede legs... dan was dat ook het moment om hem door te zetten. En dat moment kreeg hij op 10-9. Ja. En ja, dan beloon je jezelf niet.
5: 2 10 darters op rij. Weet jij toevallig uit je hoofd hoe vaak dat gebeurd is op de World Matchplay? Ik weet het antwoord, daarom stel ik de vraag.
9: Nee,
5: heel
9: bijna niet.
5: Dit. Nee, dit is nog nooit voorgekomen. Dit is de allereerste keer. Ja, toch bizar.
9: Ja, alleen Niels zal nou ook zeggen...
5: Heb ik ervan. Daar koop ik geen brood voor. Nee. Nee. Hoe zal Steven Bunting zich voelen?
9: Opgelucht.
5: Ja.
9: Opgelucht, vooral dat. Want hij zal ook weten dat het veel beter moet. Want het was niet supergoed. Dus ja, dan mag je van geluk spreken. Zeker als je 3 wedstrijdpijlen overleefd hebt. Dan mag je van geluk spreken dat je nog in de volgende ronde zit.
5: Zo is het. We gaan op naar de volgende partij. Terwijl we nog even kijken naar die opgeluchte Steven Bunting hier applaudisserend. We zagen junior ook natuurlijk nog volop meeleven daar. We gaan op naar de volgende partij. Het gaat een beetje sneller vandaag. Dat is logisch natuurlijk, naar zo'n sudden death als zojuist. We gaan de titelverdediger zien, Luke Littler. Tegen wat een groot Duits talent is. Misschien wel een van de betere Duitse spelers, of althans. Misschien niet nu, maar wel in de toekomst. Nico Springer.
9: Zeker. Ik denk in potentie kan dat de beste Duitse speler worden.
5: Ja, maar goed, Littler is de beste speler van dit moment. En misschien wel ooit van altijd. Dus wat gaan we krijgen zo meteen?
9: Ja, geen idee. Ik heb Littler al een tijdje niet zien spelen.
5: Nee, dat is even geleden.
9: Dus ik laat...
5: De World Cup, maar ja...
9: Maar het is ook een target speler, dus ik ga eerst wel even een shirtje kijken.
5: Oh, krijgen we dat weer. Nou, we kijken eerst naar de welcome van Nico Springer. Zometeen Luke Littler, de titelverdediger. Hij gaat op voor titelprolongatie. Commentaar van Frank en Guy.

him.

0: Luke Littler. Met zijn nieuwe slappertje voor kan hij zijn World Matchplay titel gaan prolongeren. En dat niet alleen. Hij kan natuurlijk ook de vijfde major van 2026 gaan winnen. Waar hij al de laatste twee van vorig jaar op zijn naam schreef. De Grand Slam of Darts, de Players Championship Finals. Hij won het WK daarna, hij won de Masters, hij won de UK Open, hij won de Premier League. En gaat nu aan de World Matchplay beginnen tegen Nico Springer. Ja, als hij dan even vooruitkijkt, hierna ook de World Series Finals weer zou winnen, de World Grand Prix weer zou winnen en voor het eerst de European Championship zou winnen, dan zou hij op dat moment, het is nog even weg, zou hij behalve. En dan zou hij dus. Nee, dan zou hij niet behalve. Dan zou hij alle 9 meters op zijn naam hebben staan.
1: Ja. En hij heeft ook al gezegd dat als hij deze World Matchplay zou winnen, dat hij dan ook nog wat vloertoernooien gaat spelen. Want dat heeft hij nog niet gedaan. Want dan kan hij zich nog voor de Players Championship Finals plaatsen. En dan zou hij dus voor kunnen zorgen dat hij ook alle majors in 1 jaar wint. Het is eigenlijk bizar dat we het daarover hebben. Dat hij daarmee bezig kan zijn. Maar hij wint alles. Hij wint alles.
0: Nou, hij heeft maar heel weinig wedstrijden op de vloer gespeeld dit jaar. 126. Maar daarbuiten wint hij zo'n beetje alles wat er te winnen valt.
1: Ja, jij zegt weinig. Niet één.
0: Niet één. Nee. Nou, dat zijn er weinig, toch?
1: Oh ja, oké. Okay.
0: 180 van Springer. En een dubbel 10 van Luke Littler. Om de leg toch nog in 5 beurten te pakken. 48. Ja, dat zou hij ook nog kunnen gaan doen inderdaad. Alle majors in 1 kalenderjaar op zijn naam schrijven.
1: Ja. Zo kan hij dus zijn jaar indelen. Hè. Hij heeft geen enkel vloertoernooi gespeeld. Hij heeft een heleboel Eurotour-toernooien overgeslagen. Nou, hij heeft er wel al voor gezorgd dat hij in elk geval voor het European Championship gewoon gekwalificeerd is. En hij zegt dan gewoon ook hardop, nou ja, als ik de matchplay win, dan ga ik nog wel wat vloertoernootjes doen om in elk geval nog die Players Championship Finals ook te kunnen spelen. En als ik de matchplay niet win, dan ga ik geen enkel vloertoernooi spelen. Alle luxe, joh.
0: Ja, doet een beetje terugdenken aan Phil Taylor. 170, de grote vis. Nico Springer. 125. Ziet die vis dan net weer wegzwemmen voordat hij hier had. Littler nu naar dubbel 5.
2: Games on the second leg. Lou Littler. Third leg is Lou to throw first.
1: En daar is de break al meteen.
0: Zouden ze tegen Luke Littler gezegd hebben van de organisatie, jongen, die vorige wedstrijd heeft een eeuwigheid geduurd. Maak er even snel lijn aan.
1: 10-0, 10-1 zou lekker zijn.
0: Ja, niet. De twee leks misschien ook nog, maar.
2: 96.
1: Ja.
0: Maar we hebben het wel over Nico Springer. Hè? Ja, geen koekenbakker.
1: Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, ja, ook voor Springer geldt natuurlijk dat het ontzettend knap is dat hij hier staat. Doorgebroken op de Eurotour vorig jaar. Wonnen reden in Hongarije. Nou, dat is ook mede de reden dat hij zich in het World Matchplay veld heeft gezet. Ja, dat is dan toch ook een soort koortsdroom dat je als jonge, talentvolle Duitse speler zo kei en keihard hebt gewerkt om op de matchplay te staan. Eerste ronde. Nou, Littler, veel plezier. 139. Lekker is dat.
0: Ja, laten we zeggen dat 96. De loting Springer niet gunstig gezind was.
1: Nee, to put it mildly.
2: 27. Luka Rakai, 40.
1: Oh.
2: 30.
1: Hij schrikt er zelf ook van.
0: Ja, dat was ook een beetje de reactie van Littler. Dat is een schitterende handschopje.
2: Game show
0: oh.
2: Third
0: leg. Ik word teruggebroken.
2: Fourth leg, Snick comes to throw first.
0: Nou, het moet gezegd... Vorig jaar in maart speelden ze een keer tegen elkaar op de vloer. Toen Littler dus nog wel vloertoernooien speelden. Dat werd 6-5 voor Littler. Die 102 gemiddeld gooide, springen 105. Die gaat voorlopig ook weer heel leuk mee qua gemiddelde met Littler. Springer had in die wedstrijd zelfs een 3-0 voorsprong. Dus het gemiddelde was hoger dan dat van Littler uiteindelijk.
2: 135.
0: Ja, daar koop je niks voor als je met 6-5 verliest.
1: Ah, Springer is er sowieso één. Dat heeft hij ook al heel vaak op de Eurotour gezegd. Dat die eerste ronde, daar is hij favoriet. Dat vindt hij moeilijk. Dat mensen tegen hem zeggen van ja, deze wedstrijd moet jij winnen. Hij speelt heel graag in een underdog positie. Hij heeft al heel wat grote namen eraf getikt, ook op Eurotour toernooien. Dus ja, je kan zeggen broer de loting tegen Littler. Ja, natuurlijk. Maar Springer, hij gaat een goede wedstrijd spelen. En ja, of het genoeg gaat zijn om van Littler te winnen, weet ik niet. Maar hij gaat goed zijn, dat zien we ook meteen al.
0: Kijk, je kan, als je zoiets hoort, als je aan lid gekoppeld bent, kun je op twee manieren reageren. Nou, drie manieren. Je kunt
1: niet komen opdagen.
0: Oh. Nee.
1: Oh.
0: Je kunt denken, oh nee, dat overkomt mij weer.
1: Mm-hmm. Aan wie denk jij?
0: Nee, je kunt ook denken, dat is een mooie uitdaging. Nee, maar ik denk niet aan iemand speciaal.
1: Nee, okay.
0: Er zijn wel meerdere die, die dat zullen denken dan.
1: Springer naar Bolzai. 164. Nee.
2: Luke Rakai in 93.
1: Littler, Bolzai, 3 en tops.
2: 73. Nico Rakai.
0: Ja, het schijnt ook maar een mens te zijn, hè? Wel jammer dat je dan een 2-0 voorsprong ziet verdampen. En jammer ook dat je op 19-jarige leeftijd toch weer een pyjama moet aantrekken. Nou, laten we er nou over ophouden. Ja, het is verder aan de studio.
1: Jij vindt het helemaal niks, hè?
0: Het is aan de primaire experts om daar geweldige dingen over te zeggen zometeen.
1: Ik hoor je tussen neus en lippen door toch heel wat zeggen over dit nieuwe tenue van Littler.
0: Ja, het zal Littler toch wel lukken om in ieder geval nog zijn eigen lek te houden en die eerste sessie met de voorsprong af te sluiten. Hij wordt hier wel ingehaald door Springer nu.
1: Springer die zit ook helemaal in zijn tempo. Maar Littler gooit natuurlijk door, die gaat geen trucjes uithalen. Dus Springer kan ook lekker doortimmeren, dat heeft hij graag.
2: 60.
0: Ja, ik zou niet in de slaapkamer willen liggen naast de kamer waar Nico Springer zijn dartboard heeft hangen. Zeker niet als hij s'avonds laat nog staat te trainen.
1: Ja, ze komen met een godsvaart richting het bord gevlogen, die pijlen, ja.
0: Ja, dat is een hoop gebonken.
2: 88. Nico Rakai, 104.
0: Ik weet niet wie al die shirts voor Target ontworpen heeft, maar het is wel weer disco jaren 80, zeg maar.
1: Ah, die glimeffecten, die zijn leuk, hè?
0: Hartstikke leuk.
2: 88.
0: Geen 3-2 voor Springer. Dat had zomaar gekund. Littler. Moet op 10 gooien.
1: Hey.
0: Is hij nou weer bezig om een uitdaging voor zichzelf te creëren of wat?
1: Zes gemiste pijlen op rij.
2: Games on the fifth leg, Nico Springer.
0: En drie gewonnen legs op rij voor de Menzo Boep. Die ook nog mag beginnen aan de zesde leg straks. Terwijl Littler even de zaal inkijkt. Geen idee waarom. Nou, misschien weten onze primaire experts dat.
3: Ja, maar dat is Martijn als het om kleding gaat. Trouwens, ook als het om dartsanalyse gaat. Ja, nou ja, wel terechte vraag. Lijkt wat geïrriteerd naar de zaal te kijken, Littler.
4: Ja, goed. Nou, het is algemeen bekend dat Littler niet het meest geliefde persoon is bij de fans. Dus wellicht...
3: Ook niet in Blackpool?
4: Ja, schijnbaar nergens. Ja, in Manchester, maar...
3: Ja. Kijk.
4: Nou ja, het kan zomaar zijn dat er natuurlijk iemand, het is natuurlijk breken, en dat toch iemand even weer wat roept of iets, zeg maar. En dan hoort hij dat. Maar dan betekent vaak ook, als je dat soort dingen echt goed hoort...
3: Dan ben je er mee bezig.
4: Dat je niet volledig in je concentratie zit.
3: Nee.
4: En dat leek het na de eerste twee legs wel, maar... Ja, we hebben een leuke verrassende sessie.
3: Hebben we een wedstrijd?
4: Ja, nu nog zeker.
3: Ja.
4: Ja, 100, ja. Hij staat lekker te gooien ook, onze Duitse vriend Springer.
3: Dat is absoluut zo. We gaan, als de tijd ons dat toestaat, zo meteen al eventjes over door. Jij gaat geloof ik ook nog een analyse weer maken over weer dus een nieuw shirt.
4: Ja,
3: dat houden we nog even vast. We gaan eerst nog even terug naar eerder op deze avond. Daar hebben we nog geen gelegenheid voor gehad. Josh Rock, die uiteindelijk relatief eenvoudig met 10-4 won van Luke Woodhouse. Na afloop van die wedstrijd ging hij nog zijn verhaal doen bij Arjan.
5: Josh, congratulations. What was it like for you to play the first match of this tournament?
6: Well, you can tell how rubbish I played the whole way through. I think I put myself under pressure a lot because obviously very first game of the match play, I was determined to win. Yes, I did win, but Luke didn't play his best, but I'm just happy to win.
5: Exactly, because the main difference, I think, between you and Luke was hitting the doubles.
6: Yeah, my doubles were very, very good. I've been practicing my doubles a lot because it's usually the weakest point in my game, and I think I proved in that game when it came to when it mattered. So, yeah, I'm very happy with doubles at the minute.
5: Last year, you've seen lots of venues in the Premier League and all the different tournaments. What about this one? Is it iconic to you to play in this Winter Gardens?
6: This is the best venue darts can produce. Why? Because the fans are dart fans. They're always here and they enjoy it every single year. This is the best venue in darts. Full stop.
5: And I also believe that these are darts fans. It's not just people dressed up like idiots and cheering for everything. It's darts fans, isn't it?
6: That's what you said. Yeah, if you tell me how many people's out there dressed up, not very many. If you go to Ali Pali, yes, they're all dressed up and whatnot. But when it comes to Winter Gardens, they're here because they're dart fans.
5: It was the first match. Big relief that you made it to the second round.
6: Yeah, massive relief. I'm obviously into the latter stages, obviously. The first game's always the hardest, but being first on to open the show, obviously it was rubbish. And Luke would agree with me, he was rubbish too. So the way he's been playing

0: een anderhalf.
1: Ja.
0: En nou hebben we Luc Litter vandaag, ook in een nieuw tricot. Even weer de analyse en beoordeling van jou, kleermaker kleed.
2: Nee, kijk, hoe meer ik nou naar die nieuwe Target shirts kijk, hoe meer ik een beetje vibes krijg bij Coastal P.
0: Huh?
2: En zijn kledingskeuzes.
0: Oh, hier aan tafel bedoel.
2: Ja, die heeft af en toe ook van die gekke shirtjes aan. Ik krijg een beetje AliExpress Temu vibes hierbij.
0: Ja. Oké. Okay. Even kijken, we zien een geel, blauw,
2: zwart.
0: We zien ik denk een soort van sterrenhemel of zo op zijn buik en ook op zijn rug.
2: Het ritje helemaal erboven, zodat het een kooltrui lijkt.
0: Ja.
2: Het is ook bij elk shirt achterop zie je een beetje bling-bling-achtig. Maar je ziet niet wat de bling-bling is.
0: Cijfer, kleermaker, cijfer.
2: Nou, ik vind hem iets beter als die van Bunting. Een 1,6.
0: Nou, dan nu nog de secundaire kledingexperts.
3: Het rapportcijfer voor Nico Springer in zijn eerste beurt was 180. Littler antwoordde met 140. En die 180 was zijn tweede van de wedstrijd. Daar is Littler met zijn eerste, volgens mij. Ja.
0: Ja.
3: Oh, laat hij nou dubbel 2 over? Ja, dat doet hij. Stond er zelf ook even bij te kijken.
4: 60. Luke McQuire 4.
3: Oh, dat was volgens mij gewoon een beursje, hoor.
0: Ja?
3: Ja.
0: Oh, ik weet het niet.
4: Game show the sick leg.
3: Hij breekt wel terug, dat is een feit. Ja, hij heeft dus gehoord dat zeg maar 2 10 darters achter elkaar, dat nog nooit was voorgekomen op de World Match Play. Hij heeft er nu 1. Hij gaat nu proberen om een tweede te gooien. En als de 9 darter is, is het ook goed. Dan doet hij daarna nog een derde, denk ik.
4: 125.
3: Nou, hij heeft net ook het rapportcijfer gehoord van zijn shirt. Dus het zal ook niet lekker gevallen zijn. Tot 19. Ja, dat had ook gewoon voor triple 11. Geen kans meer op het diendarten daardoor.
4: 93. Luca Rakaia 62.
3: Ja, dat is nou toch jammer, Luke. Geen 2-10, dat is achter elkaar, jongen.
5: Dat kunnen alleen de echte grote.
4: 137.
5: Nou, wel van 3-2 achter naar 4-3 voor.
3: Ja, een 10-darter en een 11-darter, ja. Toch even net wat minder.
4: 60.
3: Ja, dan komt hij heel makkelijk 2-0 voor. Komt hij eigenlijk net zo makkelijk weer 3-2 achter. En net zo makkelijk gooit hij 10 darter en een 11 darter. Oei.
4: 58.
3: Hij doet gewoon waar hij zin in heeft. Of niet.
4: 96.
3: In zijn derde optreden, derde jaar dat hij optreedt in Blackpool. Eerste jaar ging het nog mis in zijn eerste wedstrijd. Zeg aan Michael van Gerben.
5: Nou, dat was beroerde loting.
3: Dit werd toen nog ongeplaatst.
4: 58. Luke McCoy is 17.
3: 8 vorig jaar denderde hier door de tent heen. Zoals hij op dit moment ook weer aan het doen is.
5: Nou, ook eerst de eerste Gavin Price-imitatie van Littler. Als hij weer breekt. 5-3 voorkomt. Het idee lijkt te hebben dat hij nu in zo'n momentum zit. Om Springer meteen even zo het randje over te duwen.

0: En Springer blijft in dat hoge tempo meegooien. Nog hogere tempo zelfs dan dat van Littler. Nou, Springer kan ook niet anders, denk ik. Nee, hij wil ook niet anders.
1: Nee.
0: Die vindt dat lekker.
1: Ik kan wel tegen hem zeggen, je moet gaan vertragen. Maar dan gaat hij zelf ook slechter spelen.
0: Nou, en we weten ook wel dat het Littler ook geen bal uitmaakt in welk tempo zijn tegenstander gaat.
1: Nee, maar hij vindt dit wel fijn, hoor.
0: Dat is een ding wat zeker, hè? 98. Triple, die had hij wel nodig.
2: 60.
0: Afwachten wat Springer doet. Gaat hij misschien ook zijn derde break pakken? Ja, zit erin. En die zit er ook in. Dat had hij meteen al gezien.
1: Hij doet nog steeds mee. De minst al Bob.
2: Game on.
0: De jongen uit Mainz.
1: Ja.
0: Niet de boef uit Mainz, mocht hij dat misschien denken.
2: 59.
0: Het is een integendeel. Hij werkte altijd voor het gerechtshof.
1: Ja. Het is een keurige jongen.
0: Hij hield boeven vangen.
2: 140.
1: Het is een bijnaam voor in een strafverhaal. En ja, hij zit gewoon nog in de wedstrijd. Dan kan het wel eens een heel mooi verhaal voor in een prentenboek worden. Als hij er echt heel lang in kan blijven. Littler misschien een beetje kan testen.
2: 57.
1: Maar ja, staat Littler dat toe?
2: 100.
0: Littler gaat deze tweede sessie in ieder geval winnen.
2: 134.
0: Wat Springer betreft zal het met niet meer dan 3-2 zijn.
2: Games on the 10th leg, Nico Springer.
0: Twee legs achter elkaar nu weer voor Springer. Een 100 finish nu in de 10e leg en 114 finish daarvoor. En zo is het 5 tegen 5.
3: Gaan bij de mannen. Even backstage. Hey, zag ik daar nou een nieuw shirt? Ja. Oh, dat was wel een hele korte sneak preview van Nathan Espinel. Dat is de volgende partij tegen Joe Cullen. Zit wel erg in de shirts vanavond. Hè? Maar ja, dat is nou eenmaal waar de actualiteit om geldt.
4: We hebben een hoop targetspelers.
3: Ja, vanavond 4. Ja, en die spelen allemaal in een shirt. Hoe denk jij dat het gemoed van Littler nu is? 5-5 tegen Springer.
4: Nou ja, het is sowieso een beetje een gekke wedstrijd, moet ik zeggen. Want dan denk je van, dan geeft Littler weer gas. En dan ja. is,
3: hij geeft gas aan het begin van deze laatste sessie.
4: Ja, behoorlijk.
3: 10 darter, 11 darter.
4: Maar echt het gaatje echt slaan, dat lukt hem niet. Want die springen, het zijn allebei gewoon lekkere snelle gooiers. Er wordt ook gewoon snel doorgegooid.
3: Lekker, hè?
4: Geen fratsen, gewoon gooien.
3: Ja.
4: Maar hij is mentaal, oogt hij toch wel lekker sterk, die springen. Want die laat zich dan ook niet gek maken op het moment als het 4-3 of 5-3 wordt. En dan pakt hij gewoon weer twee legs en dan staat het gewoon weer 5-5.
3: Mm-hmm.
4: Dus ik denk niet dat Littler denkt van, probleem of zo. Dat niet. Maar hij weet wel dat hij echt nog steeds wel scherp moet blijven en aan de bak moet. Want ja, die springer, dat is gewoon echt een gevaarlijke klant.
3: Jij hebt het over het gaatje wat maar niet ontstaat. En dat is uiteindelijk ook helemaal nog niet ontstaan, want het is in balans. Totdat je even naar die 70 finish. Misschien heeft hij hem nu. Ja. Misschien heeft dat sprongetje te pakken. Toch niet?
4: Nee, toch niet. Want dan is het vervolgens daarna is het toch weer het woord weer aan springer.
3: Ja. Kijk, ook een schreeuw, emotie. Weet je, dat is vaak de sneeuwbal wel bij Littler van, komt er meer.
4: Ja, van drop en erover.
3: Precies.
4: En dat lukt dan in dit geval lukt het een keertje niet. Ook omdat springen daarna gewoon weer goede dingen laat zien.
3: Ja.
4: Een hele interessante wedstrijd waar we naar zitten kijken.
3: Absoluut, en dat kan in die zin nog alle kanten op. Ja, kijk, ja, het kan maar twee kanten op. Maar...
4: Deze 114 is natuurlijk gewoon Littler op 72. Nou ja, Littler op elke finish eigenlijk onder 100. Dan weet je dat het gevaarlijk is.
3: Ja.
4: Nou, dus dit is gewoon een klasse finish.
3: Voor de mensen boep uit Mainz.
4: Ja, 114. En dan ja, deze ook.
3: Hoppa.
4: Maar je ziet die jongen ook niet verblikken of verblozen.
3: Nee.
4: Hij blijft gewoon lekker zijn pijlen gooien.
3: Ook debuterend
4: ja.
3: Op de World Matchplay. Zoals ja, Zonneveld vandaag zagen debuteren.
4: Ik heb wel veel verwachtingen van hem, ook in de loop der jaren die er nog gaan komen.
3: Want waar schouw je hem nu in als het gaat om...
4: Qua potentie denk ik dat hij alles in zich heeft om de beste Duitse darter te worden en te zijn.
3: Want voor de record, dat is nu...
4: Papier.
3: Schindler.
4: Schindler. Ja. Ja,
3: maar ook niet in de beste vorm op dit moment.
4: Nee, maar ik denk dat als je kijkt gewoon van nature naar de worp van Springer. En nu ook de mentale kant. En dat heeft hij al vaker bij vlagen laten zien. Een WK-wedstrijd toen tegen Scott Williams.
3: Ja.
4: Wat ook continu stoten uitdelen was.
3: Zeker.
4: Ja. Ook hij wel net aan het verkeerde eind. Maar hij laat wel zien dat hij laat in ieder geval heel veel potentie zien. Deze wedstrijd ook. Is ook gewoon van een goed niveau. En ik denk dat er nog veel meer in zit. Het is natuurlijk ook nog een vrij jonge jongen nog. En ook zijn voorkomen zit gewoon heel veel in. Ik denk dat er nog veel meer in zit. Dus ik ben wel heel benieuwd waar dit gaat eindigen voor deze jongen. En wat deze jongen nog meer aan ons gaat laten zien. Want het zou voor Duitsland natuurlijk ook mooi zijn dat je een keer een speler krijgt. Natuurlijk laat Schindler her en der echt wel goede dingen zien. En Clemens heeft ook wel eens wat laten zien en Max Hopp. Maar het zijn nog niet de blijvertjes geweest aan de absolute top.
3: Nee.
4: Ja, misschien is dit dan wel... Duitse juweel.
3: Ja, Clemens die ze trouwens recent wel weer even van zich heeft doen laten spreken.
4: Ja, klopt.
3: Toernooi gewonnen.
4: Ja, zeker.
3: Dus, prima.
4: Zeker.
3: En toch maar weer, want zo gaat het altijd. De focus op Littler, die we op de World Cup wel hebben gezien. De World Series wel hebben gezien. Maar ja, dat zijn allemaal geen ranking aangelegenheden. Dit nu wel. Hoe kijk jij daarnaar dat we hem zo weinig zien?
4: Ja, zolang hij het zo doet als dat hij het nu doet, heeft hij gewoon gelijk.
3: Ja.
4: Ik denk dat meer de PDC moet gaan kijken van hoe kunnen we voorkomen dat mensen dit gaan doen zoals Littler het nu doen. Want hij slaat gewoon het hele rankingsysteem zo'n beetje over. In ieder geval de vloertoernooien.
3: Ja. Maar meestal de Eurotour-toernooi ook.
4: Ja, maar ja. Als hij meedoet bij een Eurotour, dan wint hij vaak.
3: Ja, dat is waar.
4: Maar,
3: ja.
4: Dus hij slaat heel veel over. Maar dat betekent dus ook dat je rankingsysteem zo is dat als je het zo doet zoals hij het doet, dat het niet nodig is.
3: Nee,
4: dat is best gek.
3: Hij kan, als hij dit toernooi zou winnen, en natuurlijk is hij een grote favoriet, kan hij op meer dan 3 miljoen aan prijzengeld komen op de Order of Merit.
4: Ja, binnen 19 jaar.
3: Dat is nog nooit gebeurd. Goed. Een hoop geld. 3 miljoen. Mannen?
2: 134.
0: Halverwege deze derde eerste ronde wedstrijd van de World Matchplay. Dat trekt de stand gelijk voor wat betreft het aantal 180ers.
2: 57.
0: Littler staat 20, bijna 20 punten beter te scoren dan Springer. Dat zou dan deze leg weer legwinst moeten gaan opleveren.
2: 20.
0: Nog even niet. 40. In feite is natuurlijk wel dat Springer de laatste twee legs in de wedstrijd pakte.
2: 20.
0: Dat Littler nu dubbel 10 gooit. Je zou zeggen, Guy, dat een verschil in scorend gemiddelde van bijna 20 punten in het voordeel van Littler...
2: 59.
0: Springer toch wel in de problemen zou moeten brengen nu
1: ja.
0: Verderop in deze wedstrijd.
1: Ja en nee, het is ook een beetje de stijl van Littler dat hij in elke leg druk op zijn tegenstander heeft. Dus als Springer een leg wint, zal Littler altijd in de buurt staan. En dat Springer andersom nog wel eens wat lekjes heeft waar hij net even wat minder trippels in gooit. En die verliest hij dan. En de goede legs die hij gooit, die wint hij. Dus daar zit hem wel dat verschil in scoren en gemiddelde in. Maar ik ben het wel met je eens dat dat op langere termijn in de wedstrijd niet houdbaar blijft, zo'n verschil.
0: Nou, dat zou in deze leg al zo kunnen blijken te zijn natuurlijk. Er staat ook weer even te beuken hoor, Lidlum.
1: Hij is goed dat hij aan de breker gekomen.
0: 9 pijl op 85.
2: 54. Luke Rakaia, 85.
0: Gooi al een 11 darter. Hij gooide al een 10 darter natuurlijk daarvoor. En deze mag er ook weer wezen. Eventjes de vierde maximale erachteraan. Ja, dan heeft hij toch klaarblijkelijk weer even wat recht te zetten. Zoals ook toen hij 3-2 achterkwam. Dan pakt hij 3 legs op rij. Ja, dan weer springer 2 op rij. En nu lijkt Litte te zeggen weer van ja, oké, okay, het is nou weer even mooi geweest.
1: Zo, en dat doet hij ook wel op overtuigende wijze.
0: Weer na 9 pijlen op 2 darts finish. En weer in 11 pijlen uit. Hij heeft er even een punt te maken.
1: En dan is dit het moment dat Nico Springer even kennis maakt met de harde wetten van het absolute topdarts op een hele grote major. En dan nog eens tegen de nummer 1 van de wereld. Als die gaat beuken, dan kun je niet meer mee.
0: Het gemiddelde van Lidler is inmiddels vast opgelopen naar meer dan 117. Dat is echt heel goed. 134. En dan finisht hij ook nog eens tegen 40%. Dat is ook niet slecht.
2: 130. Nico Rakaia, 93. Game shot on the 14th leg. Nico Springer, 15th leg. It's Luke to throw first.
0: Eventjes zo vlotjes 93 gaat gooien.
2: 134.
1: Ja, dat was voor hem ook voor een 11 darter.
2: 139.
0: Zo hebben we dus in de wedstrijd nu 3 11 darters op rij gehad.
1: Ja, hij deed hem uiteindelijk in 12, denk ik, direct. Ja.
0: Ja, klopt. Het waren 3 pijlen aan het doen. Alsnog 3 legs die in 4 beurt uitgaan.
1: Zeker.
2: 147.
0: En dan hebben we de volgende leg en dan gooit Litte 134, 180, 147. Had hij zijn tweede 10 darter kunnen gooien. Nou ja, dan maar zijn vierde 11 darter.
1: Met het record gemiddeld op de World Match Play. Ga het toch even noemen, altijd leuk. 114,99, Phil Taylor. En 2010 was dat. Het hoogste gemiddelde van Luke Littler op de Match Play is 108,92.
0: Komt hij nog net niet aan op dit moment?
1: Nee.
2: 100.
0: Dus de gemiddelde van deze sessie is 122.
2: 100.
0: En dat stijgt nog even door. 180, nummer 6.
2: 121.
0: Poh.
2: Poh.
1: Hij is die onderbreking uitgekomen. Hij dacht, jongens, ik ga nu dingen doen. Dat hebben jullie nog nooit gezien.
0: Dat hebben jullie nog nooit gezien. 16 darter. Daar begint hij nog heel bescheiden mee. Dan een 11 darter, nog een 11 darter. Ook nog mag Springer nog even een 12 darter gooien. En nog twee 11 darters om het af te sluiten van Luke Littler. Ze gooit hij in totaal in deze wedstrijd 1 10 darter en 5 11 darters. Niet normaal zeg.
5: Na het WK is dit de meest prestigieuze titel in de darten.
0: Fantastische wedstrijd.
5: Het favoriete toernooi van de spelers. In de iconische Winter Gardens.
0: Onvoorstelbaar.
5: In Blackpool wacht de Phil Taylor Trophy.
0: Op weg naar de bullseye.
5: Kijk live naar de World Matchplay. Viaplay. De beste kijk op sport.
3: Zo, dachten wij bij de vorige break nog even. Nou, 5-5 tussen Littler en Springer. We hebben een aardige wedstrijd, dit is in balans. Toen dacht Littler, weet je wat? Ik trap even een gaspedaal in wat nog niet eerder was aangeraakt. Mijn hemel, wat was dit?
4: Een masterclass. Ik ga even de masterclass laten zien van nu is het klaar.
3: Ja, 4-11 darters in één sessie.
4: Ja. Koekoek.
3: Koekoek, inderdaad.
4: Ja, het is gewoon elke keer weer bijzonder als je dit soort dingen laat zien. Nu denk je ook, want de springer geeft gewoon echt gewoon partij, 5-5. Ja, dan heeft hij toch nog gewoon weer zo onder controle en zo makkelijk. En dan weet hij het zo makkelijk die triples weer te vinden en die finishes te pakken. Ja, en als hij dan zo speelt, ja, weet je, dan is het gewoon klappen en dan valt hij tegen te spelen.
3: Nee, niet te houden.
4: Nee.
3: Geen tegenstand voor te bedenken.
4: Niet als hij zo speelt. Ja, die heeft zijn visitekaartje nu wel.
3: Maar wat zou dat dan zijn, Martijn? Zou die dan tijdens die tweede break tegen zichzelf hebben gezegd... Oké, genoeg spielerij nou. Nou is het klaar.
4: Ja, je zou het
3: haast. Kan je dit aanzetten, dit gaspedaal?
4: Ja, ik denk de absolute top. Veel telecom, Michael Vergerbe, primetime, die kon het natuurlijk ook waanzinnig. Van die rushes erin gooien van achterlijke legs achter elkaar zoals dit. Om de tegenstander even in korte tijd even helemaal kapot te spelen.
3: Maar dat ook jezelf opleggen. Ik snap wel dat het gebeurt, dat het al decennia door tal van spelen, maar dat je het dus echt tegen jezelf zegt, oké, nou ben ik het zat.
4: Ja, ik zal
3: en dan ook die rush plaatsen.
4: Ja, nou ja, blijkbaar kan het. Ik zou het ook graag willen, willen weten hoe dat kan, want dan had ik hier niet zo vaak gezeten.
3: Nou ja.
4: Nee, maar ja, het blijft natuurlijk gewoon fascinerend als je ziet hoe die dat weer doet. En dan krijgt hij gewoon echt wel, zeker in het beginfase van de wedstrijd, tegenstand. En dan dat je er uiteindelijk nog weer zo makkelijk overheen loopt.
3: En dan weten we, Martijn, dat hij rendeert natuurlijk naarmate een format alleen maar langer wordt. Dit is voor zijn doen natuurlijk nog maar relatief
4: kort. Dit is voor dit toernooi nog het kortere format.
3: Dit is
4: format.
3: Kort. We zitten nu best op 19, dat wordt dadelijk 31 of zo.
4: Ja, dan wens ik zometeen de rest van het speelveld heel veel plezier. Als we tegen Littler moeten.
3: Ja.
4: Als het op deze manier alweer gaat, dan is hij bijna niet te stoppen.
3: Nee. Dat vertaalt zich natuurlijk ook altijd tot gemiddeldes, tot cijfers, statistieken. We hebben het ook maar nog even op kaart gezet.
4: Koek, koek.
3: Moet even kijken.
4: 121 in zijn eerste 9 pijlen, 109,5 gemiddeld. Ja, dit zijn weer statistieken. Dat echt supergoed.
3: Ja, nee, het is niet normaal. Het is niet normaal. Je hebt nu 2 keer het woord koekoek gezegd in deze bijdrage. Ja, dat zou ik nog 12 keer kunnen zeggen. Het is, is geen kruid tegen.
4: Ja, tegen dit soort niveau kun je gewoon niet. Je valt je niet tegen te wapenen. Dit is gewoon buiten categorie. Littler is natuurlijk ook echt wel ergens een keer te verslaan. Dat gebeurt her en der ook wel een keer. Maar dan is het vaker of inderdaad een partijtje van korte format. En dan mag hij niet zijn topniveau aantikken. En dan moet je als tegenstander zijn, dan moet je zelf gewoon een van je beste wedstrijden spelen. Dan kan het, zeg maar.
3: Ja, wat Sonneveld is overkomen dit jaar.
4: Dan dat soort finishes, dat soort momenten. Maar ja, zeker in zo'n format dat je naar 10 moet, dan is dat zo moeilijk. Ja, behalve Littler dan, want die kan dat wel. Maar ja, hier kun je alleen maar respect voor hebben.
3: Denk je dat hij zich in het rijtje Harrington, Taylor, Van Gerwen gaat plaatsen? De enige 3 die tot nu toe op de World Matchplay hebben geprologeerd.
4: Ja. Als je deze wedstrijd met 109,5 gemiddeld wint, dan maak je wel een statement. Dan ben je er klaar voor de rest van het toernooi. Dus ja, ik zou er niet verbaasd van opkijken als hij zijn titel gaat prologeren.
3: Dat zou dan morgen over een week zijn. Het zou wel lekker dat we gewoon darten vanavond. Hè? Dat we gewoon op de zaterdagavond zijn met de eerste sessie. Dat was twijfelachtig. Ik bedoel, de PDC was bereid om het schema echt op zijn kop te gooien, zou Engeland nu niet spelen om de derde of vierde plaats, maar morgen de finale van het WK voetbal spelen. Ja. Dan hadden we vandaag een middagsessie gehad, nu een avondsessie en dan morgen alleen een middagsessie. Hoe kijk jij naar die ontwikkeling dat de PDC zich daar op wil aanpassen als Engeland het goed doet met voetbal?
4: Ik snap het vanwege kijkcijfers en wat het heeft daarmee te maken, kijkcijfers, dat soort dingen. Aan de andere kant vind ik ook dat je jezelf dus laat wegcijferen door een andere sport.
3: Ja.
4: En daar vind ik wel wat van. Ik vind dat dat niet aan de orde moet zijn. Daar heb ik Vincent van der Voort verleden week in een podcast ook over gehoord. Mm-hmm. Dat je jezelf dus kleiner gaat neerzetten ten opzichte van andere sporten.
3: 15 punten.
4: Ja, dat heeft hij 100% een punt. Ja. Want het slaat natuurlijk nergens op. De kalender is al, ik weet niet hoe lang, al gemaakt. Je weet ook dat je te maken hebt met een WK voetbal. Dan zou je daar aan de voorkant al moeten op anticiperen. En dan moet je niet nu op een woensdag gaan afwachten als Engeland de halve finale tegen Argentinië speelt, om dan nog dingen te gaan aanpassen. Je hebt te maken met mensen die al een kaartje gekocht hebben. Je hebt te maken met mensen die ook gewoon natuurlijk willen weten waar hij moet spelen. Hè,
3: nou, en de spelers. Ja, de spelers weten woensdagavond niet wanneer ze moeten spelen.
4: Ja, dat bedoel ik.
3: Kan toch niet?
4: Je wil je gewoon goed kunnen voorbereiden op het toernooi. En wanneer je dan wil gaat aanreizen en noem alles maar op. En dan moet je eerst nog even afwachten wat de uitslag wordt van Engeland-Argentinië. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
3: Plus, je gaat dit natuurlijk, als het in het Engelse voetbal zo doorgaat, over 2 jaar met een EK kan dit weer gebeuren. En over 4 jaar weer.
4: Ja, maar, aan de voorkant moet je er dan op anticiperen.
3: Weet je later misschien organiseren, de World Cup?
4: Bijvoorbeeld zoiets. Of je houdt, in dit geval bijvoorbeeld, had je de finale avond had je vrijgehouden. Dat je op een andere dag een extra sessie gooit. Maar dat je dat aan de voorkant al doet en niet zo last minute.
3: Zo is het. We gaan op naar de laatste partij van deze avond. Daarin gaan we een Engels onder rondje zien. Twee vrienden tegen elkaar. Joe Cullen tegen Nathan Espinol. Oh, Martijn Espinol, dus in een nieuw shirt ook. Want ook hij is van Target. Nou, we gaan dat shirt denk ik dan nu toch al zien in het interview dat hij vooraf heeft met Arjan van der Giessen.
6: What was it like to you coming back here in the Winter Gardens, knowing of course that you won it in 2023?
7: Yeah, obviously, 3 years ago was probably the best night of my life. So many amazing memories from this place. But yeah, it's a new tournament, it's a new start. Got a tough game tonight, obviously, in Joe. But yeah, it's just amazing memories from this place. I think I've been to the quarterfinal 2 or 3 times, obviously won it. So I've had a good few tournaments here, and hopefully this year is the same.
6: Because you see this again. The stage,
7: yeah.
6: The Winter Gardens, everything. It gives me goosebumps. What about you?
7: Yeah, 100%. It's the one tournament. It's my favourite tournament of the year. You know what I mean? So I've actually put some practice in, ready for the tournament. That's how much this tournament means to me. So, of course, I want to have a fantastic tournament. I want to win the tournament. That's why I'm here. I'm not here to make the numbers up. I'm confident that I can win this tournament. But, it's a long, long, long, long tournament. So, I've got to concentrate on tonight's game. Fingers crossed I can go in there, perform well, and then come back to this amazing building on Tuesday.
6: Yeah, playing Joe Cullen, you also played him in 2023 in the semi, so that's a good memory as well.
7: It is, yeah, and maybe that might be in the back of his mind. I don't know, not seeing Joe today, to be honest. So, obviously, like I say, you've got to try and any kind of positive or any motivation or anything that you can clutch on from in the past, you've got to try and do that. And certainly in times that if it's not going my way tonight, I'll try and clutch on them memories from 2023, and hopefully that'll get me over the line.
6: Talking about motivation and positivity, new shirt.
7: Yeah, new shirt. It's that time of the year again. I've had my old one for 3 years. Target what to do, a new shirt. Obviously a bit different than what I'm normally wearing, red and black. I'm just sick of everyone wearing red and black, to be honest with you. So I thought I'd change it up a bit, put a bit of blue in there for Stockport County, and here we go. I like it. It's going to be Marmite, I think, but who cares?
6: Well, still the same song, I guess, when you come
7: still
6: up.
7: The same song for now.
6: Yeah. That's a good
7: I'll
6: thing.
7: I'll leave you on that one.
6: Exactly. Don't change that. Don't change that forever.
3: Zo is het, want dat wordt echt wel weer iconisch zometeen in de Winter Gardens. Mijn handen jeuken om nu onze kleermaker kleedanalist Martijn te vragen naar de beoordeling van dit shirt. Maar we hebben pas de helft gezien. Dus laten we wachten voordat we het zometeen in vol ornaat hebben gezien. Je ogen spraken boekdelen, fijne collega. Hier is Joe Cullen voor zijn walk-on tegen Nathan Espinol. Veel plezier met deze laatste wedstrijd van deze avond.

two-time World Championship semifinal.

0: schitterende uitvoering van Mr. Brightside van The Killers. Door het Philharmonisch Orkest van Blackpool. Ondersteund door het koor uit Blackpool. Onder leiding van dirigent N. Aspinall. In zijn nieuwe shirt. Dan laat ik het even bij.
1: Laat een terugkerend item.
2: Het is blauw. Heel veel blauw. En dat zijn we niet gewend. Maar goed, hij heeft de uitleg al gegeven daarover vooraf bij Arjan. Het is het blauw van Stockport County. De club uit Stockport waar Aspinall uiteraard vandaan komt. Hij is een groot fan. Zit vaak op de tribune. Daar. Prenzlie Park. Dus wilde hij dat ook wel eens in zijn shirt verwerkt zien. Nou, dat is wel gelukt.
0: Stockport County, een club uit de League One. Oftewel het derde niveau in Engeland. Nog steeds behoorlijk vol professioneel niveau, toch?
2: Ja, zeker. Dat is hartstikke goed niveau. Nathan Aspinall zei iets, nou ja, ik vond het aan de ene kant grappig en aan de andere kant verontrustend. Hij zei tegen Arjan, ik heb zelfs getraind. En dachten vond ik aan de ene kant heel grappig, want blijkbaar doet hij het hele jaar door heel weinig. En aan de andere kant, hij heeft getraind. Ja, dan kunnen we ons gaan opmaken voor een hele goede Nathan Aspinall.
0: Nou, misschien wel net zo'n goede Nathan Aspinall als in 2023 toen hij het toernooi won. Door in de finale Johnny Clayton te verslaan met maar liefst 18-6. Nadat hij in de halve finale Joe Cullen had verslagen met 17-9. Nou, meteen wel weer veel weigeringen bij die Asp. Dat is niet veranderd.
2: Nee, maar dat hij daar goed mee om kan gaan en zijn manier heeft gevonden om daar toch goed mee te gooien, is ook niet veranderd.
0: Nadat hij het toernooi won in 2023, ging het de twee jaren daarna niet zo goed meer. Hij won nog wel zijn eerste partij in 2024.
3: 59.
0: Van Luke Woodhouse. Om daarna te verliezen van James Wade in de tweede ronde. Vorig jaar verloor hij in de eerste ronde van Wessel Nijman met 10-6.
3: 57.
0: Deze Nathan Aspinall. Ook Cullen heeft
3: 100.
0: Na zijn halve finale plek van 2023 dezelfde resultaten neergezet. Eén wedstrijd nog gewonnen en daarna twee verloren.
3: 100.
2: Ja, toch ook heeft Cullen helemaal niet zo'n gek record hier op de matchplay. Ja, hij is nooit een speler geweest die echt lang in de top 8 van de wereld stond. Een beetje vaste top 16 speler, zal ik maar zeggen. Daar is hij nu ook uit weggezakt. Maar een halve finale gehaald, een kwartfinale gehaald. Best wel vaak laatste 16. Heeft hij gewoon 9 wedstrijden gewonnen.
0: Gooit 82 uit voor 1-1. Het is een 17e onderlinge ontmoeting. Aspinall staat 10-6 voor na
3: 16.
0: Heel veel overwinning op rij. 7 stuks. De laatste keer dat Joe Cullen nog wist te winnen van Nathan Aspinall was de halve finale van de Players Championship toernooi in februari 2021.
3: One hundred. 140.
2: Espenol, 170, Cullen, onder de 100. In de leg van de Jaars.
3: Nathan
0: Iwakai, 36. Dat is de kans voor Cullen om meteen te breken. Of meteen.
3: Games from the third leg. Nathan Aspinall, fourth leg, Jonathan Oakers.
2: Nou, had dan natuurlijk gewoon een pijl op een goede dubbel moeten krijgen vanaf 68. Het begint met een 1. Dan moet het via 17 naar Bullseye. Voor de man die ondertussen de nummer 31 van de wereld is geworden, Joe Cullen.
0: Allebei nu op 3 keer 180. Nou, zo heel veel had het nou ook weer niet gescheeld of Cullen... Had er niet bij geweest op deze World Match Play.
2: Nee.
0: Dat is 14e van de 16 man.
3: 96.
2: Nou, het gat was op zich wel groot met de eerste die niet geplaatst is, Daryl Gurney. Daar zaten 14.000 Britse ponden tussen.
3: 180,
0: 26. Nog weer eentje van de Espanol.
2: Cullen naar dubbel 6 voor 126. En zo zien we toch een hartstikke leuke opening. Deze vierde wedstrijd van de avond.
0: Een eerste sessie waarin Espenol met een 11-darter begon. En waarin we nu een 12-darter zien van Cullen. En nog maar eentje. Want ja, Cullen denkt als Espenol zijn vierde heeft staan, dan moet ik die van mij er ook weer voorbij gooien.
2: Ja, we zitten in de vijfde leg. We hebben al 1880 gezien. 100. Rock tegen Woodhouse heeft in totaal 5 keer 180 gezien over de hele wedstrijd.
0: 40. Cullen haalt Espenol in.
3: 105. 42,
0: Nathan Iwakai, 167. Ja, naar het midden van het bord. Alleke Day, 167 finish met de complimenten van Joe Cullen. En het is 3-2 voor Nathan Espenol. Wat een heerlijke eerste sessie was dit.
1: Ja, zeker een heerlijke eerste sessie tussen Espenol en Cullen. Maar ook een heerlijke laatste beurt van Espenol. Poeh, goed man.
4: Ja, sowieso een goede sessie van beide kanten.
1: Ja.
4: Zou gewoon allebei gewoon sterk hun eigen legs. Mooie finish zeker van Espenol op het laatst.
1: Hier nog één keer genieten. Bam, dat is één.
4: En ja, twee. Het is heerlijk. En je ziet ook meteen dat het gewoon goede vrienden zijn.
1: Ja, dat zie je de hele wedstrijd door, hè.
4: Cullen die staat meteen klaar met een eindje.
1: Ja.
4: En daardoor krijg je misschien ook wel, ze ogen allebei eigenlijk best wel ontspannen. En dat kan misschien zijn, hè, mede doordat ze elkaar zo goed kennen.
1: Mm-hmm.
4: Ja, dat kan er ook voor zorgen dat je dus inderdaad gewoon dit soort vuurwerk dan gaat krijgen.
1: Ja, die twee met Dobie ook erbij, dat is wel een beetje een drie-eenheid.
4: Ja,
1: dat zijn grote maten van elkaar. Goed, praat zo meteen door. Nu nog eventjes terug naar de vorige partij die Luke Littler won. Tegen Nico Springer, 5-5, stond het na twee sessies. Maar toen gaf de Nuke even gas en won die uiteindelijk vrij overtuigend. En daarna ging hij bij Arjan praten.
5: Luke, congratulations with this 10-6 win over Nico Springer. 5-11 darters, 1-10 darter. You still seem to amaze me and a lot of other people. What about yourself?
6: Yeah, I'm very happy with myself. Even when I first went on stage with the practice darts, the nine darts we have, I felt good. Just throughout the game, it was a real battle. Nico's very quick. I noticed it in the practice room. I didn't realise he was that quick, getting up to the board and throwing his darts. So I had to pace myself and not go chasing him. And yeah, I found a really good rhythm for myself against Nico and got the job done. Very good performance.
5: Were you surprised that he came back from 5-3 to 5-all?
6: I wasn't surprised, no. Obviously, I've missed a few doubles throughout the game, but that them two legs were crucial because you, as a player, you always want to go in the lead going into the break and coming back on stage, but wasn't to be. But yeah, I found them other gears and ran away with the win.
5: Exactly, find other gears. I just wonder, did you see the two 10-darters of Niels Sonneveld? And did that motivate you to hit two 10-darters as well?
6: Yeah, we're all watching the game and I seen Niels went 10. I think he went 10-10 and then a 12 to get
5: you
6: back.
5: You wanted
6: into
5: to do that
6: game.
5: As well, didn't
6: yeah,
5: you?
6: Yeah, I'll try.
5: There you go.
6: Yeah, obviously I've seen Niels do it. But yeah, it's just if they're going in, they're going in. Obviously 180, 140, then 141 or 147 to leave myself tops. Yeah, it was very good for myself.
5: This tournament, you being here as a title defender, of course, you're under pressure. Everybody's looking at you. Everybody's expecting a lot of you, yourself probably as well. What would it mean to you if you win this one again?
6: Yeah, it would mean absolutely everything. There's not many people to go back-to-back. I think maybe in the last...
5: Only three.
6: Yeah, I think in the practice room, there's the wall of champions in the last 6 years. Maybe 7 years have been all different. Yeah, this is it's a good competition to win. Last year, I ticked it off. But yeah, to join them three players back-to-back would mean everything.
5: Well, you just took the first hurdle. We're going to see you in the next round. Congratulations.
6: Thank you.
1: Ja, leuk gesprekje. Met dit over de laatste 9 jaar. 9 verschillende winnaars op dit toernooi. Dat is ook grappig om te horen hoe Zonneveld hem toch nog een beetje heeft geïnspireerd.
7: Dan kom je toch terug op het feit van kun je jezelf aanzetten tot bepaalde dingen. Ja, schijnbaar kan hij dat.
1: Dat kan hij dus, ja. Precies. Ja, het is interessant. Ik heb trouwens nog steeds met Zonneveld zoiets. Het voelt nog steeds niet lekker. Ik bedoel, zelfs
7: hier, ja, als wij ons al niet lekker voelen,
1: 100 kilometer verderop.
7: Laat staan hoe hij zich voelt.
1: Ja, ja, zonde was dat. 13-12 nederlaag uiteindelijk voor onze landgenoot. Goed, we gaan bijna op voor de volgende sessie tussen Nathan Espinel en Cullen. Het verschil is tot nu toe minimaal. Wat zegt jouw gevoel als het gaat om het verloop van deze wedstrijd?
7: Ik voel net iets meer bij Espinel op dit moment. Het lijkt er net even...
1: Drive?
7: Ja, dat zal denk ik het dingetje zijn. Maar hij lijkt net wat scherper te zijn, net iets beter te zijn. Maar...
1: De drive is bij Cullen nooit echt zichtbaar. Je kan er wel zijn, nee, maar klopt. Je ziet het niet zo.
7: Nee, klopt.
1: He? Oh, ik zie dat Guy Habes en Frank Visschaper... Schaper is die achternaam, jongen, hoe vaak ik daar nou niet over struikel. Visschaper. En Habes, kom maar mee.
8: Wilde jij de tussenstand van het voetbal nog weten, Frank? Ja, precies. Espinel heeft het ook gehoord. 4-0 to the England zingen ze in de zaal. Nou, dat is voor de jongens op het podium ook fijn, want die willen dat ook allemaal graag weten natuurlijk.
9: Een beetje sneu voor DJ Deschamps. 125.
8: Ja.
9: Voor de break. Cullen heeft 1 breakpijltje gehad dat niet raak was. Espinel heeft 2 breakpijlen. Maar van 1 wel raak.
3: Nathan Espinel. 7th leg, Nathan Athokas.
9: Ik heb het er eigenlijk helemaal niet over gehad vandaag, maar... Was het jou opgevallen dat ineens naar het oude vertrouwde scorebord zitten te kijken?
8: Nou, nu je het zegt. Het is zo oud en vertrouwd dat we het gewoon weer helemaal accepteren als het er is.
9: Waar is dat Formule 1 dashboard gebleven?
8: Ja, ergens op Spa-Francorchamps, denk ik.
9: Ergens uit de bocht gevlogen.
8: Ik vind het ook helemaal niet vervelend dat het oude scorebord terug is, moet ik zeggen.
9: Ik vind het een stuk overzichtelijker. Het enige wat ik nog steeds mis is het aantal pijlen dat per speler gegooid is in de lek. Maar goed.
8: En dat staat dan wel weer op dat andere scorebord.
9: 58. Nee, op dat ronde ding ook niet hoor. Stond het ook niet op. Maar goed, maakt niet uit. 98.
8: Espanol heeft zijn voordeeltje te pakken. Staat nu weer op 112 te wachten om ook met 5-2 voor te komen. Gemiddelde van die Espanol op dit moment 113.07. Ja, daar langs. Toch maar wel. Nou, nu maar naar dubbel 16. Zo.
9: Doet hij ook nog even? 112. Dat hij daarvoor natuurlijk al 167 uitgooide. Tussendoor nog 91. En zo pakt hij drie legs op rij.
10: 140.
9: De nummer 16 van de wereld, Nathan Espinol, tegen de nummer 31, Joe Cullen. 94. Allebei net weer een jaartje ouder geworden. Espinol drie dagen geleden 35 geworden.
8: 100. Wat is die gozer allemaal aan het doen? Hij heeft getraind, nou, ik zou het vaker doen. Misschien eens een keer een uurtje aan het bord gaan staan.
9: Ja, misschien dacht hij, ik ben nu 35 geworden. Misschien moet ik gewoon echt maar eens wat voor gaan doen dan.
8: Ja.
9: Maar dan heb je toch wel een belachelijk talent ook, hè?
8: Dat blijkt dan. Dubbel 16 was niet de bedoeling. Dan moet hij naar dubbel 12. Nou, finisher gaat ook prima. Nog geen finishkans laten liggen. Dat gaat dan nu wel de prullenbak in. Joey Require 14.
9: Nou, deze moet er wel in. 20. Maar de Rockstar gooit hem er niet in. Espinol staat alweer klaar.
10: Games on the 8th flag.
9: Ja, en zo was het een prachtige eerste sessie. Maar van de tweede sessie kunnen we zeggen dat er eigenlijk maar één man meedoet op dit moment.
10: 60.
9: Nou, de 580 dan maar van Joe Cullen.
10: 57.
8: Omdat hij ook echt niet onaardig speelt.

0: Doel eraf, 170 over. Goed gedaan door Espinol.
1: Nathan, you've acquired 170.
0: 167 konden we al van de Nathan Espinol hoge finishes bingo kaart afstrepen. Daar staat ook altijd 170 op.
1: Joe, you've acquired 25.
2: To the break.
1: Gage on the
2: nu lukt het wel. 6-3. Er is misschien nog wat hoop. Voor Joe Cullen. Ja, de winnaar van deze wedstrijd weet dus wie hem te wachten staat in de tweede ronde.
0: 57. Ja. Dat is de kleine man die we net 109,5 gemiddeld zagen gooien.
1: 140.
0: Dat doet Espinol nu ook. Overigens.
1: 60.
2: Ja, hij staat ver boven zijn hoogste gemiddelde tot nu toe op de World Matchplay te gooien, Espinol.
0: Hij staat ook boven zijn hoogste gemiddelde ooit op een major te gooien op dit moment. Dat staat op 107,6 in de Premier League 6 jaar geleden. Het is geen man die 110 plus gemiddeldes aantikt voor de grap.
1: 40.
2: Over. Veel succes met die 170, Joe.
1: 96.
0: En als jij dat al niet uitgooit, dan sta ik alweer klaar om terug te breken.
2: Dat wat hij ook al deed in de vorige twee legs die Cullen begonnen was. Tussendoor nog een paar mooie Tom Plus finishes uitgooien.
0: Ja, en nu? Links, rechts.
2: Naar links. Naar rechts toch maar.
0: Ja, dat gaat hem worden. Dat was niet slecht gegooid.
1: Joey Wapire, 74.
2: Kans toch nog om de break te verzilveren voor Joe Cullen. Triple 14. Maar geen dubbel 16.
0: Dat is Cullen zoals we hem niet vaak zien. Schreeuw van frustratie.
2: Nog niet.
1: Full.
2: En nog steeds niet.
1: Joey Wapire, 32.
2: Veel misses van Espinol in deze leg ineens.
1: Games on the 10th leg.
2: En Cullen schept die lek dan op. Pakt hij toch twee lekjes op rij. En is het nu 6-4 nog wel voor Nathan Espinol.
3: Ja, en de vraag die dan opkomt is... vind je dat Cullen er nog wel aan hangt? Want het gevoel is dat het heel erg richting de kant van Espanol opgaat. Maar ja, dat zie je niet nu in de tussenstand.
4: Nou ja, zeker. Kijk, hoe die uit die startblokken komt deze sessie is gewoon waanzinnig.
3: 4-2, 5-2.
4: 6-2 en dan gewoon met goed spel.
3: Ja.
4: En de laatste twee legs, zeker de laatste leg, laat hij natuurlijk gewoon 6 pijlen liggen. Ja, dat is niet best.
3: Nee, maar de versnelling die hij weet te creëren bij aanvang van deze tweede sessie...
4: is heel goed.
3: Is wel
4: alleen
3: alweer door, sterker.
4: Doordat je nu aan het eind van de sessie het toch weer laat liggen... laat je toch nog een opening voor je tegenstander. In dit geval voor Kullen.
3: Ja.
4: En ja, dan is het verschil nu toch uiteindelijk maar 1 breekje. En dan is er toch echt nog wel van alles mogelijk.
3: Ja, zeker.
4: Dus hij heeft het zichzelf nog niet in de positie gebracht dat hij al bijna kan achteroverleunen.
3: Hoe kijk jij verder naar deze Joe Cullen? Hè? De laatste keer dat hij op een major een kwartfinale haalde, dat is al 2 jaar geleden.
4: Ja, ja hij zit een beetje in die positie dat hij vindt nog wel steeds zelf dat hij, dat hij beter is dan dat hij eigenlijk doet presteren.
3: Ja.
4: Ja, goed. Ja, je kan heel veel vinden, maar je moet vooral laten zien. En wat mij vooral opvalt als ik hem wedstrijden nu zie spelen, is ik oogt een beetje inspiratieloos. Het is een hele mooie, snelle darter. Hij heeft eigenlijk alle facetten om ook eigenlijk een publiekslieveling of iets te zijn. Alleen, het straalt niet heel veel meer uit op podium.
3: Nee, het ziet eruit als werk in plaats van een hobby. Ja, ja. Precies. Ja.
4: Het is niet dat je daar echt een passionele speler ziet staan die er echt voor knokt en voor gaat. Als je dan wat laat zien, in deze wedstrijd ook, dan is het vooral hoofdschuddend en vooral de negatieve kant.
3: Ja, exact. Nou, we zagen natuurlijk net eventjes die uitbarsting daarvan. Fijne vriend, heel de avond ben jij al bezig met het beoordelen en analyseren van de nieuwe shirts die we nu op dit toernooi zien. Dat zijn alle Target nieuwe shirts. Nou, we hebben dus Espanol nu, die van het rood-zwart is afgestapt. En daar rood lichtblauw voor in de plaats heeft met de slang op de borst. Kom maar weer op met je analyse en beoordeling.
4: Het enige
3: kleed, maar ik moet je even aankondigen nog. De kleermaker kleed.
4: Ja, het enige wat nog mis is een strakke blauwe broek en een cape. En dan heb je gewoon de TMU Superman. Het is niet best.
3: Nee, is het niet best?
4: Nee.
3: Wat mankeert er aan?
4: Het is ook weer veel de kleurencombinatie vind ik, dat klopt niet. Het is te druk, het is... Wat was er nou mis met dat zwarte rode? En ik vraag me vooral of hebben spelers hier ook zelf inspraak over?
3: Want hij zei zelf dat het rood-zwarte, daar was hij wel klaar
4: mee. Ja, oké, maar dan uiteindelijk, hij zegt ook in zijn interview, zegt hij van, mensen zouden hier wel eens wat van kunnen vinden. Zo van,

0: is de conclusie dat degene die de shirtjes ontwerpt bij Target op dit moment, die is of kleurenblind, of neemt zijn baan niet serieus, of die is net begonnen, want het slaat de plank volledig mis.
1: Al dus deze man met een mening.
0: Ja, ja. Daarvoor zit ik hier.
1: Daarvoor zit je hier. Daarvoor was je vandaag ook in de huur. Ja. Om je licht te laten schijnen als kleermaker kleed. Gelukkig hebben we wel altijd nog de walk-on van Nathan Aspinall. Die juist bij de World Matchplay altijd...
0: Eigenlijk overal.
1: Overal. Mr. Brightside van de Killers. Maar denk jij nou, Martijn, dat Aspinall na al die jaren dat hij dit liedje gebruikt ook de tekst kent?
0: Nee, dat filmpje kwamen we van de week tegen. Dat vond ik echt fantastisch.
1: Nou, gaan we even dat beeld opzoeken. Gaan we eens even naar kijken. We gaan eerst
0: mooi teaser.
1: Weer een teaser. Eerst het verloop van deze wedstrijd.
2: 180 nummer 6 van Joe Cullen nu, hè?
3: Tja. Ze vallen makkelijk.
2: 100. Ja, doe er gewoon lekker nog een, joh.
3: Dat
2: is nou jammer.
3: Schiet er net boven.
2: Cullen had het initiatief in de leek van Espanol. Maar zou dus nog verder terug kunnen gaan komen. 92 voor zo dadelijk, voor de break.
3: Dubbel 18 voor de Rockstar. 1 lijkt van Espanol te komen, nog niet. Het zou wel lekker zijn voor Espanol om dat momentum bij Cullen even weg te halen. Daar kan hij tegenaan. En dan naar tops.
2: 100. Joey Maguire, 18.
3: Cullen leeft en gaat niet eens voor 10-4, maar voor 2-8. Dat mag ook.
2: Joe Cullen. En Cullen weer een legje dichterbij. Van 6-2 achter naar 6-5. En beginnen aan de 12e leg.
4: 71.
2: Tegen Nathan Aspinall, die niet alleen weinig getraind heeft, maar ook weinig gespeeld heeft de afgelopen periode. Had ook het een en ander te maken met familieomstandigheden waar hij niet nader op in wilde gaan. Ondertussen is hij ook nog bezig om zijn huwelijk voor te bereiden.
3: Ja.
4: 100.
2: En dan wil hij vanaf september er weer vol voor gaan.
3: Dat is inderdaad de bedoeling. Onlangs vrijgezellen weekend geweest op Ibiza. Daar was Cullen ook bij als goede vriend van Aspinall.
2: En Luke Humphries was er ook bij volgens mij.
3: Ja, zeker, zeker, zeker. Chris Toby was nog mee. Ross Smith was mee. Dat is een gezellig clubje in elk geval.
4: 100.
2: Om de opmars van Cullen te stoppen. Even 161 uitgooien. Ja, hij deed al 167. Er komt 161 niet bij.
3: 132 voor Joe Cullen. Midden in de bullseye. Maar dan is het dus eigenlijk niet in ruimte meer.
2: Nee, of je moet hem precies onderdoor gooien.
3: Ja, dat is wel een heel klein deel van het bord dat over is dan. De eerste pijl van Cullen was eigenlijk te goed.
4: 12 Nathan Aspinall.
2: En zo wordt die opmars alsnog gestopt. En... breekt Aspinall Cullen zelfs.
3: Dat kon wel eens een hele belangrijke zijn geweest. In plaats van

0: 6-6. Dan wordt het 7-5 voor Espanol. En heeft Espanol ook nog die 13e leek die zelf mag beginnen.
1: 140.
0: Voor de vriendin van Joe Cullen. Espanol heeft zijn nu nog vriendin, aanstaande vrouw, ook meegenomen. Inclusief zijn twee dochters. Want ja, het is een thuiswedstrijd voor hem. Het gevoel zit niet altijd even lekker meer bij Espanol, maar ja, 67 had hij dus al een keer gedaan.
1: 139, Joey
0: Wapointon 70. Oh, kunnen naar de bullseye, 170.
2: Net niet. Espanol dan. Dubbel 14. Precies genoeg opzij gestapt. Heel klein beetje.
1: 43.
2: Ja, hij was zo dichtbij Cullen. Hij kwam weer zo goed terug. Alleen 6-6 kon hij niet maken. Er werd weer teruggebroken. Hij staat nu toch weer 8-5 achter.
1: 180!
2: En Espanol ramt zijn 780 erin.
1: 86.
2: Dit is ook al de derde keer deze wedstrijd dat hij 280 in één leg gooit.
0: Ja, maar het is de eerste keer dat hij het met zijn eerste twee beurten doet. En dat hij op 141 staat te wachten. Het is eigenlijk zonde om dat dak er vanaf te blazen. Het is een heel mooi dak.
2: Nee, doe dat maar niet.
0: Oh. Maar hij gaat het wel proberen.
2: Dan sta je dus 8-5 achter op dit moment. En Joe Cullen zijnde. En dan toch dat die grimas van oeh, die ging er net niet in.
0: Ja, die hoopt gewoon dat Espanol hem uitgooit.
1: 100.
2: En dan gooit hij zijn zevende en de 15e van de wedstrijd. Wat worden we verwend? Hij staat nog altijd gemiddeld 160 gooien in Nathan Espanol. Het is iets minder dan het was, maar nog steeds geweldig. En hij pakt nu ook weer drie legs op rij.
1: Nathan Espanol. 15th leg, Nathan Espanol.
2: Zo dreigt voor Cullen nu zijn derde nederlaag op rij op de World Matchplay.
1: 180.
0: En staat Espanol qua 180 is nu op 9.
1: 96.
2: Espanol die dus... Pech wil ik niet zeggen, zo zal hij zelf ook niet ervaren. Maar het lot heeft dat hij als 16e geplaatst is. En dat betekent automatisch dat als de nummer 1 wint in de eerste ronde, dat heeft hij gedaan, Luke Littler, dat jij hem in de tweede ronde tegenkomt als je zelf ook wint.
0: Ja, deze Espanol kan het Littler hartstikke moeilijk maken hoor.
2: Zeker weten.
1: 91.
2: Gewoon zowat hetzelfde gemiddelde, hetzelfde finishpercentage.
0: Daarom.
2: Tegen een
1: vergelijkbare
2: tegenstander. 130 voor een plek in de tweede ronde. Nog niet.
1: 90.
2: Maar wel tops overgelaten.
0: Dat is een hoogste gemiddelde ooit op een major, gaat het net niet worden. Maar goed, was hij zeer zeker wel.
2: Hij kwam 6-2 voor. Zag Cullen terugkomen tot 6-5. Maar toen vond Nathan Aspinall het wel mooi geweest. Ging hij toch zijn goede vriend een hand toeroepen. Ging hij met 10-5 winnen. En in totaal voor de 8e keer op rij Joe Cullen verslaan. Het is Nathan Aspinall die zich meldt voor een tweede rondepartij tegen Luke Littler. En daar kijken we nu al naar uit.
3: Alle ingrediënten aanwezig voor een heerlijke voetbalavond. Verliezen is geen optie. Bakola! Doet hij het weer, hij doet het weer! Boep. En hoe? Met zoveel gevoel.
4: Viaplay, de beste kijk op sport.
5: Nathan Aspinall wint met 10-5 van Joe Cullen van zijn kameraad en doet dat met een gemiddelde van 105,32. Dan moet je gewoon staan en applaudisseren, toch?
6: Het is zeer indrukwekkend ook.
5: Ja. Ja.
6: En dan mag hij de volgende wedstrijd als beloning krijgt Luke Littler.
5: Ja, dat wordt net door onze commentatoren op het einde nog eventjes aangegeven, ja. Nou, dat is natuurlijk wel een wedstrijd om ontzettend naar uit te kijken.
6: Zeker als ze ook gewoon weer dit niveau gaan halen natuurlijk.
5: Hoe heeft Espino uiteindelijk deze partij het verschil gemaakt?
6: Ja, scorend. Zijn opening van zijn legs, veel 180, 140 scorers. Ja, scorend heeft die Cullen veel al gewoon weggeblazen. Ja, dan krijg je veel ruimte op je dubbels. Dan mag je een keer ergens een lekje laten lopen of missen. Ja, dan kom je er gewoon nog mee weg ook.
5: Ja.
6: Je hebt het erover bij 6-4 van, nou, hè, dat is misschien toch nog een opening. Ja, uitslag 10-5.
5: Precies, niks aan
6: de hand. Er is geen opening gevonden.
5: Nee, zo is het.
6: Het is gewoon een meer dan terechte overwinning van Espinol.
5: Absoluut, en dat betekent dat we, en daar hadden we het voor de laatste sessie eventjes over, de fameuze walk-on van Nathan Espinol weer gaan zien in de Emperor's Ballroom daar in Blackpool. En de vraag was, ja, na al die jaren, Mr. Brightside, The Killers, Nathan, die tekst die ken je toch inmiddels nu wel uit je hoofd? Nou, kijk maar.
7: Come on, I'm back. I'm taking control. Egg one up, come on. Jealousy. I don't know the word.
5: Hij weet het gewoon niet.
6: Ja, dat vind ik prachtig.
5: Hoe kan dat nou?
6: Je komt 100.000 keer per jaar kom je met dat nummer op. Je doet alsof je dus altijd meezingt. Dus hij zingt niet mee, want hij kent de woorden niet.
5: Nee. Beetje playbacker deed hij vanavond wel.
6: Maar... Ja, en daar als zo'n demootje. Dat is in Hyde Park. Zoiets. En dan hebben ze ook zo'n headsetje om. Tijdens die demo. Dus ja, als je dan opkomt en normaal meezingt. Net zoals Steven Bunting ook, zeg maar. Ja, die kent de tekst wel. Want ja, die zingt
5: echt
6: met volle borst mee.
5: Ja, ja, ja.
6: Maar goed, we zijn er dus achtergekomen dat Espinol, ondanks de vele keren dat hele zalen ontploffen, de tekst niet weet.
5: Nee, nou. Pikken we ook even mee, deze informatie.
6: Nou, leuk feitje.
5: Heel leuk feitje. Brengt ons tot de uitslagen van vanavond. Deze eerste dag van de 2026-editie van de World Matchplay in Blackpool. We zagen Josh Rock uiteindelijk qua uitslag redelijk eenvoudig winnen van Luke Woodhouse met 10-4. Toen was er die thriller, de wedstrijd van de avond, die helaas voor ons Nederlanders net niet gewonnen werd door Niels Zonneveld in de partij tegen Steven Bunting. In extremis 13-12 voor de man uit Liverpool. De titelverdediger Luke Littler liet het nog redelijk gelijk opgaan. Halverwege de wedstrijd heeft enige tijd nog 5-5 gestaan tegen Nico Springer. Maar toen ging het gaspedaal open bij Littler. En hij wint uiteindelijk die wedstrijd met 10-6. En zojuist zagen we dus Espinol winnen met 10-5 van Cullen. Dat brengt ons vervolgens tot de wedstrijden van morgen. Op de zondag hebben we een middagsessie en een avondsessie. We beginnen morgenmiddag om 14:00 en dan Nederlanders. Onder andere Dirk van Duivenbode. Hij opent morgenmiddag tegen Chris Dobie. Aansluitend Gary Anderson tegen Ryan Joyce. En de derde wedstrijd morgenmiddag is die van Michael van Gerwen. Die man die dit toernooi nogal eens op zijn naam heeft geschreven. Gaat openen tegen Andrew Gilding. En de middagsessie op de zondag wordt afgesloten met Clayton tegen Hetta. Dat is allemaal morgenmiddag vanaf 14:00 natuurlijk te zien hier bij Viaplay Darts. En ook de avondsessie is natuurlijk hier te zien. Dan beginnen we om 20:00 en gaan we kijken naar ook eerste drie... Nee, niet ook. We gaan kijken naar drie Nederlanders. Niet bij de eerste. Dat is Searle tegen O'Connor. Maar daarna Jermaine Wattimena tegen James Wade. Daarna is het de beurt aan Gian van Veen... om te spelen tegen Christoph Rytajski. Dat is een herhaling van afgelopen week. Dat wordt interessant. En dan, helemaal interessant, de man in vorm. De man die derde staat bij de bookies... als het gaat om het winnen van dit toernooi. Wessel Nijman. Wat een 2026 heeft hij tot nu toe. Hij mag het laten zien in de partij tegen de wat kwakkelende Dave Chisnall. Dat is een dartsdag om ontzettend naar uit te kijken.
6: Zeker.
5: Waar kijk je het meest naar uit?
6: Ik denk toch Wessel.
5: Ja.
6: Ook gewoon nieuwsgierig hoe hij... Want hij wordt natuurlijk ook nu in een hoekje gedrukt als soort van half favoriet zijnde.
5: Ja, ja, ja. Hoe daarmee om te gaan?
6: Hoe daarmee om te gaan. En daar ben ik wel onwijs benieuwd naar.
5: Ja, en wat denk je?
6: Ik denk dat die Chisnall wegveegt.
5: Oké. Okay.
6: Ook wel, denk ik wel gemakkelijk ook wel.
5: Oké, okay, nou dat wordt interessant. Maar goed, eerst morgenmiddag dus. Dat wordt
6: en ze schijnt een nieuw shirtje te hebben, dus.
5: Ook natuurlijk?
6: Ja, niet van Target, maar hij heeft ook een nieuw shirtje.
5: Oh, echt waar?
6: Ja, zeker.
5: Heb jij die al mogen zien?
6: Nou, ik heb voor mij wel gelimpt, maar dat is gewoon een prima shirtje. Dat is van Mission, dus dat is gewoon een prima shirtje.
5: Oké, okay, dus als de kleedkamer... kleermaker, kleed, dat zou moeten beoordelen.
6: Coachje doet morgen de presentatie, dus die kan er gewoon op terugkomen.
5: Of, commentaar.
6: Commentaar bedoel ik, ja. Dus die kan dat prima doen.
5: Oké, okay, goed. Nou, dankjewel, kleermaker, kleed.
6: Graag gedaan.
5: Goed gedaan. Nee, was een mooie dag. En ja, blijft jammer van Niels Sonneveld. Maar dat is toch wel een beetje wat blijft hangen. Maar verder hebben we aardige partijen gezien tijdens deze openingsdag op de World Match Play. Dankjewel Martijn Kleermaker. Graag tot een volgende keer. Morgenmiddag dus weer lekker inschakelen. Vanaf 14:00 dan de middagsessie op dag 2 van de World Match Play in Blackpool. Bedankt voor het kijken en een goede nacht.

0: You're listening to the Weekend Mix, mixed by DJ Al.
1: De week is weer omgevlogen en dat betekent dat we weer een uur lang kunnen gaan genieten van de allerlekkerste hits uit de jaren 70 en 80 in één dampende, stampende mix. We gaan een beetje lekker easy en smooth van start met onze DJ Al achter de draaitafel. Ik zeg geniet ervan, wij zijn er klaar voor. Een uur lang DJ Al in de mix.